0: hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

0: Zo, even gauw dat oude tv'tje aansluiten, kan ik tenminste op mijn gemak naar de tweede helft kijken. Even de sticker in de stopcontact. Verrek, de draadjes zit los. Even... Kraagtochten.
1: Ome Henk, Arie de Beuker is hier. Hij wil u even spreken.
2: Nee, idioot. Zit u weer te rotzooien met de elektriciteit? De hele straat zit zonder stroom. Pak aan. Een penalty voor je kop. En hier een hoekschop voor je schenen. En daar een indirecte

0: volle gang. En voor mensen met een visuele beperking. Deze wedstrijd kunt u ook bekijken en beluisteren met aangepast commentaar via kanaal 81. Dus dat is NPO 1 extra. We zien de tunnel. Daar staan de spelers van het Nederlands elftal. En het is 3:10 in de nacht. We gaan sowieso geschiedenis schrijven met deze wedstrijd. Laten we ook hopen dat het een prachtig duel wordt op deze maandagnacht. Goed dat u er allemaal bent. Thuis, in de kantine, in de kroeg of hier in de bar. We gaan naar collega Jeroen Gruter voor Nederland tegen Marokko voor een plekje in de 8e finale. Veel plezier.
1: Goedenacht en ook welkom op NPO 1 Extra. Audiodescriptie bij Oranje. Iedere wedstrijd. En zoals je merkt ook op ieder tijdstip. Zodat iedereen die het Nederlands elftal wil volgen. En dat wil je natuurlijk bij het WK voetbal. Dat ook kan volgen. Enigszins aangepast commentaar. We volgen gewoon de wedstrijd, maar vertellen nog net iets beter wat er op je scherm te zien is. Bijvoorbeeld nu de stalen buitenkant van het prachtige stadion in Monterrey. En de geconcentreerde blik van Virgil van Dijk in de spelerstunnel. Waar ook de Marokkaanse spelers en Nederlandse spelers op de rug worden gekeken. Vlak voordat ze het veld op gaan voor deze hele, hele belangrijke wedstrijd.
2: Zegt Anne de Jong. Mijn naam is Chris Wobbe. De camera's gaan nu schuin over het veld. En we zien een enorme Marokkaanse vlag. Dat is een rode rechthoek met een groene ster. Een vijfpuntige ster. En dan gaan we naar de uitgang van de spelerstunnel, waar beide selecties uitkomen lopen. Voorgegaan door het arbitrale trio. Hoofdscheidsrechter is César Sampaio, de Braziliaan. Die de openingswedstrijd ook al floot tussen Zuid-Afrika en Mexico. Ze worden gevolgd door de selectie van Nederland. Geheel in het oranje. Virgil van Dijk die wat praat, wat petjes lijkt te prevelen. En de selectie van Marokko. Ik denk in het wit. Die hebben een beige-achtig trainingspak aan. Rondom de middencirkel ligt een heel groot rond vlak. Terwijl de kamer nu naar de prachtige bergen gaat die op de rand van de stad beginnen eigenlijk. En dan inzoomt op die stalen constructie. Het lijkt wel zo'n bonbondoosje met ronde kanten aan de buitenkant. Het is een imposant stadion, want we zien nu weer de camerabeelden aan de binnenkant. De tribunes zijn gevuld en op de achtergrond kan je eigenlijk door die open ruimte in dat stadion. De tribunes zitten allemaal aan elkaar vast met een dakconstructie. Maar ja, door het open gat zie je een geweldige berg. En als we het over berg hebben, als een rots staat hij te verdedigen. Virgil van Dijk.
1: Blik van hem is er nog steeds vol concentratie. Spelers staan inmiddels rond de middencirkel. En er worden knuffels gegeven. En vlak daarna zullen de volksliederen klinken. Eerst van Nederland, dan die van Marokko in dit immense stadion in Monterrey in Mexico. Dus de stadionspeaker is in het Spaans. Dat ook nog aan het vertellen. En dan

0: wel wat vochtige ogen ook bij juichende supporters. En we kijken niet allemaal van boven naar beneden het stadion in. We zien oranje fans met sjaals, vlaggen en oranje shirts uiteraard. En nu het volkslied van Marokko.
1: If you are able for the playing of the national anthem of Morocco.
2: Favor de permanecer en pie para escuchar el himno nacional de Marruecos.

0: heel trots meegezongen door supporters op de tribune. En een heel aantal op het veld. Het volkslied van Marokko. Spanning voelbaar bij iedereen. Terwijl de handjes worden gegeven. Met een grote glimlach loopt de keeper van Marokko voorop. Langs onder andere Van Dijk. Mazraoui komt daar ook langs. Ismaël Saibari, allemaal bekenden van ons uit de Nederlandse competitie. Ooit of nu nog komen langs de spelers van Oranje en de scheidsrechters. Ja, de spanning is er dus, want het kan na deze wedstrijd voorbij zijn. Het is na deze wedstrijd voorbij van één van deze twee landen. Twee grote, grote voetballanden. Allebei in de top 10 van de FIFA-ranking. Mensen waren verbaasd dat zo vroeg in het immense toernooi deze twee grootmachten al tegen elkaar komen te spelen. Maar Nederland zal, wil het ver komen, toch langs deze hele sterke tegenstander zich een weg moeten gaan werken. Terwijl Noah Lang, de laatste in de rij, de handjes geeft. En de scheidsrechter wordt voorgesteld aan het publiek dat over de hele wereld toch kijkt naar deze wedstrijd.
1: Het is dé confrontatie van deze ronde. Nog 32 ploegen mogen dromen van de wereldtitel. Een aantal zijn al naar huis. Nou, Duitsland, Zuid-Afrika en Japan zijn uitgeschakeld. Paraguay, Brazilië en Canada door. En is het of Marokko of Nederland? We kijken nu naar de fans van Marokko in het rood en groen. En soms ook met witte accenten. Die gaan de Vikingklap doen, ritmisch klappen. Terwijl we nu kijken naar de vijf in het zwart. De vijf mannen in het zwart. En de hoofdscheidsrechter is César Sampaio met de bal onder zijn arm. Geeft hem nu weg aan een van zijn grensrechters. Wilton Sampaio dus, Bruno Pires en Bruno Boschila uit Brazilië. Twee Chilenen, Garay en Retamal. Die krijgen een handje van iemand in een rood shirt. En die geeft een muntje. En dan wordt er getost. Even niet, ik heb dit nog niet eerder gezien dat er een speciale tosmeneer in beeld komt.
0: Iemand komt even de
1: tos. Ja, precies. Ja, het zal je functie maar zijn. En Nicolas Gallo uit Colombia is de VAR. Hij wordt geassisteerd door Leodan González uit Uruguay en Armando Villarreal uit USLA.
0: Deze Colombiaanse VAR is lekker met de pen in zijn hand aan het schudden. Ook misschien een zenuwtrekje. Hoe vaak zal hij VAR zijn geweest bij deze wedstrijd? Dit is opstelling van Nederland in beeld. De spelers worden langs gegaan. We nemen het ook nog even met je door. Verbrugge is de keeper. Dan achterin vijf verdedigers. Drie centrale. Nathan Aké, Van Dijk en Van Hekken. Linksback Van de Ven. Rechtsback Dumfries. Twee middenvelders op papier. Frenkie de Jonge, Ryan Gravenberg. En drie aanvallers aan de linkerkant. Cody Gakpo. Rechterkant Crescencio Somerville. En in de spits Brian Brobby. Die vier keer geschoten heeft dit WK. En drie doelpunten heeft gemaakt. Die is lekker effectief bezig.
1: In twee wedstrijden wat dat betreft. En dan nu de Marokkaanse elf. Bounou tussen de palen. Mazraoui, Riyad en Diop en Hakimi. De aanvoerder, de rechtsback op papier. Het grote gevaar van Marokko. Bouadi en El Anoui als controleurs. Daarvoor de vier. Bilal El Kanous, Azedine Ouani. Hij de nummer 10. Brahim Diaz met rug nummer 10 komt eigenlijk vanaf rechts. En dan in de spits Ismaël Saibari. Die heeft er net als Brobby ook drie in liggen. Waaronder een beeldschone treffer. Een lopje tegen Brazilië. We kijken nog even van buiten af schuin op dat stadion. Dat geweldig mooie stadion. Als een grote bonbondoos. Of een soort koekblik eigenlijk. Helemaal omzoomd. Met een stalen constructie. En nu dan de camera zoals we die gewend zijn vanaf de hoofdtribune. Nederland gaat komen vanaf links naar rechts in het volledig oranje. Marokko in het wit vanaf rechts naar links. We gaan aftellen en dan is deze wedstrijd, deze 16e finale, bijna in gang gebracht. Achter de bal Cody Gakpo. Tel maar mee. En we zijn begonnen. Virgil van Dijk, nu de bal en naar de buitenkant naar de nieuwe man. Nathan Aké, die gaat naar voren.
0: Gelijk het gefluit als Nederland niet de bal heeft. Op de tribunes is te zien dat het niet alleen maar oranje is. Zoals in de andere wedstrijden wel het geval was. Er zitten hier ook mensen in het wit en rood van Marokko. Er zijn ook mensen in het groen. Want Mexicanen trekken, welke teams er ook spelen, altijd hun eigen shirt aan. De omstandigheden wat dat betreft ook dus anders. Met dus gefluit als je aan de bal bent. Lange bal van Hekken naar voren. Kan natuurlijk ook motiverend werken. Wordt over de zijlijn gekopt. Diop was het die de bal aan ons teruggeeft. Terwijl Koeman met zijn armen over elkaar, onze bondscoach, kijkt naar de eerste seconde van deze wedstrijd. Ingooi is van Dumfries terug naar achteren naar Van Hekken gegaan. Centraal achterin is Virgil van Dijk. Virgil van Dijk kijkt om zich heen en ziet dat in de opbouw Ake linksback staat. En Mickey van der Ven heel hoog weg is gestoken. Daar moet Nederland uitzien te komen, te voetballen. Met nu Dumfries vlak voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Onderin je scherm. Even terug naar keeper Verbrugge. Het is rustig rondspelen. Kijken wat Marokko doet. We zetten niet heel druk op Van Dijk. Gravenberg komt de bal op eigen helft even ophalen. Dribbelt dan naar het midden en geeft weer terug aan Funtje van Dijk.
1: De fluitconcert hebben alles te maken met het WK 2014 in Brazilië. Toen Mexico en Nederland tegenover elkaar stonden. Uiteindelijk Nederland door een late penalty benut door Klaas en Huntelaar doorging 2-1. En die overtreding die aan die strafschop vooraf ging was eentje op Robben. Maar die dook wel heel makkelijk over een Mexicaans been heen. Era no penal, dat was dan eigenlijk de uitspraak. Het was helemaal geen penalty. En dat is iets wat al 12 jaar rondzingt in Mexico. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de fluitconcerten voor dit Oranje. Al die jaren later dat nog steeds de bal rondspeelt. Nu is het Gakpo meteen door het midden richting de Robbie, maar die wordt verdedigd. En dan gaat die bal over de zijlijn. Dat scheelt niet heel veel. Door Riyad meteen weggetrapt. Derde minuut. De camera gaat nu naar de Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouabi. Eigenlijk is het een Belg opgegroeid in Brussel. En de opvolger dus na de Afrika Cup of Nations die Marokko wist te winnen. Het is toch een hoekschop, een standaard situatie. Kunnen wel eens heel belangrijk gaan worden. Crescencio Summerville achter de bal. Iedereen kent het gevaar Virgil van Dijk. We kijken nu vanuit de doelmond het veld op. Sampaio loopt naar onder meer Virgil van Dijk. Want die gaat voor Bounou staan, de doelman van Marokko. Het is heel druk in het 5 meter gebied van Marokko. Dan moet die bal goed getrapt gaan worden. Wie weet valt hij goed. Het is echt heel druk. Bounou, de keeper, duwt wat mensen weg. Eén hand omhoog bij Summerville. Daar komt dan de bal. Komt bij de eerste paal, wordt weggekopt door Marokko.
0: Gravenberg snelt achter de bal aan. Kan hem over de zijlijn laten lopen zodat Nederland kan ingooien. En ook weer terug kan gaan naar de posities waar het wil staan. 3 minuten gespeeld. Eerste moment dus voor het doel van de Marokkaanse keeper is een corner die makkelijk werd verwerkt. Marokkaanse fans zingen en klappen als aanmoediging. Maar Nederland heeft de controle. Ingooi van Dumfries naar Van Hekken. Terug op eigen helft. Van Dijk, as van het veld. Opent naar Gakpo die diep gaat, maar Hakimi kopt de bal weg. Op het middenveld is Brobbey die heel sterk in balbezit komt, maar niet de bal bij Gakpo krijgt. En dan een vrije trap door Nederland weggegeven om de counter te voorkomen. Mickey van der Ven blijft even op het veld liggen, maar die krabbelt weer overeind.
1: Zit even, wordt nu overeind geholpen. Wat dat betreft heeft een nieuwe regel dat als je een blessurebal nodig hebt, je meteen moet wisselen wel geholpen. We kijken nu naar, het is El Ainoui die in de grond werd getrokken. In de mangel werd genomen en hard tegen de knieën van Van der Ven opbotste. Die gilt het even uit. Rolt uiteindelijk op zijn rug. Staat gelukkig weer. En Marokko heeft de bal. Marokko nogmaals komt dus van rechts naar links in je beeldscherm. Komen naar de buitenkant naar Mazraoui. Krijgt de bal niet terug, want het is Marokko dat naar voren toe komt via Riyad. Shadi Riyad. Naast zich is het Diop. Diop dan door naar El Ainoui. Bal aan de overkant van het veld. Rand van de middenlijn heeft Marokko balbezit. Speelt dan even terug. Tempo ligt laag in de wedstrijd. Heeft alles te maken met de hitte in het stadion. Het is 34 graden op dit moment. Iets over 7 lokale tijd. El Ainoui speelt dan in op Bouadi. En dan de diepe bal. Dan is Diaz weg. Het is Hakimi zelfs die het is. En die komt met een hele slordige voorzet in huis. En die heeft hij in huis en die hobbelt aan deze kant over de zijlijn. Ashraf Hakimi nu in beeld de aanvoerder van Marokko. Champions League winnaar met Paris Saint-Germain. Een grote ster bij de Leeuwen van de Atlas.
0: Ja, je zag je wel zijn grote kwaliteit mee naar voren komen. En dan sneller zijn dan de rest hem voorgeven. Geweldige rechtsback. Hebben wij ook een goede van. Die mag nu ingooien. Dumfries langs de zijlijn op het hoofd van Mazraoui. Die levert in bij Gravenberg. Teamgenoten geweest bij Ajax. Issa Diop. Dan de centrale verdediger die terugspeelt naar zijn keeper Bounou. Achterin opbouwen via Shadi Riyad. En Mazraoui linkerkant van het veld tegen de zijlijn aan. Dus speelt hem even terug naar het midden. Bouadi komt in balbezit. Jongen van Lille die pas vlak voor het WK voor Marokko gekozen heeft. En gelijk onomstreden in de basis van dit team staat. Heel groot talent, 18 jaar. Ga je heel veel nog van horen de komende jaren. Hopelijk niet veel in deze wedstrijd. Waar Nederland de bal weer heeft overgenomen via Frenkie de Jong. En Jean-Paul van Hekken een bal de diepte instuurt. Brobby probeert zijn tegenstander af te houden. Maar zij zijn met z'n tweeën. Diop komt er even voor. Houdt de bal dan binnen. Dan is de bal blijkbaar over de zijlijn geweest. Mag Nederland gooien ver op de helft van Marokko. Deze Issa Diop, die ook nog niet zo lang uitkomt voor het Marokkaanse elftal, speelt de bal over de zijlijn.
1: Brobby wordt in beeld genomen. Hier heeft hij gescoord. Nu dan de inworp gaat richting Brobby. Wordt de boer die eerst verdedigd. Maar daar is dan nog de overname van Gravenberg. Haalt meteen uit. Schot wordt geblokt. Nederland blijft in balbezit. As van het veld. Inspelen richting Gravenberg. En daar zit Marokko dan tussen. Maar Summerville krijgt hem dan. Summerville wil langs twee man. Dat lukt hem niet. Het is de goede verdedigende actie van Unai. En dan is Saibari bijna weg. Niet helemaal. Krijgt een duw van Jan-Paul van Hekken. Sampaio vindt het niet. En dus is Nederland weg aan deze kant van het veld. Het is Dumfries. Dumfries opgejaagd. Achterlijn halen. En zijn voorzet wordt geblokt door El Ainoui. Maar die krijgt de bal ook niet lekker mee. Dan gaat Gravenberg begaat dan een overtreding. Het wordt een pittig duel. Echt een gevecht. En deze scheidsrechter die nu in beeld wordt gebracht, Sampaio, reikte maar liefst 3 rode kaarten uit voor overtreding. Waarvan we allemaal dachten, terwijl de ja, Gravenberg nog even in beeld wordt gebracht. Maakt dus de overtreding en dan mag Marokko gaan ingooien.
0: Het zat er even aan de kant stevig op met eerst Van Hekken, daarna Mazraoui, Dumfries en Gravenberg die er allemaal even in klapten. We wachten nu even op het nemen van de vrije trap om aan de zijlijn iemand een shirtje moet wisselen. Staat in ontbloot bovenlijf daar een nieuw shirt aan te trekken. Ik denk dat dat Shadi Riyad is die dat is. Daar wacht de keeper op. Mag hij dan nu wel het veld in? Of omdat hij het veld uit is? Nee, maar hij komt gewoon weer het veld in, Riyad. Het is Van Hekken die even met Saibari in de slag is. Dan gaat Gravenberg langs het mannetje. En is er buiten beeld, denk ik, een opstootje waar de scheidsrechter naartoe loopt. En Virgil van Dijk is aan het praten met diezelfde scheidsrechter. Nadat er net als wat aan de hand was. Wat geduw en getrek zien we in de herhaling. Voet is nogal hoog van Saibari en Van Hekken. En Saibari zijn daarna een beetje met elkaar aan duwen. En Van Hekken wijst naar zijn hoofd en zegt iets met pas nou op. Of ben je helemaal gek geworden met je voet in je hoofd. Saibari en Van Hekken moeten even bij de scheidsrechter komen. Die gaat waarschijnlijk zeggen dat ze moeten ophouden met ruzie.
1: Hij kan nogal een stempel drukken. Cesar Sampaio en Hakimi en nu bij Marokkaanse aanvoerder. Ook Van Dijk bij de Nederlandse aanvoerder. En het is Van Hekken die geconcentreerd wil kijken, mond wat open heeft. Krijgt gewoon een schoen in het gezicht. Inmiddels rolt de bal weer. Heeft Marokko hem in bezit. De bal achterin bij Bouadi. Heeft de bal naar Diop. Overzijde van het veld. Daar is Hakimi voor de middenlijn. Voor zijn Gakpo. Dan maar kort de bal weer terug naar Diop. Brobby houdt zich even in. Blijft in de middencirkel rondlopen. Dan moet Marokko naar voren toe komen met Riyad. Komen de fluitconcerten weer. Dat is toch meestal als Nederland de bal heeft. Boadie controleert niet goed. In twee instanties krijgt hij de bal dan toch bij Diop. Korte paasjes. Gaat de bal naar Hakimi. Daar is Van de Ven om druk te zetten. Dan naar El Ainoui. Terug naar Diop. Brobby komt wat verder naar voren toe. Marokko speelt rustig de bal. Op eigen helft rond. Shadi. Naar Mazraoui. Dan komt Summerville wat druk zetten. Mazraoui draait dan toch terug. Dan gaat de bal opnieuw naar Riyad. Riyad nog steeds. Ja, en ook nu weer fluit kon zetten. Nou, ze blijven maar fluiten. Ik dacht dat de mensen wel van voetbal hielden in Monterrey. Maar kennelijk zijn ze erg ontevreden.
0: We zullen meer aanvallen zien. Het is namelijk vooral achterin wat rondspelen. Eerst door Nederland, nu door Marokko. Shadi Riyad kan rustig om zich heen kijken. Ziet Brobby dan komen. Bouadi, tikkie terug. El Ainoui, lange bal is naar voren. Daar duikt Saibari op rand 16 meter. Moet dan om Dumfries heen en gebruikt te veel zijn handen. Omdat Dumfries goed tussendoor snijdt. Daar was wel even het gevaar van Saibari. De dynamiek die hij altijd heeft, terwijl Infantino ook naar deze wedstrijd toegekomen is. En dit keer zonder jasje, want het is warm in zijn pak met zijn stropdas naar deze wedstrijd aan het kijken.
1: Bal is nu op de rand van het strafschopgebied.
0: Baas van de FIFA trouwens.
1: Ja, precies. Nee. Ja, in kou. In ieder geval is het de bal. Ja, klein detail. Ja, inderdaad. Ik probeer zoveel mogelijk details mee te geven. Lange bal nu door het midden van Verbrugge, half hoog. Wordt er een overtreding gemaakt door Brobby die wil controleren. En Diop zegt nee, dat ging echt niet expres. Maar Brobby ligt op de grond. De grote Diop en de toch kleine Cesar Sampaio die echt een drukke wedstrijd heeft. Nu al 11 minuut nog maar. Die wijst. En Brobby staat weer. We kijken naar de herhaling en we zien de referee camp. Ja, het is toch wel flink inkomen. door Diop die de bal wel eerst speelt. Maar ook daarbij de voeten raakt van Robbie die gelijk naar de grond gaat. En dus rolt de bal weer. Bal naar de buitenkant. Bij Van der Ven. Terug. Ja, oké, dit is een andere wedstrijd dan de drie groepsduels hiervoor. Natuurlijk de belangen zijn groter, maar je merkt het ook aan de sfeer en aan de wedstrijd zelf. Het is echt een soort... Je merkt dat eigenlijk een beetje binnen nood om iets kan ontbranden. Terwijl Ake nu de bal heeft. De middenlijn oversteekt. Het gebeurt allemaal op een rustig tempo. Hoge bal richting 16. Daar is Brobby, maar die ziet de bal over zich heen stuiten. En hij hinkt een beetje, Brian Brobby. Terwijl Riyad weer ook terugloopt. En Marokko de bal heeft.
0: Marokko wil de middenlijn over aan de rechterkant van het veld. Hakimi komt op als een sneltrein. Maar Virgil van Dijk heeft de voorsprong. Blijft heel rustig, kapt hem uit. En loopt dan met grote stappen naar voren. Wel langs de zijlijn afspelen naar Van de Ven. Die naar Frenkie de Jong gaat. Altijd aanspeelbaar. Nu opent hij naar Van Hekken. Die heeft wat ruimte voor zich. Net buiten de 16 meter was hij. Ongeveer op de middenlijn is hij. Die steekt hij nu dribbelend over. De rechterkant ruimte bij Dumfries. Summerfield trekt een gat. Maar de voorzet is vroeg van Dumfries. Niet tot bij Brobby. Van Hekken dekt door op de aanval van Marokko. Waardoor zij niet kunnen counteren. Mazraoui dan even terug. En dan uiteindelijk nog verder naar achteren waar Unai naar het centrum gaat. En Riyad vanuit zijn eigen 16 meter weer gaat opbouwen voor Marokko. Dit keer 12 minuten gespeeld. Nederland-Marokko.
1: Bal aan de overzijde van het veld. Wel voor Marokko. Diaz is hem maar eens komen halen. Ver uitgezakt. En dan zijn het twee middenvelders.

0: komt Saibarit vroeg inlopen. Krijgt nog een waarschuwing van Sampaio. Hij heeft nog eens de neiging, en hij maakt zich al behoorlijk boos, deze scheidsrechter, om wedstrijden naar zijn hand te zetten. Dus zodra die eerste kaart gegeven gaat worden, dan ben ik benieuwd of het bij die ene blijft. Terwijl de bal weer rolt, Nederland heeft hem.
1: Nog geen kansen gezien echt in deze wedstrijd. Lange bal naar voren, afgefloten. Dankje van de bondscoach. De rechterkant van het veld. Omdat Riyad en Brobby met elkaar te veel in de slag zitten. En Brobby denk ik te veel zijn armen gebruikt heeft. Dat zegt de scheidsrechter in ieder geval waarschijnlijk tegen hem. Was even met Brobby aan het praten. Diop heeft hem, Bouadi krijgt hem. Dus zijn centrale verdedigers in. Opent hij naar de linkerkant tussen Unai en Masraoui. Mag ook de bal ingeleverd. Er zit ook wat spanning op bij Marokko, zo lijkt het. Nederland heeft weer de bal. Met Frenkie de Jong, die in de as van het veld Unai tegenkomt. En Saibari, toch wel naar voren wil, denk ik. Veel aan het wijzen is Nederland. Heeft misschien ook nog wat moeite met opbouwen met deze nieuwe opstelling. Terwijl net te zien was dat er een enorm gat zit in de zijkant van het shirt van Shadi Riyad.
0: Bal bij Van Nek aan deze kant van het veld. Naar Dumfries. Wacht, loopt terug. Wordt redelijk opgejaagd door El Ghanous. Die komt terug naar Bart Verbrugge. Wijst. Tempo ligt heel laag bij beide partijen. Van Nek dan aan deze kant van het veld. Lijkt alsof de angst voor een fout groter is dan de zucht naar avontuur. Bal nu in het midden bij Van Dijk. Iedereen staat eigenlijk te wijzen als hij de bal krijgt. Kaats met Gravenberg terug. Dan Ake. Ake naar de overzijde van het veld. Kaats via Van der Ven terug naar Gravenberg. Komt er ook weer terug naar Ake. En die gaat naar voren toe. En naar voren is in dit geval van links naar rechts. Maar Nederland nog wel op eigen helft. Dus het is Van Hekken dan. Krijgt een beetje druk. Speelt hem in op Frenkie de Jong. Meteen druk van Saibari naar Frenkie de Jong. Heel simpel de combinatie aangegaan met Van Dijk. En loopt nu weer naar voren toe op de helft van Marokko. Draait op zijn as. Wacht. Ziet naast zich Van Hekken die dus inschuift als Nederland naar voren toe komt. De bal gaat naar Dumfries. Dumfries dan naar Van Dijk. Lange periode van balbezit van Nederland. Het gebeurt allemaal in een heel rustig tempo. Tiki-taka, alleen niet echt heel avontuurlijk. Bal helemaal terug. Bart Verbrugge.
1: Staat buiten 16 meter as van het veld. Met Van Hekken. 10, 20 meter voor de middenlijn. Van Dijk. Marokkanen jagen daar wat op door. Ake ingespeeld. Terug maar naar de keeper. Saibari zet daar ook weer op door. Verbrugge blijft rustig, speelt hem over de grond naar Van Hekken. Die kan eens naar voren. Gravenberg vrijgekomen, die draait. Ziet direct de tegenstander heen, geeft dan de bal de diepte in. Daar is Summerville, die kan naar de 16 meter. Summerville, eerste kans. Achter Brobby en die schiet hem over. En daarvoor was het denk ik buitenspel, want de scheidsrechter fluiten steekt zijn hand omhoog. Een uiterste poging van Diop om dit nog te keren als Summerville niet zelfzuchtig is. Herhaling om te kijken of het ook echt buitenspel was. Ik denk het net wel. Net wel. Van Masraoui minder ver dan die van Summerville. Die wel scherp weg is om voor wilde geven. Maar achter Brobby was het, had het niet uitgemaakt. Want het is uiteindelijk geen doelpunt. Maar wel vanuit het niets het eerste gevaar van Oranje. En dat zag er goed uit met de snelheid aan de rechterkant van Crescencio Summerville.
0: Voor het gevoel uit het niets. Als we nog eens kijken naar de bondscoach die met de hand in de zij staat. Dan echt handen onwijd. Terwijl er weer een shirtje wordt gewisseld. Of is het dezelfde speler, Shadi Riyad? Ja, inderdaad, een nieuw shirt. Overigens heeft Marokko rode rugnummers. En ook op het shirt wat lichtgele patronen staan. Symmetrische, mooie, kunstzinnige patronen. Oranje heeft de bal weer in eigen bezit. Via Brobby. Die opendraait naar Gakpo. Gakpo op het lopen. En dan is Van de Ven mee. Maar Gakpo kiest voor de paas richting Brobby. Daar zit Marokko tussen. Bal aan de overkant van het veld. Issa Diop doet dat. Het is erg warm. Je ziet spelers met shirts die echt kleven aan het lijf. En echt doorzichtig zijn al van het zweet. Inworp is snel genomen. Via Frenkie de Jong op de as van het veld. Dan de helft van Marokko. Daar voelt Nederland zich toch wel wat beter thuis. Gaat de bal naar Van Hekken. Van Hekken terug. Dan gaan we weer kijken naar zo'n lange aanvalsopzet. De vorige leverde een diepe paas op. En die leverde gevaar op. Ondanks het buitenspel natuurlijk. Gaat de bal naar Van de Ven. Van de Ven naar Frenkie de Jong. Kijken. Paas opzij. Nederland heel geduldig naar Van Hekken. Van Hekken dan richting Brobby. En die gaat naar de grond. Krijgt een schop. Wat gebeurt er met Brian Brobby? Hij grijpt zijn knie vast. Wat is daar gebeurd? Hij hinkt ook. Hij krijgt het toch behoorlijk te voortduren tegen die Marokkaanse verdedigers. Marokko weer in balbezit. Komt van rechts naar links. En hier is hij.
1: Van achteruit. Masraoui in de zijlijn. Rustig inspelen naar

0: van de aanvallende middenvelders. El Ghanous door de bal ook in de voet te hebben. De linksbuiten. Maar ze lopen door elkaar heen. El Ghanous dribbelt nu rustig de middenlijn over Nederland met alle spelers terug. Dus rustig aan het kijken wat Marokko verzint in aanvallend opzicht. Nu nog niet. El Ainoui krijgt hem in de middencirkel. Opening naar de rechterkant van het veld. Weer naar de as. Waar het El Ainoui weer is die over de grond ingespeeld wordt. Nu een El Ghanous met een schijntrap. Die dan vervolgens stilstaat. Weinig gezien van bijvoorbeeld Brahim Diaz. En aan de rechterkant Hakimi hier. El Ghanous die over de zijlijn de bal ziet gaan. Over de achterlijn. Ik denk het laatste. Nederland moet een corner gaan verdedigen in de 19e minuut. Omdat Van de Ven de bal over de achterlijn heeft geschoten. Gevaarlijk moment. Nederland heeft al wat doelpunten tegengekregen dit WK uit corners. Zaak om daar nu scherp op te zijn. Joost van Dijk is aan het overleggen. Aan het wijzen. En zijn verdediging aan het worden.
1: Eén hand omhoog bij Hakimi die die bal gaat nemen. Gaat de bal hard. Maar de eerste paal de kopbal. Een geweldige redding van Bart Verbrugge. Prachtig. Maar de bal is nog in het spel. En de aanval loopt door. Marokko rand van het veld. Boadi. En die schiet hem dan over. Wat een katachtige reflex van Bart Verbrugge. Die nu ook in beeld wordt gebracht. We kijken naar de herhaling. De
0: bal komt voor. En dan is het helemaal vrij inkoppen voor de man met 24. Neil El Ainoui. Die van dichtbij de bal naar het doel stuurt. En Verbrugge kan er net genoeg zijn vingertoppen achter zetten om de bal over te tikken. Hij staat op de goede plaats. De kopbal is hard. Maar hier had Nederland zomaar achter kunnen staan. De grootste kans van de wedstrijd uit deze corner was dus voor Marokko. Terwijl Brobby weer naar de scheidsrechter kijkt. Is onderuit wordt getrokken. Maar de aanval verder gaat. Marokko lijkt vertrouwen te krijgen. Bal naar de as. Ake stapt er goed in. Is dit een overtreding? Nee. Dat is goed nieuws. De aanval gaat nog wel verder. Hakimi schiet en weer Verbrugge met de redding. Van buiten de 16 hard geschoten. En Verbrugge kan hem net overtikken.
1: Ja, Hakimi die jut het publiek nog maar eens op. Marokko is los. En Nederland heeft heel veel te danken aan Bart Verbrugge in deze fase van de wedstrijd. Herhaling ook in één keer geschoten. Met rechts gaat die bal echt wel hard richting de onderkant van de lat. Maar wat een redding zeg van Bart Verbrugge. En de handen omhoog bij Hakimi die ook weer de hoekschop gaat nemen. Vanuit dezelfde hoek van zo even. Laag en weggekopt door Frenkie de Jong. Nederland komt goed weg. Maar het is Boadi van Marokko die er aan de overzijde van het veld mee vandoor gaat. Hakimi speelt helemaal terug op Mazraoui die achtergebleven is. As van het veld. Nederland staat met heel veel man achter. Dan gaat de bal naar Saibari aan deze kant van het veld. Opletten nu voor Nederland. Het is Jan-Paul van Hekken. Die moet toestaan dat Marokko in balbezit blijft. Bal bij El Ainoui. Steekballetje. Strafschopgebied in. Maar daar staat Frenkie de Jong. Draait weg. Wil dan punteren richting Brobby. Maar die wordt keurig verdedigd. Marokko blijft in balbezit. Dit is de fase waarin Marokko zijn sterkst is. Nog steeds balbezit voor Marokko. De bal gaat naar de buitenkant.
0: Daar is El Ainoui of El Ghanous aan de rechterkant van het veld. Die stilstaat. Even inspeelt naar Unai. Het is combineren. Hakimi aan de zijlijn. Weer terug naar het midden. Waar El Ainoui naar voren kan. Het is 20 meter van het doel van Verbrugge af. En wacht op de volgende voorzet. Daar is hij over Saibari heen die naar binnen komt. De Nederland komt even lastig onder de druk uit na 22 minuten spelen. Zometeen komt de eerste break, de eerste waterpauze. Terwijl in de herhaling nog wat fans in beeld worden genomen. Een hele grote cowboy hoed hebben deze oranje fans op. En in de herhaling nog een keer het schot van Hakimi. Lekker op de vreef. En dan is het ook een geweldige redding van Verbrugge. Met zijn rechterhand tikt hij de bal over. Dit gebeurde allemaal een paar minuten geleden. Nu heeft Nederland even pauze, even tijd om de koppen bij elkaar te steken. Want het is de eerste waterbreak van deze wedstrijd. Zometeen bij jullie terug voor het vervolg van deze eerste helft.
2: De grootste tegenstander van Oranje is online haat. En dat doet wat met je. Maar als we met al onze support Oranje een boost geven, dan zou er wel eens iets heel moois kunnen gebeuren.

0: De scheids legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
1: Wij scoren jouw perfecte voetbalreis. Voetbalreizen.com.
2: Kijk, een leeuw.
3: Dat is geen leeuw. Dat is een wolf.

0: vakantie?
1: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: En we zijn weer terug in het stadion. Terwijl we gezang horen van Marokkaanse supporters. Kijkt de camera naar Ronald Koeman. Die staat in zijn hand te klappen. De spelers van Oranje, wisselspelers en basisspelers staan erbij. In een grote cirkel. Nu een heel mooi shot schuin over het veld. Waarbij we die prachtige bergen op de achtergrond zien. Een heel mooi stadion. Helemaal uitverkocht uiteraard. En we kijken naar Mazraoui. Met nummer 3. Een aantal spelers staan nog even met de bondscoach te praten van Marokko. Gekleed in een grijze blazer en een overhemd. Wit overhemd. De man dus uit Brussel nam het over na de winst van de Afrika Cup van Marokko. Hoewel Marokko de finale verloor van Senegal. Maar dat is van het veld gelopen. En dus werd die wedstrijd uiteindelijk gedraaid in een 3-0 reglementaire overwinning voor Marokko. We gaan verder met een inworp. Nederland stond ernstig onder druk de laatste minuten van het eerste kwart, om het maar zo te zeggen. Dumfries staat bij de zijlijn. Bal onder zijn linkerhand, linkerarm eigenlijk wel. Hij pakt hem vast met zijn linkerhand. Staat even te wachten. Kijk naar Sampaio. Duimpje omhoog. Ja, kom maar, zegt hij. En Dumfries gooit de wedstrijd weer in gang.
4: Naar voren richting Brobbey. Maar Summerville is ook doorgelopen. Dat is handig. En met zijn uitgestoken voet is Riyad er dan vroeg bij. Frenkie de Jong zit even druk. Daardoor moet Marokko naar achteren. Bounou, de 35-jarige keeper. Die een van de helden was van het vorige WK. Waar Marokko zo ver kwam. Tot aan de halve finale. Staat weer terug in de organisatie. Riyad naar Bouadi. En als van het veld kijkt hij om zich heen. Open naar de rechterkant van het veld. Hakimi terug naar achteren. Van de Ven was even bij hem in de buurt. Riyad op eigen helft Marokko dus. De bal. Unai vanuit het punt van aanval de bal even opkomen halen. Begint dan te dribbelen naar voren toe. El Ghanous draait dan weer terug naar achteren. De snelheid is eruit, maar Marokko wel op de helft van Nederland uitgekomen.
3: En dan blijft het nog even. Unai dan, de combinatie. Weer een balbezit, zit Nederland ertussen. Zit de bal naar voren toe richting Brobbey, maar wordt niet bereikt. Marokko knalt de bal weer naar voren toe. Jan-Paul van Hekken kopt de bal dan terug. Krijgt ook weer een behoorlijke overtreding. Nu van Unai. En Van Hekken rolt door. Slaat op het gras. En dan weer is er gedoe. Virgil van Dijk erbij. Ake erbij. Saibari dan. Unai is heel verbaasd. Sampaio meteen met Van Dijk in gesprek. En op de grond nog steeds Jan-Paul van Hekken. En een bondscoach die zich erg boos maakt. Ronald Koeman. Duidelijk te zien. Heeft Sampaio gezien wat daar gebeurde? We pakken de herhaling erbij.
4: Van Hekken kopt de bal weg en Unai springt dan hoog en raakt met zijn elleboog het gezicht van Van Hekken, ja, en slaat een klein beetje naar achteren. Ja. Het is niet een hele harde slaande beweging naar achteren, maar hij raakt Van Hekken toch wel vol in zijn gezicht. Het was een gele kaart als je het in één keer gezien had door de scheidsrechter, maar niet iets om door de VAR nog om te laten draaien tot een rode kaart, denk ik. Daarvoor zat er te weinig opzet in deze actie van Unai. De scheidsrechter heeft het ook allemaal gezien, zegt hij. Beoordeeld. Koeman is dan nog kwaad bij de vierde official dat hier geen kaart voor gegeven is. Unai is inmiddels aan het doorjagen op Verbrugge. Die via Van Dijk naar Van Hekken gaat. Nederland speelt achterin de bal rond. Even naar voren naar Frenkie de Jong, die zich weer goed vrij loopt. Frenkie de Jong aan de zijlijn naar Summerville. Summerville open draaien, doorspelen naar het middenveld. Maar Gravenberg komt net te laat. Daardoor heeft Marokko alweer de bal. Zet Van Dijk even, of Frenkie de Jong even druk. Van de Ven stapt dan in een bal, maar speelt de bal te ver voor zich uit. Dumfries, klein duwtje tegen Unai, die blijft wel sterk in balbezit voor Marokko. Dit even van team naar team, hoewel Marokko nu de bal heeft met Unai. Mazraoui komt mee naar voren. Bal door de voeten gespeeld van de Nederlandse speler. Voorzet gegeven, voorbij Saibari, voorbij Hakimi. Ingooi voor Nederland. Gevaarlijke voorzet was het wel van deze Bilal El Ghanous.
3: Ja, op een meter of 2,5, daar kon je zomaar maar lekker tegenaan lopen. De voorzet is perfect met de linker van El Ghanous, maar Saibari springt niet. Wordt ook in de weg gelopen door Ake. Die denk ik wat de taak heeft gekregen om Saibari te bewaken bij dit soort omschakelingen. Met Hakimi was daar ook alweer. Maar ziet de bal voor zich langs gaan. El Ghanous, die was gevaarlijk. En de bondscoach van Marokko wordt even in beeld genomen. Nu is Nederland weer aan de overzijde van het veld. Eindelijk even op de helft van Marokko. Maar er zijn de ruimtes heel klein. Gakpo
0: Bal bij Brobby die naar de zijkant is uitgeweken. Dan is het overtreding op Frenkie de Jong. En Saibari weet van niks. Het is al de vijfde keer, zegt Frenkie de Jong. Sampaio draait zich om. En ziet dat Virgil van Dijk de bal heeft gekregen. Beetje moedeloos gebaar van Van Dijk. Kan de bal even niet kwijt. Dan maar bij de Jong, want daar kan je altijd de bal kwijt. De Jong naar Gakpo. In zijn eerste 1-op-1 met Brahim Diaz. Gakpo wil doorpunteren. Maar gaat dan via Marokkaans been de bal over de zijlijn. Heeft Nederland wel een inworp. En even op een plek waar Nederland al een hele tijd niet geweest is. De helft van Marokko.
4: Alle Nederlanders staan, behalve de keeper, op de helft van Marokko. Met precies op de middenlijn de bal bij Van Hekken. Open naar de rechterkant. Dumfries, daar komt beweging voor in van Gravenberg. De bal gaat terug naar Summerville, die een beetje achter Dumfries stond. Nu weer in het centrum bij Van Dijk. Naast zich Van Hekken vindt. Het is even temporiseren. Even ook het momentum breken van Marokko. En zoeken naar een gaatje na een half uur spelen. Gravenberg, Van Hekken. Hekken naar Van Dijk. Opening naar de linkerkant van het veld. Daar vertrekt Gakpo, maar die bal is te hard en vliegt over de achter.
0: En dus de inworp voor Marokko. Meteen Brobby die naar de plek loopt waar die bal over de zijlijn gegaan is om druk te zetten. Marokkaanse fans in beeld gebracht. Die klappen, die juichen, die fluiten. Het is mooi om te zien. Heel veel sfeer in Marokkaanse fans. En een cowboyhoed. Die hebben ze trouwens bij Nederland ook gekregen. Een witte cowboyhoed. En de bal is wel naar voren gespeeld door Marokko. Van Hekken kopt hem nu naar Dumfries aan deze kant van het veld. Dumfries wil de trap naar voren toe. Het gebied waar Summerville loopt, maar het staat daar ook vol. Onderin Mazraoui. De bal speelt naar El Ghanoush, die opgejaagd wordt door Dumfries. El Ghanoush, gevaarlijke bal bij Ouaibi. Die wordt wel bereikt en dan kan Marokko opendraaien naar de andere kant. Ouaibi, of Bouadi is het natuurlijk. En dan die paas op Saibari. Saibari aan deze kant van het veld. Die komt op snelheid, gaat het strafschopgebied in. Saibari tegenover zich, Summerville. En die verdeelt heel goed mee. Summerville wordt naar de grond gewerkt. Ging wat makkelijk, maar heel slim gedaan door de rechtsbuiten van Oranje. Want hij krijgt zo'n vrije trap mee en breekt ook even het momentum dus van Marokko. Scheidsrechter veel in beeld. Saibari ook in beeld. De absolute uitblinker in de groepsfase. Terwijl we nu kijken naar de referee cam. En dan zien we dat Saibari zich een stuk loopt op Summerville en overtreding begaat. En ja, de toch wat gedrongen Summerville heel slim gaat liggen in de vrije trap voor Nederland. Voorziet. Terwijl de fans van Marokko met vlaggen staan. En die staan alleen maar te springen met de handen omhoog. Het zweertje is ernaar. Binnen de lijn heeft Oranje de bal.
4: Van Hekken weer naar voren. Naast zich Dumfries. Net over de middenlijn tegen de zijlijn aan. Summerville maar niet bereikt. Mazraoui speelt hem zo hard naar voren dat er geen Marokkaan in de buurt is. Alleen Bart Verbrugge en Virgil van Dijk. Die weer rustig een tikje geeft naar Van Hekken. Zij hebben het meeste bal voor Nederland. Dat betekent ook dat het niet heel gevaarlijk wordt. Dat zijn de verdedigers. Ake geldt hetzelfde voor. Die loopt nu eens naar voren. Gaat veel via rechts. Niet via links, want de bal is weer terug bij Van Dijk. En daar Van Hekken. Van Hekken nog verder naar voren dribbelen. Kan de bal amper kwijt. Draait hem toch terug naar achteren. Frenkie de Jong. Voor de middenlijn heeft hij de bal. Stelt even zijn paas uit. Ziet dan Gravenberg vrijstaan. Gravenberg naar achteren, naar Van Hekken. Zo heeft Nederland nu wel weer de bal. En is Marokko een tijdje niet gevaarlijk geweest. Kijken of Nederland iets kan creëren. Gravenberg halverwege de helft van Marokko. Terug naar de as van Hekken en Ake.
0: Ake die naar voren toe komt en opent op Van der Ven. Overzijde van het veld. Halverwege de helft van Marokko. Terug naar Ake. Ake dan naar Frenkie de Jong. Het lijkt eigenlijk één grote pannenkooi, alleen maar met 11 tegen 11. Niet instappen, denkt Marokko. En Nederland maar de bal rondspelen, nu bij Dumfries. Deze kant van het veld. Speelt hem terug naar Van Hekken. Van Hekken naar voren toe. Langs de zijlijn. Diepe bal op Dumfries, neemt aan met de borst, wil wegdraaien. Hij loopt zich vast op Mazraoui. Dan zit Marokko dat de bal naar voren toe trapt, maar het is buitenspel. En dus is de vrije trap voor Marokko. Met de zijlijn op eigen helft, deze kant van het veld.
4: Ronald Koeman kijkt op zijn horloge. Een ijsbeer dan wat met zijn handen in zijn zakken. Naar beneden kijkend. Ook een ijsberende coach van Marokko. Terwijl de fans onophoudelijk zingen. Voor hun is de taak duidelijk. Blijven aanmoedigen. Blijven zingen. Iets anders kunnen ze niet doen. Terwijl op het veld je veel meer keuzes hebt. En het lastig is de juiste keuze te maken. Het heel erg spannend is. Nog niet heel erg goed. En de bal aan de linkerkant bij El Ghanoush. El Ghanoush naar voren met een bal de diepte in. Maar daar is geen speler die recht op doorliep. Dus kan Verbrugge makkelijk de bal vangen. En uitrollen naar Ake nu buiten de 16 meter. Nederland is weer de bal.
0: Ake, toch een heel lekker seizoen gehad bij City. Speelt de bal naar Frenkie de Jong. Die altijd heel slim vrij loopt. Dan gaat terug naar Ake. Dat Gakpo die komt kaatsen. Nederland moet vooral het geduld bewaren. Zo lijkt de coach in de gezegde te hebben. Want dat doet Nederland. Onderbij Van Dijk. Weer zo'n lange bal. Richting Dumfries. Die kan aannemen. Deze kan van het veld meteen doorgetikt op Summerville. Strafschopgebied in. Summerville. Summerville blijft op de been. Maar loopt zich uiteindelijk vast op de vier verdedigers van Marokko. Die echt snel terug waren. Bal gaat nu naar achter toe. Mooie bal tussendoor naar Mazraoui. Daar staat Frenkie de Jong. En dan loopt Van Dijk in. Die speelt in. Op Dumfries. Dumfries. Strafschopgebied in. Bal naar... Kakpo die op de rand staat. Maar daar zit Marokko dan weer tussen met Hakimi. Maar ook dat ziet er niet heel zuiver uit. Even een beetje dreiging van Oranje. En de inworp van Nederland. Deze kant van het veld. Frenkie de Jong.
4: In twee instanties was Nederland in de 16 meter. En was het even gevaarlijk. Was het lang wachten op een kans. Door de scheidsrechter zegt we wachten even op ingooien. Was er daar iets gebeurd in de 16 meter? Ik weet niet precies wat. Als het iets is, dan zou het iets positiefs moeten zijn voor Nederland. Want we waren toch echt in de 16 meter van Marokko.
0: Waar Bouadi wordt
4: de camera inzoomt op Bouadi inderdaad. En El Ainoui. En nu weer een herhaling te zien krijgen. Dumfries naar voren. Is het een hensbal? Hij wordt wel op de hand geraakt. Bouadi. Maar heel veel kan hij er ook niet aan doen. Hij steekt de bal wel een beetje naar achteren. Het is echt schampen. Ik denk dat het te weinig is voor een penalty. Dat is het ook, want de scheidsrechter loopt alweer weg. En we hebben ingegooid. Het was inderdaad geen terechte penalty geweest. Nederland was wel even twee keer beter. En het was een beetje buigen, maar niet breken voor de verdediging van Marokko. Kan Nederland misschien wat vertrouwen uithalen als Ake de bal heeft. Dus Nederland in balbezit. En nu Frenkie de Jong, die een tikkie terug heeft.
0: En Marokko zakt nu op zijn beurt wat ver terug. Bal bij Van Dijk, middenlijn. Niet overgestoken, maar Van Hekken kijkt, neemt aan. Voorzet, richting de strafschopstip, maar wordt weggekopt door Marokko. Summerville erachteraan. En er is Brobbey die er ook tussen zit, legt terug op de Jong. De Jong versnelt, paasje op Dumfries, is goed. En dan via de voeten van Mazraoui gaat de bal over de achterlijn. Standaard situatie, een hoekschop voor Oranje. Die van Marokko waren net heel gevaarlijk. Om weer een kopbal van El Ainoui. Nu voor het eerst in lange tijd weer... kussende, tenminste handkusgevende Oranje fans in beeld. Terwijl de spelers eigenlijk nu achter elkaar gaan staan in een groot treintje. Een treintje bestaat uit oranje en wit geklede spelers. Een variant dus van Nederland dat met heel veel spelers op de rand van het strafschopgebied staat. Asensio Summerville gaat hem nemen met rechts.
4: Afdraaiend zal dat worden, terwijl er wat geduwd en getrekt wordt in de 16 meters. Bal van Summerville kan gekopt worden. Nieuwe corner voor Nederland. Omdat Dumfries via het hoofd van Mazraoui de bal overkopt. Momentje dus weer voor Nederland. En het momentum blijft. Summerville neemt de corners. Omdat Reinders, die ze normaal neemt op de bank zit, Koopmeiners, die nog beter daarin is, ook niet op het veld staat, is hij de aangewezen man. Veel mensen mee naar voren. Nederland heeft lengte met Van Hekken, met Van de Ven, met Van Dijk, met Ake. En met Denzel Dumfries, rechterhand van Summerville, gaat de lucht in. Nieuwe corner over Van Dijk heen. Weggehaald door de Marokkaanse verdediging. Bal uiteindelijk terug bij Frenkie de Jong in de as van het veld. Kan hij openen? Nee, nog niet. Moet dan terug draaien. Nou, nog verder terug naar Gravenberg. De nieuwe aanval zit er voorlopig nog niet in voor Nederland. 38e minuut is het. Terwijl Van Hekken een bebloed hoofd heeft. Zijn blonde haar is op één plek helemaal rood. Het gutst echt uit zijn hoofd. Hij lijkt er niet heel erg van te panikeren. Maar hier moet wel een verzorger voor in het veld komen.
0: Hij heeft er al veel te voortduren gehad. Terwijl Ruud van Nistelrooy en Ronald Koeman met elkaar overleggen. Zit Van Hekken nu op zijn heup en gaat nu zitten met zijn bips op het gras. Veel bloed, een hoofdwond geeft, vaak veel bloed. Aangezien de schedel en de huid is natuurlijk wat dunner. Kijken we nu waar dat gebeurd zou kunnen zijn. Al eerder wordt hij naar de grond gebracht.
4: Ja, hij krijgt een
0: de nop van Mazraoui inderdaad op zijn hoofd. Ik denk dat was het niet opzettelijk, maar wel echt zo'n hele streep dan over dat hoofd. Ja, en dan springt de boel open. Geen opzettelijke overtreding gelukkig. Dit kan gewoon gebeuren. Maar misschien de overtreding aan de voorkant met El Ainouli. Dat daar dan naar gekeken wordt. Wie weet. Nasri zelf wordt in beeld gebracht. Grote, imposante baard. Kale schedel. En kijkt rond als een nachtwaker die iedere dag in deze nachtclub te vinden is. En niemand het doorlaat. Terwijl Oeh, is het de
4: door de nietje in zijn hoofd geschoten. Ja.
0: Dat is wel stoer inderdaad van Jan Paul.
4: Het apparaat is ervoor gemaakt hoor. Het zijn gewoon allemaal medische apparaten. Het is niet iets heel geks. Maar het ziet er toch pijnlijk uit.
0: Nou. Het schijnt dat je door de adrenaline niet zo heel veel voelt. Maar ja, dat schijnt. Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Terwijl de Marokkaanse fans één zelfs verkleed als het figuurtje Yobi in beeld worden gebracht. Dus met een soort mutsje met van die rode stipjes. Terwijl ook de bank van Marokko kijkt in diverse schermen wat daar nou precies gebeurd is.
4: Nou, of andere tactische dingen om te zetten.
0: Vlag van Real Madrid. En natuurlijk ook wel Brahim Diaz. Het is natuurlijk zijn club.
4: Hakimi
0: natuurlijk ook, ja. Nee, die bij Real succesvol is, maar ook bij Paris Saint-Germain. En het is Van Hekken, die staat een mevrouw met haar handen gevouwen. Ze vindt het maar wat spannend. Duidelijk te zien aan het gezicht. Gaat de camera even naar de speler, dus waar geen bal is. Moet Van Hekken dan een minuut buiten de lijnen. En dat kan nog wel eens een nadeel zijn voor Oranje. Het gebeurt ook bij de vrouwen tegen Ierland. Ik had Jackie Groene een enorme trap gekregen. We kijken naar een coachende Ronald Koeman. En juist in die minuut scoorde toen Ierland dat met een man meer stond. We zitten in de 40ste minuut. Nederland even met een man minder gedurende 1 minuut. En een ontevreden kijkende bondscoach met de handen in de zij.
4: Ja, kan je niet zoveel aan doen, maar dat zijn de nieuwe regels. Dus moet het even met een noodverbandje achterin opgelost worden. Terwijl de Marokkaanse fans de Iceland Clap hebben overgenomen. Net ook al zongen No Morocco, No Party. Wat ook weer van de Schotten juist ooit was. Ze passen zich lekker aan. Nederland had de bal voorin. Verliest de bal nu. Opletten. Van Dijk schiet de bal hard en hoog. Maar over de zijlijn. Een halve minuut van die minuut die Van Hekken moet wachten is al voorbij. Hakimi kijkt rustig om zich heen. Hij mag alleen het veld in als de bal over de zijlijn is trouwens. Dus het zou nog wat langer kunnen duren als Marokko het balbezit houdt. Ze hebben nu de bal. Die wordt gegooid. En een overtreding wordt gemaakt van Gakpo op Bouadi. Bij de trap moet op een andere plek. Volgens de scheidsrechter Sampaio is veel aan het gebaren, veel aan het fluiten. Er worden ook al veel overtredingjes gemaakt. Nog geen kaarten gezien in deze wedstrijd. 0-0 na 42 of 41 minuten. 42e minuut loopt. En de opbouw door Unai naar de linkerkant. El Ghanous, terwijl Van Hekken weer terug het veld in is gekomen. Dat is het goede nieuws voor Nederland. Het is weer 11 tegen 11. Dat is wel leuk.
0: Ja, komt een animatie. Matchmomentum in beeld. Eerst begon Oranje met heel veel dreiging. Daarna dus een deel Marokko. En daarna nam Nederland het wereld over. Die bal eruit gaat door Dumfries. Die op zijn knieën gaat zitten met het borst. Dan die bal controleert. Dan meteen diep speelt op Somerville. Maar die kan niet bij de bal. Van Hekken dus met nog steeds dat bloed in zijn blonde haren. Het ziet er wel erg stoer uit moet ik zeggen. Terwijl Marokko de bal heeft. Terugspeelt. Naar Mazraoui.
4: Soms zie je zo'n tilbandje, maar dat heeft hij niet.
0: Nee, dat heeft hij niet inderdaad. En die vallen dan ook meestal weer na een minuut of 5 af of zo. De tilband zou wel enigszins passen misschien bij Marokko. Hoewel meer in Turkije te vinden is natuurlijk. Terwijl de bal wordt rondgespeeld door Diop. Naar de man met nummer 8. Unahi, de vormgever van de Marokkanen. En die speelt de bal weer terug.
4: Ja, achterin Riyad. En El Ainouli. Naar de zijkant. Unai terug naar achteren. Hakimi. Maar die heeft de bal over de zijlijn gelopen. Zegt in ieder geval de grensrechter. Je hoorde ook al het misbaar van Oranje.
0: Rul ook, inderdaad. Ja. Ja, te horen.
4: Ingooi aan de linkerkant. Waar Nederland op de middenlijn mag gooien. Terwijl Hakimi wat om zich heen kijkt. Weer naar achteren gaat. We gaan richting de rust. Te weinig kansen gezien voor Nederland. In deze wedstrijd wel wat momentjes. Terwijl aan de andere kant Marokko in één fase heel veel beter was. En tot twee grote kansen kwam die allebei werden gepakt door Verbrugge. Van Hekken, lange bal naar voren. Somerville kruis tussendoor. Kan de bal half aannemen. En dat is net niet genoeg. Maar Marokko krijgt de bal eerst niet weg. Frenkie de Jong kopt de bal dan nog naar voren. Dumfries in de 16 meter neemt hem aan. En dan verdedigd door Mazraoui die hem hoog wegschiet. Nu komt Nederland even aanvallend aan de wedstrijd toe. Want Frenkie de Jong op de juiste plaats. Gravenberg, rand 16 meter. Somerville, Somerville om Bouadi heen. Met een omweg. Dan van afstand van de Ven schiet. En via de handen van de keeper gaat die bal over. Goed schot van afstand. Gewoon maar een keer proberen, Mickey van de Ven. En hij dwingt Bounou tot een beste redding.
0: Nou, hij raakt het echt goed met zijn wreef. bal draait toch een beetje weg. En echt mooi met de rechterhand gepakt. Bounou. We zien nu het shot van de rug van de doelman. We zien echt door de lucht zweven. En Van der Ven met twee handen op het achterhoofd. Bounou met groen en gele accenten. Het is nu een andere cornernemer. Het is Cody Gakpo met Van Dijk die bij Riyad staat voor de neus weer van Bounou. En weer komt daar Cesar Sampaio praten. Jongens, dit mag natuurlijk niet. En let op elkaar. Ja, scheidsrechter, gaan we zeker doen. Ook Brobby erbij. Er staat al even wat fysiek nu op Bounou. Die wordt ingesloten ook door zijn eigen spelers. Kan Bounou dan wel springen? Het is echt een duwende Brobby die echt hangt tegen El Ghanous. Dan gaat Riyad naar de grond. Dan komt Sampaio. Dit is dan echt weer misschien een moment om een kaart te krijgen. Nee, hij moet opstaan. Riyad. Ja, er wordt echt op iedere centimeter in die 5 meter geduwd, getrokken, gestreden. Maar eerst moet de bal.
4: Grote glimlach bij Van Dijk. Die vindt dit spelletje mooi. Wilde Riyad net ook wel omhoog trekken. Hier is de corner van Gakpo. Aangesneden. Eén handje van Bounou. En ook te veel in de weg gestaan van de keeper. Waardoor het een vrije trap is voor Marokko. De keeper zegt dan nog wat tegen de scheidsrechter. Ja, in deze 16 meter mag je, of in het keepersvakje, mag je de keeper echt niet raken. Zeker niet als hij omhoog gaat. En dat doet Brobby wel. Dat is het risico dat je neemt als je er zo kort op gaat staan. Brobby is er natuurlijk mee, zie je in de herhaling. Veel misbaar. En ook Van Dijk is daar ontevreden over. Maar er valt wel wat voor te zeggen. Bijna 45 minuten gespeeld. Nog 10 seconden te gaan. Er zal wel wat extra tijd bij komen. Namelijk de 3 minuten van het water drinken, maar ook wat er met Van Hekken gebeurd is. 6 minuten komen erbij in deze eerste helft. Die zijn gelijk ingegaan. Kan Nederland nog wat in deze zeer spannende wedstrijd bij de laatste 32 op het WK Voetbal 2026 tegen Marokko?
0: Ja, het heeft de allure van een soort halve finale, deze wedstrijd. Dus dat betekent veel lijf aan lijf gevechten, laag tempo, gauw versnellingen. En spelers die geen fouten durven te maken. Daar komt Nederland inspelen op Gakpo. Gakpo die meteen wordt besloten door 2 Marokkaanse spelers. En via Ake wordt het teruggespeeld naar De Jong. De Jong, diepe bal. Valt net tussen Van der Ven en Gakpo in. En dan Kabouadi van Marokko er voorbij. Naar Saibare. Die hebben we al een tijdje niet gezien. Dat zegt hij over de Nederlandse defensie. Gaat de bal weer naar links naar voren toe. Maar Gakpo kan niet controleren. De bal gaat via zijn rechterbeen, rechtervoet over de zijlijn. Cody Gakpo, die zo'n moeilijke privésituatie heeft moeten doorstaan met zijn partner. Speelt gelukkig wel. Terwijl Marokko de bal weer heeft. Met Shadi Riyad. Riyad op zijn naar Mazraoui. Nederland zet niet veel druk. Een paar meter over de middenlijn staat Robby dan. Schokt een beetje mee van links naar rechts. En zo speelt Marokko op eigen helft ook de bal. Nog geen diepe bal ook van Onai.
4: Nee, die gaat weer terug naar achteren naar Mazraoui. Staat stil met de bal. Hussein Mazraoui, geboren in Leiden-dorp. Opgeleid bij Ajax. Naar de via Bayern München naar Manchester United gegaan. Mooie carrière hoor. Want er was een tijd bij Ajax dat hij op de nominatie stond om de club te moeten verlaten. Met een amateurcontract uiteindelijk toch nog gebleven en zich opgewerkt tot echt een van de betere verdedigers in Europa. Een sterkhouder in dit Marokkaanse elftal. Hij heeft de bal uiteindelijk bij El Ainoui gekregen. Bouadi met Gakpo voor zich. Gaat even naar de rechterkant, naar Hakimi. Hakimi dribbelt naar binnen om Gakpo heen. Daar wordt hij opgevangen door uiteindelijk Gakpo die niet verder komt. Nederland neemt even de bal niet goed in de verdediging. Steekbal naar Saibari, net te hard. Saibari heeft een vertrokken gezicht. Klein stukje scheelt het, want het lag even helemaal open nadat Gakpo eerst goed wegdraait, maar dan zich helemaal vastloopt. In één keer het doorspelen is dan goed naar Saibari, maar de aanname niet op maat. Hij sneed even binnendoor bij Van Dijk en Ake. Neemt hij hem daaraan, is het een geweldige kans. Maar hij neemt voor Nederland.
0: En zo snel kan het gaan. Hè? Even een paasfoutje. Net meteen een kans.
4: Daarom snap je dat er zo weinig risico wordt genomen.
0: Ja, dat is het dan. Dat is het zeker. Ja, helemaal. Lange bal naar Van der Ven. Die kopt dan naar de as van het veld. Daar heeft Nederland dan de bal weer met Frenkie de Jong. Die toch heel veel ballen weer onderschept. Oh, gelukkig maar dat Frenkie de Jong een Nederlander is. Dan gaat hij op avontuur. Ingesloten. De bal gaat naar de zijkant. Gravenberg. Maar die verliest de bal. De omschakeling nu. Met heel veel snelheid. Het is Marokko met de goede tackle van Hekken. Dan wordt Ake geblokt. Want die wilde ook een verdedigende actie inzetten. En uiteindelijk Onai die overschiet. Grote kans voor Marokko. Maar ik vraag me af, als het een doelpunt was geworden, of het wel had doorgegaan. El Ainoui ligt op de grond. En we kijken nog even naar de herhaling van dit moment. De omschakeling van El Ainoui. Goede tackle op de bal van van Hekken. Dan is het toch echt wel de blokactie van Saibari op Ake. Die dan in de draai nog kijkt. Wat een schitterende tackle zeg. Twee benen vooruit van Hekken.
4: Nou, veel risico genomen. Hij moest kiezen. Ging voor de bal en heeft precies genoeg.
0: Ja.
4: Unai schiet uiteindelijk de bal over. Inderdaad, wat blokken zou dan naar gekeken worden. Maar uiteindelijk maakt het niet veel uit.
0: Veel groene shirts met Mexicaanse logo's ook. Wat je al zei.
4: Als Mexicanen naar het voetbal gaan, trekken ze hoe dan ook Mexicaanse voetbalshirt. Ja, tenzij ze voor een club zijn. Maar op dit toernooi zie je in iedere wedstrijd in Marokko veel mensen in een Mexicaanse shirt. Ook al heeft Mexico niets met zo'n wedstrijd te maken. Trots die ze hebben voor hun voetbalteam. Marokko aan het eind van deze eerste helft wel sterker. Nog 2 minuten te gaan en ze zijn in de aanval rechterkant van het veld. Terug naar achteren Hakimi. Dan in de as van het veld naar El Ghanous. Die officieel linksbuiten is, maar overal te vinden is. Nu in de aanval ook weer Diaz. Weinig van gezien. Nu geeft hij een tikje naar achteren. Bouadi, El Ghanous. Allemaal op de helft van Nederland tegen de zijlijn aan. Een beukje uitgedeeld door Van de Ven. Scheidsrechter fluit er uiteindelijk voor. Hakimi kreeg een oplawaai van Nicky van de Ven. Marokko mag een vrije trap nemen. 20 meter van het doel af tegen de zijlijn aan. Gevaarlijk moment denk ik nog over. Moet er nog 1,5 minuut te spelen in deze eerste.
0: Hij ligt wel buiten het veld. Kijkt naar de herhaling en neemt aan. Hij loopt gewoon tegen Van de Ven op. Dus ja, wordt wel gevangen, maar niet echt wel. En hij vraagt hem om een kaart. En dat wuift de scheidsrechter dus weg. Van dat doen we hier niet. Hij moet ermee oppassen. Hakimi die ook met Somerville even kon praten. Somerville, duimpje omhoog. Rustig aan, maar wel een vrije trap voor Marokko. Die standaard situaties, met name vanaf die rechterkant, zijn heel gevaarlijk. Het is Hakimi zelf die achter de bal staat. Veel supporters op de tribunes hebben hun mobieltjes al klaar. Dit kan misschien maar eens een heel mooi moment gaan worden. Terwijl nu heel veel spelers van Marokko in het strafgebied van Nederland staan. Maar ook Brobbey erbij. Daar komt dan de bal. Mooi aangesneden. En dan gaat hij vlak voor langs aan de kant. Zeg, het is Saibari die er niet bij kan. Saibari hangt dan even half zittend in de touwen. Wat komt Nederland daar goed weg. De teruglopende Saibari. Met een ongeloof op zijn gezicht. Kijk naar de herhaling. Het scheelt heel weinig zeg. Hoe kan het toch al die verdedigende spelers. En toch komt die bal daar in de 5 meter. En Saibari miste maar net. Willen met de borst binnenwerken. Maar we kijken naar de schreeuwende supporters van Marokko. Wat een grote kans.
4: Ja,
0: zeg.
4: Dit is echt een hele grote kans. Het loopt net goed af voor Nederland. Omdat de bal net over het bovenbeen ook heen vliegt van Saibari. Die wel goed liep. Geweldige vrije trap. Mooi aangesneden. Hier komt Nederland uitstekend weg. Vlak voor rust. Nog een paar seconden te spelen in de eerste helft. Nederland komt nog wel in de aanval. Hier komt nog Dumfries in de 16 meter. Dumfries, bal terug. Geen goede voorzet. En dan kan Bounou de bal klemmen. En zegt de scheidsrechter ook, wacht maar even, of is het voorbij in de eerste helft? Nee, dat laatste. Het is rust bij Nederland. Marokko, Nederland heeft meer de bal dan Marokko. Heeft wel een paar kansen gekregen, maar we moeten ook heel eerlijk zijn. De grootste kansen van deze eerste helft waren voor Marokko. Het goede nieuws, ze zijn er allemaal niet in gegaan. Het is 0-0 bij rust. Los Países Bajos

0: Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
1: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanaf 29 augustus bij BNN VARA op NPO 1.
2: Waar is Theo eigenlijk?
3: Op sabbatical.
2: Tot wanneer?
3: 2056.
2: Zo. Lekker.
3: Ja.
1: Even 30 jaar op sabbatical. Met de 1 juli droomsalaristrekking maak je kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Staatsloterij.

0: Nu bellen. We got now.
1: Kijk, als je geld opzij zet in een extra pensioenpotje, kan je dat een mooi belastingvoordeel opleveren. En deze wordt dan ook een stuk leuker. Zo geregeld. Gewoon online.
2: Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
3: Salsa werd wereldberoemd toen Puerto Ricanen dansten op Cubaanse ritmes in New York.
4: Dan wordt op scherp van de snede gespeeld. Dan telt elke seconde en zo staan we ook op het veld. Dat zie je ook aan beide kanten. Scheidsrechter laat soms heel veel toe, soms weer heel weinig. Dus dat is lastig om in te schatten wat hij gaat doen.
3: Jamaicanen brachten soundsystems naar Groot-Brittannië.
4: Ik denk dat we de controle soms hebben, maar soms niet. Omdat we niet genoeg druk op de bal krijgen, eigenlijk ook als we laag staan. Maar
3: over
4: het algemeen biedt genoeg mogelijkheden om de tweede helft...
1: jouw extra
4: wat meer kapot te kunnen spelen.
1: Is echt zo geregeld.
5: Systeemwijziging heeft dat gebracht dat jullie hoopt.
4: Nou, dat zal blijken. Zo'n eerste helft is toch aftasten bij beide de ploegen. Je voelt ook de vochtigheid, de temperatuur. Je kan niet constant druk zetten. Dus vandaar ook dat we compact staan. En aan de bal denk ik wel dat het beter moet. Er moet meer tempo in, meer mensen overslaan. Meer diepte tot meer tot kansen te komen.
5: Slot, is er een scenario om dat te veranderen in de tweede helft om weer op de oude manier te gaan spelen?
4: Zeker is dat een scenario, dat weten we ook. En dat is bekijken wat zo de wedstrijd nodig heeft straks. Maar dat kunnen we nu ook even op terugbrengen.
6: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. De wereld van wel duizend vragen. De wereld van jezelf kwijt zijn. De wereld van je alleen voelen. Op kanker.nl vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Social deal, restaurant deals, dat is dineren. Dineren. Dat is dineren op het hoogste niveau. Topgeklaagd.
9: Social deal. Deals die je niet mag missen.
10: Capaz que no sabes quién soy todavía. Pero pronto lo vas a saber.
11: You thought that was great? I'm gonna be so big.
12: Don't wait for the future. Drive it.
13: Oh. Ga voor de beste restaurantdeals naar socialdeal.nl.
14: En komt de eerste vraag.
15: 100 km per uur.
16: 100 km per uur.
14: Dat is correct.
17: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk dus ook vooruit. NL ziet. Slim bekeken.
18: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
17: Nu bij NL Ziet. Kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
19: Geen zorgen. Met Allianz Direct is alles makkelijk en snel geregeld. En je bespaart gemiddeld 300 euro. Allianz Direct. Makkelijk en snel.

0: vakantie met Hansie?
1: Heel graag. What the
2: world is now. De mooiste bestemmingen boek je bij D-Reizen.
3: En als je meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting.
4: Allianz Direct.
3: Niet slecht, hè?
0: Met Hansie op vakantie.

0: Het is nog 0-0 bij Nederland tegen Marokko. Maar Ismaël Saibari is er hier heel dichtbij, maar hij miste de bal. Dit is wat Ruud van Nistelrooy zei toen hij zojuist van het veld stapte.
1: Het is intens, het is een gevecht. Is dit hoe jullie het vooraf hadden voorgesteld?
2: Ja, je weet, in zulke wedstrijden als knock-out is, dan wordt op scherp van de snede gespeeld. Dan telt elke seconde en zo staan we ook op het veld. Dat zie je ook aan beide kanten. Scheids laat soms heel veel toe, soms weer heel weinig. Dus dat is lastig om in te schatten wat hij gaat doen. Ik denk dat we de controle soms hebben, maar soms niet. Omdat we niet genoeg druk op de bal krijgen, eigenlijk ook als we laag staan. Maar over het algemeen biedt genoeg mogelijkheden om een tweede helft wat meer kapot te kunnen spelen.
0: Ja, het is een voetbalgevecht, heb je, hè?
3: Ja, prachtig voetbalgevecht. Alleen voetballend van de Nederlandse kant is het, houdt het niet over.
0: Nee, dit zijn de duels die op het scherpst van de snede zijn.
3: Dit is waardoor een heleboel mensen voetbal zo'n mooie sport vinden. Dit hoort erbij en het is allemaal nog ver. En soms dan gaat het misschien een klein beetje net over het randje. Maar over het algemeen kleuren ze wel binnen de lijntjes. Ja. En dit is een ongelukkig moment. Ik bedoel, natuurlijk wordt met de elleboog het hoofd geraakt.
0: Maar het is geen doel.
3: Geen enkele intentie, nee, natuurlijk niet.
0: Nee.
3: En deze duels, dit vind ik prachtige beelden om zo vanuit de doelmond aan te kunnen schouwen wat er allemaal gebeurt.
0: Ibrahim van Nistelrooy heeft het over de druk op het middenveld, waar Nederland eigenlijk iets meer gas zou moeten geven.
4: Nee, Nederland kiest er bewust voor om laag op het veld compact te staan. Maar er komt wel een moment dat je druk moet geven. En hier zie je dat gewoon, er is geen druk. En vervolgens wordt hier diep aangevallen door Hakimi. Achter de laatste lijn, lopende mensen hebben ze moeite mee. Hier laat de voorzet hem in de steek. Maar dan komen ze wel achter de laatste lijn van Nederland. Hier zie je ook Nederland laag, compact. Saibari naar de zijkant is uitgeweken. Geweldige diepteloopactie aan de binnenkant. En dit is echt een geweldige bal die Dumfries uiteindelijk wel goed dichtloopt. Maar je ziet dat Marokko daar toch wel doorheen komt. En hier ook weer via links met de Mazraoui die aan de binnenkant underlap maakt. En dan vervolgens El Ghanous overlap. Geweldige voorzet. En Marokko heeft gewoon de betere kansen.
0: Wat is jouw gevoel?
5: Slecht. Ik vind Marokko veel gevaarlijker. Beter, ik vind, hij laat het net zien en dan sta je met meer verdedigers op het veld. Maar er klopt niks van. Daarom hou ik er ook niet van. Omdat namelijk, het is allemaal anders. Je hebt gewoon een goede poolfase gespeeld. Ga nou gewoon terug naar het vertrouwen.
0: Terug naar wat je deed.
5: We hebben veel doelpunten gemaakt. We zijn een paar keer per toeval bij de goal gekomen.
0: En dan is het Verbrugge die twee keer redt.
5: Ja,
0: nee, uiteindelijk.
5: Verbrugge is echt, die staat echt op de laatste twee wedstrijden. Dus dat is goed, maar
3: één kans, hè? Superveel eigenlijk in het begin.
5: Ja.
0: Okay. En voor de rest. Zometeen meer. We moeten afronden en zijn over een paar minuten bij terug met de tweede helft. Tot zo.
6: Wolven. Een spel van list en bedrog. Vanaf 29 augustus bij BNNVARA op NPO 1. Check. Spelletjes? Check. Vooruit? Sterretje. Repareer je sterretje voor je vertrekt. Bel of maak je afspraak op carglass.nl. Kies je carglass, dag en tijd. Kan morgen al. We injecteren onze hars en je ruit is weer sterk. Zonder stress op vakantie? Maak nu je afspraak. Wij staan voor je klaar.
7: Carglass repareert. Carglass vervangt.
8: Stop rolling. Stop rolling.
9: Stiek. To the black. No improv, no theatrics.
10: No! These players are doing whatever they want all the time.
11: We need to control this.
12: I knew you, but I didn't know your name.
13: Come on!
14: You're not even listening to me!
12: Five minutes.
13: No.
12: Going down to four. In about three, you're at one.
15: I don't think that's a good idea.
16: I made a promise that I'm gonna keep it out.
17: Dat is prachtig, hè?
6: Ja. Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.

0: volgende ronde wordt te gek. Met het Jumbo Juichjack. Score hem snel, want Ubisup, dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij NL Ziet. Kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
0: Personaliseer je Jumbo Juichjack met unieke emblemen. Deze week bij aankoop van actieproducten 1 pakje emblemen gratis. Score ze alle 31.
2: Wij Nederlanders sparen ons suf. Maar ga jij dat spaargeld dit jaar ook een keer aan het werk zetten?
3: Per Brand New Day kan dat.
2: Met een pensioenrekening en met een gewone beleggingsrekening.
4: Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.

0: de Summer Sale nu op ladres.com.
1: Iedereen een extra pensioenpotje.
0: Kijk op brandnewday.nl. Shop bij L'Adres en maak kans op een Fashion City Trip. Aangeboden door D-Reizen.
2: ¿Qué pasa con esa de quién soy, Tony? Pero pronto lo vas a saber.
3: You thought that was great? I'm gonna be so big.
4: Don't wait for the future. Drive it.
5: Hey, ken ik jou niet ergens van?
6: Wie? Mij?
7: Dit is Billy van de Verbollen.

0: Ik weet het.
1: Leuk pakje.
0: Jij ook?
1: Ja, pakjes zijn mijn specialiteit. We gaan nog heel veel avonturen beleven. Hè, Boxy?
2: Vanuit hier houden we het weer in de gaten. En bij code rood sturen we met deze telefoon één bericht. En dan blijft heel Nederland binnen. Niet aankomen dus.

0: Theo eigenlijk?
1: Op sabbatical.
0: Tot wanneer?
1: 2056.
0: Zo. Lekker.
1: Ja.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Met de 1 juli droomsalaristrekking maak je kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Staatsloterij.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING.
1: Ja, dit is het gevaarlijkste moment aan de Nederlandse zijde. Mickey van der Ven, hij schiet, maar de bal net over de lat. Goed, de tweede helft hebben we nog te gaan bij Nederland tegen Marokko. Hebben jullie nog een beetje vertrouwen in? Ja. Goed zo. Nou, met dat gevoel gaan we terug naar Jeroen Gruter, de tweede helft. Jeroen.
2: En Anne de Jong en ik zeg Chris Wobben. Terwijl we zien hoe de Marokkaanse selectie in het wit het veld betreedt. Oh, mooi nu ook. Het stadion in het licht. Het is volle maan trouwens in Monterrey. En het stadion is in wit licht. En aan de bovenkant eigenlijk pulserende blauwe lampjes. Ritmisch. Marokko mag gaan aftrappen. Ik zie geen wissels zo. 1, 2, 3. Dus ik denk gewoon ongewijzigd. Gaan we weer beginnen aan de tweede helft. 0-0 dus de stand. En Marokko wel met de meeste kansen. De grote vraag is, gaat Nederland weer in eigen formatie? 4-3? Nee, want het blijft met 5 verdedigers. Marokko schiet de bal schuin over het veld naar voren toe. Inworp Nederland. Die ook meteen naar voren toe wordt gegooid. Nederland speelt van rechts naar links in je scherm. Marokko van links naar rechts.
3: Voor een tweede helft die misschien nog wel wordt verlengd met een verlenging. Misschien nog wel penalties. Het is do or die. Alles of niets, knock-out fase. Het kan voorbij zijn, het kan het begin zijn van een prachtig toernooi. En dat is juist wat voetbal en wereldkampioenschappen in alle sporten zo mooi maken. Het kan op details beslist worden. Deze wedstrijd zijn twee teams enorm aan elkaar gewaagd. Marokko was in de eerste helft beter, maar dat betekent niet dat het in de tweede helft nog zo is. Want Nederland heeft de bal op de helft van Marokko. Frenkie de Jong tikt dan de bal wel naar achteren onder in beeld. Komt de opstelling van Nederland nog een keer voorbij met geen wisselingen dus in de tweede helft. En Gravenberg die even de bal naar achteren speelt naar Van Hekken. En Van Dijk. Van Dijk ziet Saibari komen. Ake dan aan de zijkant. Lange bal maar is gegeven in de richting van Gakpo. Die verdedigd wordt door Diop. Dan in het midden wat onrust bij Marokko. Overtreding van Diop gemaakt op Brobby. Harde overtreding. Brobby slaat op het veld als Diop hem op zijn kuitbeen raakt. Eerste kaart van de wedstrijd is direct aan het begin van de tweede helft.
1: Ja.
3: Omdat Diop hard op de enkel staat van Brobby die de bal aanneemt. Nare overtreding en een terechte gele kaart.
2: Eerste dus van de wedstrijd. Tweede minuut na de rust is het Diop die gaat nog even. Krijgt een tikje van der Ven in de buikstreek van Joao Kay. En we kijken weer naar de Marokkaanse fans die de Viking klap doen. Dat is ritmisch met twee armen gespreid en dan klappen. En dan steeds sneller en sneller. Terwijl de bal nog op de as van het veld heeft op de helft van Marokko. De Jong erbij, Somerville erbij. De kleinste der Nederlanders.
3: Lange spelers mee naar voren.
2: Inderdaad, alle lange mannen naar voren toe. Gaat Nederland iets doen vanuit deze standaard situatie? Dan spelen ze op een rij van Marokko bij het strafschopgebied. De bal gaat met een grote boog richting Van Hekken die door kan koppen. Van der Ven kopt achterwaarts richting de eerste paal. Niet hard genoeg. Daar staat Bounou met de eerste bal in zijn handen.
3: Gewoon maar proberen. Zo'n bal net over de middenlijn de 16 meter inbrengen. Het valt niet goed voor Nederland, maar natuurlijk wel gekund. Unai naar de zijkant. Masraoui overzijde van het veld. Boven in je scherm dus. In het midden El Ainoui. Het zijn korte passes op eigen helft van de Marokkanen. El Ainoui. 10 meter voor de middenlijn naar Bouadi. Weer terug naar El Ainoui. Geduldig. Masraoui wat verder mee naar voren. Dan inspelen naar Unai. Die wilde 1-2 aangaan met El Ghanous. Die komt aan. Unai is doorgelopen. Van Dijk stapt wel uit. Opletten voor de voorzet. Brahim Diaz met het overstapje. Hakimi legt terug op Bouadi. Die schiet van afstand. Wild geschoten. Gaat over en naast. Eerste mogelijkheid van Marokko. Is na 3 minuten in de tweede helft. Bouadi met het schot. Maar dat gaat ruim over.
2: Het is wel echt heel mooi. Dat steekballetje. En dan is Marokko weg. En dan zijn ze ook meteen gevaarlijk. En dat verraadt hoeveel klasse erin zit. Deze ploeg. Het is dan inderdaad Bouadi met een toch wel wat slordig schot. Maar de snelheid van die versnelling van Marokko is echt genoeg. Lange bal nu van Verbrugge op de helft van Marokko. Maar Marokko pikt hem op als van het veld. Met Bouadi. Nu het helft van de middenstip. De bal op zijn Ashraf Hakimi. Gakpo laat wat ruimte. Waardoor Hakimi heel makkelijk naar Bouadi kan spelen. Bouadi naar Brahim Diaz. Die gebaart die bal naar Hakimi aan deze kant van het veld. Speelt dan op Diaz. Punt terug op Bouadi. 18 jaar nog maar. En die spelen op Unai. Via Boadi, toch echt een vormgever. Gaat de bal terug naar Riyad. Riyad buitenkant naar Mazraoui. Heel laag tempo, maar wel het balbezit voor Nederland. Voor Marokko uiteraard. Bal gaat naar de overzijde van het veld. El Ghanous, die gaan schijnbeweging. Terug. Zoeken is het van Marokko. In Nederland beweegt gewoon met de bal mee. Boadi. Bal op zijn de Diop. Marokko nog geen diepe bal gegeven. Maar blijft wel lange balbezit.
3: Unai weer. Opening tegen de zijlijn aan naar Hakimi. Geeft de bal terug. Probeert Nederland te lokken. Maar die blijven geduldig kijken. Weinig druk op de bal. Dat wel. Als de bal weer even teruggaat van Unai naar El Ainoui. En Issa Diop. Riyad steekt de middenlijn over met een dribbel. Wil wel naar voren, maar kiest toch voor de korte tik naar Bouadi en El Ainoui. Die wat ruimte heeft. Nu een linie doorbrekende paas naar Brahim Diaz. Hakimi aan de rechterkant. Staat stil met de bal. Opening naar het midden. Weer terug naar de zijkant. Unai, ze zijn 10 meter van de achterlijn. Unai met de schijntrap in de 16 meter. Opletten voor Diaz, die begint te dribbelen. Wordt van de bal afgezet door onder andere Frenkie de Jong. Goed gedaan door Frenkie de Jong. Maar Marokko is sterker in deze fase en dringt aan. Rechterkant Hakimi 1-1 met Van de Ven. Gaat terug naar Unai, die veel de bal heeft. En El Ghanous, Unai, El Ghanous. 30 meter van het doel af van Nederland. Rechterkant van het veld. Het is rondtikken. Voorzet wordt meegedreigd, maar het gaat terug over de grond naar Hakimi. Dan naar achteren, naar Riyad. Riyad ruimte maken voor een paas naar voren. Via Mazraoui dan komt de bal aan de linkerkant uit. Bij Saibari. Saibari loopt zich vast, lijkt het in eerste instantie, maar is sneller bij de bal dan de Nederlanders. En dus heeft Marokko weer de bal. Een paar simpele tikjes en ze hebben weer de controle op het middenveld met Ashraf Hakimi.
2: Nederland verdedigt wel mee, maar zet weinig druk op de bal. Ja, en dan laat je je steeds verder terugzetten. Dat is toch wel een probleem voor Oranje. Nog steeds is Marokko in balbezit. Naar voren toe wordt er diep gespeeld. En ook weet Marokko een aantal keren al Nederland te

0: Nederland laat zich weer verrassen in de ruimte. Nederland speelt op dit moment nog wel 0-0. Maar als het langer zo blijft spelen, dan is het wachten op de Marokkaanse treffer. En dat is toch wel bijzonder. Na 3 groepsduels in een 4-3-3 toch met 5 verdedigers gaan spelen. En dat werkt gewoon niet goed bij Nederland. Want Marokko krijgt even goed kansen. Ja, nou heeft Nederland wel dus aan de stats 4 schoten op doel of doelpogingen en 6 bij Marokko. 1 schot tussen de palen van Van de Ven en afstandsschot. En 2 van Marokko tussen de palen. Maar ja, dit kan toch niet langer blijven goed gaan. We weten het natuurlijk nog steeds dat het 0-0 staat. Maar Brobby wordt ook niet bereikt. Summerville niet. Gakpo niet. Het is Marokko, Marokko en nog eens Marokko.
1: Alhoewel Nederland nu wel de bal heeft op de helft van Marokko. Maar niet lang het balbezit. Dumfries gaat wel goed zijn duel aan. Gaat uiteindelijk de bal omhoog. Nog een keer via Dumfries. Summerville goed tussen een paar verdedigers opgedoken. Gakpo dan wil de bal afgeven, maar speelt hem achter Summerville. Die liep iets te veel in de weg. Maar Summerville vecht zich terug het duel en pakt de bal af. Wordt neergehaald rond 16 meter. Geen vrije trap, zegt de scheidsrechter van de Ven. Haalt dan Bouadi onderuit. Wel een vrije trap. Hij blijft maar zwaaien met zijn arm, de scheidsrechter. Dat het absoluut geen overtreding was. Summerville neemt eerst de bal over van Hakimi. Dat is goed. Dan begint hij te dribbelen tussen 3 spelers. En dan wordt hij licht aangeraakt. Je had er een vrije trap voor kunnen geven. Maar de scheidsrechter zegt bal gespeeld. Nou, dat is niet.
0: Nee, want Hakimi die gewoon aan de binnenkant van de standbeen. Terwijl nu de bal weer in Marokkaans bezit. Dus deze kant van het veld. Brahim Diaz, 10 meter van de middenlijn. Hij speelt dan in op Unai. Unai opzij. De bal via El Anoui naar de buitenkant. En terug speelt op Mazraoui. Mazraoui naar El Ghanoush. Terugleggen naar Mazraoui. Nederland beweegt weer mee. En geeft geen druk op de bal. Dit is vraag om problemen. Unai opent. Aan deze kant van het veld. Hakimi. Hakimi maakt een schijnbeweging. Speelt dan in op Unai. Krijgt de bal weer terug. Hakimi. Nog altijd. Unai. Het is Gakpo die meeloopt. Geen druk zet. Mag niet instappen van Koeman lijkt wel. Unai wordt nu teruggedrongen. Speelt terug op Diop. Diop speelt in. Unai. Dan naar Diaz. Die heeft zomaar wat ruimte. Diaz deze kant van het veld. Diaz. Bal aan zijn voet. Nederland loopt maar mee. In naar achter. Unai. Unai kan controleren. Combinatie met Hakimi. Steekbal wordt verdedigd door Van de Ven. Die schiet hem tot midden naar voren toe. Maar er zit toch door Summerville Nederland ertussen. Summerville krijgt die bal bij Gakpo. Eindelijk in de diepte. Summerville wordt naar de grond gewerkt. Maar Gakpo is weg. Bij de zijkant. Kom er binnen toe. Kom er binnen op de helft van Marokko. Steekballetje, maar is echt heel slordig. Wat is Gakpo daar nou mee van plan? Hij zegt hij is aangeraakt. Ik moet de corner hebben. Verward kijkt hij om zich heen. We kijken naar de herhaling. De referee viewpoint. En die ziet dat... Ja, die bal, ik weet niet hoor, of heel snel wordt aangeraakt. Nou, dan kijkt Sampaio, die keert zich alweer om. Dus Marokko heeft de bal.
1: Bij Unai en Bouadi op het middenveld voor Marokko. Nu een bal in één keer de diepte in. Die bal komt uit bij Hakimi. Hakimi kan door op Verbrugge. Hakimi goed gegleden door Van de Ven, zegt. Geweldige tackle van achteren. Krijgt zelfs nog een high five van Hakimi. Daar liet hij even zijn snelheid en zijn tackle in de klasse zien. Al was Nederland wel verrast door die diepteloopactie van Hakimi. De bal in één keer achteruit viel heel erg goed. Nu juist Nederland in de aanval. Er zit geen buitenspelers, maar dat is het wel voor Brobby. Dan zou Nederland juist door kunnen zijn gegaan. Brobby zegt dat het sneller gaat moeten met zijn armbewegingen. En zegt de vlacht. Even 2 momenten van opwinding. Waarbij het moment voor Hakimi nog een groter moment voor opwinding was. Maar werd verdedigd door Nicky van de Ven.
0: Ja, mooie verdedigende actie. We kijken naar Gianni Rantino. Die lijkt zich wat te vervelen. Net als de mensen om me heen. En ook Nigel de Jong zit daar. Ingespannen te kijken. Technische man van de KVB. Marokko weer in balbezit. Hakimi. Heeft terug op Diop. Met de bal naar Bouadi. Bouadi wacht. Dribbelt in. Naar Mazraoui. Mazraoui naar Ghanoush. Marokko nog steeds de bal aan de overzijde van het veld op eigen helft. Hier weg Nederland mee. Gaat de bal terug. Naar Riyad. Riyad naar Diop. Diop speelt in op Unai. De combinatie aan met Hakimi, maar is Van de Ven niet goed in de weg gelopen. Dus Unai krijgt hier pas de bal weer. En dan is het de draaiactie van Brahim Diaz. As van het veld komt schijnbaar binnen toe. Zit Nederland er wel tussen, maar is de volg niet goed. Gravenberg verliest de bal. En Marokko verovert hem weer. Het is nu echt Marokko wat de klok slaat en Nederland moet volgen. 0-0.
1: Aan de linkerkant heeft Saibari de bal halverwege de helft van Nederland. Terug naar Mazraoui, Diaz. Even uit het centrum, open naar de linkerkant. El Ghanoush, diepte bij Saibari. Bal wordt

0: Niet gegeven, Diaz kan ingespeeld worden. As van het veld, druk van Frenkie de Jonge, Bouadi. En terug naar achteren, naar Diop. Rechterkant openen, daar is Hakimi met Van de Ven tegenover zich. Die gaat gelijk diep, Unai, terug naar Hakimi. Van de Ven blijft goed kijken naar de bal. En Hakimi krijgt de bal uiteindelijk iets achter zich. Moet weer terug naar achteren, Unai, Bouadi. Het is inderdaad Marokko dat nu meer en meer het spel naar zich toe trekt. Meer en meer balbezit heeft, langer ook balbezit heeft. Af en toe dus gevaarlijk is opening van Unai helemaal naar de linkerkant. El Ghannous kan hem makkelijk aannemen en voor zich kijken. Dreigt met een actie om Dumfries heen. Daar is de voorzet en weggehaald uiteindelijk door Ake. Nederland komt het eraf met Frenkie de Jong in balbezit. Gaat naar de zijkant, slordig van Frenkie de Jong. El Ghannous, de rand van de 16 meter, zoekt is het schot. En Verbrugge kan hem makkelijk pakken. Het was prima om dit schotje weg te geven. Dat was namelijk ongevaarlijk. Maar Nederland komt niet aan aanvallen toe aan de eerste helft van de tweede helft. Een herhaling, dat schot van El Ghannous nog aangeraakt. De Gravenberg, dat maakt het iets lastiger, maar het was niet hard. Dus kon Verbrugge wachten en de bal klemmen na een duik.
1: Nederland speelt echt de minste wedstrijd van het toernooi. Dat zegt natuurlijk ook wat op over de tegenstander. Dat is de minste. Marokko, nu inspelen dan op Somerville. As van het veld, wiegend op avontuur. Een van de weinige avontuurlijke spelers krijgt de bal nu bij Gakpo. Aan de buitenkant, dubbele dekking. Komt nu naar binnen toe, kijkt naar zijn rechter. De bal gaat richting het strafschopgebied. Is weggewerkt, opgevangen door Gravenberg. Schot Gravenberg geblokt. En dan kan Marokko eruit. Daar staat de jongen op te wachten. En dus is het nu Gravenberg. Gravenberg meteen de druk op hem. Terugspelen dan. Krijgt de bal weer terug naar Van Hekken. Ryan Gravenberg houdt de bal niet binnen. 59 minuten. Inworp is voor Marokko. En we kijken naar een klagende bondscoach. Hij moet toch ook zien dat het niet loopt. Dat Nederland maar één schot tussen de palen weet te produceren. En we gaan al bijna na een uur spelen.
0: Klein moment wel van opwinding. Waar Gravenberg net aan de rand van de 16 meter... kon schieten. Schot is geblokt. Overleg net tussen Ruud van Nistelrooy en Ronald Koeman. Van Hekken maakt een overtreding. Is daar kwaad over. En loopt naar achteren. Nog altijd de rode vlekken in zijn haar. Terwijl Wahbi, de coach van Marokko, ook om zich heen aan het praten is. En de fanatieke fans trommelen, zingen en springen van Marokko. Zij hebben op dit moment het beste van het spel. Aan de rechterkant Brahim Diaz. Het kan natuurlijk voor Nederland altijd nog één uitbraak zijn. Hè? Het hoeft maar één keer goed te vallen.
1: Ja.
0: Nederland kan een kans krijgen. Maar voorlopig moet het ook blijven verdedigen. Met Diaz, Unai, terug naar Diaz. Die de 1-2 opzet met Hakimi. Maar die verspeelt de bal te ver voor zich uit. Frenkie de Jong anticipeert daarop. Maar komt niet helemaal in balbezit. Hakimi terug naar het midden. Daar is El Ainoui. Die naast zich Hakimi vindt.
1: Speelt in op Unai. Stilstand bijna lukt het. Het is een beetje walking voetbal nu. Naar El Ainoui. Die de bal weer terugkrijgt van Riyad. El Ainoui. Deze kant van het veld de opening. En weer teruggespeeld naar Hakimi. Nederland blijft volgen. Marokko tikt de bal rond. Hier worden de Marokkanen niet echt moe van. Bouadi moet uitzakken. Nederland ook niet. Maar ik blijf me er toch over verbazen dat je zo lang blijft meelopen zonder in te grijpen. Maar goed, het is Riyad die naar voren toe komt. Mazraoui. Speelt in op Saibari. Die is een hele mooie draaiweging voorbij van Hekken. Kijkt al even. Gaat het strafgebied in. Achterlijn halen. Voorzet laag en teruggetrokken. En uiteindelijk wordt hij dan verdedigd door Nederland. Hoekschop. Het is Saibari die schopt even tegen een microfoon aan. En die baalt. Maar wat was hij dan toch snel weg. Ja, en die 1-op-1 hebben ze met Brahim Diaz. En dus deze geweldenaar aannemen uit de draai. Met links en dan met rechts de bal wippen over het been. Van Hekken. Uiteindelijk is het voetje van Van Dijk. Dat zorgt voor een hoekschop. Weer een gevaarlijk moment. Uurtje gespeeld. 61ste minuut. Hoekschop is voor Marokko.
0: Bal getrapt bij de eerste paal. Verlengd en net weggehaald door Dumfries. Nieuwe corner. Maar dat was heel belangrijk. Dat hij daar stond. Verbrugge is wat moedeloos aan het kijken. De corner werd snel getrapt, maar moet opnieuw. Geen tijd voor de herhaling. Dit moment. En er moest even gecheckt worden of er geen hands was. Nou, dat was er niet. Nederland komt daar goed weg. Moet nog een keer een corner verdedigen. Unai gaat hem trappen. En veel beweging voor het doel. Weer scherp aangesneden bij de eerste paal. Nog maar weer een corner. Omdat Dumfries daar boven de achterlijn werkt. Even anders kon hij ook niet doen. Hakimi was het die de corner strapte. Nu opnieuw. Die zijn levensgevaarlijk. mannetje dat bij hem staat weg hebben om de bal in één keer voor te trappen. Dat is ook vaak gevaarlijk. Dus ik snap wel dat ze dat willen. Nog een keer getrapt bij de eerste paal. Frenkie de Jong, nog een corner voor Marokko.
1: Corner nummer 4 op rij. Grimas bij de Jong. Het is nu Hakimi met Aranous op overleg. Hakimi wijst. Stuurt Aranous nu weg. Eén hand omhoog. Op dezelfde soort trap. Sampaio heeft gefloten dat het mocht. Nee, bal gaat nu naar de tweede paal. En die draait dan voor het doel langs. Ja, op een gegeven moment zijn die ideeën misschien toch een beetje op bij de vierde corner op rij. 63e minuut inmiddels. Maar Nederland dwingt niets af. En dat is gewoon een probleem. Want dan is het gewoon wachten. Oh, wat is daar Verbrugge vlak bij zich. Die pakt daar nog even heel mooi die bal vlak voor de doellijn weg. Het gebeurt via de hak van Dumfries. Uiteindelijk op de benen van Verbrugge. Doelman speelt een goede wedstrijd. Maar ja, dat is natuurlijk niet de uitblinker die je wenst. Het is Verbrugge. Balbezit nu naar Van Dijk. Maar ook maar eens druk zetten. Krijgt veel meer vertrouwen. Naar Ake. Tikt de bal in één keer door naar Van der Ven. Uit de draai. Tikt de bal via Hakimi. Hakimi over de zijlijn. Dan mag Nederland gaan inwerpen. Is het inmiddels nu 64 dat de klok slaat, om maar zo te zeggen. Mohamed Ouahbi. Veel meer, de bondscoach van Marokko natuurlijk, veel meer momentum voor Marokko aan het begin van deze tweede helft. En we kijken naar het overleg tussen Wim Jonk en de ingespannen Ronald Koeman. Daar is dan Vincenzo Somerville. Somerville, die gaat naar de grond toe. Wordt in de grond gewerkt? Nee, zegt Sampaio. Daar wil ik dan nog wel eens eventjes beelden van zien. Maar de bal blijft in het spel van Nederland. Nederland nu aan de andere kant van het veld. Het is Renat de Spriger, Cody Gakpo, maar die kan de bal niet controleren. Gakpo komt ook niet lekker in de wedstrijd in dit spelsysteem. Koeman vindt dat Nederland een corner moet krijgen. Nu kijken we naar de herhaling.
0: Hij vindt dat hij een rode kaart moet krijgen.
1: Ik denk dat hij wordt gewoon vastgehouden.
0: Ja, Mazraoui speelt de bal niet.
1: Hij is doorgebroken.
0: Somerville loopt daardoor. Bal wel aan de verkeerde kant van Mazraoui, of aan van Somerville.
1: Ja, maar hij wordt wel naar de grond gewerkt.
0: Er wordt niet gepraat over een corner, hoor. Er wordt gepraat over dit moment, of daar niet naar gekeken moet worden. Maar de bal niet genoeg onder controle van Somerville om dit nog helemaal om te draaien. Wel een moment waar Nederland op hoopt. Dit soort spaarzame uitbraken waar het dan opeens open ligt. Daar moet Nederland het van hebben. Misschien dat er wat vertrouwen komt na dit moment. Verdedigend staat het op zich aardig. Want de kansen zijn er wel voor Marokko, maar niet levensgroot. Pas de bal van Verbrugge terug naar Van Hekken. Daar zet Marokko druk op. Kan Nederland een keer onder de druk uitspelen. Gravenberg aan de zijkant van het veld. Draait om zijn mannetje heen. Krijgt nu een vrije trap.
1: Ja, ook een overtreding. Van El Ainoui. Centrale middenvelder van AS Roma. Ploeggenoot van Doniel Malen. Kijken naar Tijani Reinders. Hij op de bank toekijkend voor het eerst dit toernooi. Volgt het spel. Kijk naar Wout Weghorst. Springt wat. En ook daar op de voorgrond Doniel Malen in beeld genomen. Nederland komt maar eens naar voren toe met Van der Ven. Worstelt zich naar voren toe. Brahim Diaz gaat naar de grond toe, maar verovert de bal wel. Ja, Hakimi terug naar Bouadi. Is het Marokko dat in balbezit is? Op eigen helft. In de 66e minuut is het nu Riyad. Die dribbelt, wacht. Speelt de bal op zijn naar Bouadi. Nederland wandelt ook terug van Unai. Nu is Marokko aangekomen bij de middenlijn. Maar nu komt de versnelling. Bal naar deze kant, naar Hakimi. Laag over de grond. Unai. Terug naar Riyad. Nog steeds in de middencirkel, wel op de Marokkaanse helft. Bouadi dan. Bouadi wacht, kijkt. Speelt de bal naar Unai.
0: Unai. Naar het midden, Bouadi, ver van het doel af van Nederland, net over de middenlijn. Dan vindt Nederland het wel best. Het is warm natuurlijk. Dus kracht ook een beetje sparen door niet heel veel druk te zetten in deze fase van het veld. Is nog wel te begrijpen. Unai dan naar de zijkant via Hakimi, terug naar Unai. In het midden, El Ainoui. Bouadi, El Ainoui. Het gaat van voet naar voet. Zij wacht ook op een moment, een loopactie van Saibari bijvoorbeeld. Die kwam er wel, maar de bal werd niet gegeven. Daar blijft hij heel erg gevaarlijk in. Ismael Saibari. Je ziet dat de bal nu is bij El Ainoui. En Brahim Diaz. Die voormaker, spelmaker, maar van een speler van Real Madrid. Die door Nederland wel goed. Op dit moment nog onzichtbaar wordt gehouden. Die komt amper in de bal. Issa Diop, de centrale verdediger, wat meer. El Ainoui, de verdedigende middenvelder ook meer. Maar ze spelen naar achteren. Robby enigszins druk zet op Diop. En Diop dan zelf nog terug gaat naar zijn keeper Bounou. Die op de penalty stip met zijn bal aan zijn voet een trap naar voren geeft. Hard en hoog over alles en iedereen heen. Nederland heeft het zo gesloten gehouden dat ze uiteindelijk nu balbezit hebben gekregen door Hounou, die niets anders wist dan lang.
1: Voor het eerst eigenlijk dat Nederland door druk zet en Nederland Marokko iets terugduwt en nu zelf naar voren te kunnen komen. Inspelen dan door Van Hekken op Somerville. En dan gaan we denk ik een hydration break hebben. Ja, inderdaad. We gaan even water drinken. Vrij weinig gebeurt. Heel een gevaarlijk moment uit een hoekschop voor Marokko. De camera's gaan naar Crescencio Somerville, naar Ronald Koeman. En lopen de spelers nu naar de dugouts toe. In het toch wat onrustige stadion tenminste. Qua geluid veel fluitconcerten toch wel. De spelers hebben weinig haast. Pakken hun tijd. Het is warm in Monterrey. Geen doelpunten. 0-0 nog altijd.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij.
3: Waar is Theo eigenlijk?
4: Op sabbatical.
3: Tot wanneer?
4: 2056.
3: Zo. Lekker.
4: Ja.
2: Even 30 jaar op sabbatical. Met de 1 juli droomsalaristrekking maak je kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Staatsloterij.
5: Seen before, the Dutch squad is bringing a super mascot.
6: Today's super sensation is all orange.
7: Je beleeft het WK pas echt super met KPN Superfiber.
8: Geen leeuw.

0: vakantie?
1: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
2: Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
3: Het wisselen gaat zometeen beginnen. En de instructies lijken te worden gegeven aan Wout Weghorst. Die bij de keeperstrainer Lodewijk stond. En die gaat over de dode spelmeter. Dat is meestal het laatste dat je doet voordat je in gaat vallen. Terwijl het stadion nog altijd sfeervol verlicht is aan de buitenkant. Het daar binnen hartstikke vol zit. En de lichten te zien zijn over Monterrey. Koop Meiners ook aan de kant van het veld. Nederland gaat de opstelling verbouwen zometeen. Daar lijkt het in ieder geval op. Koop Meiners in ieder geval aan de zijkant van het veld. Ja, Wout Weghorst staat er
4: nog gespeeld,
3: ook bij geen minuut nog op dit WK gespeeld. Maar hij gaat er zometeen toch echt in komen. En hetzelfde geldt voor Teun Koop Meiners, die in iedere wedstrijd tot nu toe nog wel ingevallen is. Gaat hij op het middenveld spelen? Gaat hij voorin spelen? Je kan alle kanten met hem op. Terwijl Ake en Brobby de spelers zijn die aan de zijkant van het veld staan om gewisseld te gaan worden. Een spits voor een spits en een middenvelder voor een verdediger.
4: Het is wel opmerkelijk dat Brobby er dus ook afgaat. Ja, het is Brian Brobby, de topscorer van Nederland. Gaat er af voor Wout Weghorst, de man die nog geen minuut heeft gespeeld dit WK. Sommigen hebben ook vraagtekens gesteld achter zijn aanstelling als speler van Oranje. Maar Brobby dus op de bank. Zijn bezweten torso ontbloot, want hij heeft zijn shirt uitgetrokken. De eerste twee wissels aan de kant dus van Nederland. Gaat Nederland in hetzelfde systeem verder? Het lijkt er wel op. Bounou heeft de bal voor Marokko. Speelt op Riyad. Inspelen dan. El Ainoui. Speelt door op de kaatsende Saibari, die de bal niet wil hebben. Het is Van Hekken die nog net kan terugpunten, omdat Saibari die versnelling had. En via Verbrugge de bal naar voren toe. En doorgekopt op Summerville. En Summerville kan doorlopen. Summerville wordt vastgehouden door Mazraoui. En dan is het Gakpo die het doet. Het is een doelpunt. Het is Cody Gakpo die het doet.
3: Voordeelregel.
4: Maar hij gaat naar de grond. Is hij nou gepakt op zijn achterhoofd geraakt, ja. Of is het een gebedje? Nee. Maar het is een doelpunt. Spelers komen kijken. Spelers komen juichen.
3: Allemaal om hem heen. Prachtig moment.
4: Ja, schitterend.
3: Prachtig moment. Wat komt er bij hem los hier?
4: Oh ja, dat is het.
3: Na de week die hij gehad heeft.
4: Het is inderdaad dat, die emotie. En heel veel spelers van Nederland staan om hem heen nu. De wisselspelers ook staan te juichen. En hij huilt. Het is emotie bij Cody Gakpo. De diepe bal. Ja, de tranen bij Gakpo. Hij verbergt zijn shirt overstrekken over zijn hoofd.
3: Hij hoeft zijn gezicht absoluut niet weg te steken.
4: Wat is
3: de
4: dit
3: knuffel
4: een
3: van Virgil van Dijk is oprecht en mooi. De emotie is mooi. 1-0 voor Nederland. Wat een week voor hem. Hij kijkt omhoog. Cody Gakpo
4: wordt vastgehouden
3: is ook even zijn adem kwijt. Er zat alles in dit moment voor Cody Gakpo. Terwijl Dumfries een kusje op zijn voorhoofd geeft. Nog wat tegen hem zegt. Een fan van Marokko verslagen kijkt.
4: Oh,
3: hij wijst omhoog, slaat een kruis. Kan het niet geloven. Hij zet Nederland op voorsprong. Achteruit, na de break. Gelijk de bal naar voren van Verbrugge. Weghorst kopt door. Summerville loopt door. Is sneller dan Mazraoui. Wordt naar de grond gehaald. En tikt hem dan nog in zijn val naar Gakpo toe. Dat is de assist van Summerville. Hij wordt neergehaald. Er zou echt wel gefloten worden, maar tikt hem nog net met zijn linker voor de voeten van Gakpo. Die precies voor de keeper uitkomt. Hard binnenschiet. De eerste kans die hij krijgt wordt ook nog onderuit gehaald. Gakpo en blijft dan vervolgens liggen. Maar zet Nederland wel op een voorsprong. En als er iemand is die dit doelpunt verdient, dan is het Cody Gakpo.
4: Nou, het is emotie die je zelf kunt voelen. Hij wijst even omhoog ook. En Weghorst dus, die bal dus doorkopt. En ook, ja, de rest is weer weg. Summerville is er weg, maar nu is het Marokko dat ertussen komt. Overzijde van het veld. Wat een schitterend moment. Je zei het nog in de waterbreak, Anne. Inderdaad, ik heb het gevoel dat Nederland gaat winnen. Nou, wie weet, krijg je gelijk Cody Gakpo. Wat een moment voor hem. De camera's zoeken hem natuurlijk ook. En heel veel emoties ook bij de supporters die meehuilen. Er is een mevrouw die veegt even de tranen uit haar gezicht.
3: Spanning.
4: Het is spanning, maar het is ook de emotie. Want iedereen weet het verhaal van Gakpo. Het is nu Marokko. dat naar voren toe moet komen. Nederland heeft de voorsprong. Drie kwarten op 0-0. En het begin van het vierde kwart 1-0 Nederland. Met Marokko met Hakimi in balbezit. Gaat ook wisselen. Salahidine staat klaar om te komen. Maar Marokko speelt via Brahim Diaz de bal naar de zijkant. Terug dan naar Hakimi. Wat een schitterend moment voor Nederland. 75 minuten en we staan voor 1-0.
3: De eerste echt grote kans die Nederland krijgt. Er zit heel veel inderdaad in die aanvallen. Doorkoppen vanuit gerekend weg. Horst Somerville die
4: opduikt
3: en zo slim is om die bal nog door te tikken. En dan de man van het verdrietige verhaal die op het juiste moment op de juiste plaats opduikt. En waar alles, maar dan ook alles even loskwam. Maar hij moet nog verder, want Nederland moet nog minstens een kwartier plus extra tijd dit te zien overleven. Frenkie de Jong maakt een overtreding op middenveld. Kan het niet geloven. Ver van het doel af. Hij ergert zich aan de scheidsrechter. Die, zoals Ruud van Nistelrooy in de rust ook al zei, de ene keer veel laat doorgaan. En de andere keer juist een scheidsrechter is die op alles fluit. Het is de nummer 18 die van het veld gaat voor Salahidine. Dat betekent denk ik dat Mazraoui centraal achterin gaat spelen. Salahidine is een linksback. Twee spelers opgeleid door Ajax, geboren in Nederland, die nu achterin staan voor Marokko. Dat betekent ook de diaspora van dat land. Er zijn mensen met een Spaanse achtergrond, Belgische achtergrond en Nederlandse achtergrond. Maar allemaal strijdend voor datzelfde land. Marokko, dat ongelooflijk sterk is, dat beter was dan Nederland. Maar Nederland net wel op voorsprong gekomen. Cody Gakpo. Nu ziet dat Wout Weghorst druk zet op El Ainoui. Op de helft van Nederland tikken ze de bal rond, maar nog ver van het doel af.
4: Hakimi onder in je beeldscherm. Inspelen op Raim Diaz. Wordt van de bal gezet. Het mag allemaal doorgaan. En dan kan Nederland er weer eruit. Misschien via Wout Weghorst. Die verliest de bal. En dan heeft Marokko weer de bal. Via Diop. Dan heeft Marokko in de opbouw met drie centrale verdedigers gespeeld. En dus met duidelijke winbacks. Unai ziet Bouadiop. Boudi as van het veld. El Ainoui in de middencirkel. Nederland zakt terug. Wat een spanning zeg. Bal naar de onderkant gespeeld van je beeldscherm. Het is Unai wil de combinatie aangaan met Hakimi. Die krijgt een behoorlijke beuk van Koopmeiners. Pakt de linkervoet vast. Maar Sampaio wil er niet aan. Die zegt dat het moet nou afgelopen zijn. En Hakimi maakt zich druk. En Koopmeiners, die is in Italië natuurlijk gewend al een paar jaar. Die zegt van joh, hier zeggen wij niet van bij Juve, want daar speelt hij.
3: Staat ook bij die drie achterop, hè? Koopmeiners is als extra centrale verdediger gewoon op de plek van Ake gekomen.
4: Ja, inderdaad.
3: Is geen systeemwijziging geweest.
4: Nee, inderdaad. Oh, pannetje van Unai door de benen van de Ven. Kan Marokko door, maar daar zit Nederland tussen. Bal nu op 20 meter afstand van de goal van Nederland. Een hoog standje dan door de as van het veld. Maar het is Nederland dat de bal weer weg wil werken. Lukt niet. Bouadi, wippertje. Weggehaald door Jan-Paul van Hekken. En wat speelt hij toch een goede wedstrijd tot op heden. Wat is dit spannend. Goed toernooi, goede wedstrijd vooral. En nog steeds een beetje die roze plek inmiddels van dat geronnen bloed in zijn haar. Wat een strijder. Unai gaat de hoekschop nemen. En dat zijn standaard gevaarlijke momenten voor Marokko.
3: Nederland terug met alle spelers. Zaak. Hier geen schade op te lopen natuurlijk. Als je helemaal geen schade oploopt, dan is het geen mooie wedstrijd geweest voor Nederland. Maar ga je wel door op het toernooi. En dat is waar het uiteindelijk op draait. Corner wordt doorgekopt bij de tweede paal. Weggehaald door Van de Ven. Schot van afstand. Salahidine, zijn eerste balcontact, is een schot dat wordt gekraakt. Hij mag gelijk gooien. Doet dat snel, want Marokko begint steeds meer haast te krijgen natuurlijk. Bouadi heeft de bal. Nederland moet er een beetje vanaf zien te komen. Maar dat doet het maar gedeeltelijk wel aan de rechterkant bij El Ghanous. Voorzet gegeven, die is gevaarlijk. En daar gaat Saibari naar de grond. Dan heeft Dumfries veel pijn. Vliegt de bal over de zijlijn. Laat Dumfries echt alweer opstaan. Dan wordt hij even, gaat hij even liggen om misschien wat tijd een beetje te winnen. Nou, die gevaarlijke voorzet wel van El Ghanous. Maar weer Saibari opduikt. Altijd de gevaarlijke Saibari. Maar nu duwt hij Dumfries naar de grond.
4: Ja, en Dumfries die duikt eigenlijk naar voren toe. En Saibari, je ziet op de achtergrond al gelijk die scheidsrechter precies zeggen, nee, niks aan de hand. Saibari komt er net niet bij. Wat zijn die voorzetten van de flanken toch gevaarlijk bij Marokko. We zien Dumfries, die houdt zijn pols vast. Ik denk bij de landing al daar. En de toch stuurskijkende Ismaël Saibari. Bal ligt aan de overzijde van het veld bij de cornervlag een meter of 10 vandaan. Inworp van Nederland. Een zeer geconcentreerde blik van Ronald Koeman. Brahim Diaz gaat eraf, de man van Real Madrid. En ook Ayoub Bouadi. En dat betekent dat Marokko gaat wisselen. Onder meer met El Morabit van Strasbourg. En de nummer 16, Gesine Yassine, ook van Strasbourg. Twee spelers dus van Strasbourg, jawel, jawel. Twee jonge spelers van Strasbourg.
3: Een middenvelder en een buitenspeler.
4: Precies.
3: Positie voor positie wisselen. Andere jonge Fransman uit Noord-Frankrijk. Bouadi, nou Marokkaan natuurlijk, maar speler in Frankrijk. Bouadi eraf. Was geweldig tegen Brazilië. Was tegen Nederland minder gevaarlijk. Blijft natuurlijk nog wel spannend. 80ste minuut loopt. Je gaat steeds meer ook kijken naar de klok. Linksboven in beeld. En je hoopt dat die 90 daar heel snel komt te staan. En dat Nederland weinig meer weggeeft.
4: Hier is vooral dat die 1 en die 0 blijven staan.
3: Nieuwe speler inderdaad, ja zeker. El Mourabet. Nu zit Nederland er even tussen koppen naar Weghorst. Weghorst kaatst naar Gravenberg, maar een beetje achter Gravenberg. Die moet nu een duel aangaan. Dat doet hij ook wel. Doet een beukje uit. En dan is het met Saibari een moment dat het wordt afgefloten. Gravenberg even aan zijn hoofd voelt.
4: Ja, dan moet je het stilleggen.
3: Dan moet de scheidsrechter het stilleggen. En dan zegt de scheidsrechter ook dat er verzorging moet komen. Terwijl Gravenberg denkt, ik wil wel gewoon dat blijven staan en door. Want dan moet je even met een man minder. Terwijl dit herhaling is van de loopactie van Gakpo. Die vertrekt, die loopt, die wacht. Dan krijgt hij het balletje en dan komt hij precies goed uit. En schiet hij hem binnen. En op het moment dat hij scoort, beseft hij opeens wat er daar gebeurd is. En wat een
4: enorme oplading
3: achter deze concentratie eerst zat. Dat komt even allemaal boven.
4: En Dumfries die echt even Gakpo helpt. En we zien een huilende supporter en een andere supporter die wijst met twee handen naar de hemel. Een enorme ontlading. De meest emotionele treffer van Oranje. We kijken naar de betraande ogen van Cody Gakpo die omhoog wijst. We weten natuurlijk allemaal waarom. Gakpo staat nu weer te overleggen met Hakimi. Sampaio erbij. En ook Van Dijk die alleen maar aan het praten is. Dat slaat toch nergens op. Want de Graafweg moet er af natuurlijk. En ook weer een zuinig kijkende bondscoach. Maar dit is wel de emotie waar Oranje toch wel lekker op gaat. Steeds lekkerder. We kijken naar de bebrilde bondscoach. Mohamed Ouahbi van Marokko. Ingespannen blikken. Iemand met een omgekeerde schoen op zijn hoofd. Oranje. Ja, je weet niet wat je meemaakt. Minimaal een minuut weer Nederland met 10 tegen de 11 van Marokko. En die 11 van Marokko hebben nu de bal met Salahidin.
3: Salahidin speelt de bal naar het middenveld. Unai wachtend op Issa Diop die naar voren komt. Hier is de nieuwe man El Mourabet. Diop allemaal net voor de middenlijn. De bal een beetje rondspelen. El Mourabet, Hakimi. Hakimi kijkt, lijkt de bal te ver voor zich uit te spelen, maar Gakpo kan er net niet bij. Kessin terug naar achteren, naar Mazraoui. Mazraoui opening naar de linkerkant van het veld. El Ghanous wacht totdat Dumfries komt, geeft dan een steekbal de diepte in. Die is hard, te hard. En Verbrugge kan hem heel rustig oppakken voordat Kessin Yassin gevaarlijk kan worden. En nu legt hij de bal even voor zich neer, de keeper van Nederland. Lang, hard en hoog naar voren. Terwijl Gravenberg ook weer het middenveld ingestiefeld is. Het is weer 11 tegen 11.
4: Gelukkig maar voor Nederland. Maar Marokko heeft de bal en dan kan nu gaan omschakelen. As van het veld, de opening gevonden bij Hakimi. Die heeft heel veel ruimte voor zich. Loopt er ook in. Speelt de bal dan in op een van die invallers. Yassin komt niet voorbij Gakpo. Gaat de bal terug naar een andere invaller. El Mourabet. Steekbal weggehaald door Koopmeiners. Door de as van het veld verdedigd. Het is Gravenberg. Mooi de bal bij zich gehouden. Gravenberg.
3: Ook
4: heel goed. Gakpo gevonden. As van het veld. Een beetje aan de linkerkant. Gakpo nog altijd. Punt op de bal naar de rechterzijde. Maar die bal is niet goed voor Gravenberg. Dat is toch jammer. Hier had toch veel meer in gezeten. Marokko neemt weer over. Nog wel ver op eigen helft. Gaat de bal naar de man met nummer 24. El Ainaoui. En die speelt naar Diop. Diop nog steeds de bal met spelend hier naar de onderkant. Het is Yassin, legt terug. Yassin, het is trouwens niet Diop, maar het is een van die andere spelers. Unahi gaat de bal naar El Mourabet. En dan is Marokko weer aan de overzijde van het veld. Op de helft van Nederland, opletten geblazen.
3: Ja, nog wel ver van het doel af. Saibari even aan de zijkant uitgekomen. Vanuit de linkerkant beweegt hij veel naar het midden toe. Nu in de as van het veld, El Ainaoui. Het is geduldig wat Marokko nog doet, ondanks dat de tijd begint te dringen. Yassin houdt even in met voorzet. En speelt dan naar El Mourabet, die nu de bal over de verdediging heen legt. Maar die kan Verbrugge rustig aannemen. Rustig wachten totdat Saibari komt en dan heel rustig oppakken. 83,5 minuut hebben we gespeeld in deze wedstrijd. We gaan er maar vanuit dat we nog een kwartier moeten overbruggen met de blessuretijd die erbij gaat komen. En de tijd die we nu nog te spelen hebben in deze wedstrijd. Summerville handig tegen Salahidin, maar maakt Hens. Daarbij gelijk al gefloten. Hij zit en kijkt. Vicencio Summerville. We moeten even wachten. Want daar gaat waarschijnlijk weer gewisseld worden.
4: Ja, de assist van hem, wat je zei. Al een vallende bal. Die vallende, ja, die ligt zo weg. Ja, inderdaad. Het is de man met nummer 26. Quinten Timber, verdedigende middenvelder. Eén potje gespeeld. Viel in tegen Japan. Eerste groepswedstrijd.
3: Lichte hersenschudding.
4: Ja, en wacht nu even totdat hij mag komen. De achtergrond zit een cameraman heel erg ingespannen te kijken. Maar Marokko heeft de bal. Dan kan Oranje natuurlijk niet wisselen. 85e minuut met Unai.
3: Hato ook.
4: Ja, Joel Hato ook geen minuut nog gespeeld. Ik ben benieuwd wat Koeman van plan is. Alle verdedigers erop, denk ik.
3: De keepers zijn er dan straks nog niet bij.
4: Ja, precies, hè. Terwijl met Marokko met Mazraoui op de as van het veld wil aanvallen. Saibari niet bereikt. Daar is Summerville. As van het veld. Wat speelt hij toch weer een belangrijke rol. Meegeven dan aan Dumfries. Eindelijk kan hij draven wat hij zo graag wil. Dumfries nog altijd. Dumfries strafgebied in. Dumfries met de voorzet. Teruggetrokken bal. Maar te kort. En Mazraoui schept hem eigenlijk uit het strafschopgebied. Marokko weer in balbezit. Maar daar was voor het eerst echt Dumfries. 85e minuut.
3: Ja, die teruggetrokken bal was goed. Saibari neemt de bal geweldig aan en is Van Hekken kwijt. Loopt naar de rand van de 16 meter. Daar is Van Dijk. Oeh. Natuurlijk is daar Virgil van Dijk. Die dan kwaad is op de scheidsrechter. Of blij op zichzelf. Ik denk het laatste. Omdat hij Saibari van de bal afloopt. Een uiterste poging van hem. En hij redt hier een gevaarlijke situatie. Want hij steekt voorlangs. En krijgt dan denk ik de vrije trap mee. Omdat Saibari op hem doorloopt. Geweldig verdedigd door Virgil van Dijk. Kijk ook wat er loskomt. Er zit zoveel spanning op deze wedstrijd. Met de voorsprong van Nederland. Komen die wissels dan? Hato en Timber. Ja, die komen op dit moment. En voor wie komen ze het veld? Die gelijk al een verbeterd gezichtje bij Quinten Timber. Terwijl ook nog een spits komt voor
4: Van de Ven. Eraf.
3: Die is dan voor Hato. Linksback voor een linksback. Er komt ook nog een spits bij voor
4: Rahimi.
3: Marokko.
4: Voor El Ghanoush.
3: Gravenberg komt er dan uit voor Quinten Timber. Moe gestreden. En vervangen voor verse krachten. Terwijl er inderdaad Rahimi opkomt. De spits van Alain. Die als stormram moet gaan fungeren. En Ghanoush is er dan uitgegaan.
4: Ja, dan onder die gevaarlijke voorzetten. En ook nog een wissel hoor.
3: En ook Talbi nog.
4: Talbi, die is ook goed. Van Sunderland. Ploeggenoot van Brobbie.
3: Heb niet gezien voor wie jij erin komt. Gaan we je zo vertellen. 86,5 minuut gespeeld. Maar het spel heeft vooral stilgelegen. Dus de laatste 2,5 minuut zal er ook nog wel bij worden gehaald. Weghorst kopt de bal nog met een gelukje door onder de voet van Salahidin. Gaat de bal uiteindelijk naar voren van Hekker. Quinten Timber draait om zijn man El Ainoui heen. Blijft sterk aan de bal. Loopt de bal over de zijlijn. Ingooi wel voor Marokko.
4: Bij zijn seizoen bij Olympique Marseille afgemaakt. Strijder daar. Publiekslieveling. Salahidin voor Marokko met de inworp. En dan zie je naar Woutweghorst. Hij staat meteen klaar om diep te lopen. Maar de bal gaat naar voren toe. Kopbal van Hekken. En dan is het de Jong. Combinatie met Gakpo en Weghorst. Tussen twee spelers van Marokko door. Woutweghorst loopt zich dan vast. En dan is het Marokko dat de bal niet verovert. Want daar is. Daar zijn Hato en Timber. Bal bij Gakpo. Gakpo strafschopgebied in. Gakpo. En dan wordt die voorzet eruit gehaald door Issa Diop. Nederland heeft een tweede long of zo. Of een derde long eigenlijk. Meer, in ieder geval adem, meer kracht. Rahimi en Talbi er dus ingekomen aan de kant van Marokko. Nou, dat wisten we al. En we kijken naar fanatiek juichende oranje supporters. Zo hebben ze nog niet veel gezien. Het is de inworp. Teun Koopmeiners gaat het doen. Het is een corner en dat is goed nieuws. Want er is geen betere cornernemer dan Teun Koopmeiners.
3: En Wout Weghorst er nog bij als extra kopper van de Vende natuurlijk wel uitgegaan. Wat zou die mensen fijnere nacht geven als die bal wordt binnengewerkt. Maar de bal wordt half weggekopt, dan helemaal weggekopt. Opletten voor de counter. Dat doet Hato. Die schiet die bal dan wel wat paniekerig naar voren. Maar dat vinden we allemaal best. Want het was beter dan de counter van Marokko tegen je krijgen. Nog maar eens opgetrokken door Wakbi, de bondscoach van Marokko. Marokko dat geweldig voor de dag komt, maar nog niet even weten te scoren. Het kan natuurlijk nog altijd wel als Gassin Yassin naar het midden komt. Daar is Saibari onderuit gelopen door Timber. Aanval gaat wel verder aan de rechterkant. Rahimi, die nieuwe spits, is daar. Terwijl Saibari blijft liggen op het veld. Hakimi wijst en dan zegt de scheidsrechter, ja, dan moet je zelf de bal maar even uitschoppen.
4: Dat
3: en dan
4: dat
3: is er gelijk dus als ze in het veld in komen, de verzorgers.
4: Ja, en dat betekent dus ook dat je dus een minuut daarna eruit moet.
3: Nou ja, als de verzorgers komen, maar die zijn er nog niet. Ja. Hier is het inderdaad Timber die eigenlijk een gele kaart had moeten krijgen voor een beetje een wilde overtreding. op Saibari. Maar dat heeft de scheidsrechter niet zo beoordeeld. Komt Nederland dus even goed weg. Timber kijkt om zich heen en speelt de vermoorde onschuld. Terwijl Saibari omhoog gekrabbeld is, geen verzorging bijgekomen. Dus hij hoeft er niet uit. Maar het spel heeft wel even stilgelegen. Dus kan de ingooi van Nederland terug worden geschoten naar Marokko. Is hij helemaal uitgekomen bij de keeper. Zitten we in minuut 90. En is de grote vraag voor mij. Hoeveel minuten komen er zo bij? Ik denk wel een minuut of 7.
4: Ja, dat denk ik ook wel. Misschien nog wel meer. Ik dacht zelfs een 10. Maar goed, we zien het allemaal wel. Het is Marokko dat naar voren toe komt. Ja, maar goed. Laten we maar van het slechtste scenario uitgaan. Dan valt het altijd maar mee. Met Hakimi.
3: Zo, we staan 1-0 voor. Dat is het beste scenario.
4: Ja, precies dat. Laten we hopen dat dat zo blijft. Het is El Ainoui naar Diop. Diop naar Mazraoui. Die centraal staat nu. Mazraoui speelt dan in op de as. Terugleggen naar Diop. Nederland zakt heel ver terug en blijft in die formatie lopen. 5-2-3. Diepe bal eruit gehaald door Cody Gakpo. Diepe bal van Hakimi. Kijken we naar Wahbi, de bondscoach van Marokko. Terwijl de bal verder van voet naar voet gaat. Een ploeg die in het wit speelt. Marokko is het. Het is Diop. Wacht even. Diop naast zich dan. De bal is naar El Morabet. El Morabet speelt in op El Ainoui. En die speelt door op Mazraoui. Nederland schuift terug. Marokko komt naar voren toe.
3: Bal naar de zijkant gegeven.
4: 6 minuten maar.
3: 6 minuten erbij. Nu komt de voorzet. Het is gevaarlijk. Dat is een doelpunt. Issa Diop was mee naar voren gekomen. En kopt de bal tegen de touwen uit die voorzet die vroeg werd gegeven. Hij wordt gevierd. Issa Diop door alle Marokkaanse spelers. En de fans worden gek. Nederland in de blessuretijd, zodra die is begonnen, een doelpunt tegen. Het is een hele mooie voorzet. Het is een heel mooi kopdoelpunt. En Verbrugge zegt, jongens, kopje erbij, rustig blijven. Het is pas 1-1. Het is niet 1-0 voor Marokko. Maar wel zo zonde dat Nederland zo dichtbij was. Issa Diop wordt gevierd. Het is in de 7-1 land zijn eerste doelpunt voor Marokko. En hij wordt geknuffeld door iedereen die Marokko lief heeft.
4: Een klappende Virgil van Dijk en Diop die zijn tong uitsteekt met grote ogen. We kijken naar de herhaling, de voorzet vanaf de flank. Vrijgegeven worden. En hij loopt gewoon weg bij Van Dijk, die ook baalt. En Diop loopt tegen die bal aan. Die voorzet is perfect van Talbi. Ja, echt mooi hoor. En naar binnen draaiend ook. En Van Dijk is Diop gewoon kwijt. En dan is Verbrugge kansloos, net te laat. Ja, gewoon echt een mooi doelpunt. En gezien alle kansen van Marokko. Wel terecht over de hele wedstrijd. Maar wat was Nederland dichtbij. En de handen omhoog geheven door Van Dijk. En ik zie een fan van Marokko. Hij heeft zijn shirt uitgetrokken. En zwaait hem boven zijn hoofd. En Diop, die steekt zijn tong nog maar eens uit. 1-1 in de 91ste minuut. De koppen tegen elkaar nog even bij het juichen. Tussen die hele grote Diop en de man van de voorzet. Talbi van Sunderland. En oh, de balende Van Dijk. Had hem al wat zweet van het voorhoofd. We zitten in de tweede minuut van de extra tijd. Niemand zit meer in het stadion in Monterrey. Wat een wedstrijd is het.
3: Na de 1-0 van Nederland was Marokko wel goed met balbezit. Maar kreeg het eigenlijk geen kansen meer tot het ene moment. En die bal vliegt er opeens in. Zoals het nu lijkt zou het verlengen worden. Een half uur extra in het stadion, maar Marokko komt weer met een nieuwe aanval. Rechterkant van het veld. Yassine komt naar binnen toe met Hato voor zich. Bal terug naar El Mourabet. En El Ainoui. En dan weer Yassine Gessine. Die van de bal af wordt gezet. Rechterkant van het veld. Somerville. Nog speelt op Timber. Timber loopt door in duel met El Ainoui. Is eerder bij de bal. Zet zijn lichaam erin en krijgt een vrije trap mee. Nog 2,5 minuut in deze 3,5 minuut in deze extra tijd voor Nederland-Marokko, waar het weer 1-1 is.
4: Er gebeurt zoveel in deze wedstrijd. Derde minuut blessuretijd. Nederland dus met de vrije trap. Een ijsberende bondscoach heeft nog 1 wisselmogelijkheid over. Een fan met een cowboyhoed van Nederland. En daar weer Wahbi, de bondscoach, de Belg, bondscoach van Marokko. En die Marokkanen die vieren feest en de mevrouw op de voorgrond staat te huilen uit blijdschap. En een fan van Nederland met de handen voor zijn ogen. Heel veel mensen gaan staan, gaan dansen. Wat een fantastische voetbalsfeer. 4e minuut inmiddels. Sampaio heeft weer wat gezien. Koopmeiners bij de bal. Die doet een beetje denken aan die kwartfinale 4 jaar geleden. Argentinië-Nederland. Dat Nederland in het laatste moment toch nog wist te scoren. Bal nu van Koopmeiners richting Van Dijk. Kop dan over de achterlijn. De bal naar Bounou. vierde minuut van de blessuretijd. Van Dijk baalt natuurlijk ook van het ene moment. Even is hij dus die op kwijt. En dat was de 1-1. Bal snel genomen. Het moet overnieuw van Sampaio. Bounou heeft de bal op de rand van zijn 5 meter gebied. En ook de Marokkanen mogen nog één keer wisselen. Bounou wacht eventjes. En we kijken vooral naar een juichende supporters. Wat een feest is het op de tribunes van Monterrey. Lange trap van Bounou. Dan komt Marokko weer naar voren op de helft van Nederland.
3: Hato kopt de bal naar voren. Weghorst kopt de bal terug. En uiteindelijk Van Hekken die wat rust moet brengen. Die dribbelt een beetje naar voren. Rahimi komt wel bij hem in de buurt. Bal aan de rechterkant gegeven naar Dumfries die opkomt. Salahedin gooit de deur dicht. Duw van Dumfries. Mag het verder? Nee, het mag niet verder. Dumfries zegt, wat doe ik nou helemaal? Maar de bal is uit geweest volgens mij. Zegt de grensrechter. Dus moet Dumfries weer terug naar achteren. Het wordt spannender en spannender. Koeman neemt een slokje water. Ouagbi steekt een duimpje op. En Marokko temporiseert ook even. Het was als gekken heen en weer na dat doelpunt van Cody Gakpo. Dat levert Marokko een doelpunt op. Nu Van Dijk die naar voren komt. Terug naar de rug van Somerville. Timber zet goed zijn lichaam in de bal. Lijkt de bal dan te verspelen. Dumfries opletten, want hier is Talve Saibari. Saibari lage bal over de grond naar Rahimi. Die wordt makkelijk verdedigd door Van Dijk. En Timber schiet de bal maar hard naar voren. Laatste minuut loopt. Er is nog goed doorkoppen van Weghorst. Daar is Somerville nog. Het ligt even open bij Marokko. Somerville rand 16 meter. Vicencio Somerville. Goed gegleden door Mazraoui. Zo eerlijk moet je zijn. Geweldig verdedigd door Nusayi Mazraoui. Geen kans om te schieten voor Nederland. Dat was even de uitbraak. Nog een half minuut. En Marokko wil nog wel een keer aanvallen.
4: De wedstrijd is compleet los. Terwijl Marokko nu naar voren komt. As van het veld. Terugspelen dan. Gaat El Ainaoui naar Hakimi. Deze kant van het veld. Gaat de bal naar Yassine. Yassine inspelen op het middenveld. Daar staat Saibari. Loopt zich vast op de verdediging van Nederland. En dan gaat hij behoorlijk hard door. Hoor. Heel hard door zelfs. Op Gakpo onder meer. Hij schoof echt zijn benen door. Maar ze zoeken elkaar op. Nee, geen high five van Saibari naar Gakpo.
3: Kent Gakpo van PSV, precies. Maar vandaag zijn ze geen vrienden.
4: Nee, het gaat er echt om. We zitten inmiddels in de 7e seconde na de 6e minuut. Dus we zitten in de 7e minuut extra tijd. Gaat Sampaio nog wat bijtrekken. Wout Weghorst kiest positie. Dat denk ik inderdaad ook aan. De bal gaat naar hem toe. Kan hij de bal doorkoppen? Wie weet. Hij wint wel het kopduel. Nee, bal terug. En dan gaat hij het duel aan. Jaagt door, maar Marokko heeft hem bij de zijlijn. Daar staat dan ook Quinten Timber en Denzel Dumfries. Die gaat de strijd ook wel aan. Inworp voor Nederland. Mag hij nog worden genomen? Ja. Wat een enorme herrie in het stadion. Ga daar nog maar eens tegenaan, coachen. We gaan waarschijnlijk verlengen. 2 keer een kwartier minimaal in ieder geval. Plus extra tijd. Spannende gezichten. Ook bij Denzel Dumfries.
3: Die gaat ver gooien. Gooit hem inderdaad de 16 meter in. Daar is Van Hekken ook nog. Bal weggehaald. Opletten voor de counter nog. Maar Dumfries zit er daar prima tussen. En dan zegt de scheidsrechter, het is goed geweest na 97 minuten spelen. Is het 1-1. Deze Issa Diop maakt aan het begin van de extra tijd de gelijkmaker. Anders was het nu klaar geweest. En deze Cody Gakpo maakte de 1-0 voor Nederland uit. De enige grote kans die Nederland kreeg. Het was effectief. Maar het was na 90 minuten niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
0: Ik rijd maar prima.
5: Ja, ze kunnen helpen, dan
0: hoeft niet.
5: Het is goed bedoeld advies.
0: Flikker toch op, joh. Het is een jongen van 16.
6: Prodeo. Dit najaar bij BNN VARA op NPO 1.
7: Welkom op het nieuwe Ford Alfa.
8: En terug naar jullie stallen, vriend.
9: Stream Ford Alfa vanaf augustus op NPO Start.
10: Superhelden grijpen superkansen. Nu Spanje. Tot €300 last minute korting per persoon.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Kijk op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Wereldberoemde choreograaf William Forsythe laat je op unieke wijze door het museum bewegen. Meer informatie op voorlinden.nl.
13: Wij Nederlanders sparen ons suf. Maar ga jij dat spaargeld dit jaar ook een keer aan het werk zetten?
14: Per Brand New Day kan dat.
13: Met een pensioenrekening en met een gewone beleggingsrekening.
15: Brand New Day. Iedereen een extra pensioenpotje.
16: Hallo?
17: Hallo, met Anna van Veersjeer.
18: Uw alarm gaat af. Geen zorg hoor.
17: Er is een bal door eruit gegaan. Ik denk dat het uw buurtkinderen zijn.
16: Ja, ik ben momenteel niet thuis. Een paar dagen weg.
17: Geen punt. Zal ik u in contact brengen met een glaszetter?
16: Ja, graag. Dankjewel.
18: Geen probleem. Fijne wedstrijd.
19: Zomerdeal. Nu tot 50% korting op alarmplaatsing. Ga naar verysure.nl.
13: Iedereen een extra pensioenpotje.
15: Kijk op brandnewday.nl.
20: Ontdek met Eliza Was Here het betoverende Portugal. Boek jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl.
21: Voilà!
22: Een betere opening dan dit ga je niet krijgen.
23: Van Galen.
24: NPO 1, waar Nederland 1 is.
25: Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn.
4: Welkom terug in het stadion waarbij we een coachende Timber zien. In het midden. Hij pept de spelers nog eens op. De voormalig Feyenoord-aanvoerder weet hoe dat moet. Terwijl we nu ook kijken naar de doorweekte shirts van de Marokkaanse spelers. Het is warm. Die op doelpunt te maken. Van Dijk staat alweer bij Sampaio. Hij mag kiezen. Wil hij de bal? Wil hij de helft? Nou, het is Nederland denk ik de bal. En Hakimi kiest voor de helft. Wel sportief hebben de high fives. 1-1. Minimaal twee keer een kwartier verlengen. En daarna, als die verlengingen geen beslissingen brengen, gaan we strafschoppen nemen. Eerder op de dag strafschoppen bij Duitsland-Panama. Serie die Panama verrassend won. Nederland, geen beste statistiek op dat gebied. Van de laatste 9 series verloor Nederland er liefst 7. Terwijl de beelden van supporters inderdaad weer die Mexico-shirts naast het oranje en ook het rood en groen van Marokko. De wereld is één. De supporters in ieder geval. Zulke prachtige beelden. Nu ook staan mensen lekker te springen en te dansen met een Marokkaanse vlag. En inderdaad, Nederland gaat trappen. Speelt nu weer van links naar rechts in je scherm. Marokko nog altijd in het wit. Van rechts naar links. Veel plezier.
3: Nederland heeft nog één wisselmogelijkheid. Marokko is uitgewisseld in deze verlenging. Minstens een half uur nog onder zware, zware omstandigheden. Maar het is in ieder geval Nederland dat nog leeft tegen Marokko. Dat wel beter was, al wel. Voorsprong weggegeven, nooit leuk. De verlenging begon met gelijk een fysiek duel met Weghorst en Diop. Weghorst ging naar de grond, maar het levert geen penalty op, zou ik wel terecht zeggen. Nederland mag wel gooien. Of is het? Nee, Marokko mag gooien aan de linkerkant van het veld.
4: Salah Eddin. Meneer speelt natuurlijk in de jeugdverlenging van Ajax, voor AZ Twente en nu ook voor PSV. AS Roma. Gooit de bal naar voren toe. Het is, ja, in de rug van Sabari klimmende Van Hekken die de bal over de zijlijn kopt. En Wahbi, de bondscoach, in pak met wel een kekke witte snikkers eronder. Dat moet gezegd worden. Een goede stylish brilletje ook. Dat doet hij echt goed. Terwijl onze bondscoach gewoon in een zwart shirt staat. Heel ingespannen te coachen. Opnieuw de inworp. Opnieuw Salah Eddin naar voren toe dan. De onvermoeibare Marokkanen die naar voren toe willen met El Ainaoui. Bal wordt doorgetikt op Raimi. Maar het is Quinten Timber die ertussen zit. Timber is misschien wel het vuurtje wat Nederland nodig heeft in deze fase van de wedstrijd. De inworp is nu voor Oranje. En dan shock daar achteraan Denzel Dumfries. De kampioen van de Serie A met Internationale.
3: Staat met de hand bij zijn hoofd en gooit dan naar voren over Weghorst heen. Bal springt er wel van de voet van de verdediger af. Daardoor kan Weghorst in het duel komen en dan wordt een overtreding op hem gemaakt. El Mourabet was het die overtreding maakte. Gooit dan de bal weg, El Mourabet. Maar de kaart blijft op zak. Er is pas één kaart getrokken voor Issa Diop. Die ook een doelpunt maakte in deze wedstrijd. Helaas voor Nederland. Zijn eerste in de shirt van Marokko. Een hele, hele belangrijke. Want anders was het nu feest voor Nederland. Was het interviews geven en klaarmaken voor de volgende wedstrijd tegen Canada. Of dat gaat gebeuren weten we nog niet. Want het is verlengen. Wel een vrije trap voor Nederland. 10 meter over de middenlijn. Ver van het doel af. Maar Koopmeiners heeft een fijne trap. En de verdedigers van Nederland zijn weer mee naar voren gegaan. Bal naar de rand van de 16 meter. Half weggewerkt. Van Dijk brengt de bal naar de linkerkant. Daar is Gakpo, twee spelers voor zich. Tikt dan de bal naar achteren, voorzet van Hato. Bal komt daarvoor, Dumfries niet op Somerville. En dan fluit de scheidsrechter dat er hens is gemaakt op Dumfries.
4: Ja, die heeft het ook gezien inderdaad. Hens, Sampaio lijkt wel de controle te hebben. Hij zegt rustig aan tegen de doelman van Marokko. Bounou, Somerville wordt in beeld gebracht. Man van een geweldige assist, Diop. Man van het doelpunt van Marokko in balbezit. En daar is strafgebied, niet er iets buiten. Het is Mazraoui, daar komt wat weg. Hoor. Ja, die gaat druk zetten. Dan staat Marokko vast bij de zijlijn. Schiet uiteindelijk ook de bal over de zijlijn. Ja, die verlengingen, het is een heel bijzonder periode in zo'n wedstrijd. Je merkt gewoon dat het risico op fouten maken te hoog wordt. Maar het is nu de doorkoppen bij Somerville. Bijna de bal met Diop steken zijn lange benen tussen. Schiet de bal weg. Overzijde van het veld is het Hato. Hato, die het moeilijk had bij Chelsea. Die ja, ziet een inworp, gooit hem snel in naar Teun Koopmans.
3: Slimme speler, Jero Hato, die eerst doet alsof hij hem over de zijlijn laat lopen. En als dan El Mourabet begint te duwen, tikt hij de bal even via de voeten van El Mourabet over de zijlijn. Van Dijk speelt hem naar Van Hekken. Die heeft uiteindelijk nog de meeste lucht over in het drukkend hete Mexico. Van Hekken, balletje richting Dumfries, die heeft altijd lucht. Maar doorzien door Salahidin, die de bal over de zijlijn schiet. En dus mag Nederland wel gooien op de helft van Marokko. Koeman maakt een gebaar dat het met een boogje moet. Zo Dumfries naar de zijlijn loopt om de bal te pakken. Bedoelt hij dan dat het een snelle ver in wordt? Nou, het wordt een bal terug naar achteren. Naar Van Hekken. Van Hekken, Van Dijk. 94 minuten op de klok. We gaan echt naar de 120 toe. Het is een slijtageslag.
4: Koopmeiners, lange bal met links. Bounou komt eruit met één vuistje. Bal op de as van het veld. En zit de Jong die een heel listig duwtje heeft gezien. De Sampaio. Maakt er een hoop misbaar. Maar hij weet, dat je ziet het aan zijn gezicht. Hij weet dat hij schuldig is. Praat nog eventjes. We kijken nu naar de camera standpunt van de scheidsrechter. En ziet ook duidelijk inderdaad de Jong duwen. En hij wordt in beeld genomen. Wat is die toch weer belangrijk. Frenkie de Jong. Misschien niet altijd even zichtbaar. Maar zo belangrijk om die bal op te vangen. We zien weer de Marokkaanse fans uitgedost in het rood en groen. En de ploeg speelt in het wit met El Ainoui. Legt de bal op. Is dat die op?
3: Middenveld ingespeeld. El Mourabet. Weinig tempo naar voren van Marokko. Marokko wil het misschien ook wel aandurven laten komen op penalties. Daar zijn ze zeer sterk in. Vaak meegemaakt. In de penalty-serie is natuurlijk weer een puntje op zich. Salahidin terug naar achteren naar Bounou. Vooral hij is goed in het keren van penalties. Dat hebben we gezien op het vorige eindtoernooi.
4: Ja, ook halve finale van de avond.
3: Daarom staat hij op naar het midden toe. Bal even opgehaald door El Ainoui. Kan natuurlijk nog wel beslist worden in normale speeltijd bespitten. Of normale extra tijd. 5 minuten zijn er gespeeld. Geen kansen nog gezien. Nederland iets beter. Maar wat zegt dat nog? Na 95 minuten. Het scherpst van de snede in lastige omstandigheden spelen. Nog niet zoveel. Het zal op een moment beslist worden. En dan is de vraag, is het een moment voor Nederland of is het een moment voor Marokko?
4: Met Mazraoui. Nou, ik weet wel wat hij zou kiezen. De bal gaat opzij. Opzij naar een van die invallers die uit is gekomen. Zag El Mourabet van Strasbourg. El Ainoui, Mourabet, doorgelopen. Marokko blijft in 4-2-3-1. Dus 4 verdedigers. El Ainoui komt naar voren toe. Gaat de bal naar Salahidin. Inspelen. Het zijn invallers nu. Talbi, goede speler. Inspelen op Saibari. Meegeven. Er komt de schietkans aan. Oh, daar komt de goal. Niet. Oh, de redding. Bart Verbrugge. Hoe gaat die bal er niet in? Rahimi. Die kan het niet geloven. Bart Verbrugge, een standbeeld voor die man. Wat een fantastische redding zeg. Rahimi zit aan zijn shirt, schreeuwt het uit, loopt 1-op-1, komt om Koopmeiners heen, kan uithalen en de redding van het toernooi.
3: Knie en hand.
4: Fantastisch. Bart Verbrugge inderdaad, via zijn knie en dan de hand.
3: Oh,
4: echt geweldig, een ijshockey redding eigenlijk. Fantastisch, Bart Verbrugge.
3: Wel nog de corner, daar was het moment voor Marokko. Och. Een vreselijk groot moment. Wat een enorme kans waar alles goed gaat voor Marokko. De paas van Saibari, de kap van Soufiane Rahimi. Maar uiteindelijk is het allerbeste hieraan de redding van Bart Verbrugge. Wat een redding. Corner bij de eerste paal weggehaald. Dit zijn reddingen die een carrière vormgeven. Wat een verschrikkelijk geweldige reactie van keeper die sowieso goed is. Nederland wil wel counteren. Krijgt een vrije trap omdat Frenkie de Jong eruit wordt gelopen. En als Frenkie de paas daarvoor iets beter had gegeven, lag het even open. Hier weer de herhaling. Knie, hand, corner. In plaats van doelpunt.
4: En wat, ja, wat doet dat ook met een spits, hè? Als, want die denkt ook, als deze bal niet ingaat. Als deze bal er niet ingaat. Maar goed, wat hij denkt, dat moet ik mezelf weten. Reinier, het gaat om dat Verbrugge voor Nederland speelt. Wat is die belangrijk? Wat een weergaloze redding. En wat deze wedstrijd ook wordt, die redding is voor de eeuwigheid. We kijken naar...
3: Als je wint is hij nog net iets eeuwiger dan als hij nog
4: verliest. Maar ik denk dat de zaakwaarnemer van Verbrugge op dit moment ook spinnend van tevredenheid deze wedstrijd zit te bekijken. Maar goed, dat is iets voor later. Voor na dit toernooi. En het toernooi nu eindigt het vandaag voor een van de twee. Dat sowieso. Je wordt op Marokko of Nederland. Maar Nederland nu in balbezit met Van Hekken. Punt op de bal over de zijlijn. En dat is voor Marokko. We zitten inmiddels in de 98e minuut. Veel Marokkaanse supporters klappen. Anderen kijken even op hun telefoon. Het is de spanning. Je ziet ook mensen die hun gezicht in hun handen begraven. Inworp is genomen. Maar daar zit Nederland ertussen met Timber. Quinten Timber. Inspelen dan. Op Gakpo. Gakpo naar de Jong. As van het veld. Opengooien dan. Nee, dat is die paas onzuiver. En dan zit Marokko ertussen. Blok wordt gegeven op de Jong. Dan kan de bal naar voren toe. Naar die spits. Raimi. Maar daar is Virgil van Dijk. Big Virg. Hij maakt één foutje. Leverde meteen de 1-1 op. Omdat hij Diop uit het oog verloor, maar dat doen we ermee tekort, want Virgil is weer goed. Net als Nederland, het is echt een strijd. Marokko ook goed in de wedstrijd. Het is echt een wedstrijd met de allure van een halve finale. Maar het is een 16e finale. Laatste 32, 1-1, de stand.
3: Salahedin naar de linkerkant. Talbi, hij gaf die geweldige voorzet op Diop. De invaller die verschil maakte. Terug naar achteren, Mazraoui. Nu El Ainoui. Tijd tikt weer verder. 99 minuten. Nu precies gespeeld. En Diop kijkt naast zich. En vindt uiteindelijk El Ainoui. Die naar voren draait. Het is hollen en stilstaan. We zitten nu juist in de fase van stilstaan. En Mazraoui. En Diop. Die inspeelt naar El Mourabet. Die draait om Weghorst heen. Lijkt wat ver voor zich uit te spelen. Maar krijgt hem toch nog bij El Ainoui. Daar over de middenlijn komen ze niet. Diop dan naar de zijkant. Daar terugspelen. Naar achteren. Hakimi. Twee keer de bal raken. Mazraoui. Andere kant zoeken. Salahedin. Nog weer eens verder naar de zijkant. Saibari. Hoe lijkt te worden. Naar het midden toe. Weghorst zet ook nog een beetje druk. Maar laat uiteindelijk het tikken daar op de middenlijn wel gewoon gebeuren. Talbi. Die is gevaarlijk. Hij speelt hem ook maar weer terug naar El Ainoui. Weinig beweging voorin. Uiteindelijk El Mourabet. Naast zich El Ainoui. Hij kan naar voren dribbelen. Wijst. Wil Salahedin de diepte in hebben. Komt ook wel. Het is langzaam opschuiven. En weer tikken Talbi en El Ainoui. Nederland wacht en kijkt. Gesloten organisatie. Dus moet Marokko naar achteren.

0: weer terug. Yassine speelt terug naar El Morabet. Is naar voren toe gelopen. Aynawi. Hij komt laat weghorst. Dan naar Hakimi, buitenkant. Dus dan de jagende Dumfries. Dan is het bal naar Mazraoui. Mazraoui, terug. Via Salahedin, verliest hij de bal en weghorst. Ja, dan is dat toch een overtreding geweest. Want die lange passen van Weghorst achter die bal aan. Dat is de knikkende blik inderdaad van Sampaio. En teruglopen van Wout Weghorst. Komt hij dan inderdaad? Ja, dat moet wel. Ja, inderdaad. Hij krijgt hem wel tegen de onderarm aangeschoten. In de hand van iedere bal. Maar goed, eens is eens. En de scheidsrechter gaat erover. Marokko in balbezit. 102e minuut.
1: Het was wel een momentje voor Wout Weghorst. Die dat helemaal zelf creëert. Door op het juiste moment druk te zetten. Rechterkant van het veld. Hakimi komt nu mee naar voren. Yassine terugkappen. Durft de voorzet niet aan. Gaat naar het midden. El Ainoui. Pas van het veld, laatste 30 meter. Nu opschuiven naar links, naar Talbi. Shemsidi Talbi, die voorzet via het hoofd van Dumfries naar de zijkant. Salahedin terug naar Talbi. Talbi vanuit stilstand dreigt, kapt. En geeft nog geen voorzet, loopt zich vast op Somerville. Die nog altijd op het veld staat en een oplawaai krijgt. Maar wel goed verdedigd. Timber loopt dan door op Mazraoui. Mag verder. Mazraoui heeft er even pijn van. De bal teruggespeeld naar zijn keeper Bounou. Die rustig naar El Morabet inspeelt. Mazraoui inmiddels weer opgekrabbeld. En aan de linkerkant van het veld is Anas Salahedin. Die inspeelt naar weer een andere speler. Die ingevallen is in deze wedstrijd.
0: Met Mazraoui staat weer... Zeg je?
1: Nee, niks.
0: Oké, dat mag niet. El Ainoui.
1: Lang van mij.
0: Het is ook een lange avond, man. El Morabet. El Morabet, bal opzij. Het is nu 4:15 in de ochtend, mensen. Hoe lang is dat geleden dat we dat hebben meegemaakt? El Ainoui, as van het veld. Rondspelende Marokko en het geduldig meebewegende Oranje. Zo hebben we Nederland nog niet heel vaak zien spelen. Bal bij Salahedin, 104e minuut. De sports gaan maar even zingen. Het is El Morabet. Die spelen dan op Hakimi. Hakimi dan, onder de buitenkant. Bal gaat dan naar Unai. Hakimi. Dat is Hato die meteen komt druk zetten. Bal bij Unai. Salahedin. Somerville. Die toch ook nog een hele frisse indruk maakt. Morabet. En Marokko schuift wel op. Maar wacht met het diepe bal geven. Het zit helemaal vast daar natuurlijk. Het is El Ainoui. Wacht. Kapt, draait, terug. Langzaam maar zeker schuift Marokko op. Als een soort wurgslang steeds. We knellen die omklemming. Het is nu Saibari. Geef dan mee. Maar het is Van Dijk heel rustig op Timber. Timber schermt de bal af en gaat naar de grond. En krijgt heel makkelijk een vrije trap. Ritme gebroken. 105e minuut. De laatste minuut van de eerste verlenging.
1: Eén moment was er in deze verlenging. Dat moment was voor Marokko. En dat moment was er ook voor Bart Verbrugge met de geweldige redding. Verder geen kansen gezien. We gaan richting het eind van het eerste deel van de verlenging. Zoals het lijkt, zonder doelpunten. Nog maar weer ijsberen van Koeman. Die nog wel een joker achter de hand heeft. Of is dat de joker Robin Roefs? Zoals Krul ooit inviel bij een penalty-serie. Nederland heeft die wisselmogelijkheid nog wel. Marokko niet. Hoeft ook niet als je Bounou als keeper hebt. In principe heeft Roefs procentueel meer penalties gestopt dan Verbrugge. Alhoewel Verbrugge ook een slechte penalty keeper is. Misschien is het ook helemaal niet nodig, hè? Want we gaan nog ingooien aan de rand van de 16 meter. Aan de rechterkant van het veld. Dumfries met de bal in zijn hand. En Van Dijk en Van Hekken mee naar voren. Bal ingeslingerd. Daar is Van Dijk, maar ook het wegkoppen. En dan is het een korte pauze bij Nederland-Marokko. Eerste deel van de verlenging. Geen doelpunt. En dat is vooral te danken. Deze man, Bart Verbrugge.
0: In het blauw met dat oranje symbool op de borst. De oranje leeuw. En de man die kans miste, Rahimi. Nou ja, hij schat hem echt goed in. Maar het was echt een fantastische redding. We zweven nu eigenlijk boven de spelers van Oranje en van Marokko. Die wandelen allemaal naar de zijkant. Gaat Koeman nog iets zeggen? Nee. Want de instructies zijn duidelijk. Frenkie de Jong die wat schouderklopjes krijgt. De camera volgt vooral de Nederlandse spelers. Frenkie de Jong die... dat water over zijn hoofd. Nu ook die speler. Soufiane Rahimi krijgt wat schouderklopjes van ja joh, gewoon goed gedaan. Geweldige redding van die doelman. Maar wat had hij graag Marokko op

0: voorsprong geschoten. En wat zijn, ben ik blij dat wij Verbrugge hebben. De Jong staat nog even wat te drinken. Noah Lang daarbij. Eén wisselmogelijkheid. Wichtbos krijgt het flesje van De Jong. En de kamers weer naar Bart Verbrugge.
1: Wisselmogelijkheid kun je natuurlijk ook gebruiken op het laatste moment voor bijvoorbeeld Memphis Depay, die makkelijk zijn penalties binnen schiet. Ook daar moet je rekening mee houden. Dan als Mazraoui instructies krijgt of na wordt gekeken door de medische
0: nou,
1: stad.
0: Je had het over de vies van Mazraoui, maar tjonge.
1: Regozer.
0: Nou.
1: Zeker.
0: Sorry, ik denk...
1: Het mag wel een indruk zijn. Daar heeft Mazraoui ook hard voor gewerkt om zo breed te worden. Een beetje aanleg natuurlijk ook, maar hij is in zijn carrière niet minder sterk geworden. Het stadion ook maar weer eens in beeld. Met de lichtprojecties over de ijzeren zijkant heen. Deze stalen reus. Terwijl Rahimi wordt bijgepraat. En Yassine ook door Rouahbi, de bondscoach van Marokko. En Lutsarel Geertruida zich op gaat maken voor een invalbeurt. Was nog een speler die nog niet ingevallen was dit toernooi. En dat gaat hij toch echt doen. Geen keeperstruc dus, want dit is de laatste wisselmogelijkheid voor Nederland.
0: Nou, dat is wel als een reden tegenstelde speler.
1: Dumfries die er bijvoorbeeld uit zou gaan als hij niet gestreden is. Nee, hij trekt toch weer een hesje aan.
0: Okay, of misschien dat Koopman is aan doorschuit met middenveld. Ik weet het niet.
1: Nee, dat is niet.
0: En weer de wisselspelers die klappen voor de veldspelers van Marokko. Daar gaan we weer. Nog een kwartier te gaan en dan de gevreesde strafschoppen.
1: Dat gaat toch weer warm lopen.
0: Geertruida, hij kwam voor Jurriën Timber die zich dus blesseerde. En dat was echt heel erg sneu voor dit WK. Timber, die in de Champions League finale speelde met Arsenal, mocht terugvliegen. En Lutz, liefkozend genoemd door bondscoach Ronald Koeman, mocht alsnog aantreden. De spelers van Marokko staan in de huddle. Een cirkeltje bij elkaar. Die van Oranje lopen er vlak langs. Even laten merken dat ze er zijn. Het is Verbrugge die even kijkt. Naar Saibari. En dan gaan deze matadoren, deze 11 tegen 11, het beslissen. Nog 15 minuten extra tijd en dan de strafschoppen. Het is een fantastisch gevecht geweest. Want we hopen dat het voor Nederland goed afloopt. Deze wedstrijd, meer kun je niet doen. Maar ja, vooralsnog een dikke voldoende voor deze pot. Qua meeslependheid in ieder geval.
1: Nou, daar zit het zeker niet. Daar gaat het zeker niet aan liggen van twee teams die tot het uiterste gaan.
0: Ja.
1: En aan de zijkant is Ruud van Nistelrooy nog snel komen vertellen dat de wissel toch niet gaat plaatsvinden. Even, we zijn namelijk afgetrapt voor het laatste kwartier van deze wedstrijd. 1-1 nog altijd de tussenstand. En de bal bij El Ainoui. Heel veel de bal heeft voor Marokko. Marokko houdt het balbezit weer zoals ze aan het eind van de eerste helft van de verlenging de bal hadden. Zoals ze sowieso meer dan Nederland het balbezit hebben. Ze hebben allebei maar één keer gescoord. Nederland uiterst effectief omgegaan met de kansen. Cody Gakpo, doelpunt van Issa Diop, de verdediger. In de blessuretijd maakte nog wel dat deze verlenging nodig is. Verlenging waar Nederland zich moet zien staande te houden.
0: Het is zijn schuld dat we het nog 6 deze wedstrijd te volgen.
1: Het zou niet goed zijn voor de hartslag van vele Nederlanders. Nee, vele Marokkanen als het bij penalties gaat uitkomen.
0: Dat wordt niet echt spannend. Maar goed, we zitten in de 106e minuut met wederom balbezit voor Marokko. De ploeg in het wit. Diop speelt in op El Ainoui. De bal gaat naar Hakimi. Daar is de druk meteen van Hato. Toch combineert Marokko naar voren toe via de zijlijn. Felle duel zonder bal. Hato zit er dan tussen. Gakpo. Slimme sleep naar de buitenkant. Achtervolgd door drie Marokkanen. Gakpo houdt even in. En draait zich dan vast. En kan Marokko weer weg.
1: Ja, Yassine Gissin loopt zich ook vast. Overtreding van Gakpo op Gissin. Yassine. Die nog even een handje krijgt van Cody Gakpo. En dan naar voren gaat Mazraoui, opening naar de linkerkant van het veld. Maar daar de opbouw proberen via Rahimi. Die naar voren wegworst. En die staakt ook het druk zetten. Omdat de bal terug is in de 16 meter van Marokko. Met Mazraoui die hem naar Diop speelt.
0: Diop, en voor wat u dan? Er inzet, als ik het goed zie. Ja, die krijgt ruimte van Weghorst.
1: Toch komen wij van Koeman naar een wisselspeler.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat het Geertruida zal zijn. We gaan zien wat voor gevolgen dat heeft. Formatie blijft hetzelfde in ieder geval. Een compacte defensie van Nederland. Diepe bal. Koopmeijners zit er dan tussen. in zijn rug. En tegenstander schiet de bal omhoog. Er zit uiteindelijk Hato die naar voren toe kopt. Timber gaat echt de strijd aan hoor. Wil de bal naar Gakpo spelen. Die krijgt een duw. Daar zit Weghorst ook bij. En Nederland krijgt de bal niet in bezit. Het is Martin de Roon. Zijn eerste minuten zeg. 35-jarige speler van Atalanta Bergamo. Die gaat beginnen aan zijn 44e interland. De oudste van het stel. Maar eerst deze aanval van Marokko. 108e minuut. Bal bij Hakimi. Tegenover zich Hato. Gaat de bal terug. El Ainoui.
1: Ja, dacht ook niet eens dat hij het WK zou spelen na het vorige eindtoernooi. Dacht hij dat hij zijn laatste interland had gespeeld. Maar altijd gezegd, als ik nodig ben, dan ben ik er. En hij was nodig, mede door de blessure van Jerdy Schouten. Die niet bij dit toernooi aanwezig is. Toernooi dat Nederland ook verder hoopt te komen natuurlijk. Na 108 minuten kan ik daar weinig over zeggen. Want het is 1-1 tegen Marokko. Marokko heeft de bal zonder gevaarlijk te worden. Dat is het beeld sowieso in deze verlenging. El Ainoui middenveld maar weer inspelen. El Mourabet naar voren aan de linkerkant. Dat is het Talbi die wel heel dreigend invalt en dus een assist heeft gegeven. Terug naar achteren. El Ainoui, as van het veld. Marokko schuift weer op. Nederland verdedigt. Raimi, man van de grote kans. Even een 1-2 met Sadiop. En dan naar voren naar Hakimi. Druk van Hato op Hakimi. En dan terug naar achteren. Kan Hakimi niet anders. Dan Mourabet. Opening via de linkerkant weer zoeken. Salahidin. Terug naar El Mourabet. As van het veld, El Ainoui. Minuten tikken weer voorbij. Nog 11 minuten en dan hebben we een penalty serie. Dat is niet nodig. Hakimi. Bal naar het midden. Die bal komt aan. 1-2 gegeven. Makkelijk naar de grond gegaan door Raimi. Scheidsrechter heeft ervoor een paar keer niet gefloten voor Nederland. Dan gaat dat nu ook zeker niet doen. Dat is
0: wel
1: eerlijk.
0: Ja, hij maakt wel het gebaar. Ik word geduwd op scheidsrechter. Maar ik moet zeggen, die Sampaio tot op heden. Echt zo'n wedstrijd. Hij heeft het redelijk onder controle. Verbrugge. Bal ver weg getrapt. Bij die middenlijn stuit op de bal. Het is weer Weghorst. En die krijgt in de lucht. Echt een duw. En natuurlijk weet Salah die nergens van. Maar het is Nederland dat de vrije trap krijgt. 110e minuut. Nog 10 minuten minimaal hebben we in deze tweede verlenging. En inderdaad, het is Martin de Roon. Hij gaat er inkomen voor Frenkie de Jong. Moe gestreden. Zoveel weggehaald en opgelost.
1: De Roon ook wel een zekere penalty volgens mij.
0: Ja, oei, oei, oei. Want ja, ik ben zelf een enorme de Jong fan. Die gaat er toch echt af. Frenkie de Jong. Nederland dus nog 10 minuten zonder Frenkie de Jong. Wordt bedankt. Oh, hij kan ook bijna niet meer. Hoor. Hij is echt moe gestreden.
1: Deze wedstrijd dan geen Kluivert ingevallen. Geen Depay. Geen Reinders. Geen Malen. Dat zijn opvallende zaken. Zo in deze wedstrijd. Vrije trap van Nederland. Gaat nog maar rand van de 16 meter. Daar wordt de bal ingebracht door Van Dijk. Maar komt net niet tot bij Weghorst. Daar nog Summerville die net niet aan de bal komt. Hato en Timber moeten dan helpen verdedigen. Talbi houdt even in. Nederland weer met mensen terug. Talbi begint wel aan een dribbel. Saibari. Met Van Hekken. De hele wedstrijd zoeken die elkaar op. 111 minuten gespeeld. En Marokko steekt de middenlijn weer over. Met El Ainoui. Die naar de zijkant staat. Of verspeelt. El Ainoui weer terug naar het midden. Uiteindelijk terug naar El Mourabet.
0: En de Roon op het middenveld. En ook Dumfries daar weer naast. Terwijl nu via de zijkant Marokko doorbreekt. Talbi voorzet. Weggehaald door Teun Koopmeiners. Bal heel ver weg richting Weghorst. Wil er omheen draaien. Maar het is Diop en Mazraoui die verdedigen Weghorst. Hij houdt 3 spelers van Marokko bezig. En het is Gakpo die pikt hem op. En die krijgt een vrije trap mee. Ja, Wout Weghorst. Dat doe je toch goed. De kramp schiet in de kuiten van Gakpo. Spelers van Marokko beklaren zich. Gakpo die wordt wel geholpen door Saibari. De PSV'ers onder elkaar. Saibari naar Bayern München. Het is een enorme strijd, maar het is wel toch echt wel een sportief gevecht.
1: Maar één gele kaart, hè? Dat zegt dat wel.
0: Ja, precies. Niet echt nare overtredingen. En de vrije trap is er. Het begon bij Weghorst, die dus 3 Marokkaanse spelers bezighield. En die bal toch nog naar Gakpo rondom naar de grond heeft getrokken. De bal ligt bij Koopmeiners, maar wel heel ver weg van het doel van Marokko.
1: Spanning, spanning, spanning. Komt er nog een moment voor Nederland? Een moment vol bevrijding. Dat is de vraag. Koopmeiners, bal de 16 meter in. Weghorst kopt de bal naar voren. Daar is Gakpo ook nog. Bal op zijn borst. Bal kan over de achterlijn laten worden gegaan door Marokko. En Gakpo krabbelt weer overeind. Ligt dan op het veld in. Duikt het veld in met zijn kramp. Als hij er buiten ligt, dan kan er doorgevoetbald worden. Kramp schiet erin. Na een duel met Salahidin. Omdat hij niet meer bij de bal komt.
0: Inderdaad. Even zweeft hij, zullen we zeggen, met zijn bips naar de grond. Hij wil gewisseld worden,
1: dat
0: maar
1: kan
0: ja,
1: niet.
0: Dat kan niet meer natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet. Dus, ofwel, ja, wat krijgen nou de teams één extra wissel vanwege de verlenging? Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ja, het is Kluivert die erin gaat komen. Dus toch, Justin Kluivert. Aanvallende middenvelder voor de man van het doelpunt. Voor Cody Gakpo. Die naar de dichtstbijzijnde lijn moet. En Mazraoui geeft hem even een knuffel. Zegt, kijk, daar moet je naartoe. En dus inderdaad, bij het ingaan van de verlenging krijgt iedere ploeg dus één extra wisselmogelijkheid. Cody Gakpo, bedankt nog even. Het publiek, ach, zijn doelpunt. Dat kwam er veel los bij hem. En de supporters bedanken hem uitgebreid. Maar het is voorlopig nog niet genoeg geweest voor de overwinning. Het is nog wel een heel eind voor Cody Gakpo. Zijn benen vol met kramp, maar hij moet toch echt naar de dugout. Het is misschien wel zijn moment. Justin Kluivert, zijn tweede wedstrijd dit WK. Zijn 14e interland tot nu toe, krijgt nu de bal. Aanvallende middenvelder van Bournemouth. Maar er ligt alweer iemand bij Marokko. Dat is denk ik Soufian Raimi. Want de geconcentreerd kijkende Dumfries heeft een overtreding te gaan.
1: Inderdaad, bal terug naar achteren. El Ainoui. Issa Diop naast zich. Daar is Hakimi. Terug naar zijn keeper. 6,5 minuut nog, maar het spel is dus even stilgelegen. Dus maken maar 7,5 van. Het is zo vreselijk spannend in een ronde. De 16e finale die we nog niet eerder gehad hebben op een WK. Die stelt absoluut niet teleur met Japan. Dat net in de laatste minuut verloor van Brazilië. In de laatste minuut besliste Canada gisteren ook de wedstrijd. De andere Paraguay, Duitsland werd pas naar penalties beslist. En ook dit is een gevecht tot de allerlaatste snik. Zo lijkt het in ieder geval. 14 minuten op de klok. El Ainoui net buiten de 16 meter. Dribbel nog maar weer naar voren. Wijst. Maar zijn er nog krachten en is er nog ruimte? Antwoord is voorlopig niet meer.
0: Kluivert neemt de positie van Gakpo over. Zal links in de zone blijven. Terwijl Mazraoui voor Marokko naar voren komt. Lange bal naar Saibari. Kan wel aannemen. Buitenkant. Terugleggen dan. Daar komt Talbi. Talbi met een voorzet. Die draait in. Oeh, wordt er weggekopt door Koopmeiners. Die tuimt dat heel goed. Want daar stond al een Marokkaan te wachten. Somerville. Somerville, bal bij zich. Gaat naar de grond. Het mag gewoon doorgaan. Saladin zoekt hem op. En dan grijpt Somerville naar de kuiten. Saladin komt even bij hem kijken. Zegt, joh, gaat het? Stap anders even op. Maar nee, het is Somerville die blijft liggen. En Nederland is door zijn wisselmoment heen. Terwijl Somerville nog steeds ligt. En nu fluit Sampaio af. Dat betekent sowieso dat Somerville een minuut buiten de lijnen moet blijven. Maar hij staat niet meer op. Hij kan niet meer. Zo lijkt het. We kijken naar de herhaling. De actie van Somerville. En daar is Salah Eddin. Ja, en dan overstrekt hij zijn knie al een beetje. En dan het contact met Salah Eddin. Ja, en dan denk ik dat zijn knie en zijn kuitje wat voor kramp.
1: Het kan ook kramp zijn. Hij staat wel weer, Somerville. Maar inderdaad wel met de hulp. Terwijl Claire Seedorf vol concentratie kijkt.
0: Het paarse stropdas.
1: Het paarse stropdas inderdaad. En op een kouwhoekje koud. Grootheid voor Nederland natuurlijk. Een voetballer is dat.
0: 5 keer de Champions League.
1: Ja. Alles goed kunnen gebruiken op dit moment van een persoonlijkheid. Aan de rechterkant Hakimi. Het zal met deze 11, na 10 nu even moeten. 116 minuten op de klok. El Ainoui. Nu eens even met een mannetje meer spelen. Gaat Marokko dan drukken is de vraag. El Ainoui. Bal naar de ingeschoven Mazraoui op de laatste helft van de Nederlandse helft. Is het Saibari die half van de bal wordt gezet. Somerville wil wel weer het veld in, mag nog niet. El Ainoui domineert naar de zijkant. Yassine heeft een bal de 16 meter in. Van Hekken komt weg tot bij Timber. Timber zet zijn lichaam erin. Saibari schiet de bal over de zijlijn. Somerville wil het veld in. Dat mag geloof ik nog niet. Terwijl er wordt gekeken naar een wissel voor Marokko. Dus wachten ze daarmee. Mensen bijten op de nagels. Pakken elkaar nog even vast in deze spannende laatste momenten van Nederland-Marokko. Een slijtageslag. Een titanengevecht. Alles clichés kun je hierop plakken. Er is niemand die comfortabel is op dit moment. Geen Marokkaanse fan, geen Nederlandse fan. Dit is een weergaloos spannende wedstrijd.
0: met balbezit voor Marokko. 118e minuut ingegaan. Ik denk wat je ook zei, Anne, dat we nog wel wat bij gaan krijgen. En weer Marokko in balbezit. Wout Weghorst volgt. Marokko heeft de bal overzij van het veld bij Salahidin. Dat in Talbi die wil versnellen tussen twee Nederlandse spelers door. Summerville ook bijvoorbeeld. En Talbi valt. En Talbi krijgt de vrije trap mee. Sampaio zit op de middenlijn. Wat heeft hij gezien? César Sampaio. Wandelt nog een stukje terug. Ja, en rolt weer in Marokkaans bezit. Mazraoui. Bal gaat naar El Mourabet. Hakimi dan. Inspelen. Lukt. Krijgt de bal ook weer terug. Van een van zijn ploeggenoten die nu de bal weer krijgt. Yassine is dat. Yassine, bal over de zijlijn geweest. Hij gaat nog wel even door, maar Dunkers wat achterna van joh, krijgt de bal nog maar gewoon. Een Hato overigens die dat is. En dan gooit Yassine die bal weer pestig over Hato heen. En Hato gooit hem dan weer naar Koopmeiners. Dus 119e minuut. Marokkaanse fans doen nog één keer de traditioneel Marokkaanse Vikingklap.
1: Prachtig gezicht. Ingooi geweest. De Roon kopt hem naar voren naar Summerville. Summerville wil naar Kluivert, maar dat gaat niet. Koopmeiners terug naar achteren naar zijn keeper Verbrugge, die Nederland in de verlenging op de been hield. Lange bal naar voren. Nederland in de verlenging niet echt een kans gekregen. Dumfries is nog een keer mee naar voren gekomen, maar wint zijn duel niet. Moedig verdedigd door Salahidin. Issa Diop, de maker van het doelpunt voor Marokko, speelt hem nog maar eens in naar El Mourabet. 119 minuten bijna gespeeld. Het zit er echt bijna op. Marokko komt nog een keer met Talbi. Die wat snelheid wil maken in zijn dribbel richting Denzel Dumfries. Gooit er een schaartje uit. Nog altijd Talbi. Speelt aan de binnen Saibari. Dan is het daar te druk en loopt hij zich vast op Quinten Timber. Die zelf naar voren wil dribbelen. Onder druk van Talbi wordt die dribbel nooit echt helemaal ingezet. En Van Hekken naar het midden. Naar Van Dijk. Laatste minuut loopt. Kan het nog in deze laatste minuut? Nederland heeft in ieder geval wel de bal. Met Summerville. Summerville terug naar achteren. Naar Van Hekken. Van Hekken naar Van Dijk. Tempo is laag. Speelt Nederland het uit? Of zoekt het nog een moment? Koopmeiners. Die kan altijd naar voren. Aan de linkerkant. Justin Kluivert komt naar binnen. Loopt zich half vast. Geen ritme. Maar wel vers natuurlijk nog. Gaat toch naar achteren. Halve minuut nog te spelen.
0: Virgil van Dijk. Wacht. Hoopt zij naar Van Hekken. Terug. De man van de wedstrijd. Van Verbrugge. 20 seconden te gaan. Lange trap van Verbrugge. Nou, voor Marokko continueren. Het is een kopduel dat gewonnen wordt door Weghorst. Afvallende bal is voor Marokko. Flink duel om de bal met de Roon. Maar Marokko voetbalt zich eronder vandaan. De druk van Nederland. Bal aan de zijkant. Is het El Ainaoui. Die heeft ook veel werk verricht voor Marokko. 1 minuut extra tijd. Daarvoor moeten we nog 55 seconden. Lange bal nu van Marokko naar voren toe. Wordt hij nog aangenomen door Hakimi? Nee, over de zijlijn. En dan mag Nederland inwerpen. Duimpje nog wel omhoog voor Ashraf Hakimi. Die gaat zeker een strafschop nemen mocht het zover komen. Wat een ongekende spanning. Wat is dit een sensationeel duel. Het is Koopmeiners. Bal vast. We moeten even wachten. Wat is daar gebeurd? Waarom we vertraging hebben? De spelers lopen nu in de zijkant. Is het Saibari hier eraf?
1: Oh, heel
0: het is
1: veel bloed.
0: Bloed bij Saibari. Uit zijn wenkbrauw, denk ik. Ja, heel veel bloed. Saibari heeft een opengesprongen wenkbrauw boven het rechteroog. Ziet er heel stoer uit. Hij heeft weinig pijn, denk ik. Hij krijgt een nieuw shirt. En die wond moet eerst gesteld worden. Saibari afgetraind en krijgt een nieuw shirt. Wil doorvoetballen. Inmiddels zit de minuut extra tijd erop. En als een kooivechter werkelijk gaat Saibari naar de zijkant.
1: Ja, want die mag niet met bloed zijn hoofd spelen. Is net onder zijn wenkbrauw geraakt.
0: Zo'n bokser in de hoek van zo'n ring. Ja, ja, ja.
1: 1 minuut extra tijd zit erop, maar dat heeft dus heel lang stilgelegen. Bal naar voren, Weghorst kopt hem nog naar voren. Timber, daar gaat Summerville nog op snelheid. Salahidin heeft een voorsprong. Summerville, nee, Salahidin. Net iets sneller, die werkt de bal naar de zijkant. Nog niet heel erg lekker verdedigd. Uiteindelijk dan in twee instanties wel. Dan gaat de bal over de zijlijn. Mag Marokko nog een keer gooien. Het ging bijna fout, maar het ging net genoeg goed voor Marokko. Voor Nederland dus net geen grote kans. En dan fluit de scheidsrechter af. En wordt Nederland Marokko beslist op strafschoppen. Strafschoppen die Marokko wel vaak gewonnen heeft. Maar de laatste strafschoppenserie was de finale van de Afrika Cup. Toch?
0: Dat was een 1-0 in de verlenging.
1: Oh, was 1-1 in Flensburg. Nee, ik heb alleen nog dat beeld van Brahim Diaz.
0: Dat
1: die,
0: klopt.
1: Die een penalty miste. Mocht nemen, maar hem miste inderdaad.
0: Ja,
1: in extremis.
0: Tijd, ja.
1: Dus dat was geen serie, maar dat was wel een belangrijke penalty die misging. Belangrijke penalties komen er zeker aan. 72e minuut, Cody Gakpo 1-0. Eigenlijk vanuit het niets een heel bijzonder doelpunt. Op vele manieren. In de 90e minuut, of 91e minuut. Issa Diop, die er een verlenging van maakte. En de verlenging mondt uit in penalties. En daar wordt deze man, Bounou, heel erg belangrijk. Zometeen de penalties. Blijf bij ons.
2: Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
3: Meldkamer van Verisjeur, goedenavond.
4: Ja?
3: We krijgen een alarmsignaal van een shocksensor bij uw slaapkamerraam. Bent u thuis?
4: Nee, we zijn een weekend weg geweest en onderweg naar huis.
3: Oké, want ik zie op uw camerabeelden iemand met een zaklamp.
4: Wat? Serieus?
3: Mevrouw, geen zorgen. We hebben de politie al ingelicht en die is onderweg naar uw woning.
4: Dankjewel.
5: Afgelopen jaar acteerde Verisure op 868 incidenten. Verisure, zoveel meer dan een alarm.
6: Hema is jarig. En daarom deze week alle tweede kans en hotelhanddoeken 40% korting. En alle katoenen dameshemden 2 plus 2 gratis.
7: Happy Earth Deodorant. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumchloridraat.
8: Als startende ondernemer... je eigen weg kiezen. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.
9: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanaf 29 augustus bij BNNVARA op NPO 1. Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn.
1: Terug in Monterrey, waar er een beslissing moet vallen. En in het voetbal komt dat altijd alleen door penalties... als er na 120 minuten niet gescoord is. Nu worden net de Nederlandse fans juichen na hun huddle. Terwijl de Marokkaanse spelers bij elkaar staan en... allemaal met de handen omhoog staan. Een gebed opzeggen. Gesteund door de hogere machten in deze penalty-serie. Terwijl Verbrugge om zich heen kijkt. Waar zou hij op dit moment aan denken? Het gebed gaat door. En dan nog één keer bij elkaar komen. Zelf oppeppen. Dat is nodig. Rustig blijven is ook nodig. Een beetje geluk hebben ook nodig. Wie zijn de penaltynemers voor Nederland? We kunnen erop speculeren. Wout Weghorst zal er wel eentje nemen. Die loopt nooit weg voor een groot moment. Van Dijk, de aanvoerder.
0: En dan voor
1: waarom niet?
0: Via
1: Koopmeiners.
0: De eerste tegen Argentinië.
1: Ja, Martin de Roon. Justin Kluivert kan denk ik ook al de penalty trappen.
0: Ja, hij, de man.
1: Fijne traptechniek. Eerst maar eens gaan tossen. Voor waar we gaan staan, wie er mag beginnen, al dat soort zaken.
0: Hakimi en Virgil van Dijk. Gaan we aan die kant of niet? Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, want...
1: Hij moet weer eens praten.
0: Oh ja, inderdaad, zeg. Kijk of die... inderdaad, of die verstaanbaar is.
1: Ze komen eruit.
0: Kop of munt. Ja, oké. Het is die kant... Oh ja, het gaat nu om welke kant we hebben. Kop is de ene kant, munt de andere kant. Het is... Nou, het is de kant van Nederland. Ik denk dat Nederland mag kiezen. Of niet. Aan welke kant? Ik hoop dat Nederland de eerste strafschop mag nemen. Dat zou mooi zijn. En Nederland weer. Nederland wil de eerste strafschop. Dat is een voordeel. En er wordt op gejuicht. Waarom is dat nou een psychologisch voordeel, Anne? Ja, als je de eerste raak schiet, de andere meteen onder druk. Als je de eerste mist, dan moet die andere wel meteen nog even maken. Is het theorie?
1: Daar zijn de fans heel blij mee.
0: Die van Mexico, die staan daar ook gewoon te springen.
1: En het is ook nog eens achter een oranje plukje. Het zit heel erg verdeeld hoor, de fans tussen elkaar. Maar achter de doelen zijn er wat kaarten verkocht door de bonden. En achter het doel waar de penalties genomen worden, daar staat het oranje plukje. Precies tussen de palen zie je een soort oranje vlak waar Nederland naartoe mag schieten. Bounou wandelt rustig naar zijn doel. Een meter of 10 daarachter. wandelt met de bal in zijn rechterhand. Koopmijn is erachteraan. Strijd tussen keepers. Strijd om het bedwingen van de zenuwen. En Teun Koopmijners met de eerste voor Nederland. Maak hem en leg de druk bij Marokko. Maar doe het maar eens op dit moment. Een penalty nemen voor je land tegen een erkende penalty stopper.
0: Ja,
1: in Yassine Bounou. Hij heeft de bal neergelegd. Handen in de zij. Bounou zet zijn haar nog even goed. Geconcentreerde blik bij Teun Koopmijners.
0: Koopmijners kijkt naar de bal. Hij heeft de pas uitgemeten. Wacht. Aanloop. Schiet. Raak. 1-0. Nederland.
1: Precies in het hoekje van Koopmijners. Beter kun je hem niet nemen. Bounou ging wel naar de goede hoek. Maar als je hem zo hard, zo laag en zo in de hoek schiet, heeft geen keeper in de wereld een vaste trap van Koopmijners. Dit is waarom je hem als eerste een bal laat nemen. Want zo'n bal laat hij echt niet aan zich voorbij gaan. Juichen natuurlijk vanaf de tribunes. Spanning zit erop. Even ontlading en dan weer de spanning opzoeken. Koopmijners heeft zijn werk gedaan. Loopt terug en Niel El Ainoui mag de eerste nemen voor Marokko.
0: Speler van Roma. Zijn 20e interland vormgever op het middenveld is denk ik rechtspoot. Bal moet stil liggen.
1: Rollen.
0: Blijft inderdaad rollen. Blaast uit. Verbrugge. Handen opzij. Spanning bij de fans. Ingespannen blik. Daar komt hij. Het fluitsignaal. De korte aanloop. En op de lat. En het is een misser. Het is een misser bij Marokko. El Ainoui schiet hem via de bovenkant van de lat. En mist hem. De eerste slag is voor Nederland. Want het leidt met 1-0.
1: Ja. El Ainoui schiet hem hard. Keeper gaat naar de verkeerde hoek, maar dat maakt niet uit. Als je hem zo hard op de lat schiet via de lat en dan over. En zij weten, deze had erin gemoeten. Nederland kan een grote slag slaan. Als je de tweede ook maakt, dan maak je de druk nog hoger. En achter de bal, Justin Kluivert met zijn rechter. Korte aanloop, Bounou op de lijn. Fluitje van de scheidsrechter. Aanloop van Justin Kluivert. Heeft hij zijn zenuwen onder controle. Een paar stapjes, inhouden. Op de paal, oh Justin Kluivert. Hij doet niet veel fout, maar hij schiet hem net niet binnen bij de paal. Hij schiet hem op de paal. Nederland nog wel de voorsprong.
0: Ongekend zeg.
1: Maar Marokko kan gelijk maken.
0: Zo is dat. Wacht toch even met inhouden. Schiet wel de banden de goede hoek via de buitenkant
1: binnen
0: van de paal.
1: Als hij binnen de paal schiet, dan is het gewoon een doel.
0: Ja, zo is het. Maar al stelt helaas niet.
1: Nee.
0: De gelijkmakende beurt nu. Beide keepers kunnen één keer hun vuisten ballen. Het is de man Brahimi, oog in oog nu met Verbrugge. Op 5 meter schoot hij hard tegen de doelman aan. Nu ligt de bal op 11 meter. De ingespannen blik opnieuw. Het wacht op het fluitsignaal. Verbrugge met de handen omhoog. Sampaio, dit is het fluitsignaal. De aanloop, daar komt hij. En de redding, niet! Oh, de redding niet.
1: Oh, Verbrugge.
0: Verbrugge ziet hem onder zich doorgaan terwijl hij de bal wel heeft. 1-1. En wat een geluk voor Marokko en wat een pech voor Verbrugge.
1: Hij doet alles goed. Brahimi schiet hem niet heel goed binnen, maar Verbrugge naar de goede hoek heeft hem onder zich. En dan via zijn lichaam gaat hij over de lijn heen en hij kan het niet geloven.
0: Oh,
1: hij tikt hem nog aan met zijn rechtervoet. De rechtervoet van Verbrugge.
0: Laat je weg, hoor.
1: Knuffel van Brahimi nog voor Bounou. Het is 1-1 in de penalty-serie en Wout Weghorst met de bal onder zijn hand. Brahimi wil hem nog een tikkie geven om hem uit zijn concentratie te halen. Maar niets of niemand gaat Wout Weghorst uit zijn concentratie halen.
0: Het is 1-1 en hij krijgt hem in het gezicht, zegt Ronald Koeman. Maar goed, het zal de scheidsrechter ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Maar die penalty wordt genomen. Wout Weghorst kan zichzelf onsterfelijk maken. Bounou in het midden van het doel. Wout Weghorst blijft even wachten. Ademt uit. Het moment dat hij zoveel heeft geoefend. De aanloop. Wout Weghorst. Oh, wat een goal zeg. In de kruising. Hard. 2-1 Nederland. Boom.
1: Mijn hemel. Wat een harde penalty. Bounou zat er nog met een handje aan. En waar het net de misser was van Kluivert. En net niet gestopt door Bart Verbrugge bij de vorige penalty. Was hier helemaal niets onzeker aan. Dit was een geweldig binnengeschoten penalty van Wout Weghorst. Die dat toch maar doet op dit moment. Nu
0: Talbi,
1: de man van de assist met de bal onder zijn hand, gaat hem neerleggen. 2-1 voor Nederland. Gelijkmakende beurt voor Marokko. Wie gaat het foutje maken? Of onderscheidt Verbrugge zich weer? Twee mensen spelend in de Premier League, maar nu voor hun landen uitkomend. Verbrugge zwaait wat. Aanloop van Talbi ingehouden en die schiet hem heel goed binnen.
0: Ja, uitstekend. Half hoog in de hoek. En Verbrugge zat wel in de goede hoek. 2-2 de stand na 3 strafschoppen elk. Wahbi, de bondscoach van Marokko, onbewogen. En de uitblazende Salah Eddine. Wat een spanning. Gewoon heel goed ingeschoten. Salah Eddine en Mazraoui juichen. Wie gaat hem nemen? Het is de man met nummer 26. Het is Quinten Timber. Zijn broer met pijn in het hart moest het WK verlaten. Geblesseerd. Quinten Timber. Speler van Olympique Marseille. Voormalig Feyenoord aanvoerder. Kan een strafschop nemen. Gaat het met rechts doen. Heeft alleen oog voor de bal. Bounou zegt ik weet in welk hoek je hem knalt. En ik ga hem pakken. Daar het fluitsignaal. Timber blaast uit. Korte aanloop. Timber. En die mist hem. Oh nee.
1: Naast,
0: oh, Quinten Timber een meter naast. En nu kan Marokko de voorsprong pakken. Begraaft zijn hoofd in zijn handen. Gaat het dan weer mis voor Nederland in de 10e penalty-serie. Echt een flinke misser. Keeper wel in de andere hoek. Maar dan maakt hij uit de bal niet tegen de touw. Het zal toch niet weer.
1: Hij beseft gelijk dat dit het moment was waarop Nederland de WK-droom uiteen kan spatten. Nu de emoties kopje omhoog, zegt Koop Meiners. Het is nog niet voorbij. Het is 2-2. Hakimi moet hem wel gaan maken. Nu is Hakimi daar heel erg goed in. Of is Verbrugge op dit moment beter? Aanloop van Hakimi. Of is het Verbrugge? Hij schiet de bal op de paal, Hakimi. Het is niet 3-2 voor Marokko. Het blijft 2-2. Het is een penalty-serie om gek van te worden. Maar Nederland leeft nog wel. Allebei 2 keer gemist. Hakimi, de aanvoerder, een zekerheidje. Maar die schiet de bal heel hard op de paal. Hij wil er niet in aan die kant. Want het was al eerder aan die kant de bal van Kluivert daar op de paal. Het was daarnaast Timber. Het was aan die kant ook nog eens Hakimi op de paal. En dan de laatste penalty. Crescencio Summerville maakte vlak voor het WK pas zijn debuut. Speelt op dit moment geweldig. En maakt uiteindelijk de man met de verantwoordelijkheid om de 5e penalty te gaan nemen. Geen Virgil van Dijk, maar Crescencio Summerville. Die de 5e en mogelijk beslissende penalty voor Nederland gaat nemen.
0: De ingespannen blik bij Bounou. Summerville, zo belangrijk. Laten we hopen dat hij het doet. Crescencio Summerville, revelatie van West Ham United. Fluitsignaal al daar. Hij staat recht achter de bal en Bounou beweegt van links naar rechts. Summerville wacht en wacht. Gaat met rechts trappen. Aanloop, daar is die. En hij wordt gehouden. Hij mist hem, Crescencio Summerville. En dat betekent dat Marokko op matchpoint staat. 3 misses opnieuw in de serie van Oranje. Marokko nu op matchpoint. Marokko kan doorgaan. Nederland op de rand van de uitschakeling. Summerville schiet. En een redding heel eenvoudig. Met de linkerhand van
1: staan.
0: Bounou.
1: Ja. Het WK aan een zijden draadje voor Nederland. Want ze mogen een penalty nemen. En de man die juist in de Nederlandse competitie speelt, al gaat hij vertrekken, kan de beul zijn van Oranje. Wilde graag tegen Nederland spelen, zei hij in een interview bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. En nu kan hij de beslissende penalty nemen. Ismael Saibari ademt uit. Of is het Bart Verbrugge? Hij prevelt nog wat. Saibari, als hij hem maakt, is Nederland uitgeschakeld. Daar maakt hij hem. Ja, hij maakt hem. Dit is de beslissing. Nederland verliest op penalties van Marokko. Het stond voor tot de blessuretijd. Maar daar maakte Diop gelijk. En in de verlenging werd er niet gescoord. En ondanks dat Nederland een keer de overhand had in de penalty-serie, miste er 3. En maakt Marokko er juist 3. En dus schakelen zij Nederland uit.
0: Weer gaat het mis in de serie. 10 penalty-series. 8 verloren. Dat is te veel. Nederland heeft een goede groepsfase gespeeld. De huilende Wout Weghorst nu. En dus Bounou de held, maar vooral het falen opnieuw vanaf de strafschopstip van Oranje. Het was een meeslepend gevecht, maar Nederland mag de spullen gaan pakken. Summerville huilt en de juichende Marokkaanse spelers, wie van de twee ook, het is een verdiende winnaar, zo eerlijk moeten we zijn. En de feestende Marokkaanse spelers, Mazraoui ook, de supporters omhelzen elkaar van Marokko. Voor Nederland eindigt het avontuur op deze dinsdagochtend 6:06. Nederlandse tijd loopt Bart Verbrugge gedisillusioneerd van het veld. Nederland paste de opstelling aan. Creëerde weinig, kwam toch op voorsprong. Geweldig doelpunt Gakpo, vlak voor tijd is de 1-1. De gebeden van de Marokkaanse selectie met de neuzen op het gras. En zij worden toegejuicht. Dus Nederland houdt het op. Als je 3 penalties mist, houdt het gewoon echt heel erg op. Ja, dan heb je er ook weinig meer aan toe te voegen. Het is Nederland niet gegeven. En dat heeft ook te maken met een stukje kwaliteit vanaf de strafschopstip. Die beslissend is geweest. In het nadeel in dit geval van Oranje. En hij, wat een toernooi voor hem. Saibari. Voor Kluivert houdt het op. En de zijne ook. Het is voorbij. We gaan naar huis.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurige intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven, als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat alweer een file op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 3 kilometer. De weg is dicht richting Utrecht en richting Breda. Tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Dick Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Een uur vertraging al, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout, maar ook door een ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad door een kapotte auto. 7 kilometer file tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord. De weg is vrij. A27 Breda richting Gorkum. De weg is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 7 kilometer file. A50 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits verloopt normaal voor de dinsdag. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertragingen op de alternatieve routes. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 17 kilometer file door die werkzaamheden op de A27. De werkzaamheden op de A44 geven op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file. En de vertraging is zowat een uur. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. En daarom op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 7 kilometer file en een half uur vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 12 kilometer file. Het komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam. Dus afrit Rijsbergen en Dordrecht door de werkzaamheden op de A27, 16 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: Dit is het weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanavond volgt een aangename zomeravond en vannacht is het vrij helder en koelt het flink af. Morgen trekken steeds meer wolkenvelden over het land en is er minder zon bij 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden in het oosten. Morgen kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En tot het weekende krijgen we te maken met normaal Hollands zomerweer, met een mix van zon en wolken bij temperaturen tussen 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hoogtepunt van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste files staan in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd op de omrijroutes. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam nu 12 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Door die werkzaamheden een drie kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenooi 8 kilometer file. Na een autobrand wordt er geborgen. De rechterrijstrook is dicht op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. Opvallend veel vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen in 10 kilometer file. A35 Enschede-Almelo. Door opruimwerkzaamheden bijna een half uur vertraging tussen Enschede en Hengelo-Zuid in 5 kilometer file.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK-voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, al dus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurige en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur vertraging tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam een uur vertraging zowat tussen Hergatsplein en afrit Oud-Beijerland. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij afrit Zomeren en een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits lost vrij vlug op. De afsluiting van de A27 en de A44 veroorzaken nog steeds de meeste reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld 17 kilometer file tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Het zijn omrijders vanwege de A27. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Ravenstein. Door een ongeluk is de weg dicht en het staat stil over 7 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Knoopend Paulgraven 13 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer van Eindhoven naar Arnhem kan omrijden via Den Bosch over de A2. En de A15, er staat ook nog steeds een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goldenzone FM. Goldenzone FM.
5: Oh, wat doe je met me?
4: Goldenzone FM.

0: My credit's no good.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10:00.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen, is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat een openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is op veel plekken al opgelost. Wel staan er nog files, lange files door de afgesloten A27 en de A44. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 4 kilometer file bij afrit Geldermalsen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Ravenstein, 7 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. En omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen Knoopend Valburg en Paalgraven, daardoor 12 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch richting Os, tussen Os en Paalgraven, 5 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is het weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Vanavond volgt een aangename zomeravond en vannacht is het vrij helder en koelt het flink af. Morgen trekken steeds meer wolkenvelden over het land en is er minder zon bij 20 graden aan zee tot lokaal 27 graden in het oosten. Morgen kan lokaal een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En tot het weekende krijgen we te maken met normaal Hollands zomerweer, met een mix van zon en wolken, bij temperaturen tussen 20 en 25 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt het Klaverpolder en de Drechttunnel 6 kilometer door een te hoge vrachtwagen. Maar de weg is weer vrij. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat nog 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Gorinchem. En de N207 is dicht. Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 door een ongeluk.
0: Het station met de meeste en beste hits. Goede Zone FM.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodríguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: Het WK is in volle gang. Tijd om nu zelf te scoren. Met de WK-deals van Corendon pak je tot €200 WK-kortingen en tot €200 kidskorting. Deze kans valt niet te missen. Scoor jouw beste WK-deal op corendon.nl/WK.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
2: Goedendag en welkom bij de VIZSM van dinsdag 30 juni van het jaar 2026. We gaan terugblikken op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK tegen Marokko na strafschoppen, Simon. Het zal eens niet, hè?
3: Ja, ik had zelf zo'n gevoel. Er komt een moment dat je ermee gaat breken als land, maar... Nee, deze penalties werden zo ongelooflijk slecht ingeschoten dat die hopen vervlogen al snel. En nou, dat ze überhaupt die penalty-serie bereikten, dat vond ik al een wonder eigenlijk. Maar daar hadden ze geen enkele recht op. Dus als iemand die serie verdiende te winnen, was het Marokko. Maar het trauma is weer iets verder uitgediept, ja.
2: Ja, dus de conclusie is ook eigenlijk, het Nederlands elftal is terecht uitgeschakeld op dit WK.
3: Ja, zeker. Ja, dit was een blamage. En het frustrerende vind ik. Een blamage was totaal onnodig. Ja. En dat had te maken met... Nog niet eens zozeer met het wedstrijdplan. Ik begreep dat Koeman wilde ingrijpen. Omdat er te veel ruimtes waren weggegeven in die drie poolwedstrijden. Daar waren we het volgens mij allemaal over eens. Dan moet je iets anders gaan doen. Ja. Alleen het moment dat niet blijkt te werken... Ja, dan moet je als coach wel dusdanig wisselen dat je het beeld kan kantelen. En zoals ik moest even tijdens die wedstrijd aan Louis van Gaal denken... Die heel veel kritiek kreeg voor zijn 5-3-2-systeem. Met name in Brazilië toen waren we dat ook helemaal nog niet gewend. Maar wat hij vaak tijdens wedstrijden deed... als het niet liep, dan haalde hij in het centrum iemand eruit achterin. Meestal Bruno Martins Indy. En dan bracht hij de paai in, de toen nog jonge Memphis... Ja. En dan gingen ze alsnog het spel domineren. En dan trokken ze alsnog een overwinning over de streep.
2: Zoals tegen Australië destijds. Ja,
3: goed voorbeeld. En nu was het gespiegeld. Het was echt precies andersom. Bij iedere wissel gingen ze nog defensiever spelen dan ze al deden. Iedere wissel leek erop gericht om tegen te houden. En er werd niet één wissel gepleegd om meer aan voetballen toe te komen. Ik vond het echt verbijsterend om te zien. En ook om achteraf de commentaren van Ronald Koeman te horen. Die zei letterlijk, we kunnen onszelf niets verwijten. Ik hoop maar dat hij dat als een compliment aan zijn spelers heeft gegeven. Dat er qua wedstrijd inzet niks op ze aan te merken viel. Maar hij zei ook, als ik het de volgende keer zou moeten doen, dan zou ik het net zo doen. Ja, als je dat naar zo'n wedstrijd zegt, dan vind ik dat toch wel hoogst opmerkelijk.
2: Nou ja, dat je dat zegt is al één ding, maar dat je zegt dat het werkte. Want we hebben allemaal gezien... Ja. Dat het niet werkte.
3: Nee.
2: Want het was niet heel gek geweest als Marokko op een gegeven moment met 3-1 voor had gestaan, toch?
3: Nee, het was natuurlijk allemaal aan Bart Verbrugge te danken dat de schade beperkt was gebleven. En kijk, de essentie van hoe zij wilden spelen, dat heeft Van Gaal destijds ook allemaal uitgelegd. En dat is eigenlijk nu hetzelfde geweest. Is dat er wordt doorgedekt of doorgeschoven vanuit het centrum van de verdediging. Ja. In aanloop naar deze wedstrijd heb ik het daar met Ruud Krol op VI Pro uitgebreid over gehad. Die gaf dat toen al aan. Dat was een van zijn grootste bezwaarpunten van dit Oranje. Dat niet gebeurde. En hij zei, dat is een van de redenen dat Frenkie de Jong niet goed uit de verf komt. Want die moet dan veel te laag die bal komen halen om aanspeelbaar te zijn. Ja, nu was juist de inzet om Frenkie wat dieper op het middenveld te krijgen. Zodat hij daar zich meer ook met de aanvalsopbouw kon gaan bemoeien. Maar het begin van de wedstrijd stond hij eigenlijk ook gewoon bij die verdedigers weer. En ja, het moment dat Van Dijk blijft staan. Kijk, Van Hek weet je dat, hè? Die doet met zijn passing. Maar nu stond Akeda ook nog eens een keer bij. En niemand van die drie die kwam dat middenveld in. En dus stond Frenkie daar weer veel te kort op die verdediging. Ja, en daar begint het dan mee. Dan kom je ook niet aan voetballen toe.
2: Ja, en dan is het toch wel bijzonder om te zeggen dat Nederlands elftal gewoon laf is geweest.
3: Ja.
2: Dat is dan gewoon de harde realiteit dan, toch? Op zo'n toernooi als dit?
3: Het is letterlijk de cover van de VI die nu zo'n beetje... als dit op het net staat, dan is hij al aan het draaien, de drukpers. Maar loon van de angst. Nou, dat dekt de lading uitstekend volgens mij. En dat is ontzettend jammer, omdat het ook helemaal niet nodig was. Ik bedoel, ze speelden niet tegen Frankrijk, hè? Ook niet tegen Spanje. Met alle respect voor Marokko. Dus een ontzettend goede en fijn voetballende ploeg. Maar die biedt ook ruimtes om ze zelf pijn te doen. Om ze te domineren. Om toch tussen die linies terecht te komen. En zeker ook om de vleugelspitsen meer in het spel te betrekken. En Gakpo, die had natuurlijk zijn hele verschrikkelijke aanloop naar deze wedstrijd. Maar die had veel sneller in 1-op-1 situaties gebracht kunnen worden. Op links. Ik bedoel, daar lag nou juist de kans met Hakimi die daar vaak weg is. Met ja. Diop als rechtercentrale. Dat zei Boularus nog vooraf ook. Dat is geen beste, dat is absoluut niet de beste verdediger. En dan drukte hij zich nog mild uit. Dus breng Gakpo daar nou in de 1-op-1 met die Diop. En dan kun je gaan aanvallen en domineren. Kan de rest aansluiten. Ja, ik heb er helemaal niets van gezien.
4: Nee. Ik wil straks misschien nog wel over wat lichtpuntjes hebben. Dat klinkt misschien gek na een uitschakeling op het WK tegen Marokko.
3: Ja.
4: Die waren natuurlijk wel. Laten we nog wel even die strafschopserie erbij pakken, Simon.
3: Ja.
4: Ja, het trauma. Er is een trauma
3: ja.
4: in Nederland natuurlijk wat betreft strafschoppen. Maar deze waren ook echt bijzonder slecht genomen. Het begon wel uitstekend natuurlijk met die eerste van Koopmeiners.
3: Ja, dat verbaasde me niet. Die heeft zo'n ongelooflijk goede vaste trap. Daar had ik al een kruisje bij gezet. Toen hij zijn aanloop nam, ook niet zo'n rare aanloop met een huppeltje en even inhouden en recht beginnen en uitwijken en dan weer naar die bal toe.
4: Een vaste trap in de hoek.
3: Deze is voor mij. Dat straalde niet in alles uit. Maar ja, alles wat er daarna gebeurde. Maar ja, met als dieptepunt die van Quinten Timber. Ik bedoel, die ging richting cornervlag bijna.
4: Ja.
3: Wat wil je dan nog?
4: Weghorst was ook goed, inderdaad. Justin Kluivert op de paal.
3: Ja.
4: Het is dat aarzelende nemen. Wachten, kijken wat de keeper doet.
3: Ja.
4: Terwijl er zijn legio voorbeelden. Bijvoorbeeld de Champions League finale zelfs.
3: Ja, ja.
4: Die je erbij kunt pakken om te kijken hoe je het niet moet doen.
3: Ja.
4: Vertrouw nou toch gewoon op je trap. Ja, het is allemaal heel makkelijk zeggen.
3: Wij kunnen dat hier in ons Corendon resortje lekker allemaal zeggen.
4: Maar goed, ik denk dat Koopmeiners inderdaad gewoon het goede voorbeeld is. Ja. En Weghorst ook.
3: Geen poespas. Vertrouwen op je trap. Ja. Kies een hoek uit en roei hem die kant op.
4: Ja. Ja, het enige positieve in die serie was Bart Verbrugge. Maar tegelijkertijd ook weer zeer, zeer ongelukkig. Hè?
3: Ja, zeker als je ziet wat voor wedstrijd hij keept. Hij was echt fenomenaal. Een paar afstandsschoten waar hij prachtig redding bracht. Maar in de verlenging die kans van Rahimi, die zichzelf echt geweldig vrij speelde. En dat kon helemaal niet.
4: Ik denk dat de halve wereld hem al telde.
3: Ja, inclusief wij allemaal hier. We zaten hier op het resort voor de tv te kijken met allemaal supporters om ons heen en zo. En je zag, je voelde al, of je hoorde het zelfs zo van, nee.
4: Ja.
3: En hij pakte hem gewoon. Ik dacht eerst nog dat hij op de paal ging, maar dat was echt de redding van zijn leven eigenlijk. Ja, dat hoort een bekroning te krijgen. Al had Nederland dat helemaal niet verdiend als dat tot een winst had geleid. En dan daarna, die penalty van dezelfde Rahimi, die leek je te pakken. En die werkte dan ongelukkig met zijn voet zelf in dat doel. Met dezelfde aanvallen van Marokko. Twee van zulke grote, contrastrijke momenten. Dat vertelde helaas het verhaal van Verbrugge's wedstrijd. Verbruggens.
4: Ja, Verbrugge. Ja, wat een wedstrijd inderdaad. Ja. En er waren dan toch nog wel wat meer lichtpuntjes. En dan komen we uit bij het Corendon moment van de dag. Ja, Simon, dan komen we toch uit bij de enige goal van Nederland in de wedstrijd. Die van Cody Gakpo. Ja, wat een moment was dat, hè, eigenlijk.
3: Ja, dat was schitterend. Als we het eerst even over het voetballende deel van die goal hebben, dan...
4: Vlak na die wissels van Koeman?
3: We Weghorsten waarvan wij dachten van, ik ben benieuwd. En het is geweldig. Zijn eerste goede bal was meteen bingo op de al wegspurtende Summerville. Duidelijk volgens de afspraken. En gewoon een heel stevig, taai ventje die in dat duel valt, maar er nog in slaagt om die bal bij Gakpo te krijgen. En die dan die hem heel knap afrondt. En dan spatten alle emoties eruit. Bij iedereen en bij hem voorop. En ik had vlak daarvoor gekeken wat nou eigenlijk hier de temperatuur op... wat in Monterrey was, maar ook hier in Curaçao. De gevoelstemperatuur was 34 graden toen we zaten te kijken. Maar iedereen zat met kippenvel. Ik in ieder geval, letterlijk. Om wat er daarna allemaal gebeurde. Zijn eigen reactie. De medespelers die dat allemaal met hem wilden delen ook. Mooiste beeld vond ik Dumfries die achter hem ging staan. En volgens mij, als ik het goed heb gelipleest, dan zei hij zoiets van rustig ademen nu. Die trok hem een beetje zo naar achteren.
4: Juist.
3: Het was...
4: Kippenvel.
3: Het was ongelooflijk mooi om te zien. En als je het nou iemand gunde om niet alleen te scoren, maar om het ook uiteindelijk dan over de streep te trekken. Want hij speelde verder een ongelukkige wedstrijd, dat kunnen we ook wel zeggen. Deels niet alleen door zijn eigen schuld. Hij werd ook echt te weinig gezocht op momenten dat het kon. Maar ook in balbezit gewoon niet veel gebracht. En dan toch dit kunnen brengen op het moment dat het ertoe doet. Ongelooflijk knap. En daarna een ontlading ook met de beelden van zijn familie op de tribune en zo. Daar werd ik wel even stil van.
4: Ja, absoluut, ja. Wordt natuurlijk ook uitgebreid besproken in Rondje WK. Niet alleen hier op Curaçao, maar straks ook in Nederland natuurlijk een live uitzending met ook tactische analyses van Pieter Zwart bijvoorbeeld.
3: Ja.
4: Die even haarfijn gaat uitleggen waarom het gameplan van Koeman dus niet werkte.
3: Ja.
4: Wij gaan hier afronden, Simon, tot slot. Werd Koeman ook nog gevraagd naar zijn toekomst, hè?
3: Ja.
4: Wat zei hij daarover?
3: Nou, daar wilde hij op dat moment niet op ingaan. Maar hij zei wel, en ik denk dat we daar al wel wat conclusies uit zouden kunnen trekken. Hij zei, ik heb er wel zo mijn gedachten over.
4: Ja.
3: Nou ja, we weten allemaal, de doelstelling van de KNVB was halve finale halen. De droom was wereldkampioen worden. Ja. Nou, daar zijn ze de verste verte niet bij in de buurt gekomen. Ze hebben in de poolfase hebben ze het aardig gedaan. Goede uitschieter tegen Zweden. Ja, en dit was gewoon een totaal fiasco in alle opzichten. Gewoon volstrekt kansloos eraf gepoetst in de allereerste knock-out-ronde. Dankzij de keeper de penalty-serie gehaald. Ja, dan is dat gewoon helemaal mislukt. En als je ook zijn puntengemiddelde bekijkt in deze tweede periode, Koeman. Dat was 1,84 gemiddeld. Ja, zet dat af tegen zijn voorganger Van Gaal. Die is bedolven onder de kritiek, want hij deed geen Hollandse schoolvoetbal. En ja, het zal allemaal wel. Maar die had 2,35 punten in totaal. En dat is wel andere koek. Dus deze tweede periode is zo'n groot contrast met zijn eerste periode. Want die was geweldig met Koeman. Toen wonnen ze ook om de havenklap van toplanden. Met heel goed voetbal. Frankrijk van het kastje naar de muur voetbal. Engeland, Duitsland, allemaal. Ja, daar zijn ze geen moment bij in de buurt gekomen. Met die hele treurige statistiek waar Koeman eigenlijk niet aan herinnerd wil worden. Iedere keer als dat op persconferenties langskwam, dan reageerde hij geprikkeld. Eigenlijk over twee dingen altijd. Dat twee jaar geleden op het EK, dat die route naar de halve finale vrij eenvoudig was dankzij de loting. Nou ja, feit. En ook dat ze al 15 keer nu niet van een land uit de top 25 hebben gewonnen. Ja, ook feit.
4: Is de conclusie dan ook helder, aangezien je al aanhaalt wat de doelstelling was van de KNVB? En dat de beslissing niet eens bij Koeman ligt, maar misschien wel bij de KNVB zelf. Van Ronald, we gaan afscheid van je nemen.
3: Nou ja, als ze consequent zijn. Ik bedoel, Frank de Boer werd ontslagen. Toen was de doelstelling kwartfinale en dat lukte niet. Dat we dat EK toen, dat ze maar het corona-EK zou ik het maar noemen. Daar waren ze vrij snel uit, die moest wegwezen. Ja, nu, ik denk niet dat ze dat nu op die manier gaan doen. Ook vanwege zijn verdiensten als bondscoach in al die jaren en alles. Ik ga ervan uit dat Koeman zelf die beslissing gaat nemen. En dat zullen we heel snel weten, verwacht ik.
4: Simon, dankjewel voor nu. Het waren natuurlijk wel fantastische weken hier op Curaçao.
3: Dit was wel een beetje passend slot. Hè? We moesten dus naar binnen vluchten vanwege een enorme hoosbui. Ja. Normaal zitten we hier met kleurige cocktails en nu met een sober glaasje water. Meer hebben we ook eigenlijk niet verdiend als Nederlanders op dit moment.
4: Dankjewel voor nu. En jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren en bedankt voor het kijken. En tot de volgende.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
5: Dit is Gode Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
3: Eenmaal aan is nooit meer afzetten. Zo hoort radio te klinken.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen een file van 6 kilometer tussen Westervoort en Knopend Oud-Dijk. De vertraging is 10 minuten. En 10 minuten is ook de vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 5 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse-Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: De AD Voetbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door...
3: Staatsloterij, supporter van dromen en trotse partner van Oranje.
2: Deze AD Voetbalpodcast komt tot stand in samenwerking met Airbnb.
4: Live from the United States of America, this is the AD Football Podcast with a Denver Hoof and Severt Mouchou, Martin Weifels, Mikos Hauka.
2: Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Welkom bij de AD Voetbalpodcast. Laat ik zo beginnen. Als je voetballiefhebber bent, Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK voetbal. We zitten in het stadion waar het feest wordt gevierd door uitzinnige Marokkanen. Gefeliciteerd met die overwinning. Maar de Nederlanders, een strafschoppenserie, deed ze de das om. En ik kijk over het veld, ik zie Cody Gakpo die scoorde en overmand werd door emoties na het doelpunt, nu gehurkt zitten op het veld. Ik zie de spelers die misten, Somerville, Timber, getroost worden door hun ploeggenoten. En alle spelers van het Nederlands elftal staan nog in de middencirkel nu. Terwijl de spelers van Marokko het feestje vieren, want die zijn door naar de volgende ronde. Nederland is uitgeschakeld naar de groepsfase in de tweede ronde, in de ronde van de 16e finales. Dat is het eindstation voor dit Nederlands elftal. En daarover ga ik napraten met Maarten Weifels in deze AD Voetbalpodcast. Maarten, was dit een terechte uitschakeling van Oranje?
5: Jeetje, ja, wat is terecht? Het was een wedstrijd die heel lang, ja, beide kanten op kon vallen.
2: Dat was een schaakwedstrijd, hè?
5: Ja, heel gesloten in de eerste helft. Tweede helft eigenlijk ook. Toen kwam de goal van Nederland. En toen dacht je, ja, nou ja, nu gaan ze hem er toch uittrekken. Invallers kwamen erin. Het was bijna on-Nederlands hoe er gebikkeld werd. Maar ja, daar komt een van de laatste voorzetten in de reguliere tijd. Ja, en dan mag Diop inkoppen tussen Van Dijk en Koopmeiners in. Ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar goed, dan is er nog verlenging. Maar goed, joh, het is weer penalty. Het is weer een penalty-drama.
2: Ik kijk nu even naar het veld trouwens. Ik zie Van Hekken daar nu met Dumfries staan op de rand van het strafschopgebied. Naar de fans, ja, van het Nederlands elftal in tranen. Ik zie Hato daar volgens mij ook nu naartoe lopen. Ik zie jongens die getroost worden op het veld. Voor jongens die een strafschop hebben gemist. Malen troost daar volgens mij Somerville.
5: Ik vind het, sorry dat ik je onderbreek, maar Weghorst en Koopmeiners, dat zijn de twee spelers die hem in 2022 ook namen tegen Argentinië. En ja, dat zijn zekere nemers. Maar de anderen die we op de stip gezien hebben, wat waren die aan het doen? Wat was Timber aan het doen op de stip?
2: Timber nam die strafschoppen bij Feyenoord ook geregeld, zei Mikkels.
5: Ja, maar goed. Van Dijk heeft er geen genomen, dus die zal zich niet zeker genoeg gevoeld hebben na zijn mister in 22. Jeetje, Mina, dit is wel... Hoe kom je hier nog als land overheen? Klinkt nu heel dramatisch, maar dit met penalties, daar komt toch nooit meer goed, zou je zeggen?
2: Bijna niet,
5: hoe,
2: zou je
5: hoe
2: zeggen.
5: Hoe moet je dit doorbreken?
2: Ja.
5: Ja, want we hebben nu een bondscoach gehad die er heel erg op trainde, 4 jaar geleden. En nu hebben we een bondscoach die het op een andere manier... Hij wilde het niet te groot maken. Ze hebben er wel op getraind, maar hij wilde het niet te groot maken. Nou, die aanpak is ook mislukt. Ja, wat ga je nu doen? Het is echt een nationaal trauma. En dan ook nog de keeper, Verbrugge, die dan de bal in eigen... eigenlijk hem redt en hem dan met zijn hakken nog inspeelt. We hadden nog discussie op de tribune of er nou in vroeger tijden, of dat dan geen doelpunt meer is.
2: Of de redding dan geteld had en dan was het klaar geweest.
5: Ja, geen idee. Maar goed, in elk geval, hij telde nu. Dus, en Marokko nam ze ook niet goed, maar... Maar goed, kijk, de nuchtere analyse moet je natuurlijk ook maken. Maar we zitten nu nog in de emotie van de wedstrijd. Dus dat is ook wat moeilijk. Maar het is wel een gemiste kans, laten we eerlijk zijn.
2: Ja,
5: je mocht de penaltyreeks ook nog beginnen. Hè?
2: Ja, je won de twee tossen allebei. Je mocht de strafschoppenserie beginnen en kiezen voor welk doel je ging nemen. Dus niet voor het doel van waar de Marokkaanse supporters zaten, maar bij het Nederlandse doel. En daarmee verloor je die strafschopperserie. Maar even terug naar het begin van deze wedstrijd. Want Oranje begon deze wedstrijd heel anders. Eigenlijk met 5 verdedigers achterin.
5: Ja.
2: Ake stond erin, Reinders werd opgeofferd. Snapte je die keuze?
5: Nou, ik had verwacht dat ze wel met 5 zouden spelen, maar dat ze hetzelfde zouden doen als in een andere wedstrijd. Dat Frenkie de Jong bij balbezit tegenstander of aanval tegenstander, dat die terug zou zakken vanuit het middenveld en dan de 5e verdediger zou worden. Dat heeft als voordeel dat je dan je middenveld eigenlijk intact houdt. En nu zag je dat door meteen al een 5e verdediger neer te zetten, dat Nederland zelf als centraal op middenveld maar met 2 man speelde.
2: Frenkie de Jong verloren ze volledig eigenlijk.
5: En Gravenberg. En vervolgens zouden de 2 wingbacks die je nu had, die zouden voor het viertal, die zouden voor een overtal op het middenveld moeten zorgen. Maar goed, Marokko, ze hadden het idee, als we Marokko een beetje kunnen lokken, stel dat die dat ondertal willen opheffen op het middenveld, dan schuiven zij misschien een verdediger door. Dan komt Cody Gakpo 1-op-1 te staan. Dat was het idee, maar dat gebeurde helemaal niet, want Marokko deed ook niks. Die schuiven ook 5 man achterin. En het was eigenlijk, Marokko was nog het gevaarlijkste voor de rust met 2 standaard situaties. Dat had ook een goal kunnen opleveren. 2 keer
2: Verbrugge
5: die in elk geval 1 keer goed redden. Maar vervolgens, ja, het Nederlands elftal voetbalde eigenlijk lange tijd niet. Het was echt een wedstrijd van, ja, je miste ook de diepteloopjes vanaf het middenveld. Wat je in de tweede wedstrijd tegen Zweden veel zag, zag je nu helemaal niet. Dus er was weinig verrassing wat dat betreft. Dus lange tijd bleef het gelijk. Ja, en toen plaatste Koeman de wissel met Weghorst. Vond ik een goede wissel, want Weghorst, ja, die bracht wat oorlog, bracht ook lengte. Won meteen het kopduel. Die stuurde Summerville weg. Die hield goed het overzicht en stelde Gakpo in staat om te scoren. Ja, en dat had het verhaal van de wedstrijd moeten worden. Hè. Cody Gakpo, na het leed wat er hem overkwam, maakt dan het winnende doelpunt. Dat had het moeten zijn.
2: Hij was overmand door
5: de tribune.
2: Hij was zelf overmand door emoties. Ook de hele selectie sprong op hem.
5: Maar het mocht niet zo zijn. En dan keert eigenlijk het lot zich ook nog tegen Gakpo. Want Gakpo is ook een zekere penaltynemer.
2: Ja.
5: Maar goed, hij had zoveel kramp dat hij eraf moest op een gegeven moment. Dus dan heb je die zekere penaltynemer heb je al niet. En dan, ja, Depay is eigenlijk ook een penaltynemer. Dan kun je zeggen, ja, het is niet zijn toernooi geweest. Had hij ingebracht moeten worden om te trappen? Nou ja, dat vind ik een achteraf discussie. Alleen, het is wel een zekere nemer die je dus ook mist. Dus het kwam uiteindelijk niet lekker uit.
2: Nee, het kwam allemaal niet lekker uit, die verlenging ook. Er waren hier en daar nog wel wat mogelijkheden af en toe, wat kansen aan beide kanten. Maar dit was eigenlijk een beetje wat je tot nu toe in al die wedstrijden ziet, in die tweede ronde van het toernooi. Het zijn ineens van leuke aanvallende voetbalwedstrijden waarin het vooral gaat om hoog druk zetten en opjagen. Het zijn toch ineens allemaal wedstrijden geworden waarin we vooral bang zijn om te verliezen, lijkt het wel.
5: Ja, Nederland-Marokko was wel de uitzondering tot nu toe. Het was heel gesloten en Koeman was, je zag op voorhand, is geschrokken van de doelsaldo in de poolfase. 10-4. Het was historisch aan de kant van de gemaakte doelpunten. Het is maar 2 keer eerder dat ze 10 goals hebben gemaakt in de eerste ronde. En het was historisch aan de kant van de tegengoals. Want nooit had Nederland zelf al 4 tegengoals in de eerste fase. Dus ja, dat wilden ze dan op een andere manier. Ze wilden wat meer compact spelen. Je zag dat ook terug in de eerste helft. Er zat steeds maar een meter, een meter of 16, 17 tussen de voorste spits, Brobby, en de achterste verdediger, Van Dijk. Dus dat was allemaal op getraind. Alleen ja, vervolgens naar voren toe kon je bijna niks creëren. Het middenveld kwam weinig vanaf. Maar goed, je komt dan toch nog voor. Ja, dan denk je, misschien slepen ze hem eruit. Nou, dat lukt dan niet in de reguliere tijd. En ja, de penalty-serie hebben we net behandeld.
2: Ja. En zo
5: dus
2: is
5: al met al, je kunt de afrekening al maken. Een zwaar ondermaats WK.
2: Ja, die kan je wel maken, toch?
5: Ja, nee, dat is heel simpel. En Koeman zal ook stoppen, dat is ook duidelijk. Ja, en dan begint er weer
2: Van
5: een
2: Dijk,
5: nieuwe fase.
2: Stoppen, denk
5: zelf
2: ik.
5: Van Dijk zal stoppen. Depay, ja, geen idee wat daarmee gebeurt. Dat betekent dat er ook nog een kern van spelers tussen de, nou wat is het, tussen de 24 en 30. Met daarin Dumfries, Frenkie de Jong. Gakpo zit daarin. Die zal doorgaan. Timber, Jurriën Timber ook, die er nu niet bij was. Die zullen dan nu de kar gaan trekken van het volgende tijdperk van Oranje met een andere coach.
2: Ja, jij zei op voorhand wel steeds, ik mis een beetje die grinta. Hè? Ik mis een beetje dat gevecht, dat willen vechten om voetbal. Als er één dat wel deze wedstrijd begrepen had, was het Van Hekken. Die gelijk in het begin Saibari eventjes met een bodycheck duidelijk maakte waar hij voor stond, hè?
5: Ja, nee, dat zat er vanaf het eerste moment wel in. Dat je echt zag, Ik had vooraf ook gepleit of geschreven dat het moest voetbal en Venijn zijn, allebei. Nu zag je dat Venijn zag je, ja, dan zag je het voetbal niet meer. Dus het is uiteindelijk, het is bij Nederland zelf al uiteindelijk nooit van allebei wat. En dan is de eerlijke conclusie dat je opnieuw niet kan winnen van een topland of van een land, zeg maar, uit de top. Nou, wat is het? De top 20 van de FIFA wereldranglijst. Het is opnieuw niet gelukt.
2: Ja, en Koeman wilde graag nog een eindtoernooi meemaken met Oranje. Die halve finale had hij gehaald op het EK. Nu ligt hij eigenlijk in de tweede ronde eruit van een WK. Dan is die afrekening uiteindelijk dus niet zo positief. En wat blijft hangen uit die 6 jaar Koeman?
5: Nee, nou ja, wat blijft hangen is dat je wat in zijn eerste periode, zeg maar 2018, 2020, wel lukte. Dat je echt een wedstrijd had. Frankrijk was voor de Nations League werd toen een thuiswedstrijd, die wonnen ze. Dat was ook voor het eerst dat ze toen lange tijd weer van een topland wonnen. Of van Duitsland was het trouwens ook in die reeks. Frankrijk-Duitsland. Maar dat je in elk geval, je won van toplanden. En dat zette een nieuwe standaard. Vervolgens ging natuurlijk het coronajaar, het EK dat jaar ging niet door. Koeman ging zelf naar Barcelona. En in zijn tweede periode heeft hij die eikpuntwedstrijd, die dacht hij te hebben met Spanje. Maar goed, dat was uiteindelijk geen zegen. Maar dat leek Spanje, maar dat heeft zich niet doorgezet. Het is daarna ook te vaak op en neer blijven gaan. En het is geen wedstrijd geworden waarin je gezien hebt dat ze die norm, dat ze die 3, 4, 5 keer hebben gehaald. Dat is nooit meer gebeurd. Dus uiteindelijk is de tweede periode is teleurstellender dan de eerste.
2: Maar de KNVB heeft maar 1 ding te doen, Nigel de Jong. Die moet een bondscoach gaan zoeken. En de eerste vraag is, hoe ga jij om met het penalty-syndroom?
5: Dat is inderdaad de eerste vraag. Alleen het vervelende is dat er nu dus een scenario heeft wat we net behandelden. Er is een trainer geweest die er hartstikke veel aandacht aan heeft besteed. Dat is niet gelukt. En nu heb je iedereen die het op een andere manier deed ook niet gelukt. Dus wat is nog een weg?
2: Ja, zo zijn er een hoop vragen. Want Koeman heeft nog niet officieel gezegd dat hij weggaat. Maar dat zal hij misschien straks bij de persconferentie zeggen. Voor de duidelijkheid, we nemen hem echt op rechtstreeks na de strafschoppenserie deze podcast. We gaan hem zo meteen ook live zetten. Ja. Je krijgt morgen een veel uitgebreidere podcast nog over wat we allemaal gezien hebben. Wat er allemaal gebeurd is. En praat nog verder erover. En dan gaan wij terug naar Kansas City. Maar dus dat verhaal van Koeman natuurlijk, dat moet hij nog wel bekendmaken. Laten we dat even vooropstellen. Hij heeft niet gezegd dat hij weggaat.
5: Ja, nee, zeker. Nee. Dat moet hij nog bekendmaken. Maar goed, als de doelstelling halve finale is en je vliegt er in de 8e, nee, nog niet eens, je vliegt er in de
2: 16e finale,
5: in de
2: nieuw
5: gecreëerde 16e finale al uit. En natuurlijk, hè, je hebt ook in die wedstrijden in die tweede ronde dat je zegt dat is geen WK-affiche waardig. Nou, dat was dit affiche wel. Dit was het topaffiche van die tweede ronde. Maar ja, het is uiteindelijk niet gelukt. En dan maakt hij zelf ook die afrekening. Zeker weten.
2: Dan gingen we naar Mexico toe. En nou hebben we met Marianne van Leeuw gesproken. Die zei, de spelersgroep wilde graag veel Oranje. En die fanwolk, iedereen is fan van Oranje.
5: Ja.
2: Nou waren we gisteren bij was ik met Mikos bij het concert van Enrique Iglesias. Iedereen heel aardig. Oh, aardig, Nederland, leuk, weet je wel. Maar in dit stadion zat een klein plukje Nederlandse fans. En vooral heel veel Mexicanen die tegen Oranje waren. En Marokkanen.
5: Ja.
2: Er was weinig steun uit het stadion.
5: Ja, nou ja, ik had het idee dat er, ja, ik had het idee dat er wel veel sfeer was. Dus
2: ja,
5: ik heb dat niet zo beleefd. Maar goed, het was inderdaad zo dat er veel Marokkaanse fans, veel Mexicaanse fans waren. En dat Nederlanders denk ik toch in de minderheid waren.
2: Ja, de No Era Pernal en de fluitconcerten waren wel groot als Nederland aan de bal was.
5: Ja,
2: hè?
5: Nou ja, goed, zeker. Klopt.
2: We gaan verder uitgebreid praten over het Nederlands elftal de komende dagen. Nog even 1 ding, hè?
5: Ja.
2: Het is ook wel het toernooi van de landen uit Europa die nu voorlopig uitgeschakeld worden. Want eerder op de dag zagen we Duitsland in bijna een identieke strafschoppenserie.
5: Ja, zeker. Ja, nou ja, ook een strafschoppenserie met missers.
2: Paraguay
5: echt,
2: door.
5: En echte missers. Dus ja, klopt, Paraguay door. Ja, de Zuid-Amerikaanse landen doen het goed. Alleen Uruguay was een dissonant. En voor de rest, voor volk en vaderland. Ik zou nu zeggen, laat Colombia het WK winnen. Dat zou ik wel leuk vinden.
2: Ja, dat is nu een beetje dan het devies natuurlijk na zo'n wedstrijd van het Nederlands zelf.
5: Ja, we gaan zien.
2: De uitgebreide analyse volgt later. We maken een iets kortere podcast dan je misschien van ons gewend bent. Dus als je nu naar huis rijdt of naar kantoor rijdt, denk ik, wat zijn ze kort. Dat klopt, want Maarten gaat nu naar beneden. Gaat naar de persconferentie van Ronald Koeman. Maar door het tijdstip in Nederland wilden we alvast wel een podcast live hebben. Mocht er meer nieuws zijn, gaan we misschien later vandaag nog wel een podcast opnemen die we nog vanmiddag live zetten. En anders morgen sowieso een uitgebreide podcast. Wij gaan dan weer terug naar Kansas City. En dan gaan we langzamerhand ook hier aftaaien en terug naar Nederland voor het vervolg van dit WK.
5: Ja, dat klopt. We gaan daar nog even langs en dan nemen we het vliegtuig via New York weer naar huis. En dan was het... We zijn 3,5 week onderweg geweest. Ja, het had nog langer gemogen. Ik was er nog niet beu. Jij ook niet, denk ik.
2: Nee, we dachten allemaal kwartfinale.
5: Wij zaten er eigenlijk wel lekker in. Maar ja, goed. Het zakt in Nederland nu natuurlijk ook als een pudding in elkaar. En logisch.

0: En in zijn plaats schoot Timber. Ja, ik had Timber niet verwacht, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar je had Summerville zo wel gedacht.
0: Summerville had ik denk ik... Ik denk, omdat, nou ja, omdat dus Gakpo niet meer was, de Pai er niet kon nemen, dacht ik, ja, dan neemt een aanvaller hem. Want die hebben dan toch meestal het gevoel voor het doel. Dus dan zal het een aanval worden. Ja, dan kon het niet anders dan Summerville zijn. Dus ik had gedacht dat hij zou trappen.
1: Ja. Oranje uitgeschakeld op het WK voetbal in Amerika. De ploeg zal naar huis gaan. Meer nieuws zal er nog wel gaan komen. Ik zou ook zeggen, hou vandaag ook zeker ad.nl in de gaten. Als er nieuws komt van Koeman en van de anderen, dan hoor je dat ook. Morgen sowieso zijn we er weer met een gloednieuwe AD Voetbal podcast. Heel misschien vanmiddag nog, maar dat ligt een klein beetje aan hoe onze dag hier nog eruit gaat zien. Want wij moeten morgenochtend ook weer vliegen. En dan naar Kansas gaan. En we gaan natuurlijk wel op de hoogte houden van het laatste nieuws. Dus wij gaan nu hier afsluiten. En wij gaan deze podcast live zetten. Maarten, jij gaat naar de persconferentie van Koeman. En morgen zijn we er sowieso weer met een gloednieuwe AD Voetbal podcast. Dat we meer kunnen terugblikken en wat meer kunnen beschouwen op de periode van Ronald Koeman en het Nederlands elftal hier op het WK. Wat ons betreft graag tot morgen. De AD Voetbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Staatsloterij, supporter van dromen en trotse partner van Oranje.
1: Deze AD Voetbalpodcast komt tot stand in samenwerking met Airbnb.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. Op de N343 Oldenzaal richting Slagharen, voor Geesteren 10 minuten oponthoud.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden... de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar 301 miljoen euro. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot 291 miljoen euro. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het zal overwegend droog blijven. Bij weinig wind wordt het een graad of 21 aan de kust... tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je enige vertraging. Aan de grens met Duitsland, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Of knooppunt Douwdijk, 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht. De A58, Breda-Tilburg, bij Ulvenhout, 10 minuutjes vertraging. Vanaf knooppunt Galder rijden langzaam. En op de N207, Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij de aansluiting met de A44 een ongeluk. De weg is daar dicht. Je zal moeten omrijden vanaf afrit Abbenes.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met PRO sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met PRO, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties, het blijft een moeilijk huwelijk. Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer: overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Beginnen drukker te worden op de weg. Zo'n 200 kilometer file bij elkaar. De meeste files in Zuid-Holland en bij Utrecht. De A4 Rotterdam-Den Haag bij Rijswijk. 6 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kapotte auto daar op de linkerrijstrook. Die rijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 7 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En alweer 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. Vanaf knooppunt Grijzoord 12 kilometer langzaam rijden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen, en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest, en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook loopt het verkeer vertraging op door werkzaamheden bij Gorkum. In totaal bijna 400 kilometer al. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Ruim 20 minuten vertraging door werkzaamheden bij Utrecht Centrum. 7 kilometer file vanaf Breukelen rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file en een kwartier op onthoud. En de rechterrijstrook van de A73 is dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt het Vonderen. Vanaf Roermond Oost 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen speelt de zon een grote rol. Daarnaast zijn er wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Elders in het land kan ook een bui vallen, maar het zal overwegend droog blijven. In de middag tikt de thermometer bij een matige tot aan de kust vrij krachtige noordenwind de 22 tot 24 graden aan. Op donderdag start de dag zonnig, maar later in de ochtend raakt het bewolkt en gaat het regenen. In de middag is er weer ruimte voor de zon en wordt het tussen de 21 en 25 graden. Op vrijdag is het weer volop zomers met veel zon en 20 tot 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files in de Randstad momenteel en ook in Noord-Brabant is het behoorlijk druk. Ook loopt het verkeer vertraging op door de werkzaamheden aan de A27. Al ruim 500 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Werkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Die werkzaamheden worden uitgevoerd op de A27. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daardoor bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen 5 kilometer file en al ruim 20 minuten vertraging. Maar de weg is daar dicht. Zowel de Roer- als de Zwammentunnel zijn in zuidelijke richting dicht. Je zou kunnen omrijden, dat pakt dan vanuit Venlo de route via Eindhoven over de A67 en de A2.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

zoek naar stilte, maar krijg ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout, paradeur dat ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij te goed.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen, en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een drukke avondspits, 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal, meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. Heb een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen, 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Vanaf Utrecht-Papendorp, 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velsertunnel is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. 15 kilometer file door werkzaamheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De afgelopen twee weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 700 kilometer file in het land. Het is drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. En ook in Gelderland is het druk. Veel vertraging door de werkzaamheden ook op de A27. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook werkzaamheden. Bij Beestenkop van 19 kilometer file. Vanaf Utrecht Centrum moet je rekening houden met 40 minuten vertraging. 40 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tot aan Zoeterwoude-Rijndijk. 23 kilometer file vanaf knooppunt Ketelplein. 40 minuten oponthoud. Dus. En 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 14 kilometer file. Begint al langzaam te rijden bij Utrecht Noord.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is nog steeds drukker dan normaal. De meeste files in de Randstad. In Noord-Brabant is het druk, maar ook in Gelderland is het veelvuldig file rijden. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen. 12 kilometer file door de werkzaamheden daar. Half uur tijdsverlies. Half uur vertraging ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door 17 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 dicht is in noordelijke richting. A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer nog eens een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan er makkelijk omrijden over de A9 en de A2 richting Amsterdam. A4 Amsterdam-Rotterdam, dus naar het zuiden. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file. Vanaf Zoeterwoude-Dorp duurt ruim een half uur langer over. En die vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. File rijden tussen Utrecht-Noord en Everdingen over 14 kilometer.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: Bienvenidos al podcast de fútbol Kickoff Naranja con jefe de fútbol Valentín Driessen, seguidor Naranja Mike Berbey y Gen Emperador. En vivo desde México.
1: Zo heren, het is bijna kwart voor twee hier s'nachts in Monterrey. We zitten een paar uur...
2: Kwart voor negen?
1: Nederland. Kwart voor negen
2: two,
1: Nederland.
2: Tien.
1: Ja, take two. Dan je hebt wel eens van die dagen dat alles even niet lukt. Alles zit even niet mee. Nederlands elftal zit niet mee. En nee. Dan heb je net een half uur spetterende podcast gemaakt. Blijkt ja. Een van de microfoons het niet te doen.
2: Maar kunnen we niet gewoon, want het gaat om jouw microfoon.
1: Ja,
2: dat jij gewoon opnieuw inspreekt.
1: Ja, maar dat
2: wij gewoon naar bed kunnen. Dan moeten we om half acht moeten we weer hier weg. Naar het vliegveld.
3: We zitten nog wel een paar uur te tikken.
2: Boomer te maken, hè? Hey.
1: Ja.
2: En niet met X, generatie X.
1: Hoe bedoel je, wat wil je nou zeggen?
3: Nee.
1: Ja, je bent niet teruggegaan.
2: Boomer heeft rust nodig, man.
1: Ja.
2: Yes. Ja, nou. Jij kan gewoon rustig kijken naar die wedstrijd. Maar er zijn ook nog mensen die werken.
1: Oh ja, precies. Ik heb jou niet door de snikhitte hier in Mexico zien ploegen. Op zoek naar leuke verhalen in de Oranje Mars. Waar zat jij
2: was
1: toen?
2: Was je daar niet in geslaagd dan? Want ik heb eigenlijk niks gezien.
1: Oh, dat is goed.
2: Nee, jullie hebben leuke dingen gemaakt. Ik vond het leukste eigenlijk die Marokkaan in dat Marokkaanse shirt met Wilders.
1: Kwam van de hand van Dimitri?
2: Ja, nee, met jullie. Ze zijn toch samen een
1: team? Nee, zeker.
3: Daar zit hij, of niet?
2: En dingen natuurlijk, onze vriend, de zoon van Ronald Koeman, maar die zat er falikant naast.
1: Van Dimitri.
2: Falikant naast, net zoals zijn vader.
1: Ja.
2: Nou, mooi naam met die familie Koeman.
1: Ja, nou brandlos.
2: Die richt het Nederlandse voetbal ten gronde.
1: Ja. Ik heb wel het idee, we gaan nu het toneelstukje voor de tweede keer opvoeren.
2: Ja, maar dat heb ik de eerste keer niet gezegd.
1: Nee, dat is
2: die zoon van Ronald Koeman niet langsgekomen.
1: Nee,
3: maar dit kan wel de redding van Ronald Koeman zijn, want in de podcast die het nooit gaat halen, dan weet hij echt... tot zijn enkels toe afgezaagd.
1: Ja, als we dan terugkijken
2: niet
1: op dit
2: mij,
1: WK...
2: Hoor.
1: Als we terugkijken op dit WK, Jeroen, positivisme. Heeft Nederland een voldoende gehaald?
4: Nee, geen voldoende. Als je doelstelling is om de halve finale te halen... en je gaat eruit in de 16e finales... in de eerste knock-out ronde... Ja, dan heb je gewoon gefaald en dan heb je geen voldoende gehaald.
1: Ja, en waar ligt dat dan aan? Ligt dat dan aan de tactische keuzes die Koeman gedurende dit toernooi heeft gedaan? Of ligt het gewoon aan de kwaliteit van de spelers?
2: Nou, de spelers vinden zichzelf allemaal heel goed. Want ze roepen te pas en te onpas. We hebben zoveel kwaliteit in de groep. Het is zo'n hechte groep. Het is een eenheid. Knokken voor elkaar. Daar blijkt gewoon vandaag weinig tot niets van. En er is er geen enkele speler die dan zelfredzaam is... en die dan zegt van... die coach die kan wel met 5-3-2 of 5-2-3 in dit geval voetballen. Maar dat past ons niet. En we maken er helemaal niks van. En we zijn nu een 23 minuten onderweg. We hebben een waterpauze. En dan zeggen we tegen Koeman... joh, jij verandert nu de boel. Of wij veranderen de boel. Maar dat zit er allemaal niet in deze groep. Het zijn allemaal ideale schoonzonen... en die allemaal netjes doen wat Koeman zegt. En netjes in de pas lopen. Ja, en dan krijg je dit wat je nu gezien hebt bij Nederland-Marokko. En dan lig je eruit. En dan spelen die Marokkanen volgens de Hollandse school. En dan speelt Nederland een slechte versie van het Catenaccio van Inter Milaan in de jaren 60 van de vorige eeuw. Zoek dat maar eens op.
3: Maar je zegt van die spelers moeten ingrijpen. Maar zijn zij niet onderdeel van het probleem? Hebben zij dit... niet aan Koeman gevraagd, niet met Koeman besproken? Is dat
2: nou,
3: niet...
2: Het is wel met Koeman besproken, maar het kwam van Koeman. En hij zegt, uiteindelijk zijn de spelers erin meegegaan. Dus daar klonk uit van dat niet iedereen er direct achter stond. Dat idee kreeg ik in die persconferentie. Maar ik heb de spelers niet gesproken, dus ik weet niet exact wat daar is gebeurd. Maar het hoeft ook niet per se opgelegd te worden door een bondscoach. Je kan in het veld ook zelf beslissingen nemen. Maar deze ploeg is ook niet zelfredzaam. Het zijn volgzame jongens. Koeman loopt al, ook in zijn eerste periode loopt hij met een aantal van deze jongens. Met de Depay, Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries. Die lopen dan allemaal al mee. En ja, er is niemand die zijn vinger opsteekt en zegt van... waar zijn we nou eigenlijk mee bezig?
3: Weet je wat nou het vervelende van zo'n gewiste opname is? Nu gaan we allerlei dingen zeggen die net iemand anders zei. Maar ja, weet je wat het allerergste is vanavond? Nederland heeft niet alleen verloren, maar ook heel veel gezichtsverlies geleden. Als je... ook ziet wat de internationale analisten... Nou ja, Zlatan riep er iets over, Thierry Henry riep er iets over. Dat riep in de vorige editie van de podcast, die het nooit haalt, riep Jeroen dit. Ja, dat is natuurlijk wel heel ernstig. Want het Nederlands voetbal is ooit groot geworden... door attractief, dominant, aanvallend voetbal. En Koeman heeft in de groepsfase gewoon 10 keer gescoord met zijn ploeg. En toch kiest hij ervoor, terwijl hij dat gewoon 31 wedstrijden niet had gedaan.
1: Ja.
3: Om met vijf verdedigers te gaan spelen.
1: Wat is dat dan?
3: Compleet onbegrijpelijk.
1: Waardoor kiest hij daar dan voor?
3: Nou ja, het is geen aanvallend voetbal, het is geen dominant voetbal. Het is paniekvoetbal, omdat hij in de groepsfase gewoon veel te veel kansen tegen heeft gekregen. Is de angst gaan regeren. En dit is gewoon wat hij krijgt, is het loon van de angst.
1: Ja, en die 5-3-2-keuze, Jeroen, vooraf had je dat verwacht?
4: Nee, eigenlijk niet. Ja, wel dat hij dat met Frenkie de Jong weer zou oplossen zoals hij dat eerder heeft gedaan. Maar dan is het toch anders. Hè? Frenkie de Jong werd dan naar achter gehaald. Als de tegenstander balbezit had. En die moest dat dan een extra verdedigende taak. Maar Frenkie de Jong is van huis uit natuurlijk een middenvelder. Hè? En die ging natuurlijk dan in balbezit ook het middenveld in. En het was veel beter met het druk zetten. Maar nu stonden er gewoon 5 man achterin. Die stonden maar te wachten totdat ze een beetje in de buurt kwamen. Er kon heel weinig druk gezet worden. Ze hadden een man tekort op het middenveld iedere keer. En dat gaf Frenkie de Jong ook aan, dat er grote gaten waren. En dat is natuurlijk, ja, dan kon je heel moeilijk een wedstrijd controleren. De eerste helft nog een klein beetje af en toe. Maar de tweede helft was het initiatief helemaal weg. En dat is de grootste, wat mij enorm tegenviel, is dat hij het ook niet bijstuurde. De Tennik bleef maar op de ijsberg afvaren. En hij heeft het ook niet veranderd gedurende de wedstrijd.
1: Hmm.
4: En dat was heel tegenvallend, vond ik.
1: Ja, maar uiteindelijk zei Koeman wel na afloop van de wedstrijd van ja, dit is wat iedereen wilde. 5 verdedigers.
3: Ja, in Nederland.
1: In Nederland,
3: nou ja.
1: Ja.
3: Onze hoofdredacteur Kamran Oelan, die ligt nu te slapen.
1: Ja,
3: maar
1: wel.
3: Die zat er net bij. En toen hebben we gevraagd, van, is dat zo? Ja, misschien had Faantijn ik om gevraagd.
2: Want die was vandaag vanuit Nederland in Mexico aangekomen. Dus nou, die hebben we toen gevraagd. En die zegt, nou, hij zegt, ik heb het nergens gehoord. En ik heb het hier in Mexico en ook in Amerika heb ik het ook niet gehoord. Er werden wel heel veel kansen weggegeven. Maar met 4-3-3 kan je ook gewoon compact spelen. En dan speel je naar de aard van de Nederlander. Zoals die is opgeleid. En dan is het makkelijk, want dan heb je allemaal houvast. En dan weet je wat je allemaal moet doen. En nu weet je het niet. En er is 4 jaar, zei Jeroen, gewerkt met z'n allen samen aan iets. Mike zei van, het is zoveel wedstrijden geleden dat hij dit heeft gespeeld. En dan denk je van, ja, dan moet je niet overstappen en helemaal niet naar 2 trainingen. En dan moet je ook niet zeggen, ja, die 2 trainingen ging prima. Want die trainingen zeggen helemaal niets. Die zeggen niets. En dan heb je geen tegenstand op zo'n training. Dan wordt er gezegd tegen die ploeg van, ja, jullie moeten dit en dat doen. En dan gaat de basis, die gaat dat doen. Maar ja, die Marokkanen kan je moeilijk zeggen van, je moet dit en dat doen in die wedstrijd. Die gaan hun eigen gang natuurlijk.
1: Ja.
2: En hoe heet dat? Dit had zo creëren. Als je laat. Maar Jeroen zei net over die teksten. Zei net over die teksten van Frenkie de Jong. En die heeft hij net ook niet verteld. Maar dat is natuurlijk wel tekenend voor deze jongens. Ze kunnen niks zelf veranderen. Ze veranderen zelf niks. Als Frenkie de Jong dat nou ziet, dan moet hij met die Van Dijk praten. En dan zeggen, jongen, we gaan het nu omzetten. Want het werkt zo niet. Of we gaan naar de kant toe met de drinkpauze. En dan zeggen ze, Ronald, dit werkt gewoon zo niet. We moeten iets anders doen. We krijgen de drukte niet op. Of we komen in balbezit, komen we gewoon een man tekort.
1: Zeker
2: bij Bobby,
1: ja.
2: Bijvoorbeeld. Nou, maar dat gebeurt allemaal niet. Ja, en dan overkomt dit. Overkomt je dit.
4: Deze waren eigenlijk nog heel mild over die keuze. En dat het misschien toch wel een goede keuze was. En
1: je bedoelt dan de 5-3-2-keuze?
4: Ja, ja, ja. En Van Dijk vond eigenlijk dat het eigenlijk wel heel goed ging en zo. En die was best wel heel enthousiast. En ik denk, ja, op basis waarvan. Want dat heb je toch zelf ook kunnen zien dat het niet geweldig was. En hij
2: nul kritisch vermogen.
4: Klampte zich heel erg vast aan het feit van, oké, tot de 91ste minuut hebben we op 1-0 gestaan. En dan hadden we kunnen winnen.
2: Ja.
4: En het waren nog maar een paar minuten. En we hebben bijna de finish gehaald. Kijk, daar hadden ze het eigenlijk allemaal over. En eigenlijk heel weinig over dat ze voetballen te weinig hadden gebracht. Frenkie de Jong zei het wel. Frenkie de Jong die zei, we hebben voetballen veel te weinig gebracht.
2: Ja, daar is hij toch ook altijd bij. Dat vind ik altijd zo vreemd. De man die het beste kan voetballen, die moet de boel dan toch bij de hand nemen. Ik kreeg vandaag een fotootje doorgestuurd van iemand die dat wel doet als middenvelder. Dat is Modric. En ik kreeg een fotootje doorgestuurd met de prijzen die Modric heeft gewonnen. Nou, Modric is geloof ik 1,65 meter maximaal.
1: Ja.
2: Je zag hem niet. Want al die prijzen, je zag alleen maar prijs. Alleen maar prijs. En je zag een heel klein kopje bovenaan.
1: Maar wat wil je hiermee zeggen?
2: Dat Frenkie de Jong veel te weinig levert. Dat heb ik altijd, tenminste de laatste tijd, veel vaker gezegd. En dat mag niet. Van Dijk mag
1: maar
2: je ook
1: niet. Hij speelde toch vandaag een goede wedstrijd?
2: Hij speelt alleen breed. Wanneer heb jij nou een spelbepalende actie zien maken waarop die iemand wegsteekt? Niet. Zie je gewoon niet. En natuurlijk ligt dat ook voor een gedeelte aan de tactiek. Maar hij moet veel dominanter aanwezig zijn. Maar dat heeft die jongen heeft dat gewoon niet, om heel dominant aanwezig te zijn. Als je Pedri ziet voetballen bij Barcelona of bij Spanje, die zijn veel...
1: Dat zijn wel andere soorten.
2: Dominanter. Die zijn veel dominanter. Hij is een midden... Maar hij is de beste speler, hij. Van ja,
1: maar,
2: zelf.
1: Ja, maar dat zegt toch genoeg
2: dan
1: dat...
2: Dan moet je toch veel dominanter zijn. Dan moet je de boel bij de hand nemen. Van Dijk moet de boel bij de hand nemen. Dat is de grote captain. Mm-hmm. Die heeft... Dit hele toernooi heeft hij... Iedere wedstrijd heeft hij defensief gewoon geblunderd.
1: Vind je Van Dijk passé?
2: Zeker. Ja, hij vond zichzelf eigenlijk ook passé. Want Ronald Koeman heeft veel moeite moeten doen. En mede door de kritiek die hij vorige EK heeft gehad. Dus heeft hij ook wel niet goed gepresteerd.
1: Ja.
2: Om hem bij het Nederlands elftal te houden. Is hij speciaal voor naar Liverpool gegaan. Maar wat heeft Van Dijk nou geleverd op dit WK? Toch helemaal niks. Ik heb één grote crossbal van hem gezien vandaag.
3: Ja, het meest kwalijk is dat hij gewoon zijn verantwoordelijkheid in de penalty-serie ook niet neemt. Dat is natuurlijk gewoon, als je de leider bent, zo ervaren bent, zo oud bent, dan laat je niet Summerfield, en die had hem ook best in mogen schieten, laat het ook duidelijk zijn. Want als je achter die bal gaat staan, dan moet je hem gewoon inschieten.
2: Maar je moet hem in ieder geval tussen de palen. Hij schoot hem nog tussen de palen.
1: Ja.
2: Nee, maar hij aaide hem tussen de palen.
1: Nou, hij schoot wel hard, maar...
2: Hij schoot helemaal niet hard. Je gooit Summerfield. Die deed één hand zo.
1: Ja,
2: nou, als je echt hard, dan ga ik je hand zo hoor.
1: Oh ja, oké.
3: Nee, maar dat...
2: Ja, jij bent keeper. Jij zal het moeten weten.
1: Ik heb nog nooit penalty gestopt.
2: Maar je weet het niet.
3: Nee, je hebt nog slechtere statistieken dan Mark Fleck.
1: Ja, dat is niet zo moeilijk.
3: Nee, dat is wel moeilijk.
1: Dat bedoel ik.
3: Nee,
1: ja,
3: maar het, dat vind ik wel heel teleurstellend. Hij heeft natuurlijk 4 jaar geleden in Qatar tegen Argentinië zijn penalty gemist. Maar op zo'n moment moet hij naar voren stappen. En dat was wel heel raar. Want in de mixzone zei hij van ja, het was het lijstje van Koeman.
1: Ja.
3: Op de persconferentie is wat anders gezegd, begreep ik van vader.
2: Nou ja, daar werd gezegd dat hij het eigenlijk weggaf. Omdat hij voelde zich niet helemaal lekker. En Summerfield, nou, die had wel kramp, maar die kon hem dan wel nemen. En die liep er dan niet voor weg. Maar ja, kijk, als aanvoerder zijn moet je natuurlijk altijd bij de eerste 5. En zeker ook
1: gisteren. Op zo'n moment.
2: Gisteren gaf hij ook nog aan, de laatste die hij nam had hij gescoord. En dat was tegen Griekenland. Dat was een belangrijke penalty daar voor de kwalificatie van. Maar ik weet het niet eens meer.
3: Ik denk het EK.
2: En dat zou kunnen, ja. Maar... Ja, dan moet je er nu ook gewoon staan. Die moet er gewoon staan.
4: Dus
2: maar...
4: 3 weken lang zijn er heel veel vragen geweest over die penalties. En iedere keer kregen we hetzelfde verhaal. En Koeman dat ze er zo mee bezig waren. Dat ze er zoveel op trainden. Dat ze er zoveel aan deden. Maar ja, als je dan kijkt hoe het wordt uitgevoerd. Dan denk je, ja, wat hebben ze dan allemaal lopen doen? Want het lijkt natuurlijk ook helemaal nergens op. Er waren er eentje op de paal. Eentje was zelfs 2 meter naast. Ja, dat zijn natuurlijk waardeloze penalties. En de manier waarop ze genomen werden. Dat heeft ook tot irritatie geleid. Hè. Mensen zeggen, ja, dan met zo'n...
3: Vooral bij jou, toch?
4: We lezen ook wat reacties op social media en zo. De manier waarop de aanlopen worden genomen. Toch wat getrukte penalties allemaal. Ja, de truc die heeft niet gewerkt.
3: Nou, weet je, nog even over die 5-3-2... waar we volgens mij ook wel aan voorbij gaan. Als je dan zo voetbalt... dan moet je wel ook de kwaliteiten van je spelers kennen. Als je echt met wingbacks gaat spelen... dan is het heel logisch dat je op je middenveld... een passer... en een loper neerzet. Dus bijvoorbeeld de combinatie Koopmeiners-Gravenberg of Koopmeiners-Reinders was al heel veel logischer geweest dan wat er nu stond. Nu stonden er 2 kap- en draaiers. En ja, als je dan ziet wat je eigenlijk in je selectie hebt, maar waar Koeman voor kiest, en dan komt het er eigenlijk altijd op neer. Van Dijk is altijd een zekerheidje. Die speelde gewoon wedstrijden niet goed. Heb je natuurlijk ook niet echt een heel goed alternatief voor.
1: Had Koeman eerder de heilige huisjes omver moeten trappen?
3: Nou ja, Frenkie de Jong speelt ook alles. En Frenkie de Jong reageerde dan als door een adder gebeten op een gegeven moment op alle kritiek die hij kreeg.
1: Mm-hmm.
3: Maar die discussie kwam natuurlijk wel ergens vandaan. En Koeman zal Frenkie nooit laten vallen. En als Koeman de kans had gekregen, dan had die Memphis ook opgesteld. Die bleek uiteindelijk niet fit genoeg. Maar ja, ik denk dat ook gewoon Nederland wel part heeft gespeeld. Die loyaliteit. Koeman heeft gewoon heel veel waarde aan loyaliteit.
1: Ja.
3: Maar af en toe, dan moet het ook donderen.
1: Hoe reageerde Koeman en hoe reageerden de spelers op die 2 doelpogingen? Dat het zo minimaal was?
2: Nee, Koeman zei wel dat ze natuurlijk aan de bal veel te weinig hadden gebracht. En ook dat die Marokkanen gewoon veel beter aan de bal waren en meer kansen hadden gekregen. Dus daarin was hij wel heel reëel. Maar ja, je kan natuurlijk het beeld van een wedstrijd schetsen. Het gaat erom van waar gaat het fout? En ja, ik denk dat het bij het allereerste begin fout is gaan. Om gewoon te wisselen van tactiek. En er zijn heel veel teams die gewoon heel compact kunnen spelen. Ook met 4-3-3. En zonder wingbacks, dat is gewoon echt niet zo heel erg moeilijk. Maar,
1: en zeker niet voor het spelers van het Nederlands elftal.
2: Het is wel een beetje op het moment dat er druk op komt, en dan raken ze onzeker. En dan denken ze, ja, ik moet wat veranderen, want we hebben veel kansen tegen. We hebben wel 10 doelpunten gemaakt, maar ook veel kansen tegen. Kijk, maar je kan het ook in je eigen systeem zoeken. En dat wordt dan niet gedaan. Hij heeft een heel ander systeem gezocht. Ja, en dat is Falikant misgelopen. En dat zei hij ook, van ja, als dat Falikant misloopt, dan gaat mijn kop eraf. Ja, ja, dan gaat je kop er ook af.
1: Gaat zijn kop eraf, denk je?
2: Nou, als ik...
1: Nou, laten we dat... Ik bedoel, dit is beeldtaal natuurlijk, maar...
2: Ja, nee, als ik hem was... de positie is onhoudbaar, want...
1: Half finale was de doelstelling.
2: Dat was de doelstelling, en dan lig jij eruit in de tweede ronde. Dan hoor je niet eens bij de beste 16 van de wereld. Ja. Als nummer 8 op de wereldranglijst, ja, dan kan je niet anders dan afscheid nemen van de bondscoach. En bij Frank de Boer was het precies hetzelfde. Bij het EK, dat was dat corona...
1: Ja, 2021.
2: Pas de corona-EK. Ja, die haalde ook de doelstelling niet. Ja, die kon een paar dagen later bij Nico-Jan Hoogma. Die was toen TD van de voetbalbond. En dan kreeg hij zijn ontslag. Frank de Boer, die wilde graag door. Maar ik denk dat Ronald Koeman niet door wil. Die ziet ook wel van, dit is trek aan het doodpaard voor hem. En,
1: Ja, en de eer aan zichzelf.
2: Ja, natuurlijk, hij kan beter. Morgen ging hij erover nadenken. En hij zegt, wat ik vroeg ook van... wordt niet tijd dat je gewoon even de verantwoordelijkheid neemt voor deze afgang. En toen zegt hij, ja, misschien doe ik dat ook wel. Maar niet direct na de wedstrijd. Hij zegt, ik wil niet altijd de antwoorden geven die jij graag wil horen.
1: Nee, dat snap ik wel.
2: Snap je dat?
1: Ja, dat snap ik wel.
2: Ja, maar dat is gewoon heel reëel.
1: Ja.
2: Om te zeggen van, ik kap ermee.
1: Ja, maar dat is op zo'n moment...
3: vragen om bepaalde antwoorden te horen.
1: Dat is toch wel het idee van de vraag stellen.
3: Om bepaalde antwoorden te horen.
2: Dat denkt hij, ja.
3: Of mag iemand zelf...
2: Nee, natuurlijk, mag wel eens precies zo wijs.
3: Ja, maar voor het toernooi stond er een heel mooi interview bij ons in de rubriek Vrouw. Met Martina Koeman. En die gaf aan dat ze vanwege haar ziekte ook nog heel veel reizen wilde maken met Ronald. Ja, ik denk dat alles nu samenkomt en dat hij gewoon zegt van, jongens, ik heb het niet gedaan. Dit was het, bedankt, tot ziens. En vanaf nu ga ik gewoon reizen maken. En ik denk dat het voor iedereen het beste is dat hij gewoon zelf de handdoek in de ring gooit.
1: Ja, twee jaar geleden zaten we in Duitsland. Toen waren we net uitgeschakeld in de halve finale tegen Engeland. En toen hadden we het erover, ja, eigenlijk die positie van Koeman, die ligt ter discussie. Want alleen maar winnen van de kleintjes, niet heel frivol, mooi Nederlands voetbal, zoals jij zou zeggen, de Hollandse school. Ja. Heeft de KNVB zich nou...
3: Marokko,
2: ze hebben tegen Spanje hebben ze twee keer

0: Ja, dat is wel het enige lichtpuntje in, toch? Van dit,
1: Bart Verbrugge.
0: Een lichtpuntje.
1: Bart Verbrugge was natuurlijk ook vandaag echt geweldig.
0: Ja.
1: Doodzonde dat hij de tweede penalty niet pakte. Die leek hij te pakken, maar die ging via zijn hak alsnog het doel in. Want ik denk als hij die dan ook pakt, Koopmeiners had dan gescoord. En hij pakt dan twee penalties.
2: Ja, dat zei Koeman, die had precies hetzelfde optelsommetje. Dan denk ik, ja, waar gaat dit over? Die gaat helemaal nergens over. Nou ja,
1: we zeggen
2: die ballen hebben gemist. Je moet kijken naar de uitgangspositie die je had voor de wedstrijd. En wat je ermee gedaan hebt. En
0: de wissels. Droon erin, Weghorst erin. Ja, ja, Kluivert.
1: Hij bracht verdedigers om uiteindelijk naar die penalty-serie toe te gaan. Mm. En, ja,
0: angstvallig dus.
1: Ja, maar ze zeggen wel
2: eens voetbal,
1: ze zeggen wel, een winnende trainer heeft altijd gelijk. Nou ja, hij kon hem in die strafschoppenserie. Want als je tegenstander 2 van de 5 penalties mist, dan mag je hem eigenlijk niet verliezen. Ja, en ook die goal, 90+1. Ja, het leek bijna voorbestemd dat Cody Gakpo de winnende zou maken. Dat was echt wel een kippenvelmoment, maar er komen zo misschien ook nog
0: nou ja, dat was het kippenvelmoment van de wedstrijd, toch? Ja, het moment dat hij scoort zeker. En de hele bank vliegt naar hem toe om hem te ondersteunen.
1: Ja, en jij hebt de beelden op tv niet gezien, want jij zat in het stadion naast de hoofdredacteur. Maar daar gebeurde gewoon heel veel. Hij kreeg de tranen in zijn ogen. Hij wees naar de hemel. Ja, iedereen weet wat er gebeurd is natuurlijk met zijn stilgeboren zoontje.
0: Mm-hmm.
1: En Denzel Dumfries die pakte hem vast. Hij maakte een kruisje, hij gaf een kus op zijn hand. En ja, dat was echt wel heel bijzonder. En toen dacht je, dit heeft zo moeten zijn vanavond. Alleen, ja, toen stonden er een paar verdedigers niet op te letten. En toen kon...
3: Misschien ook even zeggen dat Marokko ook wel echt heel goed voetbalde.
1: Ja, en
3: het Marokko was ook eigenlijk ook wel verdiend gewonnen heeft. Ja. Als je het over de hele wedstrijd bekijkt en meerdere goede kansen. Ja, maar
1: Jeroen, als je in de 91e minuut 1-0 voor staat, dan mag je hem natuurlijk eigenlijk niet meer weggeven.
3: Nee, maar Marokko, we hebben nu alles wat Nederland verkeerd deed. Maar Marokko was gewoon de betere ploeg en heeft Nederland ook gewoon... gedomineerd bijna de hele wedstrijd.
0: Wat deed Marokko dan wel goed, wat Nederland niet goed deed?
3: Ja, die hebben gewoon durven voetballen. Die hebben naar voren gespeeld. En die voetbalden om de wedstrijd te winnen. En Nederland was vooral bezig om toch maar vooral niet een tegengoal te krijgen. Toch maar vooral de wedstrijd niet te verliezen.
0: Ja, jongens. Wat een sof.
2: Ja, dat kan je wel stellen.
0: Toch,
2: zeker zo vroeg in het toernooi. En wat Mike er gisteren zei, met 1 gewonnen wedstrijd sta je ineens in de kwartfinale. Want Canada. Dat stelt natuurlijk heel weinig voor. Ja, je komt zelfs niet in Houston. Je ziet die Canadezen helemaal niet. Nee. Je zit gewoon dadelijk in Amsterdam met z'n allen.
0: Ja, zin in. Ja, gaan hebben over de voorbereiding van de Conference League, Europa League en de Champions League.
1: Ja. Wat ik me wel heel erg
0: om afvraag. Om er eens even zijsport te maken.
2: Ja, nou ja, waar kijk jij het meest naar? Nee, Feyenoord zit nog niet in de voorronde.
0: Ik kijk nog totaal niet uit naar het nieuwe seizoen van Feyenoord.
2: Nee?
0: Nee.
2: Ben je niet benieuwd?
0: Nou, nee.
2: Nee?
0: Nee. Moet deze nederlaag
2: even... Deze klap even verwerken.
0: Even verwerken. Ook even
1: maar ik zag vandaag een foto. Kom jij de Kuip nog wel in of niet?
0: Want?
1: Ik kreeg een foto dat jij met allemaal Ajax-ziet op de foto staat.
0: Ja, dat moest van de hoofdredacteur. En als de hoofdredacteur dat opdraagt, dan...
2: Zal die van Ajax zijn, die hoofdredacteur?
0: Ja, wel een
1: maar met het risico dat jij gewoon de Kuip niet meer
0: in komt. Nee, dat komt allemaal wel goed, joh.
1: Nou,
0: dat,
1: ja, je stond wel heel erg te lachen met die Ajax-ziet.
0: Ja, wat moet ik dan?
2: Ja.
0: Ja.
2: Je hebt groot gelijk.
0: Ja, hij zegt, maak even een foto.
2: Laten wij nou niet meewerken aan die belachelijke 0-10 versus 0-20.
0: Nee, ben je gek.
1: Maar wat ik me wel afvraag, en dat kan Fanta misschien beantwoorden. Koeman zei dat zijn gameplan werkte. En ook Virgil van Dijk was daar wel redelijk tevreden over. En,
0: ja.
2: Maar heb jij wel eens een trainer gehoord die zei van mijn gameplan werkt helemaal niet. Ik heb
0: geweldig gefaald
2: en ik ben echt de schuldige van
1: Koeman staat
2: deze uitspraak.
1: Koeman staat toch wel bekend als een realistische trainer. Het zou me niet verbazen als Koeman dat gewoon gezegd had. Van ja, dit was hem vandaag niet.
0: Nee.
1: Maar denk je dan dat hij morgen wakker wordt?
2: Ja, hij zegt wel, dit was er vandaag niet. Maar hij zegt niet van het is mijn schuld. Want hij zegt, ik zou het gewoon nog een keer doen. Nou ja, dan ben je gewoon een ezel. Ja, als je 2 keer hetzelfde doet...
1: De kop van de podcast is ook, Koeman is een ezel.
0: Ja, dus net zoals dat wij 2 keer deze podcast moeten omwerken.
3: En hopelijk is het niet een ezel. Je moet wel de 3e keer tegen de steen stoten. Dat we straks nog een keer
1: moeten. Die podcast wordt gepresenteerd door onze... ezel.
0: Ja, nou ja, bedankt. Nee. Maar wat wil je zeggen? Hopelijk
2: nee,
0: je...
2: Ja, maar ik wilde juist zeggen van... wij zijn een team, dus we zijn met z'n allen de ezel.
0: Oh ja. Dat vind ik vriendelijk.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk was het wel mijn schuld.
2: Nee, ik ga niet wijzen.
0: Nee. Nee, dat is vriendelijk. Bart Verbrugge is een lichtpuntje. Summerville is een lichtpuntje. Hebben we nog meer lichtpunten?
1: Jan Paul van Heken.

0: Jan-Paul van Hekken. Dat was het dan.
1: Ja, vind ik een beetje overschat. Jean-Paul van Hekken. Wordt overschat. Ja, ik zie het gewoon nog niet.
2: Ja, die was vandaag wel degene die voorop in de strijd ging, toch?
1: Ja, in de strijd gaan. Maar gaat niet alleen op strijd gaan.
2: Nee, maar als je zo slecht voetbal, dan moet je niet de vaste strijd leveren.
1: Ja. Maar het gaat ook om mensen neerzetten, je acties die je maakt, hoe ben je aan de bal en dergelijke. Krijg jij de bal wel vooruit? Nou ja, ja ik zie het nog niet helemaal, maar Tottenham Hotspur ziet het wel. Ja. Dus misschien zie ik het wel helemaal.
0: Ja, misschien dat het nog wel...
1: En het groeit misschien wel.
0: Ja, inderdaad, een ontwikkeling kan maken van...
1: En voor hem is het misschien ook wel moeilijk, hè? Van, nou ja, volgens mij spelen ze bij Brighton wel vaker met 3 achterop of met 5 achterop.
0: Wat mij nog wel opviel bij deze wedstrijd is dat Malen niet is ingevallen.
1: Ja. Nou ja, zijn wisselbeleid is natuurlijk niet... dat hebben we tegen Japan gezien. Er ontstond de ruimte en er ging alle snelheid werd uit het elftal gehaald. En nu had je bij die 1-0 had je snelheid kunnen gebruiken. Maar je ziet bijna al die trainers die wisselen de aanvallers... bijna allemaal. En ja, nu bleven Somerville en Gakpo die bleven heel lang staan. En Somerville zelfs 120 minuten. Gakpo die kon op een gegeven moment niet meer.
0: Nee.
1: Die moest wel gewisseld worden. Ja, en dan had je misschien beter met Malen iets eerder kunnen brengen.
2: Ja, of Somerville
1: wel de snelheid natuurlijk.
2: Somerville naar links, Malen op rechts. Daar had je wel echt heel veel snelheid voor ingehaald.
0: Jeroen, tot nog een positieve noot. Gelukkig zijn de Duitsers ook uitgeschakeld.
3: Ja, dat noemen ze Schadenfreude, hè, met een prachtig Duits woord. Ja,
1: dat is, als je dicht in de buurt van Duitsland wordt geboren, dan...
0: Oh, wordt geboren, ja.
1: Ja, ja.
3: Nee,
1: hij woont
3: er
1: niet meer.
3: In de buurt van België geboren.
1: Ja, maar dat, dat hele dunne stukje is dat toch?
3: Nee.
1: Tussen Duitsland en België.
3: Maakt niet uit. Maar we hadden wel een Deutsche Viertel in het dorp. Dus ja, we hadden wel heel veel Duitsers.
0: Ook in een krankzinnige penalty-serie. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen.
3: Ja,
0: maar
3: zeker.
0: De Mexicanen in de rij voor het stadion... die waren keihard aan het lachen over wat die Duitsers allemaal aan het doen waren. Maar die Duitsers voelden zich wel een beetje genaaid door de VAR. Omdat er onder andere een doelpunt werd afgekeurd.
2: Ja, maar dat werd terecht afgekeurd.
0: Ja?
2: Stond iemand...
0: Dat doelpunt van Ta?
2: Ja.
3: Stond iemand de keeper...
2: Vrij worstel.
0: Oké. Nou ja, oké. Okay. Dat staat genoteerd.
2: Nee, dat vond ik zo erg gek. Nou, dit is natuurlijk wel goed nieuws voor Danny Makkely... dat Nederlands elftal eruit ligt.
0: Op naar de finale.
1: Nou,
0: hij wel.
1: Danny.
0: Ja.
1: Ja, wie zal het zeggen?
0: Danny goes to the final.
1: Ja. Hij staat hier best wel aardig op, maar ik weet niet... Als je Frankrijk nu fluit, of je die in de finale opnieuw kan fluiten, ik denk het daar zo.
2: Als er geen problemen in die wedstrijd zijn en iedereen tevreden is over dat optreden, geen onterecht
1: kan
2: krijgen, dan mag je zijn tegenstander best nog een keer fluiten.
0: Het WK zit erop voor Oranje. Hoe nu verder vanaf dit dieptepunt?
2: Wat
0: moet de KNVB doen?
1: Nieuwe wind laten waaien. En dat gaat
0: maar
1: gebeuren.
0: Maar ook in de top.
1: Met een nieuwe bondscoach. Nou, deze top. Het ging allemaal om de wereldtitel. En er is een heel beleidsplan gemaakt. En er staat de wereldtitel. En we moeten er altijd mee bezig zijn. En, nou, we zijn helemaal nergens gekomen. Dus eigenlijk zou je ook de KNVB-top hierop moeten afrekenen. Maar de KNVB-top, die houdt allemaal, houden ze elkaar, of het hand boven elkaars hoofd. Dus daar gaat ongetwijfeld niks gebeuren. Er wordt al gesproken over contractverlenging van de Marianne Verleeuwen, de algemeen directeur. Of die heeft volgens mij al contractverlenging gekregen. De contractverlenging van Nigel de Jong. Nou, die heeft ook nog niets gewonnen. Ik geloof alleen dat de elftal van Kees Smit, die er ook niet had misstaan, denk ik. Op het middenveld met een bepaalde creativiteit en drang naar voren. Maar dat elftal is Europees kampioen geworden. En voor de rest wordt er helemaal niets gewonnen bij de KNVB. Maar iedereen blijft lekker zitten waar hij zit. En
0: kijk.
1: Nigel de Jong mag wel nu zijn eerste bondscoach gaan aanstellen. Want hij heeft gedaan met de bondscoach die er al zat.
0: Dus een voorschotje.
2: Zal
0: hij
2: het nummer hebben van Pep Guardiola, of niet?
1: Ik denk het als wel.
0: Ik hoop het.
2: Ja, die heeft natuurlijk wel aangegeven dat hij dat misschien ooit een keer zou zien zitten. En ik vind als iemand dat aangeeft als Guardiola zijnde... Die verdient nu natuurlijk bij City een veelvoud van wat hij bij de KNVB kan verdienen. En volgens mij is hij ook wel aan een paar jaartjes rust toe. Dus dat zal geen hele grote kans van slagen hebben. Maar ik vind als zo iemand vrij is op de markt, dan moet je dat wel proberen. Maar ik denk dat de ideale man bij PSV zit.
1: Ja, denk ik ook. Alleen Jeroen die zei van de week van... nou, die krijgen er echt niet weg. En de enige die wel een heel duidelijke clausule in zijn contract heeft...
0: Erik ten Hag.
1: Dat is Erik ten Hag. En wie er ook nog vrij rondloopt is...
0: Arne Slot.
1: Maar ik denk dat die zich daar te jong voor voelt. En dat hij liever nog wil cashen bij een aantal clubs.
2: Hm. Maar als het Erik ten Hag wordt, is dat gigantisch goed nieuws voor Wout Weghorst natuurlijk.
0: Want?
2: Ja, die wordt
0: natuurlijk dan
2: helemaal gehaald. En die wordt ik moet wel zeggen, Weghorst die bracht wel wat. En die viel echt goed in. Had ook een groot aandeel in die eerste goal. Ik hoorde net een wijs man zeggen dat hij een bal verkeerd op zijn hoofd kreeg. Maar dat was absoluut niet zo. Het was weer een hele goede bal van Verbrugge. Ja, en Weghorst.
1: Een hele goede bal. Dat is gewoon een blinde bal naar voren, man. Ja, en die komt op de kruin van Weghorst.
2: Tegen Zweden was ook een blinde bal, zeker. Op
1: ja, dat was een hele geplaatste bal. Maar dit was geen geplaatste bal. Dit was gewoon een roei naar voren.
0: Ja, oké. Ik laat het bij jou.
2: Nee, maar Weghorst deed dat dus goed. En wat Summerfield daarna heel goed deed, want er werd gewoon een overtreding op Summerfield gemaakt. En dan zie je hoe behendig hij is. En die kreeg die bal nog heel mooi bij Gakpo. En die scoorde. En dan kom je in de 72e minuut, meen ik, kom je op voorsprong. En dan moet je eigenlijk als coach zeggen van boom. En nu gaan we gewoon heel veel snelheid voor inbrengen. En in ieder geval niet zorgen dat Marokko gewoon rustig aanval na aanval kan opbouwen.
0: Ja.
2: Met de 1-1 tot gevolg. Hè?
0: Betekent ook dat ons avontuur er bijna op zit.
2: Ja, bijna.
0: Ons Amerikaanse en Mexicaanse avontuur.
2: Als we hem niet nog een keer opnieuw moeten...
0: Nee, als we niet, inderdaad, dat we hier met ons ontbijtbordje op schoot zitten.
1: Nou ja, wij gaan natuurlijk morgen naar Kansas.
0: Ja, want we moeten nog afscheid nemen van onze Bosnische vriendin.
1: Ja.
0: Daar kijk je heel erg naar uit, hè, grandpa?
2: Grandfather.
1: Granddad. Word ik weer een keer fijn geplet.
0: Ja.
1: Met die grote bouwvakkersarm om me heen.
2: Maar ik denk dat vooral Dimitri heel erg moet oppassen.
0: Die vrouw heeft een paar kolen schoppen.
1: Ja. Maar hebben die armen wel eens gezien? Of gevoeld?
2: Nederland! Roept ze dan weer.
0: Kroatië! Goed.
2: Wat was dit?
0: Ja, dat weet ik ook niet helemaal. Een soort imitatie van een duif.
1: Als je armen zo om die...
0: Oh, dat jij... Ja, je merkt al alles dat het laat is.
3: Ik denk dat voetbal vandaag een site weer een clipje wil gaan kopen.
0: Dat denk ik ook niet.
3: Doe geen stellingen meer, of heb je die geskipt?
0: Ja, die heb ik geskipt omdat het zo laat was. En we zitten nu al een half uur in de uitzending.
2: En de kans is groot dat ze de microfoon er niet doet.
1: Maar gaan we morgen nog eentje doen?
0: We doen morgen nog een afsluitende podcast vanaf ons parkeerplaats. Ja, we moeten opschieten. We moeten snel deze podcast publiceren voordat we worden ingehaald door het nieuws. Dus ik dank jullie heel hartelijk. Het is ondertussen bijna 2:30.
2: Half 8, de taxi naar de luchthaven.
0: Heerlijk. Ik heb er zin in. Jongens, dank jullie wel en tot morgen.
2: Hoi.
4: Luister nu. Hier hoor je de beste hits.
5: Gronezone FM.

0: anders misschien wel alle 11.
1: Ja, dat is een heel terechte opmerking. Prachtige bijnamen, ben je eraan aan bijnamen? Had je er zelf een vroeger?
0: Nee, eigenlijk niet. Goeie vraag. Als kind zei mijn vader Witte tegen mij.
1: Ah, Witte, vanwege heel... de blonde haar.
0: Ja, absoluut, maar voor de rest heb ik nooit een bijnaam gehad.
1: Ja, de Afrikaanse ploegen hebben allemaal bijnamen. Mm-hmm. Dat zijn prachtige bijnamen ook. Dit is Egypte. Farao's, de farao's, ja. Goed. We hebben uiteraard ook Kaapverdië. Ik weet niet of je bijna van de Kaapverdische nationale ploeg kent.
0: De haaien?
1: Ja, de blauwe haaien of de Toubarois Azouis.
0: Ah ja, daar was ik niet opgekomen.
1: Marokko.
0: Atlas.
1: De
0: Atlasleeuwen?
1: De Atlasleeuwen, zeker. En dan nog eentje, Algerije.
0: Algerije, wat zou dat zijn? Ja, weet ik eigenlijk niet.
1: De Woestijnvossen.
0: Woestijnvossen.
1: Woestijnvossen, ja. Ja. En morgen moeten we tegen Senegal en die hebben ook een bijnaam.
0: Dat zijn de leeuwen van Teranga.
1: En Teranga, dat staat blijkbaar voor de leeuwen van de gastvrijheid. Ja, maar ik vrees dat ze morgen niet gastvrij gaan zijn.
0: Nee, je komt van het wolf zeker, een andere taal, ja. Dat Onana ook kan spreken. Mm-hmm. Gaan ze gastvrij zijn? Ik denk het niet. Het wordt een stevige tegenstander. Ik vind, als we straks ook over Ivoorkust hebben en Senegal, zijn echt voor mij de twee sterkste Afrikaanse met Marokko natuurlijk ploegen.
1: Meest complete ploegen.
0: Ja, compleet. Gewoon heel veel kracht. Ik denk, als je ergens op moet rekenen, is het vooral dat... Koulibaly en man, die hebben wel al wat slordigheden laten zien. Ik vind ze soms ook wel traag in de omschakelmomentjes. Zag je ook wel dat ze als in balbezit zijn en ze verliezen de bal. Als je dan heel snel kan counteren, liggen er wel mogelijkheden. Maar effectief gaat vooral, denk ik, deze keer echt wel iets meer powerplay moeten spelen.
1: Ik heb een vraag waar je nadien niet meer van mag terugkomen.
0: Oei.
1: Van welke opstelling zeg je nu, op dit moment dus, hier kan ik mee leven en ongeacht het resultaat ga ik achter die opstelling blijven staan? Bij België.
0: Dat is best wat je kunt doen, hè. Achter je opstelling blijven staan, ook al is het resultaat niet naar van hand. Maar zoals ik net al zei, ik denk dat je deze keer wel een Onana nodig hebt op het middenveld. Iemand die een breker is. Ik denk dat je die emotionele nabijheid dat hij heeft bij Senegal positief kan gebruiken. Okay.
1: Dus Van Aken gaat eruit?
0: Van Aken, helaas. En ik zou met Fernandes Pardo als diepste man, ik heb dat heel vaak geopperd. Ik vind dat hij ook al goed is ingevallen. Brengt snelheid, schwung, is nog niet echt goed in zijn laatste pas of in zijn afwerking. Maar zeker tegen jongens die misschien iets minder wendbaar zijn. Centraal achterin denk ik wel dat je zijn wendbaarheid kan gebruiken.
1: Dus ik noteer twee wijzigingen ten opzichte van het elftal tegen Nieuw-Zeeland.
0: Ja. Ja.
1: Of komt een Ngoi terug in de ploeg voor jou?
0: Ah, een Ngoi komt wel in. Ja, absoluut.
1: Ja, mag terug in de ploeg komen. Eindstand zullen we uiteraard morgen zien. We hebben al een verrassing tussen aanhalingstekens van een soortgelijke partij vannacht gehad. Ook een land van de lage landen tegen een hele goede Afrikaanse ploeg. Penalties waren nodig om tot de winnaar te komen. Said Bari, beslissende strafschop. En het sterkt mij ook een beetje in de overtuiging, voor België dan. In Nederland ging alles zo goed. Oranje ging zo ver geraken in het toernooi. En kijk, één wedstrijd later is de realiteit weer...
0: Ja, nee hoor. Het is een beetje alle kanten opgegaan.
1: Wedstrijd 1, dat is waar. Ja, dan hadden ze toch veel hoop. Hè?
0: Je had die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Daar was het eventjes... De gemoederen waren echt gekelderd gewoon. En dan had je het gevoel dat ze de oplossing na die eerste wedstrijd hadden gevonden met Brobby als diepste man, Malen van op rechts en dan Somerville laten invallen die dan wat frisheid bracht. Maar ik zat gisteren toevallig in Nederland voor die eerste wedstrijd, Brazilië-Japan. En daar waren ze inderdaad nog vol goede moed. Het gaat een goede partij worden, we gaan deze wedstrijd winnen. En we stoten dan gewoon door tot het einde.
1: Ja, om maar te zeggen, je hebt dus niks om je aan vast te houden op basis van de vorige wedstrijd. Dus als wij nu slecht gespeeld hebben, voor hetzelfde geld speel je een hele goede wedstrijd en maakt het ook weer niks uit wat in die groepsfase gebeurd is.
0: Het is ook gewoon zo onvoorspelbaar.
1: Voilà. En
0: als je het weet, Marokko is gewoon een geweldige tegenstander. Ik support er een klein beetje voor Nederland, maar Marokko, ik zie ze zo graag spelen. Ik vond ook de beste wedstrijd in die knock-outfase dat we tot nu toe hebben gezien. Dus jammer, maar ik weet niet, Duitsland ligt er nu uit, Nederland ligt er nu uit. Het moet ook niet te lang blijven duren, al die grote ploegen. Ik ben wel eens voor een verrassing, maar...
1: Het moet er ook niet te veel zijn.
0: Exact.
1: Aan de andere kant kan je misschien nu al een tussentijdse conclusie trekken. Dit lijkt wel het WK van Afrika een beetje te worden.
0: Ja, ik denk 9 van de 10 Afrikaanse landen stoten door. Anderzijds, er zijn ook niet zoveel afgevallen, hè, in die eerste...
1: Nee,
0: naar die groepsfase.
1: Maar goed, nu Marokko gaat alweer door.
0: Ja, ik denk
1: tegen
0: Azië.
1: Geen makkelijke tegenstand.
0: Azië is wat de grote verliezer, of het minst productief, zal ik maar zeggen. Maar wat mij betreft... Sterk, absoluut.
1: Ja, en ze spelen ook goed. Of de meeste van die landen toch. Brengt ons automatisch bij de wedstrijd van vanavond. Die voorkeur tegen Noorwegen. Het duel tussen twee superaanvallers. Aan de ene kant heb je natuurlijk deze man, 25 jaar, Haaland. Goed voor 4 goals op dit WK. En dat in amper 2 matchen. Tegen Frankrijk staat hij namelijk op de bank. Vanavond staat hij uiteraard opnieuw in de basis, deze Erling Haaland. En aan de andere kant heeft iedereen het natuurlijk over dat geweldige talent. Deze kerel van 19 jaar, Jan Diomandé. Vleugelaanvaller van Leipzig. Man die door vele topclubs in Europa gevolgd wordt. Zou al rond zijn met PSG. Razendsnelle dribbelaar. Weliswaar nog geen goals, enkel een assist tegen Curaçao. Ja. Wie gaat het meest bepalend zijn?
0: Ja, ik denk dat je twee belangrijkste mannen hebt aangehaald.
1: Ja. Nee, maar van die twee, denk je?
0: Ja, ik denk puur qua cijfers is dan toch wel Haaland voor Noorwegen. Diomandé nog niet heel productief, maar alle ballen gaan wel naar hem. Hij is iemand die heel betrokken is in het spel. Hij kan van op rechts, kan van op links, zoals je zegt. Alle topclubs zitten achter hem. Ik las nu wel dat Leipzig hem absoluut nog wil houden dit jaar. Dat hij deze zomer niet weg mag. Liverpool had er 100 miljoen voor over. Niet genoeg, minstens 130 miljoen. Maar het liefst van al houden ze hem echt nog wel een jaartje bij hem. Dus een ongelofelijke speler. Maar ja, Haaland is zo onwaarschijnlijk. We weten dat iemand is die niet veel ballen hoeft te raken. Dat is ook een klein beetje zijn spel. Het is geen Kane die in de bal komt. Of een Cunha gisteren in Brazilië die dat wat liever in de pockets.
1: Maar op dit WK is het extreem weinig. Hè? Je hebt het gezien na de eerste twee wedstrijden.
0: Ja, absoluut.
1: Het aantal balcontacten en dan het aantal doelpunten dat eruit voortkomt.
0: Maar dat is vooral opvallend bij zijn cijfers. Hè? Want hij raakt ook bij City raakt hij niet altijd heel veel ballen. Maar het feit dat je 20 keer een bal kan raken en 2 keer een doelpunt maakt, is ongelooflijk. En tegen Senegal hetzelfde, 22. Als je daar gaat kijken naar de cijfers van Mbappé, die raakt ongeveer 40, 50 keer de bal. Is ook natuurlijk heel productief, maar dit hier straft hij gewoon een foutje af. Ik vond dat vooral 2 attente doelpunten dat hij daar maakte. En hij heeft natuurlijk ook een geweldige hier. Dit doelpunt vond ik geniaal. Eudegaard is gewoon iemand op het middenveld die voor hem creëert. Hij moet gewoon zorgen dat op de 16 is hier de controle over dat grote, sterke lijf. Been open draaien, gewoon binnenkant voet binnen tikken. Je moet het niet al te moeilijk maken. Maar nogmaals, ik vind Noorwegen is niet alleen Haaland. Je hebt ook iemand daarachter met Eudegaard die desnoods heel laag de bal komt ophalen en gewoon geniaal is in hem te bedienen.
1: Ja, toch zijn we onder de indruk van Haaland. Enfin, dat waren we natuurlijk al vele jaren. Eén man is niet onder de indruk. Je hoeft niet lang te zoeken, hoor. Iemand die
0: Zlatan?
1: Van niet, ja, uiteraard, ja. Is van niemand onder de indruk. Er werd ook naar hem gevraagd van, kijk, ja, wat vind je van Haaland? En Zlatan zal Zlatan natuurlijk niet zijn als hij er zijn eigen antwoord op had.
2: He does goals. He's a killer in the box. But I saw myself more all-round. I like to play with the ball.
3: You think he's one-dimensional?
2: Yes. He's a killer in the box. But that's enough. He's intelligent. He does what he needs to do. He doesn't do more than he's able to do. He doesn't waste energy on that. I saw an interview with him. He said, my dream is to touch 2 balls, score 2 goals. I would say different. My dream is to touch 2 balls, score 3 goals.
0: Ja, ja is op zich.
1: Hij heeft een punt.
0: Hij heeft er wel een punt, het klopt ook wel.
1: Maar
0: een
1: je kan er alleen niet door zeggen van welke speler is nu het meest waard.
0: Maar en ik zou ook vooral niet vergelijken bij jezelf. Want je bent dan misschien meer all-around speler, maar dat maakt dat je misschien wat matig tot zeer goed bent in alles. Maar hij is zo exceptioneel goed in dat ene ding, namelijk doelpunt maken. En het toeval wil dat hij een spits is en vooral doelpunten moet maken.
1: Ja, wat mij betreft, maar dat is nu puur persoonlijk, ik hou er enorm van wat Zlatan daar nu allemaal wat WK aan het doen is.
0: Ik zie de vergelijking wel. Ik zie de vergelijking wel wat betreft
1: ik zie er de humor echt.
0: Ik vind
1: het fantastisch. Maar in elk geval, het is een geweldige spits, Erling Haaland. We moeten het natuurlijk ook even over Diomandé hebben. Een beetje een tegenovergestelde introverte kerel. Andere data dan Haaland.
0: Ja, ze zoeken hem veel meer. Dus moesten we toch naar zijn touches straks gaan kijken. Hij trekt gewoon veel meer de bal. Maar hij heeft zoveel snelheid. Het is onwaarschijnlijk. En dit, hier houdt hij goed het overzicht. Dat is waarschijnlijk waar hij nog aan gaat moeten werken. Inderdaad, die statistieken. 1 assist in die laatste wedstrijd.
1: Maar 19, hè?
0: 19 jaar, maar voilà. Wat hij al brengt is ongelooflijk. Het is echt een gezel voor een verdediging.
1: Ja, ik heb de indruk, misschien wel de man die de nieuwe Drogba Eto'o in Afrika kan worden. Zo'n wereldster uit het Afrikaanse voetbal.
0: Ja, absoluut. Het is ook een klein beetje die nieuwe lichting. Hè. Is het een kampioen geworden, AFCON 2023, denk ik. En nu zie je wel dat er zo hier en daar Doué, rechtsachter is een jonge kerel, Diomandé dan 19 jaar. We hebben nog Bonny, die spits 22 jaar. Dus zowat een nieuwe lichting, maar wel beloftevol, absoluut.
1: Ja. Ik heb nog één vraagje en dan gaan we naar de wedstrijd. Wat vond je ervan dat Solbakken een B-elftal opstelde tegen Frankrijk? Slim of Niet slim.
0: Het zal blijken, hè, als deze mannen gewoon weer verder gaan op een winnend elan van hun eerste twee wedstrijden. Goed, maar als je wel gaat kijken, als ze groepswinst waren, was het Zweden en dan Paraguay. Nu moeten ze tegen Ivoorkust en Brazilië, vind ik, toch wel een moeilijker pad gekozen.
1: Dat lijkt me inderdaad minder evident. We gaan blijven met onze commentator in Brussel, maar we gaan naar Dallas. Denk daar toch maar eens even over na. Uw commentator met dienst, Eddy de Marès.
3: Ja, goeie avond. Ik klink zeer luid. De koptelefoon, dat is al even bijgeregeld. We kijken dus naar het stadion in Dallas, dat dus volledig dicht kan. Dat weet u inmiddels wel. Dus ze hebben er airco. De omstandigheden buiten hebben weinig of geen invloed op wat er daar op het veld gebeurt. Het is trouwens al de zesde keer dat ze daar in Dallas gaan voetballen na vijf matchen in de groepsfase. Onder andere Nederland, Japan, Engeland, Kroatië waren toch leuke matchen om volgen. Argentinië met Messi tegen Jordanië. Japan, Zweden, Argentinië, Oostenrijk hebben ze allemaal al zien passeren. Nu dus Ivoorkust, Noorwegen in de 16e finales. Er komt nog een 16e finale tussen Australië en Egypte. Dan nog een 8e finale en een halve finale. En als alles perfect verloopt, dan komen we in die halve finales daar met België terecht. Stel je voor dat dat zou lukken. Vanavond een duel tussen twee ploegen die, ja, erg vergelijkbaar zijn. Fysieke kracht, de kracht en de talent zit vooraan bij beide ploegen. Achteraan zijn ze allebei redelijk kwetsbaar. Ze staan al klaar daar om naar de volksliederen te gaan luisteren. En we gaan beginnen met dat van Ivoorkust, het lied van Abidjan.

uit Ivoorkust zelf zijn er hooguit een duizendtal mensen naar Amerika gereisd. Heeft ook te maken natuurlijk met die geweldige bedragen die opgelegd worden om waarborg te geven voor een visum. Dat is wel teruggedraaid in mei, maar er werd $15.000 voor gevraagd per persoon. We gaan luisteren naar het volkslied van Noorwegen. Ja, wij houden van dit.

met meerdere Noren op het WK daar naartoe gereisd. Het is natuurlijk ook een van de rijkste landen van de wereld. Dus de 7.000 en de 10.000 fans zouden er van Noorwegen zijn. En als alles een beetje goed gaat, dan gaan ze straks weer roeien richting achtste finales. Maar daarvoor gaan ze toch nog een vette kluif hebben aan Ivoorkust, Les Elephants, de Reute Vita Bla, zo worden de Noorse internationals genoemd, of de Landslaget, het nationaal elftal, vrij vertaald. Ze gaan hun handen vol hebben aan Ivoorkust. Het is heel moeilijk, misschien een van de moeilijkste wedstrijden, ook in deze fase van het toernooi, om te zeggen hoe die gaan uitdraaien. Want er is natuurlijk deze Erling Braut Haaland, moeten we tegenwoordig zeggen, de naam van zijn moeder. Sinds dit WK mee op het shirt. En dan hebben ze daar ook nog Surlot lopen natuurlijk voor in Moussa. Die kennen we nog van Club Brugge. Eudegaard daarachter om de aanvoer richting Haaland. En Surlot, maar vooral toch richting Haaland te verzorgen. Al 2 assists voor Eudegaard op Haaland in dit toernooi. Maar ze pakken ook veel tegengoals. Ze hebben er 8 gemaakt en 7 binnengekregen. Dat is toch opvallend. Ook al speelden ze met een B-ploeg natuurlijk tegen Frankrijk toen ze er 4 binnenkregen. En aan de overkant ook veel offensief talent met Jan Diomande, waar we voor het al gehad hebben. Pepe, die 2 keer scoorde nog tegen Curaçao. En Boni van Inter Milaan als diepe spits. Hij scoort niet zoveel, maar is wel heel creatief en brengt ook doelpunten aan. De scheidsrechter, die komt uit Venezuela. Jesús Noel Valenzuela, zo heet die 2 assistenten ook uit Venezuela. Benieuwd hoe hij omgaat met de toestand in zijn land. Al die doden die gevallen zijn en vermisten en gewonden bij de aardbeving in Venezuela, 24 juni. En de 4e official, die komt uit Paraguay. Benieuwd hoe fris die man zal zijn na dat gigantische feest dat ze daar toch hebben gehad in Paraguay, na die totaal onverwachte kwalificatie tegen Duitsland, die zo letterlijk fel bevochten kwalificatie voor de 8e finales. De opstellingen met eerst dus Ivoorkust daar zoals gebruikelijk. Dat doet hij in elke wedstrijd, de bondscoach MRC Faye. Nogal wat wissels. Het zijn er wel maar 3 dit keer, met Conan die in de ploeg komt. Agbadou centraal achterin in de ploeg naast Kosunu. En Doué die blijft staan. Fofana blijft in de goal. Op het middenveld komt Oulay, de jonge Oulay, groot talent. De Inao staat die daar aangeduid. De leider van het middenveld in de toekomst eigenlijk, met Kessier en Sangaré. En voorin dus Diomande. Pepe, geen Diallo bij de aftrap vandaag. En Boni dus diep in de spits bij Noorwegen. Blijft Nuland in de goal. Müller-Wolfe op linksachter, Heggem en Ayer blijven het centrale duo. Op rechts komt Holmgren Pedersen in de ploeg, want Rierson is niet fit genoeg. Zit wel op de bank, maar de vraag of hij kan invallen is zeer onzeker daar. Met het nummer 26 zit hij hem op de bank. Bergen en Berg spelen dan als de recuperators in de rug van Eudegaard op het middenveld. En voorin veel talent dus, zoals gezegd, met Noussa, met Haaland en met Surlot. Als we dan naar de Belgische link kijken, dan zien we de 3 jongens bij Noorwegen in de basis. Surlot, ex-Gent. Noussa, ex-club. En Bergen, ex-Genk. En bij Ivoorkust zijn dat er 2 centraal achterin. Agbadou en Kosunu, Eupen en Club Brugge. Dat weet u misschien nog wel. En ook nog flink wat jongens met een Belgisch verleden of een Belgisch heden op de bank, vooral dan bij Ivoorkust. Daar zitten er nog een stuk of 5. En opvallend ook voor beide coaches, ze hebben al ongeveer heel hun kern gebruikt in de groepsfase. Bij Ivoorkust werden op 2 veldspelers na alleen de reservekeepers niet gebruikt. En bij Noorwegen heeft Stale Solbakken zelfs alleen zijn 3e keeper nog niet gebruikt. Dat geeft een goed gevoel natuurlijk binnen die groep. Als iedereen een beetje aan zijn trekken komt, als iedereen een beetje aan spelen toekomt, dan is dat altijd goed op zo'n toch lang toernooi waar je heel lang samen bent en veel saaie momenten ook moet overbruggen. Dan is het leuk als je toch op zijn minst al een beetje bijdrage hebt gehad aan het resultaat van je ploeg. Beetje aftrap dus op zijn PSG's. Wat PSG betreft, die hebben zich gemengd in het duel is het ondertussen met Liverpool voor Jan Diomande. Hij zou zelfs Diomande al een persoonlijk akkoord hebben met PSG. Liverpool bood dus 100 miljoen
Leipzig wil 120, 130 miljoen. Nusa. Oh, die speelt bij Leipzig. Samen houden ze Bakayoko uit de ploeg daar. En zoals gezegd, dus twee ploegen die wel organisatie graag zetten. Die ook snel vooruit willen. Die niet te veel risico nemen. Maar die wel allebei ook achterin kwetsbaar zijn. Niet op dit soort ballen, daar weet Kossounou wel raad mee. Maar het was toch niet geweldig in de groepsfase. Heeft redelijk wat steken laten vallen. Opbouwend, dat is niet zijn grote kracht. En voor de Noren is het ook interessant omdat ze tegen Senegal hebben gespeeld. Het is een beetje hetzelfde Ivoorkust, maar ja, misschien nog net iets beter. Iets chaotischer ook, iets minder voorspelbaar. En ook wel iets sterker, iets beter voorin. Maar evenveel fysieke kracht. En onvoorspelbaar in hun aanvalspel. Hegem. Die twee jongens daar centraal achterin bij Noorwegen. En niet al te vaak spelend bij hun club. Dat is dus een gebrek aan ritme ook. Een eerste keer Haaland zoeken. Dat is moeilijk om kracht te zetten op die kopbal. Er staat het dus Brout voortaan erbij. De achternaam van zijn moeder. Niet of hij dat bij City ook gaat overnemen. Vier goals dus al in twee matchen, want tegen Frankrijk kwam hij niet in actie. Veel kritiek overgekomen op de bondscoach dan. Op Stalen Solbekken. Spelers in hun ritme laten, is het wel een goed idee enzovoort. Maar ja, of het een goed idee is, dat moet dan blijken natuurlijk uit deze wedstrijd. En uit het al dan niet vervolg van het toernooi. Sander Berge. Al een jaar of twee bij Fulham aan de slag ondertussen. Van Genk ging hij naar Sheffield United. En zeer belangrijk op dat middenveld voor de balans bij Noorwegen. Hij moet Haaland zoeken vooral. Dat doet hij er al een keer. Kossounou er makkelijk tussen. Maar dan uitvoetballen is altijd wel een probleem bij Kossounou. Ook dat laat hij al even zien. En dan gaat het vaak snel bij Ivoorkust. Boni. Bij Inter is hij wisselspeler voor Lautaro en voor Thuram. Grote concurrentie daar natuurlijk in de spits. Maar hij is nog jong, 22. En bij Inter geloven ze echt wel in Onze Jouan Boni. Zo heet hij helemaal. En zij brengen al sfeer. En straks gaan ze roeien. Noorwegen mag dus de bal hebben voorlopig. Foutje op Nusa. Nog altijd geen geweldige statistieken. Hij speelt wel veel bij Leipzig. Af en toe zit hij ook eens op de bank voor Diomande. Daar bestaat discussie over hoe je het nu moet uitspreken. In principe, vermits het Franstalig is Senegal, zou je Diomande denken. Maar er wordt ook vaak Diomande gezegd. Enfin, doet er niet zoveel toe. We weten over wie het gaat. Nusa. Ayer.
meegeven aan Pedersen, die als het even kan mee naar voren gaat. Net als Riersen, die daar normaal speelt. En dat soort duels ga je het makkelijk, of niet makkelijk halen, moet ik zeggen. Van Conan bijvoorbeeld. Echt een mannetjesputter. De man op de rechtsachter. De wedstrijd stond er nog op 1. De match tegen Curaçao pakt ze een beetje los aan in Voorkust. Het was zeker niet hun beste wedstrijd. Het was een beetje van, het zal vandaag wel vanzelf gaan. Uiteindelijk scoorden ze 2 keer en gaf ze redelijk veel weg aan Curaçao. Dat er wel niet kon scoren. En zo hebben zij alleen tegen Duitsland 2 tegendoelpunten geslikt in de kwalificatie. Zelfs geen enkel tegendoelpunt. Dat zijn toch sterke cijfers. Kosunu is even slimmer. Niet de moeilijke pas kiezen. Het simpele pasje kort bij. Dat vond hij bij Pepe. Die tegen Curaçao van op het middenveld kwam. Vandaag rechtsvoor op de plaats van Diallo. Die dus uit de ploeg gaat. Beetje verrassend toch? Vleugelaanvaller van Man United. Hier is Pepe. Voorzet is zeker niet slecht. Diomande komt een beetje slecht uit. Het is ook niet direct een kopper. Kessie, de captain, de tank op het middenveld. Hij wil graag terug naar Europa. Juventus heeft interesse. Maar zijn loon is erg hoog. Komt natuurlijk uit Saudi-Arabië. Een voorzet. Op zich niet slecht. Pepe heeft een goede dribbel. Ondanks zijn lengte. Vindt best bewegelijk. Kessie. Tussendoor, dat kan. Pepe. Komt er ook een voorzet. Een halve doelpoging was het. En dan Heggem die bal in de hoekschop verwerkt. Nu toch even een tijdje. Balbezit Ivoorkust, hoog op de helft van Noorwegen. Voorzitten zijn nog wat onprecies. En daar zit hij weer. Vader Holland. Tegen Frankrijk zat hij gezellig te keuvelen met Infantino. Nu zit hij een rijtje hoger. En Pepe moet wachten tot Venezuela klaar is met zijn richtlijnen. Daar voor doel richting tweede paal. Hij kon niet bij Kessie. Veel overeenkomsten tussen beide ploegen. Ook tussen de twee bondscoaches eigenlijk. Ze hebben gemeen dat ze allebei hebben gevoetbald op een WK. Faye deed dat in 2006. En Solbakken in 1998 was er ook bij op het EK in 2000. Hij speelde in 1998 onder andere tegen Brazilië. Noorwegen dat daar won van Brazilië. De 8e finales halen en de andere uit ging tegen Italië. Dat was ook zo in 1938, maar toen was er geen groepsfase eigenlijk. Toen begon het eindtoernooi meteen met de 8e finales en ze verloren ook daar van Italië. Voor die Voorkust is het dus nieuw. Op de WK. In de Afrika Cup is het wel al vaak gebeurd. Kessie is weer sterk daar in dat duel. Pony niet echt druk zetten op Nuland. Doelman die
eigenlijk niet speelt bij Sevilla. Daar tweede keuze is achter Vlacho Dimos, de Griek. Dus ook de doelman niet echt ritme. Haaland gezocht, niet gevonden. Ødegaard. Balvoordeel gegeven, maar dat is er niet. Dus uiteindelijk toch gefloten. De fout van Müller-Wolfen op Pepe. Ja, voelde dat hij daar in de ruimte ging duiken. En er was veel ruimte in zijn rug. Vandaar ook de boosheid van MRC Fay. Ze kunnen dus ook allebei voor het eerst ooit op een WK een knock-out wedstrijd winnen. En het gaat voor een van de twee sowieso gebeuren natuurlijk. Er moet een winnaar zijn. Liefst met wat goals. Als dat zo is, mogen er best verlengingen komen. Maar liefst niet geen 0-0 of een 1-1. Of een vreselijke wedstrijd zoals die van Duitsland gisteren. Laat ons daarvan bespaard blijven. Olai, de jonge man van 20. En Konan. De bedoeling was Boni. Maar hij raakte hem niet geweldig goed, Konan. Of Olai. Die helemaal doorbrak bij Trabzonspor dit jaar. Op zijn beurt tegen de grond gewerkt. Voordeel, Nusa. Twee man er meteen bij. Kessier, de bal is te kort. Nu gaat Sørloth rennen. Op een ongewone positie natuurlijk voor hem. Vanop die rechterkant moet hij komen. Bij Atletico speelt hij uiteraard centraal. Ja, daar loopt Haaland. Doué. Boni neemt de bal niet geweldig goed mee. Ik denk ook dat hij buitenspel liep. Maar de duim omhoog bij Heggem richting assistent-scheidsrechter. Ungren Pedersen. Tegen Senegal had hij kramp in de slotfase. Terwijl hij eigenlijk niet van bij de aftrap op het veld stond. Beetje vreemd toch? Viel wel in na ongeveer een kwartier al. Toen Rudersen uitviel. Müller-Wolfen. Het plan van Ivoorkust is natuurlijk de aanvoer richting Ødegaard en daarna richting Haaland voorkomen. Op papier lijkt dat simpel. Even wat risico pakken bij het uitverdedigen, waarom niet? Kossounou. Altijd opletten wat hij dan doet. Dit is een goeie. Kessié. Diomande. Holmgren Pedersen af. Hij is snel, hij komt er langs. En dan is het een halve overtreding, geen hele. Dus niet gefloten, wel nog de hoekschop. Ja, snel weer overeind. Hij vond het een fout, kan hem wel begrijpen. Maar het is dus wel een hoekschop. Hij gaat hem zelf nemen. Haaland dan altijd daar in de eerste zone, verdedigend. Uiteraard belangrijk ook daar met zijn lengte. Gekopt door Sørloth, ook zo'n grote jongen. Er was niemand daar, maar daar komt wel Diomande.
Het was wel heel moeilijk om die bal te controleren of mee te nemen. Voorzitter van Doué was het, die graag gretig mee naar voren gaat van die rechterkant. De broer van dus, Désiré Doué, hij nooit voor de jeugdelftal van Frankrijk gespeeld. Désiré wel. Mijn jongere broer is ook zo'n 6 keer zoveel waard. En als Diomandé komt naar PSG, dan staat zijn positie daar toch zwaar onder druk. Dat zal je niet zo graag zien gebeuren. Even wandelvoetbal. Bergen. Pedersen. Weer Bergen. Turlot, ja, dat is niet zijn ding natuurlijk. Even Fofana. Pepe. Kosunu. Ødegaard gaat mee een beetje druk zetten. Niet veel. Waardoor hij voor Kuster eigenlijk makkelijk onderuit voetbalt. En dan even onoplettend. Even iets te laconiek, Diomandé. Hier is het wel de goede vleugelverandering. Pepe. Net niet bij, net voldoende gehinderd en die bal was over de doellijn. Ja, ja. En op zich goede combinatie. Hier is het zeker niet buitenspel. Doué altijd mee, dus aanvallend daar met nummer 17. En het tikje van Kessier is net niet goed genoeg. De omschakeling bij Ivoorkust als ze de bal veroveren is zeer snel. Nu de kaart daar helemaal achterin even. Het spel weer op gang te brengen. Onder Wolfen. Ja, zingen en dansen, dat is er altijd bij. Daar staan ze onbekend. Dat is ook iets van die Afrikaanse ploegen natuurlijk. Hoort bij de cultuur. Altijd leuk om te zien. Altijd sfeer. De Noren maken op een andere manier ook sfeer. En Bergen heeft tijd. Zeeën van tijd. Dat valt mee. Turlot krijgt de ruimte niet. Bijna nog Müller-Wolfen met de voorzet. En Doué. Een applausje voor hemzelf. Overzicht bewaard, Surlot, en meegegeven die bal. Maar hij raakte dus niet voor doel. Kessier, die kijkt altijd klaar. Die jongen Oulai. En Diomandé. Door dat zijn verdediger daarmee was. Mikken naar de eerste paal. Geen slecht idee van Konan. En hij had hem goed gezien. Diomandé.
naar binnen gekapt en dan verrassend richting eerste paal. Maar hij was er. Jan Nieland. Sevilla wil hem nog wel een nieuw contract geven. Is einde contract, maar ik weet nog niet of hij dat ook gaat doen. Hij is al 35. En hij speelt dus niet. Doelpogingje dus van Ivorcust in de 21ste minuut. Hij zit nog altijd in de studieronde, laat ons zeggen. Udegaard. Hij laat zich afzakken om aan de bal te komen. Hoger op het middenveld wordt hij eigenlijk goed afgesloten. Moussa. Die kwam er even in de rug van Bergen druk zetten. Die had ogen op zijn rug. Voelde hem komen. Bergen naar Berg. Nog vaak gebeuren vandaag. Moussa. Organisatie zetten, ja, dat kan niet, Fai. De nieuwe wondercoach van het Ivoriaanse voetbal. Afrika Cup gewonnen in 24. En dan pas over tijdens het toernooi. Dat dramatisch was begonnen. En niet te zien of het nu een hoekschop of een ingooi wordt. Niet in beeld, ik denk een hoekschop. Ja. Patrick Berg, een van de spelers van Bodo Glimt in die selectie van Noorwegen. Meest vertegenwoordigde clubelftal in die kern. Hier komt zijn hoekschop. Richting eerste paal, makkelijk verwerkt. Moussa wil hem laten, maar ja, dan brengt hij natuurlijk zijn ploegmaat in de problemen. En Diomande heeft dat gevoeld. Dat zou een kaart moeten worden. Ja, nummer Wolfe, die daar toch het blok zet. Want die voelt dat Diomande anders weg is. Er liep nog wel een verdediger erachter. Maar het zou wel gevaarlijk geworden zijn. Dat is natuurlijk de kracht van die focus, die razendsnelle omschakeling. De Nooren weten dat. En ze komen er vanaf zonder kaart. En hij denkt er dan plots aan, Jesus van Venezuela, dat we ook moeten gaan drinken natuurlijk. Ja, en dan zie je toch vooral twee ploegen die bang zijn van elkaar toch wel een beetje. Ze weten waar de kracht ligt bij de tegenstander. Voor die voorkust geldt Udegaard niet te hoog aan de bal laten. En de toevoer naar Haaland afsluiten. En voor Noorwegen voorkomen dat die snelle omschakeling van die voorkust kan uitgespeeld worden. Desnoods

Thomas Solbakken. En dat is niet zijn stijl. Heeft de Noren eindelijk nog eens op een WK gekregen. Op een groot toernooi gekregen. De laatste was dus Euro 2000. En meteen ook door de groepsfase geloodst. Normaal is hij heel cool, heel rustig. Na de kwalificatie voor deze knock-outfase ging hij toch meteen richting tribune. Naar zijn vrouw Anniken, die daar zat. Ze hebben samen natuurlijk ook een en ander meegemaakt. Met zijn persoonlijk drama, kan je zeggen, heeft een hartstilstand gehad. 25 jaar geleden op training in Kopenhagen. Toen was hij bijna overleden zelfs. Ze zijn er doorgesparteld. Hij heeft daarna nog een hele mooie trainerscarrière opgebouwd. De laatste 6 jaar dus als bondscoach van Noorwegen. In clubvoetbal, vooral in Denemarken, succesvol. Niet zo in Duitsland. Bij Keulen bijvoorbeeld, daar liep het fout. In Kopenhagen ging het wonderwel. En hij had niet veel ballen, maar heeft ook niet veel ballen nodig. Dat weten we. De eendimensionale spits dus, zegt Zlatan. En het is toch wat met al die baby's daar op de tribunes. Dat lawaai met die luide muziek ook steeds. Sangaré. De Noorse voorste lijn die een beetje druk opzet. Die Omande kreeg niet echt vat op die bal. Hij is binnengebleven. Maar toch over de zijlijn. Blijkbaar leek me niet helemaal. Geeft Sander Berge ook aan. Zal wel kloppen. Nee, klopt niet. Hij was er niet over. Hij heeft een overschot van gelijk. Sander Bergen. Vraag hem niet af als er zou gescoord worden uit zo'n ingooi die onterecht is. Wordt dat doelpunt dan ook afgekeurd? En ze zijn aan het roeien, hoort u het? 1000 jaar na de eerste oversteek van de Vikings richting Amerika. Die Voorkust is ook aan een succesvolle oversteek bezig. Diomande en daar in de tweede zone. Pepe, duwt die bal toch richting doel. Hij wilde hem nog klaarleggen voor Boni. Maar had gewoon zelf zijn kans moeten gaan. Nicolas Pepe. Goeie bal, uitstekende bal richting tweede paal van Jan Diomande. En daar kwam hij eigenlijk helemaal vrij, Pepe. Dat is een zucht van opluchting. Dit was echt een kans voor Ivoorkust. Pepe gaat de hoekschop nemen. Weer richting tweede zone. Nee, richting eerste paal nu. Daar staan de grote jongens van Noorwegen. Pepe nu richting tweede paal. Kessier kan hem niet binnenhouden. De laatste 2 jaar de Aziatische Champions League gewonnen met Al Ahly. Was daar aanvoerder, maar die band is hem afgepakt. Omdat hij aangaf dat hij er niet wil blijven. En Juventus wil hem dus, maar zijn loon is 14 miljoen euro bruto. Dat is zelfs voor Juventus toch wel een probleempje. Mudderwolf. Nusa kan Noorwegen een keer snel aanvallen. Goeie snelle herovering. Ødegaard, nee, die bal botste een beetje te veel. Kon niet echt aan trappen, denk je. Nusa ook niet. Kalsunu genoeg in de weg. En zo kan Ivoorkust weer gaan counteren. Pepe. Sander Berge in de luren gelegd. En dan net te ver voor Boni. Ja, dat is ook natuurlijk niet echt de killer voor doel.

Jubal Bonny. Goal of 5 gemaakt bij Inter dit seizoen. Hij heeft zelfs meer assists dan doelpunten. Maar moet het vaak dus met stukjes van wedstrijden doen. Als vervanger van Lautaro of Thuram. De volgende hoekschop, daar hebben ze er wel al redelijk wat van. Diomande richting eerste paal en de bal blijft er hangen. Beetje in de kluts en dan de nieuwe hoekschop. Via Ayer was het. Nog een keer Diomande. Weer richting eerste zone, daar is Haaland. Nee, Diomande, dat was een beetje onder de bolder. Zonder overzicht en dit ook. Ja, af en toe is het een beetje chaos bij Ivoorkust. Want die snelheid hebben we ook al een paar keer gezien. Omschakeling zijn ze echt wel razend gevaarlijk. Maar niet altijd de juiste beslissing. Zoals Pepe daarnet, die daar zo dicht bij doel toch nog een assist wilde afleveren. Nuland met de uitrap. Vinden van zichzelf dat ze toch lichtjes favoriet zijn in het duel. Maar qua creëren van kansen liggen ze voorlopig toch onder. En ook bij Ivoorkust geven ze de favoriete rol graag aan de Noren. Niet de bondsvoorzitter overigens. Die zegt dat ze eigenlijk minstens de kwartfinales moeten ambiëren. En de bondscoach die gaat nog verder. Die liet optekenen in de aanloop naar het toernooi. Waarom zouden wij de finale niet kunnen spelen? Maar goed. Nusa. Surlot, ja, het is zo'n vreemd hè, daar op die rechterflank. Balverlies en dan gaat hij er weer vandoor, Diomande. Bonny, dat zag er niet zo handig uit, maar hij krijgt wel de hoekschop cadeau eigenlijk. Van Torbjørn Heggem. Hij zit bij Bologna ook vaak op de bank. Hij heeft ook een lumbago gehad dit seizoen. En ook Ayer bij Brentford. Niet altijd in de basis, dus dat is toch dat wankele punt daarachterin bij Noorwegen. Sterk in de lucht, duelkracht ook wel, maar ze pakken ook redelijk wat goals door het centrum over de grond. Tegen Senegal 2 keer bijvoorbeeld. Diomande met de hoekschop, dit keer over de grond, verrassend natuurlijk. Bonny probeerde hem daar te deviëren, lukt niet helemaal. En dan het jonkie. Ulay houdt hem binnen. Kossounou was daar nog natuurlijk. Kessier, geen voorzet. Alweer een hoekschop. Ze grossieren erin. Naar de Noren met al die lengte. De meeste verwerken ze best makkelijk. Ulay, Kessier. Dat is geen slechte. Haaland kopt weg. En dat is wat ze noemen een fauskeur. Agbadou. 2 jaar hebben. Ondertussen al een jaar of 4 geleden. Sinds februari speelt hij bij Beşiktaş. Vertrokken bij Wolves. Op het goede moment zou ik zeggen. Desastreus seizoen van Wolverhampton. En ook zelfs het balbezit is zo goed als in evenwicht. Dat was een beetje voorspelbaar. Nuland. Slordig.
lengte van Sørloth zoeken, was de bedoeling. Ulay. Tweede keer in de basis, ook tegen Duitsland mocht hij starten. Dat wil toch wat zeggen, op zijn 20, dat hij toch al belangrijk is. Die ze uiteindelijk verloren. Beetje onnodig misschien. We weten hoe het intussen in Duitsland vergaan is. Sander Berge richting Haaland. Ja, die komt eigenlijk niet aan de bal. Toen ze goed de Ivorianen. En goed ook van Ulay zijn lichaam gebruikt. Het is niet de grootste, niet de sterkste. Maar deed dat wel goed. Kijk hem. Je ziet dat hij niet zo snel gedraaid raakt. Maier. En Pedersen. Dat is goed. Eindelijk een keer Ødegaard gevonden daar tussen de linies. Maar... Haaland vinden, dat is nog een ander paar mouwen. Sørloth. Ja, hij komt er een keer langs zelfs. Daar is Haaland. En het was weer een beetje achteruit lopen. Lopen en dus een moeilijke kracht in die kopbal steken. Dit heeft hij toch een paar keer mogen doen al. Op doel koppen. Maar nog niet de echte grote kopkans. En Sørloth die er dus langskwam op de flank. Hij wacht nog altijd op gele kaarten, die Diomande. Nou, toch opvallend dat hij dan zo persoonlijk een akkoord heeft met de PSG. Dus dat is een boodschap richting Liverpool. Nee jongens, ik ga liever naar Parijs. Maar Leipzig moet mee willen natuurlijk. Pepe even op de voet gestaan, denk ik, bij Moussa. Boni. Zijn lichaam gebruiken. Maar ze zijn met z'n tweeën. En dat zijn ook twee sterke beren. Noorse natuurkrachten. Dat is goed gecombineerd. En nu Berg. Meteen ingesloten. Daar komt hij ook weer goed uit. Moussa. Kijk hoeveel oranje daar nog staat. Ødegaard vindt die ruimte om eens op doel te trappen. Nee, hoor. En altijd dat zeker gebaar bij Sangaré nu ook. Telkens als ze zo'n schot blokken of een voorzet blokken of een duel winnen. Meteen dat kleine zeker gebaar erachteraan. Dat geeft aan hoeveel... vaderlandsliefde er in die ploeg zit, zullen we maar zeggen. Hoeveel wil, hoeveel energie, hoeveel... mindset erin zit. Dat is ook weer eentje tussen de lijnen die er doorkomt. Niet dat er dan meteen veel mogelijk wordt. Moussa. Berg. Ødegaard. Meteen iemand ervoor dan. Moussa kan hij een keer richting achterlijn of trappen. Ja, fantastisch doelpunt. Fantastisch doelpunt. Antonio Moussa. En zo breekt hij de match toch open, kort voor de rust. Ja, je dacht hij gaat richting achterlijn gaan. Maar hij komt naar binnen met zijn rechter. En hij krult hem enig mooi in de hoek. Volledig buiten bereik van Yahya Fofana. En zo scoort hij. Iets wat hij niet zo vaak doet. Antonio Moussa. Belangrijke goal. De match is nu echt begonnen. En dan is dat nog een assist voor Ødegaard. Dan moet je het eigenlijk allemaal nog een beetje doen, Moussa. Even kappen en dan hoog genoeg. Zodat Fofana er niet bij kan. Perfect eigenlijk in de hoek gedraaid. Antonio Moussa. Zijn moment.
Dat is een eerste statistiekje op dit WK. Voor Ødegaard is het al de derde assist. Nou, twee op Haaland, nu eentje op Nusa. En nu zal Ivorcus toch meer moeten doen dan op de omschakelingen rekenen. Weer een foute pas van Kossounou. Daar grossiert hij. Verdedigend erg sterk, maar aan de bal is het nietje dat. De Noren scanderen. Bergen. Ødegaard. Gejaagd door Diomande. En dan een slechte pas van Pedersen. Hij kan nu weer aanvallend zijn ding doen. Ødegaard. Haaland zoeken. De bal gaat verder. En daar is de 2-0. Nee, nog net verwerkt. Daar was de 2-0 al dichtbij. Bijna een assist voor Sørloth. Met z'n tweeën daar vlak bij elkaar. Sørloth ziet Haaland. Geen buitenspel. En dan had de doelman hem ook wel gehad, denk ik. Maar het is Sangaré die bal verwerkt. De bal ging wel op Fofana belanden, toch. Maar bijna meteen al 2-0 Noorwegen. Berg met de hoekschop. Oh, helemaal vrij ingelopen. Ja, dat was Sørloth weer. Komt makkelijk los van Kossounou. Kossounou, excuseer, dan met z'n tweeën daar aan de tweede paal. Haaland kan er niet bij. En ook Heggem kon er niet meer aan. Na die 1-0 al twee dikke kansen om er meteen 2-0 van te maken. Een verloren bal van Agbadou. Ja, zo heeft de Noorwegen nu toch die voorsprong gerechtvaardigd met twee grote kansen nog na de 1-0. Bergen. Toch een paar tikjes voor Ivoorkust. Nusa. Dat is dan weer minder. Boni. Ja, loopt daar richting 4 Noren. Daar ging hij nooit doorkomen. Maar Roulay pikt nog op. Boni, dat valt een beetje mee. Dat was Konal nog een keer in de hoekschop. Guilain Konal. Fase gehad waar de ene hoekschop na de andere kwam. Nu was het een tijdje geleden. Diomande nog eens. Dat is best makkelijk voor Nuland. Konan. Diomande, kan hij erover? Dit is ook goed. Kessier. Dat is weer aangeraakt. En hij wil hem aan die kant. Toch de andere kant worden. Pepe, maar Kessier bleef daar vervelend doen. Dus Jesus Valenzuela maant hem even aan tot kalmte. Hoekschop van Pepe, nu toch daar centraal voor doel. Appel van Agbadou voor een overtreding.
touch bijna uitgetrokken. Van Oulahi was het daar, denk ik, aan voorbij de tweede paal. Maar als je zag wat Paraguay gisteren allemaal mocht in de rechthoek, dan zal dit toch geen strafschop worden. Vier minuten dus komen erbij. Doué. Oeh, Moussa tikt hem aan. En dat gaat dan de eerste kaart worden. Geen zware overtreding, wel een duidelijke. PP weer aan de slag daar met zijn linker. En draaiend uiteraard en zeker niet slecht gekopt door Agbadou. Zegt dat die bal nog is aangeraakt. Ja, dat is ook zo. Via Sörloth gaat hij er langs. Maar krijgen ze ook de hoekschop? Ik denk het niet. Nederland kwam in elk geval veel te laat.

0: Ja, ik Badou weer achterin. Bergen zegt, ik ga die bal even laten lopen. Een rustmomentje. We zijn er al meer dan 2 minuten weg van die extra tijd. Hekken. Mulder Wolf. En Bergen. Valt het daar voor die verdediging? Berg die durft alles wat hoger te lopen. Pedersen. En Maier. Fofana. Moussa, ja, wilde door de benen, dat lukte bijna. Maar de way was net snel genoeg. Om de poort te sluiten. Boni. Noorwegen wil gewoon uittikken tot aan de rust nu. Hij is al even mee bezig. En die Ivorianen gaan die rust goed kunnen gebruiken om een plannetje te bedenken. Controle, vooral na die 1-0, was eigenlijk grotendeels voor Noorwegen. Daarna snel weer 2 extra kansen om die voorsprong uit te bouwen. En echt uitgespeelde kansen, ja, Ivorcus toch bijzonder weinig. 1 grote was er voor Pepe toen hij dacht, ik ga nog even Boni zoeken. Had hij gewoon zelf zijn kans moeten gaan, maar de voorsprong van Noorwegen gerechtvaardigd. En dan moet hij eigenlijk nog in actie komen. 1 keer was hij er echt dichtbij op die assist van Sørloth. Maar dan kwam Sangaré daar nog zijn doelman bij springen. En zo dus halfweg 1-0 Noorwegen. Prachtige goal van Noosa. Tot straks nu even naar Ruben en Imke.
1: We krijgen een vrije trap

0: Ja, al een geluk dat er een doelpunt viel. Anders zou ik gevraagd hebben, Imke, zeg iets, doe iets om de kijkcijfers te redden.
1: Dan zou ik iets zeggen in plaats van iets te doen.
0: Ja. Maar het is niet nodig.
1: Gelukkig, nee. Ik moet u gelijk geven. Ik vond het eerste half uur zo'n typische knock-out fase wedstrijd. Dat je voelt
0: het was voetballen met de handrem op.
1: Ja, enige voorzichtigheid. En gelukkig dan na een half uur kwam wat leven in de wedstrijd. En zeker met dit doelpunt. Geweldig doelpunt van Nusa naar binnen komen. En dan een geweldige krul in die bal. Echt een mooi doelpunt. Ik denk ook op basis van de doelpogingen wel gerechtvaardigd dat Noorwegen met die voorsprong de rust in gaat.
0: Ja, boah, het moet wat zijn. Je bent 22 jaar oud, je staat er dan voor zo'n vol stadion. Okay, goed, die jongens hebben wel al wat meegemaakt in hun leven, maar toch, ja, je staat op een WK en dan krul je hem zo binnen. Wat gaat er allemaal door je heen?
1: Ja, ik denk op dat moment gewoon pure euforie. Ik denk dat al de rest wel nog later moet indalen of zo, als je weer op je kamer ligt te recupereren of zo. Maar ja, dat is geniaal. En dat heb je ook weer dan in die knock-out fase. Die momenten worden steeds belangrijker in een groepfase.
0: Ja, dat
1: kan
0: ook
1: wel eens verdwijnen in die massa, maar ja. Hier is het echt zo'n beetje alles of niets. Dus geweldig voor Nusa.
0: Ja, dat wat het doelpunt betreft. Uiteraard heb jij met de blik gekeken van wat loopt er eventueel fout of wat loopt er wat stroef, links en rechts. Het is voor Noorwegen een kwestie van Ødegaard. Je hebt hem op voorhand bewierookt als een van de sterspelers. Van hem aan het voetballen te krijgen, dat is niet altijd even makkelijk.
1: Nee, en hij deed dat voorgaande wedstrijden ook. En in deze wedstrijd zag je het ook wel gebeuren. Het is heel moeilijk om hem te bereiken. Dat weet Ivorcus natuurlijk ook. Hij ging heel vaak hier naast centrale verdedigers gewoon daar de bal ophalen. En dan vroeg in de wedstrijd ook wel die lange bal versturen. Haaland proberen te zoeken, niet makkelijk. Want Haaland is groot en sterk, maar die verdedigers langs zijn flanken evenzeer. Kijk, hier opnieuw mee van achterin komen voetballen. Daar proberen echt het spel op gang te brengen. Hè. Soms met de eenvoudige passes. Zorgen dat zijn medespelers wat net iets meer bewegen. Kijk, hier gaat hij eigenlijk hoger op het veld. En ik vind, kijk, hier gaat hij komen. Even wachten tot hij de bal teruggespeeld krijgt. En daar moet Ødegaard, in het midden van uw beeld, ongeveer de bal krijgen. En dat deed Noorwegen net iets te weinig. Zo wat risico in hun ballen steken. En dat, zoals we net al zeiden, heeft ook waarschijnlijk wel te maken met het fase. Ook hier, kijk, aanspeelbaar. Ook hier nog eens tussendoor had gekund. Dus het is iemand die ruimtes heel goed aanvoelt. Alleen heeft hij de spelers rond hem die niet altijd die ballen
0: kunnen. Ja, of de coach misschien opgedragen. Jongens, wij spelen altijd zeker. Maar ja, dan raak je ook niet vooruit natuurlijk.
1: Het was de schoonheid van het doelpunt van Nusa was vooral de actie zelf. Kijk, hier gaat hij gewoon echt zeggen van kom, ga eventjes open. Ik speel die bal 2 meter. Ik krijg hem terug. En van daaruit ga ik opnieuw wat linies doorbreken. Kijk hier, deze pas geweldig.
0: Ja, hij durft die wel.
1: Ja, hij durft dat omdat hij natuurlijk ook een enorme kwaliteit in zijn passing heeft. Dus hem laten voetballen is vooral de grootste dreiging door Noorwegen.
0: Het was zeer interessant, tot op een bepaald moment, om de spot op Haaland te zetten. Want ja, die begon met een baltoets en daarna was het heel, heel, heel lang niks.
1: Ja, gek hè. Ik denk dat eerst zijn we in die derde minuut. En dan gaat hij de bal de eerste keer met het hoofd raken hier op deze voorzet. Op zich wel ballen die wat hij normaal ook al beter doet in die tweede zone. Daar moeten ze hem die ballen
0: leggen.
1: Dan
0: moeten de mensen eens kijken naar dat klokje. Hè?
1: Ja, voor zijn tweede baltoets. Kijk, hè, nu gaan we gewoon, ik denk, 28 minuten springen ongeveer.
0: Ongelooflijk. Dus, ja. De bal niet geraakt.
1: Nee, en dan hier verdedigend opnieuw met het hoofd. Ik denk dat zijn eerste 5 baltoetsen alleen al met het hoofd waren. En dan uiteindelijk eindigt hij in de eerste helft, ik denk, met een baltoets of 8. Oké, dit was ook nog met de voet, maar ja, nooit zoals je het verwacht eigenlijk. Dus ja, opvallend, maar we hebben wel...
0: En ik vraag me dan af, meestal voetballers willen een bal krijgen, willen betrokken worden bij dat spel. Maar je hebt het aangetoond voor de wedstrijd. Misschien ligt hij daar ook helemaal niet wakker van.
1: Tuurlijk niet, maar hij heeft het zelf blijkbaar ooit ook gezegd. Ik raak, als ik 2 keer, als ik maar 2 keer de bal raak, als ik het dan 2 keer scoor, prima. Ja. Dus kijk hier, hè, we zijn nog altijd met het hoofd aan het spelen. En ik zeg het, vanaf de 30e minuut begon hij iets meer in het spel te komen, omdat Noorwegen gewoon beter begon te voetballen. Maar ja, echt opvallend.
0: Ja, de figuur van Sørloth. Ik vind je ook een interessante speler. Die heeft een paar goede acties wel achter zijn naam staan.
1: Ja, kom, we weten dat het gewoon geen flankspeler is. En ik vind het soms gek om te zien. In die eerste fase dat we hier hebben gekozen. Kijk, dit moet je hem niet laten doen. Hè. Het ziet er ook heel hoekig uit. Maar zo, bal aan de voet, een sprintje trekken, dat is het gewoon niet. Kijk, hier gaat hij een goede cross krijgen van Nusa. Ja.
0: Hij worstelt daar een beetje met de bal.
1: Exact. Maar
0: aan het einde van de eerste helft kwam hij er wel wat door.
1: Kijk, ook die bal, de sprint die hij dan probeert te trekken om terug te trekken, want dat heb je wel aan hem. Hè. Het is echt een werker, cijfert zichzelf volledig weg ten dienste van de ploeg. Weet natuurlijk dat die spot vooraan op Haaland staat. Maar dit is dan wel goed. Kijk, als Pedersen zich kan doorzetten op die rechterflank en hij kan zowat zich in de 16 meter nestelen naast Haaland.
0: Klopt.
1: is hij wel gevaarlijk. En hier kwam, dat was trouwens de eerste toets, deftige toets van Haaland met de voet. Maar daar kan je hem wel voor gebruiken. En ja, dan hebben we natuurlijk op hoekschoppen, spelervattingen, is hij altijd gevaarlijk. Hier opnieuw met het hoofd. Ik denk dat dat twee gevaarlijke momenten nog waren voor Noorwegen om die score uit te diepen.
0: Ja, het lijkt me alsof die Ivorianen niet hebben meegedaan. Dat was het bij momenten ook wel. Enfin, aanvallend hebben ze eigenlijk bijna niet meegedaan.
1: Nee, twee kansjes die ook opnieuw in het tweede stuk van die eerste helft zaten. Proberen wel op die counter wat kansen te creëren. Maar uiteindelijk hebben we er maar twee kunnen noteren. Een kansje van Pepe uiteindelijk. Kijk hier, actie van op links. En dan in die tweede zone eigenlijk goed opgedoken. Alleen, ik denk dat hij daar nog probeert de bal voor te brengen. Maar dan was het... niemand zat mee in die actie om dan nog die bal van Pepe om daar iets mee te doen. Ofwel had hij gewoon misschien met volle vreef voor eigen succes moeten gaan. Goed, moeilijke bal ook.
0: Ja, en als je hem dan overjaagt, dan zeggen ze, voilà, ja, leg hem
1: exact
0: af.
1: En dan spelervatting zit wel in die extra tijd. Kopballetje van Agbadou had eigenlijk een hoekschop moeten zijn, maar werd niet gegeven. Ja. Een corner kan alleen gecorrigeerd worden in de andere richting, niet hier.
0: Ja, je hebt een beetje de indruk, welke plannetje kunnen ze eigenlijk bedenken? Hè? Powerplay, straks wanneer het moet.
1: Ja, je zou het zo denken. En ik denk vooral ook zorgen dat Ødegaard Haaland, dat zijn de twee mannen die je uit de wedstrijd moet houden bij Noorwegen, makkelijker gezegd dan gedaan. En zelf proberen om toch iets meer te brengen. Ja, en dan kijk je eigenlijk automatisch opnieuw naar die jonge gast op de linkerflank, Diomandé.
0: Ja, die zijn ding probeert te doen, maar het is niet makkelijk voor hem vandaag. Hij is nog niet echt heel veel in het spel betrokken geweest. Goed, de wedstrijd die de afgelopen 24 uur het meest over de tongen is gegaan, is uiteraard Nederland-Marokko. Wedstrijd met vele verhalen. Gaan we toch nog eens even op terugblikken op voorhand. Prachtige affiche natuurlijk. Marokko tegen Nederland, land met bijna 500.000 Nederlandse Marokkanen. Nederland gaat als eerste scoren. Dat doelpunt komt van de voet van Cody Gakpo, de man van Liverpool, aanvaller. En de man die tijdens dit WK het verschrikkelijke nieuws te verwerken kreeg dat zijn ongeboren kindje was overleden. En dit zijn meer dan logische, begrijpelijke, terechte emoties. Marokko had eigenlijk de hele wedstrijd het betere van het spel, maar de leeuwen van de Atlas stuiten op de blauwe man, Verbrugge. En pas in de blessuretijd krijgen ze loon naar
2: werken.
0: Goeie
2: scherpe voorzet aan de goal. Jawel! Het is 1-1. De gelijkmaker van Issa Diop voor Marokko in minuut 91.
0: En dus gaan we verlengen. Daarin is Marokko nog altijd heel dicht bij het winnende doelpunt. Maar opnieuw is Verbrugge de man die Nederland recht houdt en die hen naar strafschoppen brengt. Wordt een zenuwslopende strijd met het meeste geluk aan de zijde van Marokko.
2: Rahimi. Mist hem ook. Nee, die gaat er nog in. Amai.
0: Bij een 2-2 stand kan Saibari Marokko naar de achtste finale trappen.
2: Ismaël Saibari tegen Bart Verbrugge. Saibari, hij scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales. En Nederland is uitgeschakeld.
0: Dat is zo. De overwinning van Marokko wordt uiteraard gevierd. Uitzinnige taferelen in Mexico, maar uiteraard ook in Nederland. En wie was daar gisteren in Nederland? Imke Courtois. Ja.
1: Ja, niet op dat moment, nee. Maar wel gisteravond.
0: Enig idee hoe dat daar ontvangen is in Nederland? Zal wat contact hebben, links en rechts?
1: Sowieso een teleurstelling. En het was heel frappant hoe bijna op het agressieve na. Dat Koeman werd ook wel aangevallen natuurlijk. Zat eraan te komen. Als ik zag dat ze gingen starten met de drie centraal verdedigers, dan wist je al, als dit fout afloopt, als er straks uitliggen...
0: Ja, dan hebben ze de stok gevonden om mee te slaan.
1: Ja, het valt natuurlijk iets voor te zeggen, maar het is wel soms een klein beetje te cru, vind ik.
0: Ja, het was naar Hollandse stijl. Te cru is één ding, maar vooral, het is soms ook makkelijk natuurlijk om dat moment af te wachten. En dan weet je, eigenlijk kan ik nu bijna alles zeggen wat ik wil, want iedereen is toch tegen Koeman.
1: Ja, dat is waar, ja. En hoe je het ook draait of keert, ik denk dat zij ook vooral bezig waren met hoe gaan wij een opkomende Hakimi lam leggen. Hè? Want je weet, met Marokko veel lopers, omschakeling. En dan kan je daar iets tegenover zetten. Het wordt hen vooral verweten. Je hebt het zo lang ook niet gespeeld. Je verloochent je eigen identiteit met die traditionele 4-3-3. Waarom ga je nu anders gaan spelen? Ja, dat is altijd een vraagstuk.
0: Je kan ook geen jaren aan een stuk in elke wedstrijd hetzelfde spelen. We hebben tegen Kroatië ook plots van het systeem veranderd.
1: Exact. En dat is zoals we straks misschien ook wel anders gaan spelen. Terwijl ik ook zo graag Van Aken zie spelen. Ik het zoveel beter vond met Van Aken op het middenveld. Moet je nu ook gaan nadenken, wat ga je doen? Ga je toch proberen dominant te zijn in die wedstrijd tegen Senegal en voetbal laten renderen op het middenveld? Of ga je terugkiezen voor die breker à la Onana?
0: Wat hebben we nodig?
1: Wat hebben we nodig?
0: In elke wedstrijd. Voor de mensen die het zouden gemist hebben, dat vragenvuur, het spervuur aan vragen aan het adres van Koeman, dat was niet van de poes.
3: Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met vijf verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
4: Ronald, maar aan de bal heb je toch eigenlijk helemaal niets laten zien vanavond.
3: Je denkt niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons.
4: Iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang. Ik en Kluis. Heb jij je ontslag aangeboden inmiddels bij de KNVB of niet? Grote trainers die nemen natuurlijk vaak wel hun verantwoordelijkheid. En zeker, je hebt de tweede ronde maar gehaald.
0: Ja. Het is best dat je dan al wat ervaring hebt.
1: Ik vind het een beetje grof. Nogmaals, over bepaalde beslissingen valt iets te zeggen. Maar ik vind het grof. Ik vind het net iets te suggestief allemaal. En praten over een andermans ontslag kan wel. Maar ik zou het denk ik zelfs niet durven. Als ik het zou doen... Jij hebt er meer ervaring mee, Ruben. Ja, jij zit in een perszaal.
0: Ik zit er soms en ik moet ze ook soms spreken. Maar goed, er zullen collega's mij nu tegenspreken. Maar ik zie daar ook nog altijd een mens zitten. Mm-hmm. Aan de overkant, weet je, dus iemand die ook maar gedaan heeft. Dus ik kan me niet voorstellen dat Koeman beslissingen neemt om Nederland te laten verliezen. Nee. Die heeft gedacht van dit is de beste manier om de wedstrijd hopelijk naar onze hand te zetten. En er zit een mens aan de overkant. Een mens maakt fouten. En ik veronderstel wel dat hij die zal erkend hebben. Maar we moeten ook wel menselijk en positief blijven.
1: Dus je vindt het ook wel net iets te.
0: Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Al denk ik dat. Het is wel beslist, denk ik. Die gaat
1: dat
0: niet
1: denk
0: blijven.
1: Ik ook wel. Nee, dat denk ik ook. Nee, dat er ook nee, dat denk ik ook. Hetzelfde met Nagelsmann trouwens. Maar goed, dat is een andere discussie.
0: En ondertussen komen de spelers weer op het veld in Dallas. En gaan we kijken naar de tweede helft. Bekijken wat de Ivorianen kunnen tegen de Noorden. Want ze staan 1-0 achter. Het woord is opnieuw aan Eddy Domares.
5: We krijgen een vrije trap.
6: Holland en Ødegaard lopen voorop bij de Noren die naar buiten komen. Noes staat er een beetje achter, maar voorlopig is hij toch de ster van de match. Vandaag met zijn geweldige doelpunt van op die linkerkant met zijn rechter naar binnen gekomen. En heerlijk weggedraaid. Die bal buiten bereik van Ivoriaanse doelman Fofana. Die Ivorianen die zijn al een tijdje buiten, voor zover we hebben kunnen zien. Voorlopig geen wissels. En dus kiest de MRC Fai ervoor om met dezelfde elf aan de tweede helft te beginnen. Benieuwd of hij ook een andere tactisch plan heeft. Want die Noren gaan nu natuurlijk nog minder risico's nemen op safe spelen. Nog meer, dat is de aard van de coach. Stalen solbakken. En dan wordt het natuurlijk nog een beetje moeilijker voor die voorkust om hun geliefde spel van die razendsnelle omschakeling te ontwikkelen. Benieuwd wat hij daar eventueel voor bedacht heeft. Hij kan natuurlijk Amad Diallo nog inbrengen op de rechterkant. Maar dan moet hij Pepe eraf halen. Toch de man die al twee keer heeft gescoord voor Ivoorkust. Of hij kan Diomande gaat hij er ook niet makkelijk afhalen, denk ik. Of hij moet Boni naar de kant halen. Dat is ook nog een optie. En Pepe naar het centrum schuiven en Diallo dan op de rechterkant. Dat zijn mogelijkheden. Dat is de belangrijkste offensieve ingreep die Faye kan doen. Het publiek telt weer even mee af. En dan zijn we vertrokken dus voor de tweede helft. Nuland met al een verre bal richting Holland dit keer. Sørloth liep er een beetje achter. En dat was dus buitenspel. Benieuwd toch of die twee daar centraal achterin, Heggem en Ayer, echt onder druk gaan komen. Want als ze daar over de grond tussendoor combineren, dan kan het toch wel eens fout lopen voor Noorwegen. Ook bij Ivoorkust ontbreekt er trouwens een hele belangrijke pion centraal achterin. Evan Ndika van AS Roma. Dat is normaal. De patron achterin is wel mee op het WK, maar is daar geblesseerd toegekomen. Hamstringblessure opgelopen. En hij zou er nu min of meer fit zijn. Maar voorlopig wordt hij dus nog niet opgesteld door Fay. En misschien wel helemaal niet als deze stand op het bord blijft straks. Met Kosunu en Agbadou is het toch allemaal net iets minder zeker daar centraal achterin. Vooral dan opbouwend bij Kosunu. Dit keer krijgt hij de bal wel goed daar bij Pepe Boni. Dat kan niet goed. Bal vasthouden naar de zij met de veel de Noren. Er zat er nog net voldoende tussen Boni om balbezit te vrijwaren voor Ivoorkust. Diomande komt een keer doorjagen op Nieland. En die bleef daar heel erg rustig onder. Ja, dat leek een slimme duik van Nulay, maar de scheidsrechter werkt niet mee. Het was ook geen overtreding. Dat is toch behoorlijk aan de trui trekken, maar het mag blijkbaar. Gewoon voortvoetballen, zegt de Venezolaan. Sangaré kon daar nog net Kosunu aan spelen. Agbadou. Sterke mens, dat ziet u meteen. Goeie kopper ook, als is hij niet de allergrootste centrale verdediger. Met zijn 1,85 meter. Dat is Kosunu wel natuurlijk met zijn 1,91 meter. Sangaré. Ploegmaat van de Matsels. 3 jaar al bij Forest. En Ulay, die willen ze graag voor veel geld verkopen bij Trabzonspor. Heeft daar een heel sterk seizoen gespeeld. Goede controle was niet de makkelijkste. Diomande kon aan nog eens met een voorzet. Ver weg van Boni. Pepe met zijn tweeën ervoor. Pepe krijgt hij de bal voor doel. Of terugleggen. En dan nu Doué. Ja, geen slechte voorzet. Nieland kon er net niet bij en Boni stond te ver. Konan druk nu toch op de rechthoek van de Noren. Dat is een slim balletje van Diomande. Pepe kreeg er niet echt vat op. Maar toch de hoekschop voor Ivoorkust. Dit was een goede voorzet hoor. Hij zit er even aan, denk ik. Nuland. Zij zijn dus aangekomen in Amerika. Net als pakweg 1000 jaar geleden. Ja, ja, zegt Kosunu. Ik blijf er vanaf. Ik heb gisteren ook Duitsland-Paraguay gezien. En toch gaat hij er weer tegen leunen. En dan gaat het toch snel afgefloten worden, vrees ik. Hij zal beter moeten weten, Odilon Kosunu. En dan gaat hij ook nog even kijken of die bal wel goed ligt. Nee, die ligt niet goed, want hij moet de lijn raken. Ja, daar ligt hij helemaal goed. Zeker weten. Diomande met de hoekschop. Wat dat betreft staan ze ruim voor. De Ivorianen. Maar ze moeten er ook iets mee doen natuurlijk. Tegen al die grote sterke Noren is dat niet evident. Ulay. Ja, er lopen er daar twee vrij op de andere flank. Doué. Pepe ging er eigenlijk veel te dichtbij staan. Zo kan je natuurlijk moeilijk combineren. Boni of Kessier leek me even met de hand. Ja, en daar komt hij nu op terug. Inderdaad, Kessier raakte die bal vol met de arm. In Duitsland zeggen ze dat is spelen voor die bühne. Voor de tribunes. even laten zien dat hij even goed kan voetballen als zijn broer. Ook al is hij een verdediger, wel een heel offensieve verdediger. En is hij dus een flink pak minder geld waard. Unai wint daar toch weer een duelletje. Die van Malde gaat lopen. Daar gaat hij niet bij geraken. En het zekere voor het onzekere, denkt de Ayer. De bal maar buiten rammen. Hij gaat hem toch moeten teruggeven. Even triomferen, dat wel. Dat was te moeilijk wat Unai daar probeerde. Weer een snel balverlies van Sørloth, die een beetje in slow motion viel. Geen succes dus bij Gent, lang geleden, 2019. Een paar goals gemaakt, niet zoveel. Konaan nog eens met een voorzet. Komt daar wel regelmatig toe op die linkerkant. En er is weer iemand gelukkig. Maar ook deze gaat terug moeten. Nuland. Echt een bal pakken heeft hij eigenlijk nog niet moeten doen. Stalen Solbakken. Zelf 58 caps. Toch ook wat doelpunten voor Noorwegen. Zijn conculega. Faye kwam tot de 41 caps en 1 goal voor Ivoorkust. Hij op het WK 2006 was toen de jongste in de kern bij Ivoorkust. Speelde geen minuut. In de groep toen met Nederland, Servië, Montenegro was het toen en Argentinië. Met nog de grote Drogba, met Kalou, met Gervinho, met Touré. Henri Michel, de Fransman, was de bondscoach toen. Het was toch wel een stevige ploeg van die Ivoorkust ook. Maar ze raakten dus niet door de groepsfase. Solbakken die mocht in 1998 dan toch weer wel spelen. Bij Noorwegen mocht zelfs invallen tegen Brazilië. Dit is goed werk en nu kan het echt gevaarlijk worden. Ødegaard moest wel even kijken waar naartoe. Nee, te hoog. Veel te hoog voor Haaland. Dat is wel een goede omschakeling dan even. Duurde het wat lang. Noor Wolfe was helemaal meegekomen om de voorzet te trappen, maar deed dat niet goed. Waardoor het niet echt gevaarlijk werd. Pepe. Kessier. Agbadou. Gaandeweg zal de urgentie wel beginnen toenemen bij Ivoorkust. Het is nog best vroeg. Dus voorlopig zeker nog overleg in het spel. Pepe. Met Müller-Wolfe. Teruggelegd Douai. En hier dan de kans voor Pepe. Geblokt. Druk houdt aan. Douai. Oh, dat was onhandig. Moussa. Slim opgelost. Er was toch even dreiging voor zijn neus. Rian Nuland. Pepe. Dit keer wel op doel getrapt. Maar niet de moeilijkste redding voor Nuland. Maar wel een redding dus. De eerste echte gevaar in de tweede helft is van Ivoorkust. Niet toevallig via Pepe. Haaland nog eens met de balcontact. Ødegaard. Ja, altijd weer Haaland zoeken en dan zegt hij een arm. Nee, nee, zegt Jesus. Voetballen. Sangaré. Binnenkort moeten ze weer gaan voetballen voor de Afrika Cup. Komt er alweer aan. Volgend jaar. In de zomer dit keer. Juni, juli. Dat is toch een flink stuk beter voor de Europese competities, waar de meesten toch voetballen. En er werd vandaag gestemd om Afrika Cup uit te breiden van 24 naar, hoe hoort het goed, 28 landen. Als u weet dat er 54 landen zijn in Afrika die meedoen, dan is dat dus meer dan 1 op 2, 28. Maar het is afgekeurd, dus het blijft bij 24. Weer is een voorzet van op de linkerkant van Conan. En nu Boni, maar of Kessié was het woord, die niet echt gevaarlijk wordt. Ja, vader Haaland, die heeft nog samen gevoetbald met Stalen Solbakken bij de nationale ploeg. Hij speelde in 94 de WK, Solbakken in 98, terwijl ze eigenlijk heel die periode allebei international waren. Maar de ene miste dus 94, de andere 98. En de ene dus door de groepsfase, de andere niet. Overtreding op Ødegaard. De vermommingen, soms is het er zo over dat het bijzonder grappig wordt. Dat zal ook wel de bedoeling zijn. Patrick Berg komt er voor de vorm bij staan, neem ik aan. Loopt nu ook weg. Uiteraard gaat Martin Ødegaard die vrije trap nemen. De captain van Arsenal. En zijn ondertussen 71ste interland. Heel weinig gescoord voor Noorwegen. Contrast met Haaland natuurlijk. 59 goals in nu 53 interlands. Waanzinnig cijfer. Hij gaat hem nu zoeken wellicht. Of misschien Sørloth. Daar komt hij. Sørloth komt er dichtbij. En dan dwarrelt die bal tot in de handen van Fofana. Dat is wel een goede vrije trap. Oulay. Kom alweer hoog op die flank. Gaat hij weer kunnen voorzetten. Maar er is weinig voor. Natuurlijk, Boni loopt er. En de rest moet nog komen. De hoekschoppen geven ze met plezier weg, de Noren. Niet keer Berg. En Sander Bergen kreeg aan de overkant die bal tegen zijn lichaam. Maar een beetje onverwacht kon er ook geen richting aan geven. Kossounou hing er een beetje aan. Hoeft niet echt in te grijpen. Pepe, voorzet geblokt door Nusa, dat heeft hij gevoeld. Oulay, dat is goed. Een bal natuurlijk iets te lang onderweg. Diomande. Oulay. En nu. Agbadou, dan trap je beter niet. Nog eens de goal van Nusa. Minuut 39, eerste helft was dat. Ødegaard gelooft bijna niet wat hij ziet. Wat doe je me nu? Noorse fans zwaar in de meerderheid op de tribunes. Ja, en Boni naar de kant. Ja, hij heeft niet veel kunnen doen daarvoor in. Het meeste gebeurt buiten beeld. Vaak moeilijk te volgen. Ødegaard. Haaland niet, maar daardoor bijna ruimte voor Berg. Om echt gevaarlijk te worden. Zelfs twee wissels krijgen we nu te zien. Oulay is er ook af. Wahi, de spits. En Diallo op de flank dan. Dus toch weer de meer opvallende of meer aanvallende opstelling van Ivoorkust. Met Eén aanvaller eraf, één middenvelder eraf en twee aanvallers in de plaats. Elie Wahi, de spits van Nice. En Diallo dus van Man United. Zijn eerste keer Diallo. Toch een beetje verrassend dat hij op de bank moest starten. Ja, dat is natuurlijk een keuze van toch iets of wat meer controle op het middenveld. Extra middenvelder, aanvaller minder. Want Pepe speelde tegen Curaçao vanuit het middenveld. Nu dus van op de rechterkant voorin. Hij kan het allemaal. En dan moest Diallo dus wijken. Berg. Prima tackle van Doué. Een beetje groter dan zijn broer. Doué die dus een beetje ter discussie staat daar voorin bij Frankrijk. Met al die grote namen die het allemaal goed doen. Ook Dembélé tegenwoordig ondertussen. Wahi kon er weinig aanvangen met die teruggelegde bal. Maar Rivorcus probeert nu wel door te duwen. Conan. Kessier loopt door. Pepe dacht, misschien komt er wel even ruimte, maar er loopt heel veel volk in dat centrum. Sangaré. Ja, rechts, daar staan er twee, maar hij probeert toch door het centrum. Diomande. En Hegem krijgt een beetje vreemd tegen zijn voet. En dan, alsof het geprogrammeerd is, bijna al die ballen daar achterin. In de rechthoek verwerken ze in hoekschop. Dat is voorlopig het grootste werk voor Diomande, die hoekschoppen trappen. En Haaland altijd daar in die zone, eerste zone. Om daar de boel te beveiligen. Kossounou, weer in de buurt van Nuland, blijft er nu wel een eindje van weg. Nou, Jesus zegt, die bal ligt weer verkeerd en hij heeft gelijk. Ja, hij heeft gelijk. Hij legt hem altijd weer net iets te ver daar. Buiten het kwartcirkeltje. En dat mag niet, dat weet hij toch. Hij blijft het toch proberen in de hoop dat die Jesus een keer niet komt kijken. Hier is de bal. Weggebakt, gebokst door niemand. Niet echt ver. Diallo. Ja, misschien gewoon een doelpoging moeten ondernemen. Haaland die kan wegkoppen, half toch, en nu wegwerken. Even Doué nog bij de bal, maar die kon niet echt gevaarlijk worden. Udegaard. En Haaland. Nee, dat gaat hij niet halen. Is in het nadeel natuurlijk die bal die van hem weggaat. Fofana. Kom rustig wegtrappen. Hij was toch ook weer belangrijk. Defensief dan. Ja, dan raakt hij de meeste ballen. Haaland, zeggen de Noren. Hier kopt hij weg. Ja, de voorzet was misschien beter een doelpoging geweest. Kessier. De Noren staan heel compact te wachten. En die Vorkust probeert er via de flanken doorheen te spelen. Af en toe ook een bal centraal. Nuland goed wakker. Udegaard. Ja, goed tussendoor. Sørloth. En nu een hoekschop aan de andere kant. Gat dichtgelopen door Akbadou.

kijkt, is het eigenlijk lachwekkend. Wat daar allemaal gebeurt. En dan daarna doen ze het weer gewoon en dan wordt er toch nooit gefloten. En daar was bijna de 2-0. En laat hem liggen. Wat een gigantische kans voor Heggem. Niet de 2-0. Wat een misser. Het zal een beetje de beslissing kunnen zijn, want ze scoren moeilijk voor Kust. Ja, we moeten toch nog even gaan kijken. Oké, we kunnen weer. Sangaré. Met Kessié. Twee die altijd spelen op het middenveld. Diallo. Ja, Wahi heeft het moeilijk daar in het centrum om aan de bal te geraken. Moussa. Met zijn slangenbewegingen. Holland. Overzicht goed bewaard. Berg. Moussa loopt door op de flank. Niet geweldig aangespeeld, maar gaat er toch nog iets van maken. Kassoulou net voldoende. En ook buitenspel van Moussa blijkbaar. En we gaan drinken. Nee, Voorkust probeert wel. Er zit te weinig baltempo in, te weinig verrassing. En bijna tussen Noorwegen op 2-0. Wat een kans voor Heggem. Thorbjørn Heggem. Een paar leuke bewegingen daarnet van hem. En voorlopig nog altijd de man van de match. Hij is ook de man van de kwalificatie voor Noorwegen. Er volgt nog een kwart. Er kan nog veel gebeuren. Nog wat wissels krijgen uiteraard. En Diallo moet zich nog laten zien. Derde Afrikaanse ploeg die in actie komt in deze 16e finales. Kijk daar, Heggem. Bal van de lijn gewerkt door Diallo. Eerst Sørloth die kopte en dan Diallo voorkomt de 2-0. Hier nog een flinke knuffel aan de tweede paal. Tussen Doué en Ayer, terwijl Sørloth dus doorkopt. En dan hebben ze daar wellicht nog naar gekeken bij de VAR. Ja, ze hadden elkaar vast, dus ja, hoe ga je dan bepalen wie als eerste de omarming inzet? Dat is misschien nog een volgende opdrachtje. Voor de mensen die de regels aanpassen. Ja, die verzorging op het veld is een geweldige toevoeging geweest. Ook onterechte hoekschoppen die dan teruggedraaid worden is zeker ook een goede beslissing. Maar alles wat er bij hoekschoppen gebeurt, ja, dat blijft toch een groot probleem. Het is, ja, zoals gezegd, vaak lachwekkend wat daar allemaal gebeurt. En wat dus uiteindelijk ook allemaal passeert. Zuid-Afrika is dus de eerste Afrikaanse ploeg van de 9 op 10 die door waren. Die heeft gespeeld eruit tegen Canada. Marokko is door tegen Nederland. Nu dus Ivoorkust. Morgen Congo tegen Engeland. Senegal tegen België. Het is al Afrika wat de klok slaat. Uiteraard ook nog veel Europese ploegen. En ook Noorwegen gaat wisselen. Sjelderup en Oscar Bob. En dan gaat Sørloth naar de kant en Moussa, als ik het goed gezien heb.

0: inderdaad. Dus de eerste twee wissels ook bij. En Noorwegen nu. Sjelderup, de man die op de radar stond bij Club Brugge. En dan maakt hij toch wel niet twee doelpunten tegen Real Madrid, zeker in de Champions League. En nog niet meer weg van Benfica. Goeie voetballer, zeker wel. Maar hij komt dus niet naar België. Dit is een uitstekende tik van Sangaré. Geen vervolg. Oscar Bob. Tegenwoordig bij Fulham. Kwieke speler met bewegingen. Kan zeker iets creëren. Hij moet ook nog groeien. Hij op rechts. Sjelderup van op de linkerkant. Maar Moussa liep. Dus nu een echte flankspeler op de rechterkant ook. Benieuwd of Haaland daarvan gaat profiteren. Ja, Sørloth toch ook belangrijk geweest. Of een paar keer met doorkoppen, bijna een assist voor Haaland. Ook een keer een voorzet richting Haaland. Na een opmerkelijke dribbel, zullen we het maar noemen. In zijn, en dat is geen verwijt, houterige stijl. Het is geen flankspeler. Het is een man om doelpunten te maken. Dat doet hij goed bij Atletico. Dit seizoen vooral in de Champions League met zijn 6 doelpunten. En toch ook weer 16 in de Primera División. Ze hebben even geroeid. Als het kwalificatie wordt, dan gaan ze straks samen met de spelers roeien. Richting New York dan, want daar wacht Brazilië. Sangaré. Opletten met Ødegaard daar vlakbij. Vloeiend ziet het er allemaal niet uit, maar hij lost het goed op. Diallo, dat is veel vloeiender natuurlijk. En nu kan hij zelf scoren. Ja, Diallo. Nog niet lang op het veld. Ik doe het wel even, zegt hij. Amad Diallo. Ja, ook sterk bezig bij Man United. Hele knappe actie. Een beetje Vinicius-achtig. Misschien net iets minder explosief. Maar vanaf de andere kant ook natuurlijk. Maar een hele knappe actie. En een ferme gelijkmaker voor Ivoorkust. Een wissel met effect. Amad Diallo. En we kunnen dus herbeginnen. We gaan toch weer niet naar verlengingen zeker. Hier zoekt hij de 1-2 met Pepe en dan zijn ze daar nog met z'n drieën. Hij slalomt er doorheen. Ja, uitstekende actie. Amad Diallo. Rechts voor van Man United. Hij zet zich op het scorebord en raakt die bal wel helemaal goed. Maakt het een beetje een vreemde curve. Een knappe goal. En laat vooral het materiaal staan. David Müller-Wolf moest zich even afreageren. Ja, zingen en dansen, dat doen ze heel graag. En dat kunnen ze ook fantastisch goed. En nu hebben ze een hele goede reden op. 1-1. Deze man. En dan zijn er twee flankspelers die scoren. Moussa voor Noorwegen. Diallo voor Ivoorkust. En dan zijn we toch weer waar we vooraf zeiden dat we toch min of meer gingen uitkomen. Een spannend duel en moeilijk om daarin een favoriet aan te duiden. Noorwegen had het moeten doen in het slot van de eerste helft. En daarnet ook nog. Met die grote kans voor Heggen. Maar Ivoorkust komt dus langzij. Ja, als het niet afmaakt. Maar niks verloren uiteraard. Voor geen van beiden. Bergen. Sjelderup. Ødegaard komt de bal ophalen. Gevolgd door Sangaré. Ødegaard probeert te regisseren. Ja, ze moeten weer aan de bak. Er zit weer wat meer druk op natuurlijk nu. In de grootste van alle voetbalwetten nog maar eens bevestigd. Als je het niet afmaakt, dan krijgt de tegenstander altijd nog een kans. En dan is de kans groot dat die tegenstander ook tegenscoort. Goed teruggelegd die bal. Oscar Bob probeerde iets wat te moeilijk was. Conan is te breed om daar zomaar omheen te glijden. Nog steeds wordt het aantal toeschouwers triomfantelijk omgeroepen. Ødegaard. Bergen. En dan nu de voorzet, Holmgren. Pedersen, nee, niet buiten geweest die bal. En nu heeft hij de ruimte om voor te zetten. Maar doet het niet goed genoeg. Wahi, ruimte voor de counter. Ja, niet echt goed meegegeven aan Pepe. Wahi, terugleggen, Pepe. Nee, dat is geen overtreding. Hij zocht hem wel goed, maar het is geen strafschopovertreding. Zeker niet. Er was wel contact. Hij zegt, kom jongen, we weten allebei dat dit niks was. En Pepe is het duidelijk met hem eens en terecht. De man van Villarreal. Daar ook een sterk seizoen. Met veel assists ook. Ødegaard. Sjeldrup. Doué blijft gewoon staan. Laat zich niet vangen. Bergen. Sjeldrup. Nee, daar loopt Haaland zeker niet. Jesus gaat misschien moeten overwerken. En dat is allemaal. Diomande, die zit ook nog in de match. Dat hebben we al een tijdje niet gezien. Diallo terugleggen. Ayer valt ervan om, maar zit er wel tussen. En dat was ook buitenspel van Diallo blijkbaar. Ja, trapt wel even onder op de voet. Sjeldrup. Ja, hij moet toch oppassen daarmee. Het is niet voldoende voor een strafschop, maar het was toch even link. Het raakt hem dus wel. Tegen de voet zo aan. Holmgren Pedersen. Oscar Bob. En Ødegaard. Ja, Haaland staat er altijd weer tussen die twee verdedigers. Bob besefte dat het hopeloos was, die bal in de lucht tegen Agbadou. Ødegaard, veel aan de bal de laatste minuten. Bob. Bergen. Ze geven geen hoekschop weg. Sjeldrup. Veel bewegingen. Energieke speler. Ødegaard. Geen ruimte om te trappen. Oscar Bob. Een van de elegantste spelers in die Noorse selectie. Tegen Frankrijk ook een strafschopfout op hem. Die dan vervolgens werd gemist. Anders was het misschien toch een beetje spannend geworden in die match. Sangaré. Ja, lijkt altijd even te aarzelen als hij aan de bal komt. Even zo, ik heb de bal nu en nu ga ik nadenken wat ik ga doen. Diallo, even een pijntje. En ernstig, zo te zien. De rug. Heeft hij een stevige por gekregen. Jesus zegt niet zeuren, gewoon opstaan. Wacht op verzorging, denk ik. Dus het is echt wel ernstig. Ingevallen gescoord. Het zou sneu zijn als hij er nu alweer vanaf moet. Nog eens een doelpunt. Geweldige slalom en dan trapt hij de bal op het gras naar beneden. En zo gaat hij over Nieland in doel. Dus het is een beetje geluk bij de afwerking, maar de actie verdient absoluut een doelpunt. Zeer gelovige jongen. Altijd iets onverwachts kan creëren, dus. Zoals bij dat doelpunt. En zoals bij dat dan plots gaan zitten. Ja, dan moet hij dus even aan de kant blijven. Onze jeugd in Italië terecht. Adopteert. Bij Sunderland werd hij al gauw een publiekslieveling. Dat is een wissel bij Noorwegen dus. Orsnes, de man die verrassend niet mocht starten vandaag. Frederik Orsnes van Benfica. De enige van de basisploeg uit de eerste twee matchen die tegen Frankrijk moest starten. Werd dan wel onderweg gewisseld. Nu weer op het middenveld. Ja, nu zitten we natuurlijk in een fase van de wedstrijd waarbij het voor allebei weer vooral zaak wordt om niet te veel meer weg te geven, want de klok tikt voort natuurlijk. Er is Orsnes. Bob. De kaart die even achterin blijft. Orsnes op het middenveld. Een zeer tijdelijke situatie, uiteraard. Ødegaard. Orsnes die dus van op de rechterkant gaat spelen. Ja, ze hebben daar een probleem, rechts achterin. Met de blessure van Rierson, die eigenlijk ook al niet echt een rechtsachter is. Dat is meer een winger, een middenvelder van Dortmund. Maar die dus geblesseerd zit wel op de bank, maar niet fit genoeg om in te vallen, duidelijk. Wim Pedersen daar nu gezet. En die dus vervangen door Orsnes. Sjeldroep. Goeie beweging, geen vervolg. Via Ayer loopt de aanval door. Ødegaard. Dat is een goede bal. Sjeldroep. Dat komt beter eigenlijk. Daar zat de Wey makkelijk tussen. Bergen. Kijk, Holland daar alleen staan tussen al dat oranje. Er is vandaag toch ook nog veel oranje op het WK. Benieuwd, hoe lang nog? Ook nog op 4 juli. Dan wacht dus Brazilië op een van deze twee. Wordt het rode Vita Blanc of Les Elephants? Niks is zeker in dit duel. Oscar Bob. Dat is een goede bal. Uitstekende bal. En Berg. En nu is Haaland daar. Oh, hij mist hem nog bijna. Maar hij duwt hem toch netjes binnen. Oei, oei, Haaland. Dat viel even mee. En dan heeft hij zijn vijfde gemaakt. En dan staat Noorwegen in het slot van deze match toch weer op voorsprong. En dan heeft hij toch zijn goal weer gemaakt. En wat kan het hem dan schelen hoeveel balcontacten hij gehad heeft. Hij maakt een goal en papa is weer blij en gelukkig. En mama ook, want die staat voortaan op het truitje. Berg. Verzette een berg en vond een berg. Genaamd Erling Braut Haaland. En papa kan zijn trots niet wegsteken. Hoe zou je zelf zijn? Oscar Bob, uitstekend die opening gevonden. En Berg, ja, die verwacht je niet meteen daar. En dan, ja, dan raakt hij hem eigenlijk niet helemaal goed, denk ik, Haaland. Hij lijkt even te schrikken. Ja, hij raakt hem een beetje met zijn hiel, maar toch net buiten bereik van Fofana. Stel je voor dat hij die bal nog gepakt had. Kijk, met de hiel, hij schrikt er een beetje van. Maar hij duwt hem dus wel binnen. En zo heeft hij er nu ook 5 gemaakt. Erling Haaland bovenaan het topschuttersklassement met Messi. En zo scoort hij een derde match op rij, want hij speelde niet tegen Frankrijk. Is dit de goal van de kwalificatie? Dus 60 goals in 53 interlands. Je gelooft het bijna niet als je het ziet staan. Pepe naar de kant. En Diakité, de man van Cercle. Tenminste, de man van Monaco. Gehuurd door Cercle. Vooral doeltreffend in de relegation playoffs. Maar er staat een afkoopsom van 5 miljoen op. En Cercle gaat die wellicht niet betalen. Dus moet hij elders zijn heil zoeken. Als hij op dit WK kan scoren, dan kan dat natuurlijk een flink stuk helpen. Sheldroep aangepakt. Doué stevig tegen zijn steunvoet aan. Ja, Diallo had impact met zijn invalbeurt. Maar ze staan nu toch weer op achterstand. En dan moet je toch zeggen dat Noorwegen wat meer gecreëerd heeft. Haaland, zo heeft hij ze graag. Haaland, Kosunu is natuurlijk ook sterk. Ødegaard. Oscar Bob, kan hij nog zo'n balletje tussendoor geven? Ook hij dus nuttig met zijn invalbeurt. En resultaat bepalend. Orsnes. Ødegaard gewoon over de lijn geduwd door Kessier. Die is ook wel uit de match verdwenen. De captain van Ivoorkust, Conan. Ook lang geleden dat hij nog eens een voorzet heeft kunnen trappen van op die linkerkant. Diomande. Kan hij nog opstaan? Diallo loopt zich te pletteren op Orns, dus moeilijke naam. Bergen, dat is een flink stuk makkelijker. Sheldroep wilde vertrekken. Maar Wolfen verkoos de bal in de voet. Dit is goed van Berg. Berg kan helemaal doorlopen. Haaland vertrekt. Haaland krijgt in één tijd. Nee. Agbadou voorkomt dat en nu kan hij toch trappen. En dan ja, zegt Sheldroep, laat mij trappen. Dat moet je niet doen, denk ik. Daar gaat hij niet blij mee zijn. Erling Haaland, hij was klaar om te trappen met die linker van hem. Maakt hem dat niet zoveel uit, links of rechts. 7 minuten, dat is nog veel tijd voor Ivoorkust. Maar ze moeten dringend naar voren dan. En dat wordt steeds moeilijker. Diallo. Kosunu. Kessier. Hij spreekt niet zoveel geloof uit de lichaamstaal van de Ivorianen. Oef, heel slordig van Kessier. Die zit er helemaal doorheen. Anders geef je nooit zo'n bal. Haaland, die is nog fris genoeg. Berg. Waarvan je de assist verwacht. Maar hij deed het wel. Doué, recht naar voren. Nee, wie ja. Wahi, excuseer. Wahi. geeft aan dat hij een hand in zijn gezicht kreeg, maar veel te weinig om er iets van te maken. Horsnes. Konan, kan hij nog een keer gaan voorzetten? Nu dan. Ja, ja, geen slechte bal en die dwarrelt bijna in doel. Daar kan Huland Nieland nog net bij. En nu toch weer druk van Ivoorkust. Ja, het moet ook natuurlijk. Tijd is bijna op. Kessier. En dan nu de voorzet richting tweede paal. Diomalde, hij sprong heel hoog. Helemaal op Horsnes zelfs. Hij ging er zo'n beetje op zitten. En toch een belangrijke tussenkomst van Nieland. Hij zou niet in doel zijn geweest, maar het was toch een beetje een gevaarlijke bal. En dan Müller-Wolfe is blij dat hij die bal toch nog kan verwerken. Was niet makkelijk. Kijkt even naar zichzelf. Uitstekende assist. En dan, dan schrikt hij. Maar scoort hij toch. Ja, ja. Hij wil graag geitjes. Hij wil een boerderij. En is nog altijd met zijn lief van toen hij nog een schooljongen was. Maar ja, Messi heeft er 6 natuurlijk. Want nog eentje. Laatste troeven op tafel bij Ivoorkust. Guessant en Touré. Nog 2 aanvallers erbij. En Diomandé weg dus. Minder dan 4 minuten nog. Oscarbal. Proberen die bal vast te houden. Dat lukt niet. En dan was dat toch een duwfout in de rug. Het mag. Horsnes. Maar die raakt niet om de vesting Agbadou heen. De regisseur is al volop bezig met de feestelijkheden, maar het is nog een beetje voorbarig. Het kan nog altijd. En er wordt veel gescoord in de slotfases van die knock-out matchen. Sangaré maakt er even oorlog op de bank van de tegenstander. Kessier. Ja, hij gelooft er al niet meer in. Diallo, kan hij nog een keer toveren? Na de tik was te ver van Diakité. Maar hij komt er wel voor zorgen dat de aanval nog loopt. Doué. Oef, niet goed verwerkt. Dan was er nog Arsnes. Sangaré. Overtreding Eudegaard. Was niet zo slim, was ook niet nodig. Het is best wel ver. En de potjes koken over. Zeker bij Wai. Desnoods met heel die Noorse ploeg wel een robbertje wil vechten. Guessant ook. Ja, ze voelen de uitschakeling komen natuurlijk. Maar dit gaat niet helpen, want dan ga je niet meer nadenken. En dan is de tegenstander eigenlijk in het voordeel. En Eudegaard laat zich niet doen door Sangaré, ook al is die flink stuk groter. Kessier, gaat hij trappen vandaar? Of laat hij het aan Diallo? Heeft er al eentje gemaakt, de captain op dit WK tegen Duitsland. Franck Kessier. Het wordt Diallo. Ja, en nog een goede redding nodig van Nieland. Ja, zo is hij toch belangrijk in de slotfase. Die doelman van Noorwegen. Die geen ritme heeft. Maar op zijn 35 heeft hij ervaring genoeg en haalt hem er goed uit. Hij moet hem ook hebben natuurlijk, komt van ver. Diallo nog met de hoekschop. En ook die bal ligt eigenlijk niet helemaal correct, maar Jesus heeft het niet gezien dit keer. Kessier. Oh, oppassen voor balverlies daar. Bij Touré. Hij heeft toch zijn belang gehad. Jurjan Nuland. Agbadou. Snel naar de overkant. Er zijn nog weinig seconden over. Fofana dan maar. Wai, ja, dat is goed. Diakité. De bal is nog altijd in het spel en dan krijgen we nog een hoekschop. Dit moet het dan worden voor Ivoorkust. De doelman mee. Papa Haaland houdt het niet meer op de tribunes. En Jesus wil toch nog even de puntjes op de i. En dan gaan ze dus, zoals ze zich toch weer gewoon aan elkaar hangen. Ze laten Nuland wel met rust. Maar hier staat er wel in de buurt. Hier komt de hoekschop indraaiend. En die bal blijft hangen. Doué. Ja, het zal zelf iets moeten verzinnen. Hij moet snel richting de rechthoek. Nee, het is te laat. Papa kan vieren. Zoon heeft weer gescoord en voor de beslissing gezorgd. Staat nu op 5 doelpunten. En Noorwegen wint voor het eerst in zijn geschiedenis. Een match in de knock-outfase van een WK. Zij mogen tegen Brazilië. In 98. Ja, wonnen ze van Brazilië. Toch nog even zeggen. Dat gaat de komende dagen wel een paar keer voorbij komen. 2-1 werd het toen. Rekdal. Flo. Zij waren er toen bij. Dit keer zal het Haaland zijn. En de Noren zeker niet kansloos tegen Brazilië. Zal ook dan een beetje afhangen van Vinicius. Ook dat wordt een leuk duel om naar uit te kijken. Dit was spannend tot op het eind. Nuland speelde ook zijn rol. En hij, ja, een eendimensionale spits. Maar als die eendimensionale spits, meneer Zlatan, elke match scoort. Dan mag hij, dat is voor mijn part zeker zijn. Haaland beslist. Ivoorkust naar huis. En de Noren kunnen in hun sloepjes richting New York. 4 juli, dan wacht Brazilië. En wie durft zeggen hoe dat duel gaat aflopen. Ja, ja, prachtige goal in de eerste helft. Zo werd het 1-0. Ivoorkust kwam toch terug. En dan was er nog Haaland. Met een hieltje vandaag heeft hij het beslist. Dat wordt feesten, dat wordt dadelijk roeien met de supporters. Zij op het gras, de supporters in de tribunes. En zo met z'n allen richting New York. Wij gaan met z'n allen richting studio. Tot de volgende keer.
1: Ja, het is de 16e finale die afgewerkt is. De derde die na 90 minuten eindigt. Twee na penalties. Dus het is min of meer in balans. Al had het vandaag weer even goed de andere kant kunnen opgaan.
2: Ja, dat is waar. Sowieso. Maar ik hou wel van wedstrijden die in 90 minuten bepaald worden.
1: Ja, ja. Ja, zeker als ze misschien qua niveau, we gaan ze ook niet te laag inschatten. Maar goed, als ze echt top zijn van niveau, mogen ze gerust 120 minuten duren. Maar dat was niet altijd.
2: Dat is waar, nee. Ik denk dat ik dan nog misschien net iets meer teleurgesteld ben in Ivoorkust. Ik vond dat zij het eigenlijk heel goed gedaan in de groepsfase. Ecuador, maar ook tegen Duitsland. Ondanks dat ze die wedstrijd verliezen, vond ik ze echt wel straf spelen. En in deze wedstrijd toch net iets te weinig of zo echt tegenwoord kunnen bieden. En Noorwegen gewoon, ja, op en top Noorwegen in die zin van, ja, Ødegaard die een assist geeft aan Haaland. Bepaalde omschakelmomenten dan misschien net iets minder goed uitgespeeld in deze wedstrijd, maar ook dat laatste doelpunt, vooral ook eigenlijk collectief heel mooi uitgespeeld. Dus ja. Tof.
1: Ja, absoluut. We hebben nu 5 wedstrijden achter de rug. En we zeiden vooraf, dit wordt misschien wel het WK van Afrika. Er zijn nu wel 2 Afrikaanse landen uitgeschakeld. Met Zuid-Afrika en Ivoorkust. We hebben nog wel een aantal ijzers in het vuur.
2: Dat is waar, maar hopelijk morgen nog eentje.
1: Ja, dat is waar. Ja. Van, wat ons betreft mag het zeker natuurlijk. En Eddie zei het al, nu tegen Brazilië. Wat denk je, hebben ze hun kansen, Noorwegen?
2: Ik denk het wel. Ik vond Brazilië gisteren tegen Japan eerste helft niet goed. Tweede helft, wanneer Hendrik erop kwam, wat meer energie en ja, creativiteit of zo. Brazilië speelt vaak met Cunha in de spits. Meer een man die in de pocket moet komen. Goed, het is allemaal te technisch om maar gewoon, of te tactisch om maar gewoon te zeggen dat Noorwegen zeker een kans maakt tegen dit Brazilië.
1: Ja, en Eddie zei het al, voor de eerste keer, ze schrijven ja, voetbalgeschiedenis, vaderlandse geschiedenis, voor de eerste keer in de 8e finale. Jij kwam ook met een statistiek.
2: Ja, een statistiek.
1: Voor de Noren eigenlijk. Hè. De doelpunt dat gemaakt werd, was het eerste doelpunt in?
2: 88 jaar geleden op een WK in een knock-out fase. Gescoord door Nusa. Goed, een statistiek die niet als algemene kennis in mijn hoofd zit. Maar gewoon gevonden online. Zo gaat
1: en
2: het dan.
1: Dat brengt mij dan natuurlijk automatisch bij de quizvraag van de dag. Maar het is een hele moeilijke quiz. Dat was dus op het WK van 1938, heb ik ondertussen opgezocht. In welke wedstrijd scoorde Noorwegen toen in de knock-out, in de 8e finale van het WK was dat toen.
2: Ah, en moet je tegenstander zeggen?
1: Tegenstander, ja.
2: Geen flauw idee. Ik weet dat gewoon een magistrale, mooie affiche was van de WK. Met een bal en een voet, zo'n beetje Bauhaus-stijl, dat weet ik dan weer wel.
1: Dat is ook een leuk weetje, maar dat was natuurlijk niet de vraag. Nee.
2: Ah ja, oké, goed. Ik pas.
1: Een gokje. Oké, het was tegen Italië.
2: Ja, nee.
1: Ja, je kan nog wel dubbele punten scoren als je de doelpunten maakt. Pff, dat Brustad heette die man.
2: Ah ja, oké.
1: Ja, dus de Italianen wonnen met 2-1 en hij scoorde in de 84ste minuut.
2: Oké.
1: Voilà, ja, maar ja, je weet nooit dat er quizzers kijken. Hè.
2: Dat is waar. Dat is Ik vrees dat ik zelfs binnen een kleine 15 jaar deze Nusa ook niet meer ga weten. Ik ben niet iemand die op dat vlak echt een soort van fotografisch geheugen heeft.
1: Dat is ook niet erg, want je kan het tegenwoordig allemaal opzoeken via het internet of via ChatGPT of whatever. Zullen we dan de fase er maar even bij halen? Heeft Noorwegen met vuur gespeeld? Hadden ze het sneller moeten beslissen?
2: Ze hebben al sinds wel momentjes gehad. Ik weet, Hegem heeft een kans gehad, maar zeker ook een omschakelmomentje waar ze er ook wel goed in zijn. Altijd speelfiguur, daarin is Ødegaard. Kijk hier, bal aan de voet. En dan, je weet, van op rechts is het Sørloth. Heel vaak links Nusa, maar ook Haaland in de buurt. En het deed me eigenlijk één op één denken op het countermomentje tegen Senegal hier, dit moment. Heel veel mensen zouden die rechts meegeven aan Sørloth. Nee, Ødegaard die weet, ik moet één man bereiken op zijn linker. Misschien wel de moeilijkere pas in deze fase. En dat is namelijk Haaland en die werkt hem geweldig af. Dus daarin is het net iets beter en dan had je het gevoel van, ah, op dit moment had je misschien wel moeten afmaken, want niet veel later stond daar ene Diallo die een geweldige actie maakte.
1: Ja, het is dan nog een beetje de frissere versie van Portugal.
2: Ja.
1: Want een spits die het wel nog vaak afmaakt. Ze zoeken hem ook wel altijd. En je zou kunnen zeggen, ja, zoek hem niet altijd. Maar in zijn geval natuurlijk zijn de statistieken nog wel een stukje hoger. Dan kwam er die prachtige 1-1. Ik weet niet of het voor jou tot een van de doelpunten van het toernooi mag gerekend worden. Ik vond het een geweldige actie.
2: Ja, maar het is natuurlijk, het valt binnen één wedstrijd. 74ste minuut, Ruben. We hadden daarvoor niet echt vele momenten gezien. En ik denk dat we daardoor zoiets hadden. We sprongen zo wat half recht in onze zetel. Maar effectief, het was echt wel een mooie actie van deze Diallo ingevallen. Kijk, hier toch nog naar binnen komen. En van daaruit, hij drukt ook een klein beetje op die bal. Ik denk niet dat het heel bewust is, maar kijk, doordat hij drukt op die bal, maakt hij eigenlijk een soort van sprongbeweging die bal nog. En ja, gaat
1: ik denk dat bij ons daar de naam is het Özil viel.
2: Ja, maar goed, type trap dan. Heel bewust ook. Maar deze maakt niet uit. Was goed gedaan. En was ook nodig, die bots in die bal, om te scoren.
1: Ja, gaan we trommelen met Ødegaard? Ja, ik denk het wel. Hè. Dat moeten we misschien nog even volledig beleven dan.
2: Absoluut.
1: Ik vind dat op zich altijd het zalige aan de WK. Telkens die band met het publiek. Het roeien, ja, het is iets onnozels, het is kleins, maar het typeert het wel.
2: Het is ook, het maakt het zo charmant. Hè. De Noren, heel lang niet op een WK geweest. En ik vind dat ze ook een ongelooflijke goede PR hebben. Als je ziet die foto, wanneer ze als Vikings verkleed zijn, voordat ze naar dit WK komen, nu dat roeien. Het lijkt me ook een ploeg die gewoon heel goed aan elkaar hangt, waar er heel veel sfeer is tussen. Er is sowieso iets sympathieks over hen. Of zo.
1: Ja, ik kan me nu vergissen. Ik kan er ook niet genoeg voorbeelden meteen voor de geest halen. Maar dat typerende wat ze nu gaan doen, het heeft blijkbaar iets met de Scandinaven te maken. Ik herinner me de IJslanders.
2: Die ook hun,
1: ja, Dat is dan weer minder Scandinavisch.
2: Ja, dat is waar.
1: Maar dat komt uit het rugby natuurlijk, ja.
2: Ja, het gaat over het feit van dat ze de landen wel meestal zoiets hebben. Wij hebben dat nog niet, hè?
1: Nee, ik weet ook niet. Ja, ja. Ik weet niet of we het ooit gaan hebben. Ik heb de indruk dat we er een beetje te beschaamd voor zijn. Of zo.
2: Ja, wel, maar het is eigenlijk aan Nieuw-Zeeland dacht. Zo de hakka en dergelijke, dat zijn wel dingen die... Ja, dat vind ik leuk aan de week.
1: Ja, tuurlijk. En als het dan met een overwinning gepaard kan gaan, heel graag. Oké, Eudegaard, begin er maar aan. Het is een echte volksmenner. Hij kent zijn klassiekers. Zal er op getraind worden, vraag ik me af.
2: Nee, maar ik vind het ook wel leuk dat het stadion voor de rest ook wel stil is.
1: Ja. Ze gunnen de ruimte aan de Noorse fans.
2: Kijk, heerlijk toch iets.

0: Ik zie het nog wel eens terugkomen, misschien wel komende winter op veldritten en dat soort zaken. Ik denk dat we dit nog wel eens een revival in Vlaanderen op een of andere veldrit kan meemaken. We moeten de tweeën van Haaland er ook even bij halen natuurlijk. Hij doet het eendimensionaal, maar ik vind het vooral een doelpunt van de ploeg.
1: Ja, die geweldige bas van Oscar Boupen en Berg. Maar Haaland was een beetje verrast dat hij die bal eigenlijk niet 100% goed raakt. Gaat sowieso wel voor gewoon binnenkant voet die rustig binnenleggen. Maar raakt hem niet 100%. Dat zie je ook in de beweging dat hij er nog eens opnieuw naartoe loopt. Dat hij voelt van oei. Ja. Maar maakt niet uit. Het is zoals je zegt, Ruben. Goede bal van Oscar Bob. En dan ook gewoon goed overzicht behouden hier van Berg. En Haaland zijn vijfde.
0: Ja, zijn vijfde. Absoluut. Met een gelukje, maar dat maakt allemaal niet uit. Het belangrijkste is dat de bal erin zit. En de cijfers zijn waanzinnig. Men meldt mij net 53ste Interland voor Haaland. 60ste doelpunt voor Noorwegen. Ja, dan heb je...
1: Geen commentaar.
0: Dan moet er geen enkel commentaar gegeven worden. Ook niet van Zlatan natuurlijk, hoewel het cool was. Maar dat zijn allemaal vijgen na Pasen. Ze winnen 2-1, ze moeten nu tegen Brazilië. Je hebt al gezegd, ze hebben zeker hun kansen. Ze hebben nog wel wat kansen gehad natuurlijk in die wedstrijd. Ook de Ivorianen. En Haaland speelde een cruciale rol. En is niet te beroerd om mee te werken voor die ploeg.
1: Nee, dat is waar. Ik denk dat het in de eerste helft al zo duidelijk was. Maar hij komt ook natuurlijk altijd mee verdedigen, omdat hij zeer kopbalsterk is. Kijk, hier net gekopt en dan ook die bal wegwerken. En het mooie dan is, kijk, Haaland trapt die bal zelf naar voren en hij gaat er eigenlijk ook nog eens achterna. Als hij een assist aan zichzelf zou kunnen geven, dan had hij dat hier gedaan. Dus dat, ja, het typeert hem ook wel een klein beetje. Maar kijk, heel verdienstelijk. We hebben het voor de uitzending al laten zien. Raakt niet altijd veel ballen. Hoeft ook niet, want hij legt ze gewoon binnen en hij komt mee verdedigen waar nodig.
0: Ja. Goed mensen, we gaan stilaan de uitzending daarmee afronden. De Belgen hebben getraind ondertussen. Het is denk ik nog 24 uur en 50 minuten tot de wedstrijd. We kunnen echt beginnen aftellen. Iedereen op training blijkbaar, dus eigenlijk weinig bijzonders te melden. Tess laat wel weten dat straks of nu misschien ongeveer Charles de Ketelaere komt praten. Moeten wij daar iets uit afleiden? Is dat een teken aan de wand?
1: Hebben we niet geleerd in de voorbije twee weken dat Rudy Garcia vooral heel veel rookgordijnen oplaten, dus dat we niet te veel moeten vasthouden aan wat we denken te zien en te merken.
0: Op dat vlak is er dan toch nog niet veel veranderd. Ook Martinez kon heel goed mistgordijnen trekken.
1: Is het ook? Hè?
0: Maar daar wist je ook nooit iets van.
1: Nee, ik vind dat ons is al achterhaald. Ik zeg niet dat je open kaart en dat je vandaag niet je ploegopstelling moet posten op Instagram of wat dan ook. Maar om achter alles strategie te zoeken en dergelijke, dan denk ik gewoon, speel je wedstrijd. Ja, daar praten we wel verder.
0: Af en toe een beetje los. Straks nog een wedstrijd uiteraard met Maarten in de studio. Frankrijk tegen Zweden. En we verliezen Ivoorkust. Dit is het volledige programma, by the way. Kan morgen, als u vannacht niet opblijft voor Mexico Ecuador, wat Imke dus blijkbaar niet gaat doen. Maar ik ook niet. Maak je geen zorgen. We zijn met twee. We kunnen dan het magazine bekijken morgen vroeg om 9 uur. We verliezen dus met Ivoorkust, een van de Afrikaanse ploegen. En dat is een extra bijkomstigheid. We verliezen ook een van de ploegen die waarschijnlijk, of de naam van het land, die in het Duits het meest geweldig van allemaal klinkt. Mark Uitroeven zijnde mij dat in. Ik wist het ook helemaal niet. Geen idee hoe Ivoorkust in het Duits wordt genoemd.
1: Elfenbadkust, ik heb het geweten.
0: Je hebt het geweten?
1: Ik heb het geweten. Is het Elfenbadkusten of zoiets?
0: Ja, het komt wel heel kort bij. De Elfenbeinkusten.
1: Ja, bijna.
0: Het heeft iets met de slagtanden van de olifanten. Ja, ik ga mild zijn. Ik ga daar eigenlijk een punt voor geven, want ik had het helemaal niet verwacht. Hoe komt dat? Ergens gelezen.
1: Waarschijnlijk, ja. Zoals je zei, belezen van... Ja. Waarschijnlijk gewoon ergens gelezen. Ja. En ze nog
0: affiches
1: ergens...
0: van WK's die onthoud je uit 1938. En Duitse benamingen van landen die zitten ook ergens praten.
1: Ik heb een aparte voorkeur voor bepaalde zaken.
0: Die Elfenbeinkust. Ja. Goed, ze moeten naar huis. Niks aan te doen. Imke, dank je wel. Ik ga je ook naar huis sturen.
1: Dank je wel.
0: En u moet nog niet naar huis. Of enfin, u bent thuis, maar blijf vooral hangen. Want straks is er dus Frankrijk tegen Zweden. Tot de volgende keer.

0: Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de achtste finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: een jeugdsentiment. In de jaren 90 was voetbal was de
1: Hollandse school.
0: De Hollandse school, de 4-3-3, die kwam echt opdaan met de wingers echt op de zijlijn. En ik heb daar altijd iets mee gehad, dus jammer.
1: Ja, jij hebt ook in Nederland gespeeld. Wesley, je hebt ook in Duitsland gespeeld. Die liggen er ook uit, de Duitsers. Vroeger, toen wij jong waren, onze eerste wereldbekers, was Duitsland altijd een grote ploeg. Ook 4 keer wereldkampioen geworden. Daar is totaal geen sprake meer van. Hoe kan het? Wat is er gebeurd met dat Duitse voetbal?
2: Maar ik heb de basis gelegd voor het verval.
1: Dan ben je gladbaar.
2: In Nederland en in Duitsland. Het straffen is, als er in de wedstrijd Duitsland-Paraguay één ploeg had moeten doorgaan, was het Duitsland geweest. Maar doordat voetbal een lage scoresport is en je kan goed verdedigen en je gebruikt daar alle manieren voor. Gisteren heeft Paraguay er echt alles aan gedaan om die 1-1 te behouden en echt op penalties te laten uitdraaien. En dat is hun gelukt. Nederland, het geval daarvan, vind ik. Als je ze ziet spelen, dan dacht ik, oké, leuk, frivol bij momenten. Goede Somerville gezien bij momenten. En ineens ga je met 5 achterin spelen. Dat betekent nog niet, vind ik zelf, dat het daarom defensief is. Maar als je dan op je eigen helft gaat afwachten, dan is dat wel defensief.
1: Dat is onproblemenvaren.
2: Ja, en dat is wat wij in Ajax nooit gedaan hebben. Wij kenden dat niet, maakt niet uit Europees welke tegenstander je had. Je ging altijd uit van eigen kwaliteit. Natuurlijk altijd met respect en goed kijken wat de tegenstander doet, maar ja.
1: Dat hebben ze Koeman ook verweten, hè, in Nederland.
2: Ik lees dat allemaal eigenlijk niet, Maarten. Ik zie aan de wedstrijd, ik maak er mijn eigen analyse over en wat de anderen zeggen in Nederland. Ik vind dat er het gaat recht over. Ja,
1: het is te bitsig hoe Koeman de bondscoach is aangepakt.
2: Zouden sommige van die mannen echt eens op hun plek moeten zetten, vind ik.
1: Ja, absoluut. Frank, ik zou jouw mening ook willen vragen, maar ik durf het eigenlijk niet te doen, want jij bent gisteren naar een concert geweest in plaats van naar het voetbal te kijken.
3: Ja, wel, ik ben
1: daar. Dat is Costello in de AB.
3: Ja, inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat ik de wedstrijd niet heb gezien, hè, Maarten. Het was een heel goed concert, alleen had Elvis Costello last van zijn stem. Dus dat was wat minder, maar in zijn geheel was het een heel goed concert. Ja.
1: Maar je hebt de wedstrijden ingehaald, dat ging
3: ik heb
1: eigenlijk
3: zeggen. Ja, ik ben thuisgekomen. Ik heb dan gekeken naar Brazilië tegen Japan.
1: Ja, Brazilianen.
3: Deze morgen gekeken naar Duitsland-Paraguay. Dan was het middag en dan heb ik gekeken naar Nederland tegen Marokko. Dus ik heb het allemaal gezien en ik ben vooral, ik ben met jou ook akkoord. Maar vooral de analyse van Nederland gisteren. Wat Wesley zei, dat vond ik ook. Je kan dan wel met 5 beginnen. Dat te maken natuurlijk met vooral ook Hakimi. Hè, een beetje bang van Hakimi.
1: Beste ook, speler ter wereld op zijn positie.
3: En ook de wedstrijd tegen Zweden. Hè, de ploeg waar we net gaan naar kijken, of onmiddellijk gaan naar kijken. Hebben ze ook redelijk wel weggegeven op een bepaald moment. Maar het is de manier waarop je dan dat invult. En ik vond ook bang staan wachten op eigen helft.
1: On-Hollands een beetje.
3: Dus je kan ook vanuit die vijfmans verdediging ook initiatief nemen. En dat was er helemaal niet bij. En dat was voor mij ook een ontgoocheling.
1: Ja, ook opvallend, in die 2 penalty-reeksen zijn 10 penalties gemist gisteren. Hoe kan zoiets, Wesley?
2: Het is eigenlijk een logische verklaring, Maarten. Kijk, en die vragen worden heel veel gesteld door de persmensen. En als ze luisteren vandaag, ik zal het nog 1 keer zeggen.
1: Ja.
2: Na te bootsen.
1: Dit kan je niet
2: stress,
1: trainen.
2: Kijk, Harry Kane heeft al gemist, Messi heeft al gemist. Dat zijn mannen die ze heel
1: altijd
2: vaak binnenshotten.
1: Ja.
2: Het doet iets met een mens als je op een WK een penalty moet trappen. En zeker in deze fase, omdat je weet, als je mist, kan het gedaan zijn. En je kan dat 100.000 keer trappen. En akkoord, je zal een standvastige trap hebben. Wij weten dat allemaal. Maar wat wij ook weten, ik heb het nooit meegemaakt, maar we hebben wel een WK gespeeld, Frankie ook.
1: 4 zelfs. Hè?
2: Ja, dat die stress dat daar aanwezig is, dat je dat niet kan nabootsen. Dat gaat niet.
1: Dus het heeft geen zin dat de Belgen bijvoorbeeld zouden trainen op penalties morgen tegen.
2: Het heeft zin dat je een vaste trap hebt. En dat je, maar de stressfactor is te bepalen. Dat zien wij ook.
3: Ja, de spanning neemt het soms te veel over. Maar ik heb ook alle respect voor degene die daar naar die 11 meter stapt om die bal binnen te trappen, in het beste geval. Maar bijvoorbeeld Woltemade, de aanloop van Woltemade om jou...
1: Duitser?
3: Ja, om jou duidelijk te maken dat ik het gezien heb. Ja. De manier van aanlopen.
1: Ik geloof die.
3: Te veel trippelen dan.
1: Dat is nooit een goed teken.
3: Daar heb je dan wel problemen mee.
2: Op dat moment. Vaak,
1: ja. En dan missen ze ook vaak. Als ze
3: en je weet al, alleen je weet al, je denkt van oh nee, dat is te veel, jong, dat is te veel. Ja,
1: dan voel je dat hij gaat missen. Ja,
3: ja oké. Okay. Hetzelfde geld gaat hij nog binnen, maar als ze dan op die manier missen, dan heb ik daar wel problemen mee. Als je daar komt en je denkt van hier, paf, pataat, mijn overtuiging probeert om te zetten, ja, dan kan je hem nog altijd missen, maar dan vind ik dat je ze helemaal niks kunt verwijten. En bij Woltemade, daar heb ik dan toch ook wel een beetje problemen mee.
1: Oké. Okay. Goed, morgen is staan de Rode Duivels, al dan niet met penalties. Die spelen morgen 10:00 s'avonds. Belgische tijd spelen ze tegen Senegal. Ze hebben vanavond om 8:00 getraind. Tess Elst, die is er altijd bij wanneer de Duivels trainen. Tess, heb jij zicht op de zaak? Hebben de Rode Duivels ook al flink getraind op eventueel strafschoppen morgenavond?
4: Ja, Maarten, ik probeer je goed te verstaan, maar we staan al in het stadion. Ze zijn hier aan het repeteren voor morgen. Het is hier waanzinnig luid, maar ik denk dat het ging over trainen op penalties. Voilà, startende muziekje, altijd handig. Trainen op penalties, dat hebben ze vanochtend niet gedaan toen wij erbij stonden. Het was nog een kwartiertje open training. Daar was wel iedereen aanwezig. Dat is de eerste keer dat wij dat hebben kunnen meemaken. Dat de 26 Rode Duivels samen op het veld stonden. Dus ook met Zeno De Bast en met Leandro Trossard, die ook al eens ontbrak door load management. Dus iedereen zou wel fit zijn voor morgen. Dus we hebben ze niet zien trainen op penalties. Hoewel, ik heb het al eens eerder gezegd, die zwarte doeken rond het trainingsveld, die zijn niet helemaal ondoorzichtig. Dus toen ik terugwandelde naar het hotel gisteren, heb ik ze toch zien trainen op penalties. Ook al was dat niet de bedoeling dat ik dat zou zien. Ik ben niet blijven gluren wie het was en naar welke kant ze trapte, maar er wordt dus wel op getraind. Ja.
1: Ik hoor dat er heel veel lawaai is daar in dat stadion bij jou. Tess, ik ga toch nog één vraag proberen te stellen. Heb je eigenlijk al zicht op wie er eventueel zou starten morgen tegen Senegal?
4: Ja, het wordt erger en erger. Heb ik daar zicht op? Nee, niet echt. Ik kan alleen zeggen dat dus, ja, iedereen op training was. Dat ze straks Charles de Ketelaere naar de persconferentie sturen. Dus is dat dan een teken dat Charles de Ketelaere gaat starten? Ik denk wellicht wel. Anders zou het een beetje sneu zijn voor hem dat hij het hier eerst moet komen uitleggen. En dan morgen op de bank zou zitten. Voor de rest hebben de bondscoach gisteren al gesproken. Daar wou hij niet in zijn kaarten laten kijken. Hij wou niet zeggen of Hans van Aken al dan niet zou spelen. Ook de positie naast Brendan Mechelen, gaat dat opnieuw Arthur Theat zijn? Of gaan ze voor Nathan Engoy kiezen? Allemaal vraagtekens waar we het antwoord, de coach kennende, ook vandaag nog niet op gaan krijgen. Maar dat zal voor morgen zijn, zo'n uur en een kwartier voor de wedstrijd. Dan hebben we die opstelling en dan gaan we zien of hij opnieuw, ja, toch veel wissels doorvoert. Want dat is al elke wedstrijd gebeurd. Vorige keer 5, de keer daarvoor 4. Dus het is nog raden, Maarten, tot ja, morgenmiddag.
1: Prima, Tess, dankjewel en veel plezier nog. Ik ga geen vraag meer stellen, want het is echt wel heel moeilijk, denk ik, daar met al dat geluid in dat stadion. We nemen de toernooidappel er dadelijk nog even bij, want naast Canada tegen Mexico is er nog een tweede achtste finale bijgekomen. Marokko, moet ik zeggen, Canada tegen Marokko, nog een tweede achtste finale bijgekomen. Dat is Noorwegen-Brazilië. De Nooren die wonnen daar straks met 2-1 van Ivoorkust. Het was Erling Haaland die zorgde met een wat vreemde baltoets, toch lijkt die bal te willen controleren, voor de winning goal voor de Nooren. En dat was in minuut 86. Het is al de vijfde goal van Haaland op dit WK. En Noorwegen zal dus het in de achtste finale opnemen tegen Brazilië. En de winnaar van de wedstrijd van vanavond, Frankrijk of Zweden, speelt niet tegen Duitsland, want die zijn eruit gegaan, maar dus tegen Paraguay in hun achtste finale. Frankrijk-Zweden, daar gaan wij dus naar kijken. En die wedstrijd die wordt gespeeld in New Jersey.

0: Het New York Stadium is een American football stadion in New Jersey. Het kostte 1,4 miljard euro en was lange tijd het duurste stadion ter wereld. Hier wordt op zondag 19 juli ook de finale gespeeld. Maar dus eerst ook deze 16e finale tussen Frankrijk en Zweden. Arnar, bij de Zweden zijn de twee spitsen daar de grootste vedettes van de ploeg. Dan heb ik het over Jeukeres en over Isak.
1: Ja, dat klopt. Maar Zweden heeft het wel zeer moeilijk gehad de laatste jaren. Dus de nationale ploeg heeft echt, ondanks dat zij zulke spelers in hun ploeg hebben, binnen hun land hebben zij echt hele slechte resultaten gehaald in de voorbije 3-4 jaar.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, hoe komt dat?
0: Slechte bondscoach?
1: Er zijn een aantal bondscoaches geweest voor Graham Potter, die er nu is, die wel een hele goede coach is en coach van Chelsea is geweest bijvoorbeeld. Maar Graham Potter heeft eindelijk zijn carrière gestart in Zweden. Als een jong gast was hij trainer bij Östersund in Zweden. Maar ik denk, ja, waarom is dat moeilijk geweest? Vooral, Zweden heeft heel lang 4-4-2 gespeeld. Er werd nooit iets anders gespeeld dan 4-4-2. En nu, met Graham Potter, spelen ze toch vaak met 3 of met 5 van achter. Dus dat is ook al een beetje veranderd. Dus de voetbal verandert in de wereld. En je moet ook wel mee.
0: Zijn ze mee met de nieuwe trends.
1: Ja, zijn ze mee? Ja, ik denk nu, ze zijn natuurlijk in het topland op het WK, maar ze hebben het wel geluk gehad dat zij zo'n goede trainer en een trainer die echt aan de top gewerkt heeft, hebben kunnen strikken. Want zulke mensen zijn niet altijd vrij. Maar ze hebben hem nu kunnen, ook door zijn link met Zweden van vroeger. Dus dat is wel goed. En hij heeft ze wel door die play-offs geloodst met 2 overwinningen. Dus, maar ze zaten in de Nations League C onlangs. Dus dat is al heel laag. Want Zweden heeft eindelijk altijd wel goede voetballers gehad.
0: Ja, Brolin en zo destijds. Ja, Ibrahimovic natuurlijk, die kennen we allemaal. Maar het was een hele goede ploeg. Asprilla bijvoorbeeld, die spelen daar ook nog bij. De Zweden die pakken vaak uit met een laag blok. Dat hebben al veel landen zien doen. Belgen weten er alles van, de Brazilianen. Gisteren nog, Frankie, je hebt die wedstrijd opnieuw herbekeken. Engeland heeft dat ook al meegemaakt. Wat doe je tegen zo'n laag blok? Want dat lijkt een oplossing die alle ploegen gaan moeten zoeken. De grote ploegen toch, tegen de kleinere.
1: Het is mij wel vooral opgevallen dat echt een trend is op dit WK. Een trend om die lage blok. En dat is eigenlijk een beetje wat ik zeg. De voetbal is een beetje een cyclus. Wat dat er vroeger was, komt altijd terug. Een paar jaar geleden was het verboden om die lange ballen te spelen. Alles was kort, kort, kort. Die lange bal komt er terug in. Maar je merkt wel dat die lage blok nu vaak terugkomt. Waarschijnlijk ook omdat het toernooi is groter. Veel meer landen die spelen. En we zien hier bijvoorbeeld de Belgen tegen Iran. Iran was net hetzelfde, een hele lage blok. En België probeert hier bijvoorbeeld door het centrum te voetballen. We gaan hier straks zien. Al de spelers van Iran zitten hier op beeld. Trossard die naar binnen gaat. Wel een hele mooie 1-2. Maar we zien hier 16 spelers in een ronde 16 meter. En dit is onmogelijk. Hier moet je al ongelooflijke kunde hebben en een beetje geluk met de trap als je hier wil scoren. Hetzelfde hier gisteren, Brazilië. Japan met 11 spelers of 10 veldspelers. En de ruimte ligt altijd aan de buitenkant en bij die gele cirkels. Brazilië probeert hier door het centrum. Maar we hier stress gaan zien. Ja, er is hier geen doorkomen aan. Dus het enige wat je kunt doen is op doeltrappen van 20 meter of wat dan ook. Dus de oplossingen daarvoor, voor mij zijn die altijd daar op de buitenkanten. Hier zien we Vinny Junior. Die gaat van links heel snel kantelen naar rechts.
0: Omdat daar ruimte ligt.
1: Daar komt de ruimte in die cirkel. En dan, wat het daarna belangrijkste is, dat is dit. Die voorzet komt. En doordat je de voorzet geeft van deze ruimtes, zijn de verdedigers bijna altijd aan het kijken naar de bal. En ze zien die lopende mensen niet. Dit was kort na de rust van Brazilië. Hier opnieuw. Bal naar buiten, terug naar die ruimte. En dan die voorzet.
0: Hier zien en de lopende mensen.
1: De lopende mensen. Want hier zien we de verdedigers. Die kijken allemaal in de richting van de bal. En je kunt altijd tussen, als je voorzet over die eerste verdediger komt, kun je altijd voor een verdediger lopen. En dan komt er hier in de tweede zone iemand vrij. En dit was een gemaakte doelpunt die op een ongelofelijke manier wel niet binnen gaat. En hier komen we terug naar Zweden. Zweden tegen Nederland. Gakpo die hier de bal terugkrijgt in die ruimte. Kap naar binnen. En hij trapt hier zelf op doel. Maar als je hier kijkt naar de Zweden, weer al. Ze kijken allemaal naar Gakpo. En die hebben geen oog voor die twee spelers hier in die tweede zone. Dus voor mij is dit altijd de oplossing tegen die lage blok. Ruimte zoeken op de flanken en die voorzetten kunnen brengen. Maar Engeland heeft er last mee gehad. Brazilië heeft er last mee gehad. Duitsland gisteren. Dus, en dat is wat er ook vaak niet meer mag in de voetbal. Maar dat komt nu terug. Dat is die voorzetten geven. De laatste jaren willen we allemaal breien door het centrum en in die assistzones komen. Maar dit komt een beetje terug, die voorzetten.
2: Arner, dankjewel voor de masterclass. Ja. Hoe moet je een laag blok ontmantelen? En Frank heeft al een keer of vijf zijn vinger opgestoken. Zeg het maar, Frank.
3: Nee, maar dat deed Duitsland dan ineens de tweede helft wel. Wat Arner hier net zegt.
2: Om die ruimtes aan de zijkant op te zoeken en de
3: voorzetten komen dan met die voorzetten. Ja. Tweede helft koos Duitsland daar duidelijk voor. En scoren ook met Havert.
1: Brazilië ook.
3: Ja, dus,
2: En het werkte bij de Brazilianen, want ze scoorden heel snel.
1: Altijd. Ja. Het werkt altijd, maar alleen je moet daar sneller mee beginnen. Maar het is gelijk dat een zonde is tegenwoordig om een voorzet te geven. Maar ze beginnen er allemaal mee als ze voelen van oei, we staan hier achter.
2: Wesley?
1: Hoeveel doelpunten heb jij zo gescoord?
4: Ik had geen carrière gehad anders. Nee, maar daar leefde ik van voorzetten, wat net getoond is. Ik kan dat ook niet begrijpen.
2: Waarom die ploegen dat niet doen? Ja, om op die manier tegen zo'n lage blok te spelen.
4: Het makkelijkste, hè? Van punt A naar punt B een bal trappen, dat is veel sneller dan dat je met een actie...
2: Het verschil probeert te maken.
4: Ja.
2: Goed, de Fransen. Is de ploeg gewijzigd eigenlijk, Wesley, ten opzichte van de vorige wedstrijd?
4: Ja, het is bijna dezelfde ploeg als tegen Irak, denk ik, net. Met Tchouaméni die in het elftal komt. Voor de rest zijn het daar diezelfde namen. En zeker voorin kijken naar Mbappé, Olise, Dembélé en Barcola. Die toch de voorkeur krijgt op Doué. En dan Rabiot, Tchouaméni. En achterin, ja, dat zijn eigenlijk wel de sterkste mannen. En dan de linksbak is een beetje voor mij de probleempositie bij de Fransen. En daar krijgt Digne het voordeel op Hernandez.
2: Ja, is dit Frankrijk al helemaal op topniveau of kunnen ze nog verbeteren en nog groeien in het toernooi, Frankie?
3: De tweede helft tegen Senegal was dat toch al geweldig goed. Maar het hoeft niet altijd het beste Frankrijk te zijn om afstand te kunnen nemen van de tegenstander. Want ze hebben zoveel individuele kwaliteit. En nu zagen we in de laatste wedstrijd ineens Dembélé met een hat-trick met drie geweldige goals. Dus ik denk dat Frankrijk de luxe heeft om een keer een mindere match te permitteren. En ze gaan ze nog winnen door individuele kwaliteit. Ja, alleen moet ik zeggen, verdedigend kan het toch nog wel beter, vind ik. Hè. Ook in de laatste wedstrijd tegen Noorwegen gaven ze toch nog wel wat kansen weg. Ook tegen Senegal in de eerste helft ook. Dus daar moet het misschien nog net wat beter worden. Ja. Misschien inderdaad met wat Wesley net zegt, ja, op de linkerkant. Centraal is Saliba zeker een betere optie dan Lacroix. Maar goed, die speelde uit voorzorg niet vorige wedstrijd. Maar normaal gezien vind ik is dit de beste ploeg van het toernooi.
2: Ik heb er nog één vraag over. Mbappé en Dombele scoorden allebei al vier keer. Hoe stop je die mannen af? Hoe gaan de Zweden die proberen op te vangen? Die topvoetballers, die razendsnel zijn, de goede vriend.
4: Ja, sowieso niet individueel, want dat gaat niet. Ja, als je die jongens één tegen één laat...
2: En ze zijn je voorbij, dan is het...
4: Ja, je kunt... dat is niet te geloven. Als je dat werkelijk, als je die mannen ziet spelen... Je kunt je soms niet inbeelden als je ernaast staat of langs de lijn en je ziet ze opwarmen, je ziet ze versnellen. Dan beseft je pas hoe moeilijk dat is in één tegen één situatie die mannen af te stoppen.
2: Maar Frank, je weet het.
3: Nee, nee.
2: Want ik zag je weer je vinger opsteken.
3: Nee, nee. Meester Maarten. Het gaat in een 5-4-1 zijn, in een laag blok.
2: Maar nu weten we allemaal hoe je zo'n laag blok.
3: Alleen een 5-4-1. Dus,
1: als je dat doet, dan zit je Dembélé. Zoals in de vorige wedstrijd, die dribbelt dan naar binnen en schiet er drie in de verse.
3: Dan roepen wij, je moet voorzetten.
2: Ja. Goed, mannen. Ze zijn het veld aan het opkomen, dus we moeten naar de Verenigde Staten. We moeten naar New Jersey, want daar wordt die wedstrijd gespeeld. En we gaan luisteren naar collega Bert Sterks.
5: Iedereen gaat richting de middencirkel waar de hymnes zo meteen zullen gezongen worden. Het is de eerste van drie volledig Europese 16e finales. Later krijgen we ook nog Spanje, Oostenrijk en Portugal, Kroatië. En na Noorwegen, Frankrijk is Frankrijk nog wat meer op een piedestal geplaatst. De absolute topfavoriet speelt hier al in dit stadion zijn eerste wedstrijd in het MetLife Stadium tegen Senegal. Maar Frankrijk is nog beter geworden, is nog gegroeid. En wie weet zien we ze op de allerlaatste dag op 19 juli ook opnieuw hier terug in East Rutherford, New Jersey. voor de finale van het WK voetbal 2026. Perfect rapport in de groepsfase. Terwijl je van Zweden kan zeggen dat het een klein wonder is dat het hier in de 16e finale zit. Als een kreupelpaard door de kwalificaties gesparteld. Dan toch met één hak over de sloot via de Nations League en playoffs naar het WK geraakt. En dan met de beste derdes naar de 16e finales. Dus elke seconde is eigenlijk een klein beetje bonus vanaf nu voor Zweden. Iedereen staat klaar voor de nationale volksliederen. Daar staat Jukeres. Eerst moet Shakira uitgezongen zijn voor we aan het officiële moment kunnen beginnen. En voor iedereen helemaal op zijn plek staat. Dat duurt wat langer als de hele kern daar moet plaatsnemen. Vanaf nu kan het altijd de laatste keer zijn dat we Didier Deschamps de Marseillaise zien zingen. Want na het toernooi neemt hij afscheid. En als Frankrijk er vandaag zou uitgaan, is het dus de laatste keer.

met de zon in de ogen van Kylian Mbappé. En u zag hier en daar al wat zweetparelen. Het is inderdaad meer dan 30 graden warm. Du gamla, du fria, het volkslied van Zweden.

Met de prinsen Daniel en Oscar die meezingen vanuit de VIP-tribune. En ook Graham Potter is dus een woordje Zweedsmachtig. Eerst nog clubtrainer geweest in Zweden bij Östersund. Vandaar waarschijnlijk dat hij Dougamla Dufria ook wel aardig kan meebekken. De scheidsrechter komt uit Nederland. Toch nog een man in oranje, letterlijk en figuurlijk in dit geval, op het WK van onze noorderburen. Danny Makkeli toe aan zijn derde wedstrijd op dit wereldkampioenschap. En laat het een voorbode zijn. De vorige twee leverden een pak doelpunten op. USA Paraguay 4-1 en Marokko Haiti 4-2. Dus we tekenen er meteen voor dat we opnieuw zo'n doelpuntenfestival krijgen in het MetLife Stadium. De trainingsjasjes mogen snel uit bij deze hitte, hoop ik, bij de Fransen. Het moet maar even voor de foto en voor het officiële moment. Wat hebben ze al indruk gemaakt, vooral offensief, de Fransen. En de defensie is dan een beetje de Achilleshiel. Het is maar een hieltje, denk ik. Want Didier Deschamps, kennende pragmaticus toch niet, meteen een voetbalromanticus, heeft hij daar toch wat aan gesleuteld. Zeker wanneer de belangrijker en moeilijker wedstrijden eraan komen, zal hij dat niet zomaar laten gebeuren. Toch iets waar hij vroeger meer op hamerde en meer mee bezig was dan nu misschien wel door die overdaad aan offensief talent. U ziet redelijk wat jonge kopjes bij de Zweden. Graham Potter durft het aan om jongeren als Bergval, Ayari gewoon in de basis te zetten op dit WK. Prille twintigers. En ze hebben het al goed gedaan. Ayari twee keer gescoord, bijvoorbeeld. En deze man, Mbappé, al vier keer. Moet er wel nog twee bij doen om naast Messi te komen tijdens dit WK 2026. Bram van Driet, zoals de stadionspeaker het zei, is de assistent VAR vandaag. En met de hoofdvaar kan hij alvast in het Nederlands communiceren. Alleen de Pool kan dan even niet mee, dus het zal toch in een andere voertaal zijn, neem ik aan. De opstellingen bij Frankrijk met Lucas Digne, die boven Theo Hernandez is verkozen op de linkerflank. De rest van de defensie blijft hetzelfde met Rabiot en Tchouameni centraal op het middenveld. En dan komt het sterrenensemble eraan met Barcola, Olise, Dembélé en Mbappé. Met Olise die het sinds die derde wedstrijd wat meer centraal doet. Begon dit toernooi op de flank. Tegen Senegal, tegen Irak, maar tegen Noorwegen dan in een wat centralere rol gaan voetballen. En dat pakte heel goed uit. Bij Zweden geen hiel meer centraal achterin. Hij is geblesseerd, is al naar huis, is geopereerd. Dus achterin wel wat andere namen. Bergval staat voor het eerst in de basis op het middenveld. Svensson ook op de rechterflank. En het drietal voorin is er één om u tegen te zeggen. Isaac, Jeukeres en Elanga. Eigenlijk geldt voor beide landen dat ze meer talent voorin hebben dan achterin. Daar zit hij, Didier Deschamps. Terug van weg geweest, even naar huis geweest voor het overlijden van zijn moeder Ginette. Moeilijke dagen gekend. Maar zo zei hij, blij dat hij zijn gedachten weer wat kon verzetten. Bezig zijn met zijn ploeg waar hij warm is opgevangen. In l'équipe zeiden ze, beaucoup d'émotion pour un homme seul, mais pas un seul homme. Geen eenzaam man, bleek in die kern van Frankrijk. En uiteraard ook goed vervangen door zijn assistent Guy Stéphan in die vorige wedstrijd. Hij is er klaar voor, Kylian Mbappé, 27 jaar. 16 WK-doelpunten. New York, New Jersey, en in deze arena maakte hij er al twee tegen Senegal. Barcola maakte toen het derde doelpunt voor de Fransen. In het moerasgebied. Een uurtje rijden zowat buiten New York City. In de volgende ronde wacht Paraguay. Dat gisteren dus Duitsland uit het toernooi knikkerde met de penalties. En daarna de winnaar van Canada-Marokko. Als we nog wat verder de toekomst inkijken. De eerste keer Zweden met Svensson op rechts. Die wordt afgetroefd in het duel door Digne. En hij voelt meteen dat Bergval zinnes is om zich niet te laten doen vandaag.
Lucas Bergval, 20 jaar nog maar. Het zal allemaal zo weg niet zijn, denk ik, bij Luca Digne. Ze delen de voornaam dus, Luca en Lucas. Maar zullen elkaar in theorie niet zo heel veel tegenkomen. Bergval, centrale middenvelder. Digne, linksback bij Frankrijk. Upamecano. En dit is Digne weer. Theo Hernandez was sterk in het vorige WK van de Fransen, maar nu een schim van zichzelf. Zijn broer zit overigens ook in de selectie. Luca Hernandez, broer van Theo. Maar het is voorlopig niet hun toernooi. Inworp voor Zweden met Svensson. En een vallende Jeukeres wordt even achterover getrokken. Interessant duel natuurlijk. Jeukeres tegen Saliba. Allebei Arsenal. En vervelend vind ik toch als je tegen je clubmakker moet spelen. Je weet wel wat hij gaat doen, maar toch altijd anders weer dan tegen een spits die je van haar nog pluimen kent als persoon dan. Lange bal van Zetterström. Hij was niet de eerste doelman bij de start van het WK. Toen stond Christopher Nordveld tussen de palen, 37 jaar. Maar na die 5-1 tegen Nederland, die nederlaag, moest hij plaatsruimen voor de 10 jaar jongere Zetterström. En zo spelen ze met z'n drieën achterin, met Lagerbielke, Lindelof en Gudmundsson. Diepe bal voor Jeukeres, weer in dat clubduel uit Londen. En daar is een eerste keer Isaac, schotje in de handen van Menja. Eerste doelpoging voor Zweden na 2,5 minuut. Door de benen. Dat is wel degelijk bewust van Upamecano. Maar eerder gekraakt toch die bal van Alexander Isaac. Eén doelpunt gemaakt tegen Tunesië. Tchouameni is geveld. Isaac verdedigde meteen terug. En dat was goed op. Verdedigen met Saliba. En dat mag dan wel al een keer gezegd worden dat die defensie nog wat steken laat vallen als je het gewoon bekijkt. Koundé, titel in Spanje. Upamecano, titel in Duitsland. Saliba in Engeland. Digne, Europa League gewonnen. Zo slecht is dat dan ook weer niet natuurlijk. Alleen moet het allemaal wat samenklutten. De eerste keer Dembélé voor Frankrijk. De grote man tegen Noorwegen met zijn 3 doelpunten. En meteen door 2 spelers opgevangen. Een vrije trap met Olise. Ik weet niet of dat een signaal was, even aan het oor krabben. Sinds een verre bal op het hoofd van Saliba. Doelman komt niet. En dan zit er nog even Upamecano bij. Nog niet zo helemaal weggewerkt bij Zweden. Werd even heter dan ze verwacht hadden. Uiteindelijk komt er niet echt een doelpoging van. Frankrijk neemt meteen het initiatief. Laag blok van de Zweden, zoals te verwachten was. Geen druk zetten op de bal, nee. Wachten daar laag voor hun rechthoek af. Heel veel geelhemden op. En een breedte van 1,20 meter over dat terrein. Dembélé opzij. Ja, bijna Mbappé, maar goede stiel op het middenveld van Bergval. En snelheid van Elanga. 2 doelpunten al. En zijn rug ging Svensson mee. Nu is de ruimte weer helemaal dicht. Combineert daar nog wel en probeert eruit te komen met Ayari. Meteen de diepte in. En Zetterström gebruikt zijn voet dan maar een keer, omdat hij Barcola zag aanstomen komen. Jacob Widdel Zetterström speelt in de Championship in Engeland bij Derby County.
maar 7 clean sheets het afgelopen seizoen. Koundé combineert met Dembélé. Tegen zijn flank, Tchouaméni. Aardig van voet tot voet, maar zoals u ziet, weinig ruimte om daar tussen de linies te spelen. Rabiot. Dat was te kort. En dat is een overtreding van Rabiot op het middenveld. Trouwe luitenant van Didier Deschamps. Sinds 2012 de bondscoach van Les Bleus. Weinigen die het zo lang volhouden. En zeker niet bij Frankrijk. Maar het is dus welletjes geweest na dit toernooi. Wereldkampioen 2018. Finalist 2022. En wat volgt er nu nog in 2026? Volgens iedereen de topfavoriet. En niet onterecht natuurlijk. Rabiot, dat was sterk, maar wel hard voor Barcola. Bergval, Barcola is blijven liggen en Matali staat er dichtbij. Hij wordt genoemd bij Arsenal, deze man, Bradley Barcola. Maar ze ook wel Morgan Rodgers zouden willen aanwerven. Maar ze zijn allebei aan de dure kant natuurlijk. Jong en gegeerd. Goede diepe bal van Upamecano en Mbappé stond klaar. Maakt het gebaar dat het een beste bal was. Svensson, nieuw op rechts. Linksvoetig, net zoals de andere man die daar de voorbije wedstrijden stond. Bernhardsson, redelijk wat linksvoetig in die ploeg bij Zweden. In de hele selectie. Elanga speelt meteen diep voor Isaac. Makkelijk opgevangen door Saliba en heel rustig uitgevoetbald door Maignan. Penalty gepakt in de vorige match tegen Noorwegen van Strand Larsen. Stel dat het tot strafschoppen komt, heeft hij dat mentale voordeel toch al dat hij er al eentje heeft uitgehaald tijdens de toernooi. Allez les bleus. De Fransen lijken mij in overtal te zitten. Niet zo heel veel geelhemden te zien. Misschien ergens samen in een hoekje van dit gigantische stadion. Met meer dan 80.000 plaatsen. En de Leuf wil dat er iemand kort komt. Nou, dan moet hij inleveren. Vond echt geen optie daar in het uitvoetballen. Dat deed Frankrijk goed. Alle lijnen afgesneden. En Rabiot laat zich een keer uitzakken tussen de centrale verdedigers. Tchouaméni. Koundé is al wat hoger geschoven, zodat Olise en Dembélé wat naar het midden kunnen kruipen. Koundé nu zelfs mee de diepte in. Veel positiewissels en het zal nodig zijn als je ziet hoe dicht die Zweden bij elkaar spelen om ze uit elkaar te trekken. Die niet met balverlies en dan opletten voor de tegenaanval, want daar speculeren ze nu natuurlijk op een diepe bal voor Gyökeres. En hij gaat er nog net als eerste bij komen. Sterk werk was dat met Upamecano in de rug. Spel verleggen nu was de bedoeling met Ayari, dat lukt niet meteen. Want niemand had het veld daar breed gehouden aan de linkerkant. Svensson. En dit is Bergval weer. Ze hebben geen haast. Duidelijk lager balritme in het rondspelen dan de Fransen. Dat was een misverstand. Gyökeres dacht dat Ayari zou meeschuiven, maar dat deed hij uiteindelijk niet.
Rangers al erg lang volhoudt. Als bondscoach is die trouwens Arsène Wenger weer zitten. Al vaak gespot in de tribunes. En is dat Savicevic die daar ook zit? Met het grijze haar. Tegenwoordig werkzaam bij de Bond van Montenegro, als ik me niet vergis. Maar ik zei dus, waar Deschamps lang volhoudt, heeft Koeman dat minder lang gedaan. Want hij heeft afstand gedaan van zijn positie als bondscoach van Nederland. Graham Potter. Voor hem, net zoals voor Zweden, een klein wonder dus dat hij hier zit. Volgde John Donaldal Thomasson op. Ergens in de herfst van 2025. En op de een of andere manier heeft die Zweden dus toch nog weten te kwalificeren via de play-offs tegen Oekraïne en Polen. Maakt de naam in het Zweedse voetbal door met Östersunds 3 keer op een rij te promoveren en de beker te winnen en Europees te voetballen. Opletten voor Mbappé. Dembélé buitenom. Dat is toch de bedoeling, maar raakt Gudmundsen niet voorbij. Ja, sterk werk. En u merkt meteen wat het daar betekent achterin wanneer ze een van die toppers een keer kunnen afstoppen. Peppen elkaar meteen op. Deschamps en Guy Stéphan. Meer zij aan zij. Gyökeres weer sterk achteruitlopend, kon er nog net bij. Bijna de stier van Bergvall. Gekopt door Lindelöf. Duwt hij in de rugtoek van Gyökeres. En inderdaad, Isaac staat in buitenspel en laat die bal lopen voor Upamecano. Het moet nog wat losbarsten. 1 doelpogentje maar in 13 minuten. Is verloren en de doelman had geroepen volgens mij Zetterström, maar het loopt allemaal wel goed af. Helemaal tot bij Maignan. Miste het WK in Qatar. Maar nu sluit stuk nummer 1 dus bij Le Bleu. Digne gaat mee. Draaien, keren met Bergvall in de rug. En ze vinden heel moeilijk de ruimtes voorlopig. Ze zijn nog geen enkele keer in de rug van de defensie geraakt. Ook over de flanken er niet weten uit te komen. Maar ook in vorige wedstrijden, bijvoorbeeld die tegen Senegal, kwam de motor pas echt op gang in de tweede helft bij Frankrijk. Er zijn heel veel wisselmogelijkheden, natuurlijk nog veel talent op de bank. Om het verschil te maken met frisse benen in de tweede helft. Als dat even nodig is. Mbappé. Ook daar wordt hij goed afgeschermd. Door Bergvall. Of het was zelfs Gyökeres die mee verdedigde. En daar was dan toch een eerste keer een voorzet die wat oplevert. De verdienste van Jules Koundé. Dat Frankrijk zijn eerste hoekschop mag trappen na een kwartier. Bedeesd applaus van op de tribunes voor dat eerste kleine succesje. Ver naar de tweede paal, Lindelöf sterk. Werd ook niet echt bedreigd. En Tinje probeert het dan maar een keer en zet er Ström een eerste keer in actie. Loest er nog even. Je verwacht het niet meteen van Luca Digne, die nog geen enkele keer heeft gescoord voor de nationale ploeg. Het clubverband wel uiteraard. Hij had er een goed zicht op. Zetterström mocht eigenlijk niet in de problemen komen bij die bal. En zo heeft ook Frankrijk nu een eerste schot tussen de palen, net zoals Zweden. Isaac ziet Strout meelopen over links. Dit is Gudmundsen. Speelde ook al een
keer op de flank in de toernooi. Nu mee in de achterste linie met Lindelöf, Lagerbielke. En Svensson, soms is hier meer rechtervleugel, dan is hij weer echt rechtsback. Het switcht al een keer van 4 naar 5 en terug. Zo weer duidelijk met zijn 4, zoals je kon zien. Mbappé, ook maar een keer proberen. Knietje achter de bal van Zetterström voor de veiligheid. Maar het kanon vuurt nog niet met scherp. Het zijn nog wat opwarmingsballetjes. Makkelijk opgevangen, Upamecano. Dat is een bal die heel makkelijk verloren is gegeven door Zweden. En nu het tempo nog niet zo hoog ligt, kan het denk ik nog niet zoveel kwaad. De Fransen zijn nog niet indrukwekkend. Dembélé het veld breed. Goeie tackle is dat. Van Strout. En Jeukeres is weer de enige man voorin. Het is man tegen man met Saliba. De twee mannen van Arsenal weer. En weer wordt hij achterover getrokken. Dat doet hij slim. Dat is dan wel elkaar kennen. En hij profiteert er het meest van tot nu. Voelt de armen keer op keer. En ja, dan speelt het slim uit. Want heeft zelf ook wel het shortje vast van Saliba. Sterk werk. En maar beuken in die rug. Nog wat aan de hals trekken ook van Jeukeres.

Zijn haar lijkt wel gebeiteld door een beeldhouwer. Ligt altijd net in diezelfde plooi. Victor Gyökeres. 37e cap voor hem. En zo kunnen ze een eerste keer weer opschuiven met Veenvolk. Vrije trap met Svensson. Opgevangen door Lager Bjelke, maar niet springen. Als je daar iemand hebt met een meer dan gemiddelde techniek, wordt het een gevaarlijke bal. Maar Lager Bjelke kreeg hem absoluut niet onder controle. En dat was opletten en zou gevaarlijk kunnen worden, maar Svensson staat nog op te letten. Rabiot met de eerste keer wat ruimte in de centrale as. De Zweden zijn allemaal wel teruggekeerd, maar Barcola is zijn mannetje ook voorbij. Voorbij Lager Bjelke en de box in. Zo kan hij het wel doen natuurlijk. En een eerste echt goede kans voor Frankrijk. Bradley Barcola. Met wat overtuiging getrapt, toch wel niet gekadreerd. Niemand kon hem volgen. Bleef maar lopen. Goede schijnbeweging hier. Lager Bjelke was hij eigenlijk al kwijt. Kon met die lange benen niet volgen. Daar is een Mbappé. Geen vlag voorlopig. En dit is de kans en dit is het doelpunt. Frankrijk 1-0. Mbappé kijkt en twijfelt en juicht toch maar niet. Vlagde niet meteen, maar wel meteen na het scoren. Lager Bjelke met een serieuze flater. Ja, daar staat wel nog een voetje van Lindelöf. Dus daar gaat toch even de meetlat moeten bovengehaald worden. Ik ben er niet super zeker van. Ze moet nog niet te hard treuren. Nu wel. Het moment van de beslissing kreeg u helaas niet in beeld. Het is wel vaker zo. Gele kaarten, wissels, beslissingen van de scheidsrechter. Het maakt de regie in Amerika allemaal niet zoveel uit. Ze hebben liever wat public shots. Wat het voor de commentatoren niet geweldig makkelijk maakt. Ze mag dus wel treuren. Ah ja, hij doet dat ook weer slim. Olicia zegt, ik doe toch helemaal niks. En ik denk dat ze op het scherm nu het buitenspel laten zien. En aan de reactie van het publiek te horen scheelde het niet veel. Ik ben benieuwd of we dat ook zo meteen, hopelijk snel, op de televisie zullen kunnen brengen. Lange bal van Lager Bjelke. Elanga holt nog maar. Nee, daar kan hij natuurlijk niet meer bij. Antonio Elanga. Nu gaan we het wel zien. Toch een half lichaam. Afwerking. Perfect van Kylian Mbappé. En het straffen is natuurlijk bij hem als hij dat halve lichaam even had ingehouden, was hij nog altijd eerst geweest. Want veel sneller dan die man achterin. Door dat balverlies van Lindelöf. Als hij een fractie van een seconde langer had gewacht, was het geen buitenspel en had hij ongetwijfeld ook gescoord. Het is tijd voor een drankje en dat boegroep is nu niet op zijn plaats natuurlijk, want het is meer dan 30 graden. Laat ze toch maar even wat drinken. Je merkt het ook aan het tempo in de wedstrijd dat het best heet is en zwaar voor de mannen.
Mbappé likte zijn lippen al even vochtig. Geen goal dus voor hem, maar het scheelde niet veel. Frankrijk dicteert natuurlijk wel, maar is beducht op de counters. Of beducht voor de counters van Zweden. Even de broekstriem goed trekken, Didier Deschamps. En links en rechts wat uitleg over hoe het misschien wel kan lukken om er wat makkelijker doorheen te raken. Wel, bij die laatste was het erg makkelijk. Hopen dat de tegenstander een fout maakt en dan meteen toeslaan. Graham Potter lijkt best tevreden. Weet dat zijn ploeg naar zijn mogelijkheden speelt. En het zweet drupt en loopt naar beneden. Hier de duels, zoals we er een paar zagen tussen Saliba en Gyökeres. Hij heeft het er echt lastig mee. Hart tegen hart. In het heetst van de strijd. En het straks allemaal bijlekken natuurlijk. Zo gaat dat tussen ploegmakkers. Maakt er eentje tegen Tunesië. Gyökeres. Hij zit net boven de 20 bij de nationale ploeg. Dat was zijn 21ste tegen Tunesië. Maar dat concentratieverlies, zoals dat er was bij dat tegendoelpunt, het afgekeurde tegendoelpunt, mag natuurlijk niet meer gebeuren. Want bij de tweede keer is het gewoon prijs. En dan heeft Zweden een groot probleem dat een paar maatjes kleiner is toch dan Frankrijk. Niet alleen op de wereldranking van het voetbal, ook in de resultaten van de voorbije jaren. In 2020 nog twee keer tegenover elkaar gestaan in de Nations League. In Zweden 0-1, doelpunt van Mbappé. Zijn enige tegen Zweden in zijn carrière. En in Frankrijk werd het 4-2 in diezelfde Nations League. Dat zijn de enige in het recente verleden tussen Les Bleus en de Blaugrund, de geel-blauwe. Kijk, er is altijd eerst wat boegroep en zij is erg populair bij de cameraman. Maar wanneer de muziek dan door de luidsprekers schalt, maakt iedereen er toch weer altijd het beste van tijdens de break. Het is wel bijna altijd hetzelfde deuntje. We kunnen weer. Natuurlijk de druk van Doué. Het gaat altijd een beetje tussen die twee voor die plek op de flank. Voor Barcola, tweede basisplaats. Doué stond er ook twee keer in de basis. Het is om beurten voorlopig. Het duel op het middenveld levert deze vrije trap op voor Yassine Ayari. Goed schot in de benen. Hier zal het van een voorzet moeten komen van de man van Brighton. Of op deze manier natuurlijk. En daar is Isaac, maar kan zijn voet niet vol tegen de bal krijgen. Slim gelopen, maar ook goed gereageerd door Saliba. Die nog net mee ging, genoeg hinderde. Hij raakte nog wel, maar ja, was helemaal uit balans ook. Isaac. Niet zijn gelukkigste seizoen natuurlijk. Maar een handvol doelpunten gemaakt na zijn

was tijdelijk al kort genomen, maar kwam niet in beeld. Nu wel, Lagerbielke kopt weg. Soms hoor je de baltoets al voor je hem ziet rollen. Rabiot met Digne. De linksvoetigen bij elkaar. En zo begint Frankrijk weer aan zijn geduldige opbouw. Het veld heel breed. Rekt Zweden helemaal van links naar rechts over het terrein. Met z'n allen op de eigen helft verdedigend. Ze staan eigenlijk met z'n allen op een kwart van het terrein ongeveer. En voorlopig is het wel oké, natuurlijk. Buiten die ene weggever is Frankrijk zonder fout van de tegenstander niet tot kansen gekomen. Digne mag de bal wat opbrengen. Dat zijn de momenten waar ze misschien van kunnen profiteren, als de pas tenminste zuiver wordt gegeven. Olise. Ah, goede voorzet en Lagerbielke is er nog net bij. Bergval wat verder. Doelman komt er niet naartoe, erg gevaarlijk zo dichtbij toe. Mbappé, slim gespeeld. Rabiot, voet van de doelman van Zetterström. Daar komt Zweden goed weg. Verrassende actie. Op de korte ruimte. Slimme pas van Mbappé, Rabiot. En dat was net genoeg van Zetterström. Meteen weer opgevangen door Tchouameni. Olise, de man met de meeste assists bij Frankrijk, overigens met 3 stuks. En tot Bruno Guimaraes heeft er meer. Van Brazilië met 4. En daar komt de volgende hoekschop al aan. Daar is Gudmundsson het niet mee eens. Hij is al een paar keer meegegaan tot op de achterlijn Jules Koundé. Strakke bal dit. En met z'n tweeën er naartoe. Uiteindelijk Ayari dacht ik die nog kon koppen. Het stand dan maar. En daar is Koundé. En daar is Mbappé. En tegen de paal niet erin. Nee, geen doelpunt. Dit geloof je niet. Kylian Mbappé met een geen leeg doel, maar toch zo goed als leeg doel. En tegen de paal. En bijna een on-goal. Ja, deze laat hij toch niet al te vaak liggen. Even in de flipperkast, dacht hij, via de paal en nog een Zweeds been. Maar wel al een paar keer na elkaar nu betere voetbalmomenten, betere combinaties met Rabiot zo net ook al. Nu deze ook weer. Er zit beterschap in het spel, na die drankpauze. Er zitten wat meer flitsen in. Rabiot van ver dan naar. Ja, niet kwaad hoor. Zetterström was er niks gerust in. Goeie knal. Overhoeks. En hij blijft dan net iets te lang stijgen. Hier nog een keer. Zetterström helemaal gekoopt. En Lindelöf heeft het geluk van de wereld. De ogen rollen bijna uit hun kassen. Zo groot is het ongeloof. En ook bij Mbappé zelf. Van de mannen voorin is hij wel degene die tot de kansen komt. Dembélé vandaag nog niet. Olise ook niet echt.

Lindström. En Lindström heeft gelijk als je roept. Liefst met de handen dan. Het werd daar toch een beetje warm onder zijn voeten. Even de positiewissel. Kwieke dribbel, maar ziet er niet echt mee op natuurlijk. Ze staan meteen weer met z'n drieën klaar om hem op te vangen. Tchouameni gaat zijn lichaam moeten zetten. Ja, slim gedaan. Gyökeres lokt dat sluw uit. En je ziet hoe vaak hij toch vrij diep moet gaan meeverdedigen.

0: voelt dat Frankrijk aan het groeien is. Mbappé de diepte in. En, oef, weer tegen de paal. En de rebound nog niet erin. Maar enfin, Dembélé. Eerst Solisse, dan Dembélé. Spectaculair dit. En deze mocht er wel in. Ik stel het simpeler voor dan het is, ongetwijfeld. Geweldig gedaan, die omhaal. En ook dit scheelt niks, kijk eens. Van Ousmane Dembélé, bijna zijn vijfde. Oh, die missers. En dan nu aan de andere kant, Elanga en het hakje bijna van Isaac. De wedstrijd begint los te barsten. Ja, goede bal hoor. En dan mag Frankrijk wel zowat 65% balbezit hebben. En kans na kans versieren, doelhout raken. Het is nog altijd 0-0. En zo één balletje voor Isaac kan echt wel genoeg zijn. Negen doelpogingen tegen 2. Lindelöf nog een keer in de fout. En geen overtreding. Toch een overtreding? Hij sneed Olise daar toch door het midden. Hier nog eens kijken. Slechte controle. Ja, hij blokt wel even de bal. En dan gaat Olise er overheen. Maar ja, voet wel redelijk van de grond geheven natuurlijk bij zijn tackle. Het was ook geen actie als een lammetje. Zeker niet van Victor Lindelöf. Komt hij toch goed weg. De manier waarop hij naar die bal gaat. Het is natuurlijk om zijn eigen slechte baltoets recht te zetten. En raakt het denk ik heel eventjes, maar... Keer die dubbele kans van Olise en Dembélé. Wat zijn ze er al een paar keer dichtbij geweest. En zouden ze dan in Frankrijk toch nog terugdenken aan eerdere wedstrijden op grote kampioenschappen. Het was nog nooit eerder gebeurd in een wereldkampioenschap dat ze tegenover elkaar kwamen te staan. Deze twee Europese landen. Wel op EK's en Frankrijk geen enkele keer kunnen winnen. 2012, 2-0 zege voor Zweden. Met toen nog de grote Ibrahimovic en Sebastian Larsson. Maar Zweden ging er wel uit in de groep. Frankrijk werd tweede onder Laurent Blanc. Nadien werd hij vervangen door Didier Deschamps. Na de kwartfinales en de uitschakeling tegen Spanje. En nog langer geleden, 1992. Op het EK was er een gelijkspel, 1-1. Met het doelpunt van... De bekende uit België, Papin. En Deschamps speelde toen zelfs nog mee. Op het middenveld bij Frankrijk dat eruit ging. En Zweden schopte het tot in de halve finales. Maar we moeten dus al wel even graven in de historie. Vrije trap met Olise. Niet slecht aangesneden. Een keertje uit te raken en dan is dit het slimste op je knieën gaan zitten. Tot grote frustratie van Upamecano. Klein duwtje in de rug van Lindelöf en nog eens met de arm wat erin gebeukt natuurlijk wel. Nu wel eens op het scherpst van de snee. Zo heeft hij er al een keertje eentje gelost vandaag. Van die afstand, zelfde plek, recht op de doelman. Maar de gaten komen er. Je merkt dat er wel scheuren komen in die Zweedse defensie. Meer en meer. Hoe compact ze ook proberen te staan. Tegen zo'n overdaad van talent is het moeilijk overeind blijven. Spelen de mannen zelf bij respectabele clubs zoals Braga, Aston Villa, Leeds. Dortmund ook, in het geval van Svensson. Het is toch net wat anders dan Real PSG. Ik zeg maar wat. Vrije trap weer met Ayari. Deze is echt geen goeie. Voor een man met zijn traptechniek, Olise verstapt zich even. De voorsprong zou verdiend zijn, laat dat duidelijk zijn voor Le Bleu. Dat al 10 keer heeft gescoord tijdens het wereldkampioenschap. Alleen Nederland en Duitsland 1 keer meer, maar die liggen er dus allebei uit. Nu is ruimte. Dit wordt gevaarlijk voor Zweden. Wanneer ze op snelheid komen met Mbappé, met Barcola. Bal voor Doelen en niemand erbij. En nog net uitverdedigd. Het is allemaal op het randje op de limiet. Olise dan maar van op afstand. En daar zat denk ik nog een handje bij of niet van de doelman van Zetterstreum. Of viel hij nog net in? Nee, het was gewoon ernaast. Maar het kan zo niet blijven duren natuurlijk. Saliba goed weggedraaid van Gyökeres. Een bal in de diepte voor Barcola is sneller dan Svensson. Laat zich niet zomaar doen. Svensson is ook echt wel een loopwonder. Niet voor niks dat ze hem tegen Barcola hebben gezet natuurlijk. Weet wat het is om kilometers te vreten in de Bundesliga. Ze namen de Brooklyn Bridge over vandaag, de Fransen. Onderweg naar MetLife, naar dit stadion. Hoekschop van Olise. Lindelöf weer met het hoofd. Hij heeft bal aan de voet wel wat foutjes gemaakt, maar bijzonder kopbalsterk natuurlijk. Maar als het aankomt op een goede balcontrole en zuiverheid, is het nu niet meteen een levensverzekering. Toch vandaag niet. Schuift mee en heeft wat geluk daar. Het wordt net geen hoekschop, want Gudmundsson glijdt de bal nog vooruit tot bij Strout. Elliot Strout, een van de weinigen uit de selectie die in Zweden voetbalt. Makkelijk opgevangen door Upamecano. Zonder problemen. En dat werkt nu wel al een paar keer met Rabiot, die centraal wat ruimte vindt. Als ze snel weer uitvoetballen. Maar dan moet het wel sneller vooruit gaan dan nu. Want nu is iedereen weer in positie bij de Zweden. Nog eens proberen, denkt hij. Waarom ook niet? En nu wel de redding van Zetterstreum. Staat stilaan in een schietend. Die Zweedse doelman. En een goede redding hoor. Snel bij de grond. Opletten nu weer, want daar is Mbappé. Ah, leuke overstap. Mbappé! Het kon niet uitblijven. Geweldig doelpunt. Kylian Mbappé. Daar straks trapte Nusa hem ook in die hoek, maar wat hoger en zuiverder in het kruis. Maar de overstapjes, de schijnbeweging. En uiteraard leeft iedereen mee met Didier Deschamps. En zijn de knuffels mee voor hem. De zware emotionele week die hij achter de rug heeft. Mbappé met nummer 5. Dan toch. Mooi gedaan. Snel uitgevoerd. En ze weten het. Hoe sneller ze alles doen, hoe meer ze die Zweden in verlegenheid kunnen brengen. Nou, daar doen ze natuurlijk wel iets te weinig. Gyökeres laat zich vrij makkelijk opzij zetten. Het is een spits natuurlijk, geen verdediger. En ook Kayari komt te laat. Probeert het nog wel. Met het risico op een penalty. En dit laat hij dus echt niet meer liggen. Mbappé. 1 tegen de paal. Vond hij wel welletjes. Het zal een potverdorie teug doen, Didier Deschamps. Het is een beeld dat heel veel zegt over de sfeer in die Franse selectie. Dat is in het verleden natuurlijk wel een keertje anders geweest. Met karakters als ik zeg maar wat, Nicolas Anelka. En bondscoaches met een iets meer uitgesproken persoonlijkheid dan Didier Deschamps. Elanga is snel. Ah, goede bal hoor. Oh, dit had het kunnen zijn. En veel te wild erover getrapt door Strout. Maar meteen de kans op de gelijkmaker. Prima werk van Elanga. Legt de bal daar tussen de verdedigers in. Kunnen er niet echt lekker bij. Oh, echt een goede bal hoor. Tussen de doelman en de verdedigers. Fantastisch gedaan door Elanga. Snelheid gebruikt. Even kijken. En dan staan ze net niet goed gepositioneerd bij Zweden. Eén doelpunt voor Frankrijk was natuurlijk wel het beste dat kon gebeuren voor deze match. Zweden moet nu straks wel uit die egelstelling komen. Met het risico op grotere schade natuurlijk tegen die snelle mannen. Strout, verlies, dat bedoel ik dus. Maar ook dit is niet goed in de voeten van Bergvall. Ja, dat valt een reuze mee voor hem. Elanga raakt Digne deze keer niet voorbij. Svensson, ja, het is weer goed gedaan. Ja, penalty toch. Buitenspel. Liet zich vrij makkelijk vallen natuurlijk. Elanga, het minste contact dat hij voelde. Lijkt me juist. Buitenspel van Svensson. Maar één leven aangeraakt door Digne. Doet niet meer ter zake natuurlijk. Is niet veel. Stort meteen ter aarde. Het is nog niet verloren voor Graham Potter, maar het wordt wel moeilijk natuurlijk. En dan laten ze zich vangen op een hoekschop, op een snelle corner. Niet gewoon in het veldspel, maar wel op een moment waar ze normaal wel sterk op kunnen verdedigen bij Zweden. En Mbappé zijn 17e WK-doelpunt. Messi heeft er nog 2 meer. De grootheden. Klose 16. Ronaldo ook al een paar keer gespot tijdens het WK 15. En dat is het einde van deze eerste helft. De toegevoegde tijd is volgemaakt. Frankrijk heeft bij momenten, zeker in dat tweede deel, na de hydration break, zijn klasse laten zien. Het was eerst wat afwachtend, wat matig, wat traag en slordig. Maar in dat tweede deel is het beste komen bovendrijven. Doelpoging na doelpoging, ballen tegen de paal. En uiteindelijk de verdiende goal van Kylian Mbappé. Hier gaan we er een kwartiertje uit dit zonnige en grote MetLife Stadium. Dat zal dienst doen misschien wel voor deze ploeg in de finale Frankrijk. Ze komen er alvast alweer een half stapje dichterbij. Weer aan Maarten en zijn gasten voor de analyse tijdstoes.
1: Frankie van der Elst moet zijn vinger niet meer opsteken. Hij heeft een heel A4-blad volgeschreven met kansen en analyses. Dat mag hij zo meteen gaan doen samen met Wesley. En met Arnar, tot zo.
2: Mercedes-Benz. De ster van elke match.
3: Spreekt boekdelen.
4: De mooiste koers gaat beginnen.
5: De kans van zijn leven, Jasper Philipsen.
6: Chapeau, chapeau, chapeau.
4: En die beleef jij van op de eerste rij.
7: Het is een klote etappe, maar we hebben een mooie winnaar.
8: Hij pakt geel en is koning. God in Frankrijk.
9: Het is een ronde van Frankrijk om in te kaderen voor onze landgenoten. Fenomenaal.
4: Kijk zaterdag naar de Grand Départ van de Tour de France bij Sporza en op VRT1.
10: Zelfs voor Zemer Zakenman is er een telenet op maat.
11: Go Yellow! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
12: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
13: Eindelijk, het is weer zover.

0: Mis niets van Rock Werchter. Beleef het live vanaf donderdag bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Dit programma werd mee mogelijk gemaakt door het festivalassortiment van Bol.
4: Festivals à volonté.
5: Zoom. Met Win for Life.

0: De Fransen roepen net iets harder en dat begrijpen, want ze leiden ook met 1-0. En Arnar, ik denk dat dat een meer dan verdiende voorsprong is voor Frankrijk.
1: Absoluut. Trage start. Zweden was redelijk compact in het begin, maar vanaf eigenlijk na de hydration break hebben ze even in een
0: versnelling hoger.
1: In een versnellingsje hoger en toen was het kans na kans na kans.
0: Ja, een trage start, zegt Arnar, had dat ook te maken met de goede start misschien van de Zweden en Jeukeres, die wel een aantal pittige
2: dingen heeft uitgevochten. Ja, zeker wel ook, maar de goede organisatie in eerste instantie en dan snel diep spelen. Hè. En dan zagen we de duels van de twee ploegmakkers bij Arsenal, Saliba en Gyökeres. Gyökeres die veel diep ging, niet keek op een inspanning en daar eigenlijk wel sterk in is. Hè. Dat toonde hij ook in de Champions League tegen Atletico Madrid. In de halve finale spelen en kijk, vertekt hier weer altijd serieuze inspanningen.
0: Snel ook, hè?
2: Ja, zeker snel. Snel, krachtig. En hier wordt Saliba bijgestaan door Upamecano. Maar dat was vooral in het begin. Kijk van waar dat hij weer komt. Dat zijn eigenlijk altijd sprinten van 30, 40 meter. Hier dan weer met Saliba. Maar na 10 minuten, een kwartier, was het eigenlijk een beetje over. Omdat Frankrijk het steeds meer en meer begon over te nemen. En kwamen er eigenlijk nog nauwelijks diepe ballen.
0: Als je zo verdedigt tegen jouw ploegmaker, dan weet je perfect wat je moet doen. Omdat je op training dat ook elke dag doet.
2: Ja, maar ik denk dat is ook wel vervelend, denk ik. Voor die mannen. Hè. Ik denk niet als je zou vragen, doe je dat nu graag zo in zo'n belangrijke wedstrijd tegen elkaar spelen? Ik denk dat geen van beiden het leuk zouden doen.
0: Ja, dat is zoals op een WK wielrennen, dat je plots voor je land rijdt en dan tegen je ploegmaker moet rijden. Zoiets.
2: Ja, ja.
3: Maar daar wordt dat daar gedaan.
2: Ja, voilà.
0: Dan heb je sommige renners die zeggen, ik ga niet mee, want ik wil het niet
3: anders. Saliba hier Gyökeres moeten neerleggen.
2: Dan gaat hij het doen.
3: Dan gaat hij dat doen. Ja. En de koers is dat toch wel minder. Ja,
0: je hebt er die zeggen, ik doe het niet, want ik wil het niet doen. Ja. Dus, en die dan niet meegaan naar een wereldkampioenschap. Maar goed, we zijn nog altijd over een wereldbeker voetbal bezig. Daar gaan we bij blijven. Straks hadden we die geweldige masterclass van Arnar over het laag blok. Hoe kan je dat ontmantelen? Via de flanken, voorzetten via de flanken. Maar dat ging bijna niet, want de Zweden die hebben ervoor gezorgd dat er nauwelijks ruimte lag.
3: Ja,
0: denk ik.
3: En
0: die flanken.
3: Ze deden het heel goed met Koundé die wat dieper ging staan, maar uiteindelijk werd een 4-4-2 een balverlies, soms met 5 mensen achterin. En vooral de twee mensen daar links met Strout en Gudmundsson die het heel goed dicht hielden. Dat moet ook zo, want uiteindelijk is het toch wel belangrijk dat je die flanken kan lamleggen. En ze hebben dan een tijd, de eerste kwart, zeg maar. Ik zeg dat eigenlijk niet zo graag. Eerste kwart in het voetbal, maar het is nu even
0: ja,
3: zo.
0: Op deze wereldbeker is het zo. Hè?
3: Break, ja. Kijk, de ruimte is beperkt. Je bent nog fris. Je kan ze eigenlijk heel makkelijk afstoppen. Alleen één keer aan de andere kant met Barcola. Die was zijn rechtstreekse tegenstander kwijt. En dan denk je, ja, Bergval die gaat daar wel helpen. Liet eigenlijk de couloir open liggen, zodanig dat Barcola kon trappen nog.
0: Maar het is geen afwerker.
3: Nee, het was heel goed in het begin. Vond ik Zweden hoe dat ze verdedigden. Alleen, ja, die mannen hebben zoveel kwaliteit dat moeilijk af te stoppen blijft.
0: En dan komen die kansen er toch na de hydration break. Adem nog eens diep in en uit, Arnar, want het is een karrevracht aan kansen die je mag bekomen.
1: Ja, hier, de eerste is een fantastische bal van Mbappé naar Rabiot en een goede redding. Dan komen we hier op Rex met Koundé en Dembélé. Hele mooie samenspel. En Mbappé die aan de tweede paal staat en hij trapt hem hier tegen de paal. Dit zijn we niet gewoon van hem, want eigenlijk is dit echt wel een open kans en een open doel. Hier weer al op Rex. Dembélé, even versnellen van rechts naar links, Rabiot. En dan een hele goede trap, net daarover. En hier versnellen zij. Tussen de linies naar Mbappé. En nog een keer duel winnen, tweede bal winnen. En de bal komt dan naar Olise, de beste man op het veld.
0: Twee reuze kansen vlak naar elkaar.
1: Dit is ongelooflijk. Die Olise, dit is 21 jaar. Wat dat Dien allemaal aan het doen is op dit WK, dit is ongelooflijk. Hè. En Dembélé beslist dan even, ik zou hem in een winkelhaak trappen. En niet in de hoek, gewoon in de winkelhaak en net naast. En opnieuw, Olise, draaien rond zijn as daar. En met links op doel trappen. Hier weer al, tussen de linies, een actie. Hele goede redding.
0: En ging tussen de palen.
1: Hij ging tussen de palen, absoluut. Dus het was eigenlijk vanaf een bepaald moment kans na kans na kans. En ik zei het juist, Olise.
0: Is hij de beste van allemaal?
1: Hij is de beste van allemaal. Ja. Voor mij is hij absoluut de beste van allemaal.
0: Zijn jullie het daarmee?
3: Ah, het is een van de betere. Hij
0: heeft nog niet gescoord, hè? Enfin, niet dat dat moet
3: om
0: de
3: beste te zijn. Maar. Ik denk dat, als je zo iemand in je ploeg hebt, dat het wel heel leuk is om af en toe eens een bal aan hem te spelen. Die kan dat ook centraal, niet alleen van de rechterkant. En dat hij zoveel creëert ook voor anderen.
2: Ja, heeft een hele goede link met Mbappé. Ja. Ik denk dat Dembélé is begonnen eigenlijk centraal. Het is toch van als Olysee die plaats heeft ingenomen, dat het toch beter is gaan lopen bij Frankrijk, vind ik.
1: Ja. Ik heb het niet bij, maar ik heb het in mijn zak, maar ik kan u data laten zien dat aantoont dat Olysee is de beste speler om kansen te creëren. Om
0: daar heeft ze ook een score aan.
1: Van eigenlijk van niets naar iets te brengen. Dat is keer op keer opnieuw. Dat is de ene keer in de wedstrijd, maar dat is eigenlijk constant punten verzamelen en altijd zijn ploeg in een betere situatie brengen nadat hij aan de bal is geweest.
0: Dat is voor een volgende masterclass. Is goed? Je hebt er al eentje gegeven. Dat is voor de volgende wedstrijd. Maar dat is inderdaad heel interessant, want ik heb de cijfers daar gezien. Uiteindelijk valt dan toch de verdiende goal. En het is dan toch Mbappé, hè, die scoort.
3: Ja, absoluut. En Frankie zei, ja, dat is ingestudeerd. En die denkt dat ook zo is.
0: Hopla.
3: En je weet, en dat is wat we willen zeggen. Hè. Je krijgt daar of je creëert daar in die half spaces hier Mbappé die wegloopt van bij Isaac, maar dan... Ja, dan kom je in een 1 tegen 1. En dat wat we er straks allemaal getoond hebben. Kijk, deze situatie. Dan zijn we gecharreld.
0: Dan gaan ze er gewoon door. Dat zijn jullie ook.
3: Je bent gecharreld. Je kunt die mannen niet tegenhouden. Dat je...
0: Nummer 5 voor Mbappé.
2: Het is iets, de status wel bij Zweden, vind ik. Als je het nog een aantal keer ziet. Zowel Isaac. Ja, je staat dan wel aan de 16. En het is misschien niet jouw
0: taak. Eén kantje heeft hij wel gehad.
2: Ja, maar je moet in dit geval... toch meelopen met Mbappé, denk ik. En dan, nadien, gaat hij makkelijk naar binnen. En is de man die eigenlijk moet bijsluiten ook te passief. Te laat, dat blijft natuurlijk de klasse van Mbappé, dat zeer zeker.
0: En wat kunnen de Zweden daar tegenover stellen? Ja, helemaal op het einde was er dan een claim voor een strafschop. Maar goed, het was buitenspel. Maar daarvoor hadden ze nog wel een grote kans.
2: Ja, Strout was het die kans kreeg in de rebound. Hier is dat uiteindelijk nog wel goed... verdedigd in de tweede zone in eerste instantie van Koundé. Maar deze bal moet je toch wat rustiger blijven.
3: Het is linksvoetig, Frankie.
2: Oké, afzwaaier. Oké, het was moeilijk. Er werd heel snel onder druk gezet. Maar dat was eigenlijk de enige echte kans voor de Zweden. Dus eigenlijk wel mager, maar heeft alles te maken met de kwaliteit bij Frankrijk.
0: Ja, absoluut. Goed, we moeten nog eens naar Seattle, naar het Seattle Stadion, waar Tess Elst daar straks al vertoefde. Het was daar zeer luidruchtig en ondanks al dat lawaai heeft ze toch een interview kunnen doen met Charles de Ketelaere. Daar gaan we nu naar luisteren.
4: Er zijn al een paar waarschuwingen geweest. Nederland, Duitsland. Ik weet niet of je die penaltyreeksen bekeken hebt, maar is er op getraind bij ons?
5: Ja, ik denk dat elke ploeg daarop traint. Dus wij doen dat ook. En je weet dat van in een knock-outfase dat op die dingen kan aankomen. Dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat moeilijk voor te bereiden is. Je ziet bij Nederland, Marokko, het zijn zoveel spanning. Dus er zijn altijd gekke dingen die gebeuren.
4: Kan je dat simuleren überhaupt op training?
5: Nee, op training kan je dat niet simuleren. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen. Want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is. Maar je kan het niet simuleren op training. Een penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
0: Hij heeft naar Sporza gekeken en naar jou geluisterd, denk ik.
3: Goed gedaan, Charles.
0: Ja, maar dat is exact wat jij zei. De vaardigheid kan je oefenen, maar de omstandigheden kan je nooit.
3: Nee, gaat niet. Nee.
2: Spanning neemt het vaak over, de stress. En dan ga je toch twijfelen. Dan ga je net iets anders doen dan je gewend bent. Of hem net iets te diep in de hoek willen trappen, dan is hem op de paal. Zoals een aantal
0: of gaat hij naast.
3: Maar we kennen dat toch allemaal, en Maarten, als we net te veel onder spanning komen, dat we net andere dingen gaan doen dan dat we zo goed kunnen. Noem het even wat, dat je goed bent.
2: Zou je dan domme dingen doen als je onder stress
3: veel,
2: komt?
3: Denk ik.
0: Enfin, ik ga iets slim doen, enfin, dat denk ik toch. We gaan luisteren naar de bondscoach, en dat is Rudy Garcia, die is ook geïnterviewd.
4: On connaît les qualités du Sénégal, on connaît notre qualité, donc au moins ça devrait être un match agréable pour le spectateur neutre.
6: Franchement, on n'en sait rien. C'est deux belles équipes, deux équipes qui attaquent, on dit ça, et puis ça finit par un 0-0 et des tirs au but. Franchement, c'est le football. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça va être un match difficile, disputé. Il faut jouer sur nos qualités et on va tout faire pour le gagner, même si on sait que cette équipe du Sénégal, effectivement, elle va être dure à manœuvrer, elle va nous poser des problèmes, mais on est prêt à tout. Voilà, ce qu'il faut, c'est être tranquille et concentré et commencer le match demain à 13h, pas le faire avant et tout mettre sur le terrain. Mais ça, je fais confiance à mes joueurs pour le faire.
4: Vous parlez sur des tirs au but, on a vu les Pays-Bas, on a vu l'Allemagne. Vous croyez que c'est possible de s'entraîner sur des tirs au but ou non?
6: Moi, je pense qu'on fera tout pour gagner avant les prolongations. Mais si jamais ça arrive, on en reparlera après le match, si vous voulez bien.
7: Zouden jullie de ploeg wijzigen, Wesley? De ploeg van tegen Nieuw-Zeeland?
3: Nee.
7: Exact dezelfde ploeg laten staan?
3: Ja, alleen de ploeg, maar het gaat ook over... We hebben Nederland gezien, hè. Hoe dat je het wil aanpakken, dat is belangrijker.
7: Ja, laten voelen dat je het voetballend kan tegen die fysiek sterke Senegalezen. Goed, man, ik zou nog wat langer willen praten met jullie, maar ze zijn al op het veld gekomen. De spelers daar in New York, New Jersey is het eigenlijk. Dus we moeten snel opnieuw naar onze commentator. Dat is Bert Sterks.
8: Geef je vleugels.
9: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
10: Bijna klaar voor de tweede helft inderdaad van Frankrijk-Zweden. Daar staan ze klaar voor de aftrap. Ik heb geen wissels gezien. Dus zowel Potter als Deschamps gaat gewoon voort met de elf die hij aanvankelijk tussen de lijnen heeft gebracht. Het is op dit moment wel de 16e finale met by far het grootste niveauverschil tussen twee landen van degene die we gezien hebben. Dat lag misschien ook wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. Frankrijk tweede op de FIFA-ranking. En Zweden ergens halfweg de 30. Ik had het al mee, een moeizame kwalificatie waar Frankrijk dat... Zoals wel vaker met de vingers in de neus heeft gedaan. Inworp voor Gudmundsson. Even het hoofd van Isaac. En dan Bergvall. Zo'n hoge bal versnelt het spel natuurlijk niet meteen bij Svensson. Die daar tegen zijn voet speelt. Richting Jukres was de bedoeling van Elanga. Hij speelt snel diep vandaag, Anthony Elanga. Zijn vader was nog international bij Cameroen. Joseph op het WK 98 in Frankrijk. Maar speelde geen seconde. En dat heeft de zoon dus al beter gedaan. Er komt een verre inworp aan. Dat is wel iets waar ze sterk in zijn bij Zweden. En de centrale middenvelder Lucas Bergvall neemt dat voor zijn rekening. Dinje staat meteen bij de eerste paal. En opgeruimd. Geen risico ook bij Zweden. Koundé doet dat slim. En onder de druk van Isaac. Ofwel hopen op spanning. En een antwoord van Zweden. Dat zou het leukst zijn voor de wedstrijd. En als dat niet lukt, toch maar hopen op meer flitsen. Want wat is het een genoegen om naar die Fransen te kijken. Daar zit hij, Deschamps. Het Franse magazine Charlie Hebdo maakte een cartoon die mag zelf kiezen, smakeloos of onsmakelijk is. Maar hij in plaats van de wereldbeker de urne met de as van zijn moeder in de rug steekt als toekomstig wereldkampioen dan. Een storm van kritiek uiteraard op Charlie Hebdo. Ook niet bepaald gepast. Dembélé op de rechterflank. En dat was bijna de tik opnieuw tot bij Dembélé. Stond er nog één tussen met gele kousen. Maignan heeft nog geen heldendaden moeten verrichten vandaag. Een paar gevaarlijke voorzetten zien passeren wel. Zonder dat hij moest ingrijpen of kon ingrijpen. Olysee, weten ze hem wel de mond te snoeren nu in de tweede helft. Nog veel lege zitjes daar. Veel mensen zijn nog niet teruggekeerd naar hun plaats. Terwijl Barcola een eerste keer op snelheid komt. Svensson zit er nog net bij. En dan heeft hij het geluk dat het geen corner wordt. Daniel Svensson. moest het ook nu doen met plaatsen op de bank. En tegen het grote Frankrijk mag je dus opdraven, maar ja, geen cadeau natuurlijk op die flank tegen Barcola. Nou doet hij het nu ook niet zo slecht, die 1 tegen 1. Zet van de Champ om Olise naar het centrum te trekken. En Dembélé naar de flank heeft dan toch ongelooflijk gerendeerd. In de vorige wedstrijd ook al, toen was Dembélé de grote man met zijn 3 doelpunten. Nu Olise, de ster van het elftal. Enfin, nee, dat is Mbappé natuurlijk, maar de uitblinker, laat ons zeggen. Die daar beter de ruimte schijnt te vinden wanneer hij daar tegen de lijn gekluisterd staat. Vol assists was hij ook in de Bundesliga afgelopen seizoen. 21 stuks, 15 doelpunten onder Vincent Kompany. Tchouaméni, waarom ook niet? Een eerste doelpoging in de tweede helft van Aurélien Tchouaméni. Hij heeft al een WK-doelpunt gemaakt in Qatar. En hier nog een keer, voor wie er nog niet bij was, het doelpunt van Kylian Mbappé. Alsof het niks is. We voetballen weer. Kobbel van Lagerbielke. En Mignon mag ook een keer wat doen. Dan is het allemaal niet zo spectaculair. Daar ziet u de topschutterstand. De grootheden staan bovenaan. Geen verrassingen in dat soort topschuttersklassement, zoals we ooit James Rodriguez hadden. In 2014 was het zeker. Nee, het zijn de mannen van wie iedereen hoopt dat ze daar staan. Van wie veel mensen een shirtje aan hebben. Op weg naar het stadion. Of gewoon op trainingsveldjes. In heinde en verre. Op hoog en laag niveau. Figuren waar de jeugd naar opkijkt. Dat was nog een keer een pas voor Dembélé. Heeft er wel meteen 2 bij zich en doet dit heel snugger. Doet bij Koundé en dan is er niemand mee. Maar heel snel komt Frankrijk weer in balbezit. En Dembélé nu zoeken naar zijn linker. Kwam er niet helemaal uit, stond ook in buitenspel, Ousmane Dembélé. Ze hebben gekeken naar die vorige wedstrijd, hoe ze hem zeker niet mochten laten lopen. Maar de Noren dat wel deden. Maar Noorwegen dus wel al een ronde verder. Saliba hing boven Jeukeres. Mag ook van Makkeli. Geen gekke dingen gedaan, de scheidsrechter vandaag. Maar niet zo'n heel moeilijke beslissing. Alleen die tackle van Lindelöf was zo wat op het randje. Olise, schitterende pas. Schitterend doelpunt, Barcola. Zo makkelijk gaat het. De boter stond in de zon. Het mes moest er niet eens in. Bradley Barcola. Zijn tweede. Prachtig doelpunt. In al zijn eenvoud. Tik-tak. Bam. 2-0. En Zweden ligt knock-out. Dat zie je meteen aan de reacties op de tribunes. Dat ze er niet meer in geloven. Tegen zoveel kwaliteit zijn deze mannen niet opgewassen. Fantastisch doelpunt. Het balverlies meteen weer afgestraft. Nu van wat verder dan daar straks bij die buitenspelgoal van Mbappé. En dat tikje van Olise. Subtiel en subliem tegelijkertijd. Door de benen van Lagerbielke. Zijn 4e assist. En voor Barcola was het een koud kunstje. Voilà. Bereid maar voor Paraguay volgende ronde. De Franse krantenjournalisten kunnen al in de historie beginnen duiken. Wanneer is er nog een keer tegen Paraguay gespeeld? Het is al gebeurd. Onder meer in die befaamde wereldbeker waarin Just Fontaine 13 keer scoorde. Heel lang geleden maakte hij er 3 tegen Paraguay in een 7-3 overwinning voor Frankrijk. Dat kunnen ze annoteren. Barcola en Mbappé. PSG en ex-PSG. En vooral 2 fantastische doelpunten. Waarbij het verrassingseffect zo groot is dat zelfs wanneer ze proberen een positie te staan bij Zweden, dat ze toch uit elkaar worden gerammeld. En dan is de vraag, wil Frankrijk doorduwen? Dan heeft Zweden een probleem. Of kan Zweden gewoon de schade beperken? Ik gaf het al eerder aan, elke seconde is een beetje bonus als je weet van waar die mannen komen. Waar ze een half jaar geleden stonden, toen dacht niemand, maar werkelijk niemand in Zweden aan deelname aan de wereldbeker. 2 op 18 in de kwalificatiegroep, 4e en laatste. 2 gelijkspelletjes tegen Slovenië. Maar het vangnet van de Nations League bracht dan toch een oplossing. Met nog wat omwegen natuurlijk, via de play-offs zoals ik al aangaf. Elanga, nog een keer man tegen man met Digne en hij is er al een paar keer voorbij geraakt. Hier is de linksback nog net op de plaats. Luca Digne. Opvallend was erbij in Brazilië, WK 2014. Als erg jonge voetballer nog. Nu op zijn 32e opnieuw paraat als linksachter. Tussendoor lag hij niet altijd te excuseren. De allerbovenste schuif bij de bondscoach. En dat is de concurrentie natuurlijk. Het is een geharrewar van je welste. Kijk eens aan. Het is net een rugby scrimmage. Een bijna bergval. Kunnen ze rustig vooruitkijken, die Fransen. En kan Didier Deschamps zo meteen Doué een keertje inbrengen. Misschien is iemand die nog niet gespeeld heeft. Zo zijn er nog wel een paar. Luca Hernandez, Kanté ook. Zaire Emery, nog geen seconde gevoetbald. Nog even wachten en dan is het misschien het moment wel daar voor een van de jongens om ook even mee te proeven van dit wereldkampioenschap. Hun houding is naar verluid uitstekend op training en in de selectie, ook al hebben ze nog niet gespeeld. Iedereen denkt mee aan het grote succes, aan het uiteindelijke verhaal. Maar de Zweden gaan straks gewoon alleen maar kunnen zeggen dat ze zijn geklopt door een geweldig goed voetballend ploeg. Niks op af te dingen. Bij Zweden staat er een eerste wisselspeler klaar. En dat lijkt me Taha Ali te zijn. En het publiek gaat mee bij elke baltoets van de Fransen nu. Het gaat ook alsmaar vlotter. Dembélé laat zich een keer helemaal inzakken. In een centrale rol nu. En Olise nog een keer op zijn vertrouwde rechterflank, zal ik maar zeggen. Oh, goed gedaan met Koundé. En dan was de bal iets te dicht en te moeilijk om er nog wat van te maken voor de rechtsachter. Zweden heeft er natuurlijk al een keertje 5 binnen gekregen in de groepsfase tegen Nederland. Dat willen ze niet nog een keer meemaken. 5-1. Ook een keer 5 gemaakt tegen Tunesië. Lundruf. Op zijn 31ste. Ayari heeft het lastig vandaag. Want best goed WK gespeeld tot nu toe. Yassin Ayari van Brighton. Niet alleen door zijn tweede doelpunten, maar ook in het veldspel. Goede wedstrijden gespeeld. Jeukeres laat hij zich vallen gewoon. Het was niet alleen met Saliba deze keer, maar ook met Upamecano. En daar zwaaide wel ergens wat, maar of dat nu bewust was, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Maar ik kan wel in beelden dat het even aankomt. Een man met Hongaarse roots, Victor Jeukeres. Het is even uit stand bij Frankrijk. Zweden laat het hoofd hangen. En dan kan zelfs bij Frankrijk al een keer dit soort van balverlies optreden. In de hitte. Gelukkig al wat meer schaduw nu in het stadion dan bij het begin van de wedstrijd. Barcola nog een keer op wandel. In de wolken. Na zijn doelpunt van zo net. Mbappé. Hij gaat erg vaak mee. Trekt echt wel ruimtes voor Dembélé. Probeert dat toch. Mbappé nu. Op huppertje naar Rabiot. Ja, hij kan er toch nog net tussendoor kruipen. Maar Strout zat er voor hem bij de bal. Olise zelf uiteraard. De vuisten van Zetterström. Dat is het enige wat nog ontbreekt aan zijn wedstrijd. Een doelpunt. Daarvoor had er net niet genoeg curve, niet genoeg krul in die bal. Uiteindelijk niet de allermoeilijkste redding voor Jacob Zetterström. Grote man. Stille bedeesde jongen. De anti-ster. En tegelijkertijd de echte ster toch wel vandaag. Uit te stappen, druk te zetten. Ze weten dat ze er dan nog wat meer om de oren gaan krijgen als ze te veel risico's gaan nemen. Dat één pas in de rug dodelijk kan zijn. Dat was zo net bij die 2-0 wel duidelijk. De ruimte met Dini die nu ook meeschuift. En je voelt dat er dan plots één snijdende pas gaat komen. Koundé gaat nu de diepte in, waardoor er ruimte komt op rechts voor Dembélé. Dribbel uit stand, of toch de pas naar Koundé. Dat hebben ze nu al een paar keer geprobeerd. Voorzet van Dembélé in de handen van Zetterström. Hij komt er net wat minder uit, Dembélé. Van de mannen voorin, degene die het minst is opgevallen vandaag. Elk op zijn beurt. Hij tegen Noorwegen. Nu staan Olise. En Mbappé en Barcola. Ah ja, die goed weggedraaid deze keer van Olise. En dan doet Barcola zijn duit in het zakje. Hij keer een ideetje zo om die Fransen het wat moeilijk te maken, maar het zit er echt niet in, heb ik de indruk, bij de Zweden. Die tweede was een map die ze niet te boven zijn gekomen. Stroud. Je hoort iemand zeggen, they stood there for 2 minutes now. En dat gaat over de wisselspelers die daar aan de zijde van Graham Potter staan. Ik had al Ali gezien. Ik denk dat de andere was dat Pesfort Seneli van Union. Ik dacht hem maar te zien staan met rug nummer 22. Goed, we merken het zo meteen wel. Zullen de eerste wissels zijn in de match. Langa krijgt de bal intussen niet onder controle. Digne springt nog een keer boven hem uit. Gyökeres weer met Saliba in de rug. De twee nummers 17. Bijna Elanga erdoor. Gyökeres doet echt wel wat hij kan met Saliba in zijn rug. Maar het is niet makkelijk. En daar is de sneltrein weer. Het gaat naar Olissen. Hij zelf nu? Nee. Het scheelt niet veel, maar het wil maar niet lukken. En het begint op zijn zenuwen te werken. Maar kijk eens hoe snel ze van de ene naar de andere kant van dat terrein gaan. Uiteraard probeert hij het een keertje zelf deze keer. En dat moet dan een hoekschop zijn toch, neem ik aan. Leek me daar toch nog aangeraakt te worden, die bal. Daar is hij inderdaad, Pesfort Seneli. Sinds nieuwjaar bij Union. Bekerwinnaar. De linkerflank, Strout eruit. De jonge Bergvaller eruit. En Seneli in zijn eerste jaar in België, half jaar, best wel wat aardige dingen laten zien. Voorzetter Ström. En gelukkig is hij bijna 2 meter groot. En nog een keer proberen. Upamecano deze keer. Ze komen weer. Vleugelspeler van Malmö. Ah, voorzet van Isaac nog. En Tchouameni liet hem eventjes onder de voet doorglippen. Dat zijn dan de kleine momentjes die Zweden moet zien te benutten. Kleine onoplettendheid bij Frankrijk. Even niet helemaal scherp reagerend. En verdedigend. Maar de kwaliteit ontbrak toch ook wel weer bij Zweden. Om er wel echt wat van te maken. Dat is Seneli een eerste keer. Met een redelijk goed schot in de voeten. Dat zou bij Union volgend seizoen wel een keer een van de vaste waarden op het middenveld kunnen worden. Het begint natuurlijk al snel voor de Unionisten met de Champions League voorrondes. Monson. Dat is te ver voor Elanga. Even tijd voor wat drank. Heeft u meegenoten van die doelpunten van Frankrijk? Van Mbappé. En van Barcola. Niet van deze man, van Dembélé. Krijgt wel de knuffel van zijn coach. Deze man wel dus. Bradley Barcola, de man van de 2-0. Eentje in elke helft. En een probleemloze tocht is het naar de 8e finales die eraan komen tegen Paraguay. En daarna dus Canada of Marokko voor de ploeg, voor het land dat weet door te stoten. Voorlopig ziet het er allemaal dus wel heel doelbaar uit voor Frankrijk. Even afkoeling zoeken. En wat kan deze man nog uit zijn mouw schudden? Graham Potter. Ontslagen bij West Ham. Omdat een dramatisch seizoen kende in de Premier League. Degradeerde. En hij lag al buiten in het najaar toen ze 19e stond. Dus die opdracht van Zweden kwam als een cadeautje. En hij heeft er echt wel wat van gemaakt. De linksback juicht mee, Luca Digne. Voor deze man Bradley Barcola. Die zijn 5e doelpunt nog maar maakte voor Frankrijk. 24e wedstrijd. Het zou wat straf zijn als hij naar Arsenal gaat. Maar goed, het zal niet de enige ploeg zijn.

genietend van de ondergaande zon. Danny Makkeli ligt nu misschien ook wel de weg vrij. Je ziet hem daar lopen voor een lang toernooi. Nu Nederland eruit ligt. Vandaag alvast geen slechte punten op zijn rapport. Ze lijken er allemaal wel gerust in daar. Laat dat dan nog het enige gevaar zijn voor Frankrijk in die laatste 20. Verslapping van geest. Erg verre bal. Nog weggetrapt door Tchouaméni. En dan opletten voor de tegenaanval. Dembélé. En daar gaat Mbappé. En kijk eens naar de spurt. Daar komt hij. Olise, is dat hem? Nee. Want Zetterström doet prima werk. Maakt zich breed, wacht lang en steekt zijn been dan uit. Goed keeperswerk van Zetterström. Dat doelpunt blijft maar achterwege en het blijft hem achtervolgen, al die missers. En toch is hij goed. Doet hij dingen die normale stervelingen niet kunnen. Als het lukt, zou het echt wel een boost zijn voor hem en het Franse elftal. Een wapen erbij. Een bevrijde speler erbij. Ali. Op snelheid. Kleine jongen. Dunne beentjes. En hij gaat ook nog een keer voorbij Koundé. En is het een hoekschop? Ah, nee. En hij vond van wel. Ja, ik twijfel ook eerlijk gezegd. Dat is een jongen met Somalische roots. Hij zit al een jaar of drie bij Malmö. Zijn met z'n drieën, als ik me niet vergis, uit de Zweedse competitie. En ook Strout, die vervangen is. Speler van de verrassende kampioen Mjällby. En dan doelman Nordveld, die er in die eerste wedstrijden in stond. En dat is het dan. De rest is allemaal vertrokken. Hij heeft zijn vleugels uitgeslagen naar andere competities. Olise, schitterende pas weer. En wat een assist voor Kylian Mbappé. En hij juicht voluit, dus we zullen er maar van uitgaan dat het geen buitenspel was. Jezus, wat is dit mooi. Fantastisch voetbal van Frankrijk. Smaakmakers van de bovenste plank. Nummer 6 voor Kylian Mbappé staat naast Lionel Messi nu in de topschutterstand van dit wereldkampioenschap. En op eentje van het totaal van Messi. En dan mag je je tanden al een keer helemaal breed blootlachen. Het zijn echt doelpunten om 10, 20 keer te hebben kijken. Kijk eens aan. Geen buitenspel, want Goedmundsen is blijven hangen. Precies gemeten. Geen centimeter te hard. Geen centimeter te kort. En zonder te kijken, hop, voorbij Zetterström. Zijn 62e voor Les Bleus. En hij demonstreert nog even zijn sprongkracht, Kylian Mbappé. Ah, het is fantastisch. Het is zeker niet de beste wedstrijd, omdat het one-sided is. Omdat Frankrijk gewoon een paar niveaus te sterk is. Maar van deze doelpunten kan je als voetballiefhebber natuurlijk alleen maar genieten.

Wie stopt deze ploeg af? En daar is het dan tijd voor wat wissels, inderdaad. Malo Gusto voor Koundé. Uit de Premier League. En ook Doué is erin gekomen. Het is me even niet duidelijk wie ik vermoed voor Dembélé. Inderdaad. Dembélé eruit gehaald. Mbappé dus 18 in totaal nu. Op de wereldkampioenschappen. En als je het leeftijdsverschil even in acht neemt met Lionel Messi, dan is dat record van Messi er eentje dat er misschien tijdens dit WK nog niet aangaat. Maar goed, ja. Op termijn vrees ik er een beetje voor Messi. 27 jaar, Kylian Mbappé. Ali wil zich wel een keer laten zien tijdens zijn invalbeurt. Goedmundsen met Jeukeres. Een betere voetbalactie van de Zweden, maar ze duwen daar tot tegen een muur. Waarna Barcola kan uitbreken. En Olise. Nog eens een pas, of toch maar zelf. Nog eens een pas. Het kan niet meer stukje in de tribunes. De ingevallen Désiré Doué zal dus wel in het toernooi blijven. Zijn broer met die voorkust ligt eruit sinds vanavond. Kan misschien ook blijven als dat mag om naar zijn broer te kijken in de volgende ronde. Maar superlatieven schieten toch tekort voor het aanvalsgeweld van Frankrijk. Je kan er alleen maar met veel bewondering naar kijken. Net zoals de Zweden dat doen. Ze zullen het ootmoedig moeten toegeven. En ook denk ik zonder schaamrood op de wangen, want het is gewoon de realiteit. 5 assists voor Olise. En daar krijgen we Theo Hernandez voor Luca Digne. Moet tevreden zijn met een statuut als bankzitter nu. En ik denk dat het in de volgende ronde wel zo zou kunnen blijven. Een paar keer in de problemen gebracht, dat wel door Elanga. Snelle jongen natuurlijk. Maar Hernandez kreeg toch wat kritiek na de penalty die hij veroorzaakte tegen Noorwegen. Die dan wel gemist werd, gered door Maignan. Elanga, goed gevoetbald naar Zeneli. En daar is Jeukeres. Nou, Upamecano staat nog goed op te letten. Is nog alert diep in de wedstrijd. Voor Mbappé. Barcola. Daar gaat Hernandez mee. Trapt hem zomaar tegen lagere Bielke aan. Balbezit is wel een beetje gezakt in de tweede helft van Frankrijk. 5 assists voor Olise.
is geleden van 1994 dat een speler daar nog een keer in slaagde. Thomas Hessler toen voor Duitsland. Doewe. En eerste keer een tegenzetter Ström aan. Uiteraard wil hij zich bewijzen. En we zitten al aan 5 miljoen fans. Kijk eens aan. Meer wedstrijden, meer fans natuurlijk. En gigantische stadions. Ik kreeg daar straks nog een statistiekje voor ogen. Een cijfer van die eerste wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in een ver verleden op het EK 1992. EK dan wel. In het stadion van Norrköping. 16.000 fans. Hier zitten er tegen de 80.000. Het is toch wel een beetje veranderd, het voetbal. Zinelli. En daar is Isaac. Oef, hij wist niet meer waar de bal was. Barcola zelf, denk ik. Oh, mooi. Kijk eens aan. Barcola, dit moet je zelf afmaken, man. Dat zou nog wel eens een doelpunt geweest zijn. Dat is gewoon een genot om naar te kijken. Synchro ontduiken van deze twee verdedigers. En dan nog een keer aan het shirt gaan hangen en dan excuseren. Svensson. Hij is niet af te stoppen. En hij is niet de enige. Het was de laatste actie van Svensson, ook van Ayari. We krijgen nog twee mannen die al een keertje hebben meegespeeld. Nieberg en Svensson. Nieberg nog ooit heel eventjes bij Racing Genk. 6 wedstrijden, 1 doelpunt tegen KV Kortrijk, maar het lukte hem niet echt. En dan uitgeleend aan Heerenveen en toch maar weer vertrokken. Tegenwoordig onder contract bij Celtic in Schotland. Middenveld. Maar de betere. Zonder boven Bergvall en Ayari. Samen met Tchouaméni daar. Doué moet even hollen. Rabiot. Slim bewogen. Hij ziet op links een beetje ruimte, maar krijgt de bal daar niet. Hernandez en Mbappé. Verstrooit het ene hakje na het andere nu. En dan deze crosspas. Ja, een beetje ver voor Olise. Gaat hij deze topwedstrijd nu echt moeten afsluiten zonder doelpunt? Daar gaat Mbappé. Band om de arm van Tchouaméni. En dan komt Mateta erin. Winnaar van de Conference League. Het zijn de twee lievelingetjes, Mbappé en Olise. De twee topfiguren uit de match. En we krijgen ook Ryan Cherki. Ook uit de Premier League. Net als Mateta. En ze krijgen nog een kleine 10 minuten om te laten zien dat ze bijna even goed zijn als die anderen. Helemaal even goed is onmogelijk, denk ik. Nee, daar ben ik zeker van.
Voor het eerst sinds lang kan Zweden nog een keer opschuiven. Hier het buitenspel, geval dat er geen was van Mbappé. Want Goedmundsson, dat gaf ik al aan, was daar blijven staan. Het was nog nipter dan op het eerste gezicht leek. Maar goed, doelpunt is doelpunt. Elanga nog een keer, niet kwaad die voorzet. Saliba kan opruimen. En dan kunnen ze nog zo'n keer een verre inworp versturen. Met Nygren. En Mbappé kijkt nog even mee. Hernandez met het hoofd en overgenomen nog, maar Swanberg trapt hem ver naast het doel. Meer oog voor de bank dan wat op het terrein gebeurt nu. Dit was zijn tweede. Hij scoorde in zijn carrière tegen 30 verschillende landen. Beeld van Deschamps. Devotie van Deschamps. Voor zijn vedette Kylian Mbappé. Dat zie je een trainer maar zelden doen. En zeker Deschamps niet. Wel gecontroleerd iemand. Schitterende pas weer voor Barcola. Mateta staat voor doel. Ook Doué komt er nu aan. Maar het was wel buitenspel. Regisseur elke beweging die Mbappé vandaag nog maakt, nog wil registreren. Dit was Swanberg. Het gaat nog een keer naar Elanga. Hij heeft het vaak geprobeerd op die flank. Het is hem een paar keer gelukt om er doorheen te raken, maar zit wel aan het einde van zijn latijn. Net zoals Gyökeres, die er ook wel vermoeid uitziet. Met nageslacht, zo bleek, denk ik toch. Een verre voorganger van het talent van vandaag, andere generatie. Generatie EK 2000 onder meer. En de clean sheet is voor Maignan. Die mocht er niet in van hem. Doelpoging van Gyökeres. En de eerste echte save die hij moet verrichten. En dat is een pluim op zijn hoed dat hij de focus heeft weten te houden. Krijgt hem niet echt de hoek ingeduwd, Victor Gyökeres. En baalt. Kijkt even op het beeld hoe het er in het echt uitzag. Einde WK voor Isaac en kijk, we krijgen Gustav Nilsson nog. Had nog niet gespeeld. De man van Club Brugge. Beetje zoals bij Club Brugge dit seizoen, ook niet veel gespeeld. Hier krijgt hij dan nog een paar minuten. Het zal niet meer voor het mirakel zijn. Maar om hem dat plezier toch te gunnen. Om dat op zijn palmares te kunnen schrijven. Gespeeld op een WK-voetbal. Ja.
minuten nog afzien voor Zweden. Steekt Tori Penso in de lucht. Een paar keer hoofdscheidsrechter geweest ook tijdens het WK al. En had prima gedaan, de Amerikaanse. Vandaag dus in steun van Danny Makkely. Samen met Bram van Driessen ook. Buiten een paar buitenspelgevallen. Geen moeilijke klussen, denk ik, voor de VAR vandaag. Geholpen door de technologie. Matata sleurt zich een keertje vrij. Nilsson een eerste keer. Heeft de bal dus nu ook geraakt op een WK. En Zweden mag nog een keertje opschuiven of niet. Zo is het inworp voor Frankrijk. Het is voor Frankrijk. Beetje minder rust dus wel dan Paraguay voor die volgende ronde dat gisteravond al speelde tegen Duitsland. En verlengingen moesten spelen natuurlijk wel. Douay nog een lange en Mateta bij de tweede paal, maar niet gecontroleerd in zijn afdrukken. Iets te hard die bal. Om die nog tussen de palen te kunnen drukken voor Mateta. Jean-Philippe. Doelpuntenmaker in de Conference League finale. En beslisser dus ook. Douay knokt mee terug om Taha Ali af te stoppen. Didier Deschamps klinkt in het stadion. Is lang niet in elke jaargang van het voetbal zo populair geweest als bondscoach. Soms omschreven als saai. Conservatief, pragmatisch. Maar geeft hier toch wel redelijk wat vrijheid aan zijn jongens. Daar is Seneli in de rechthoek, maar wordt uitgestapt door Saliba. En nog een counterkans met Cherki. De snelste mannen zijn er nu wel af. Mateta probeerde nog en de bal kon er denk ik wel net tussendoor van Cherki. Had hem tussen die twee verdedigers kunnen prikken. Dan was het misschien nip buitenspel geweest van Mateta. Maar goed, maakt allemaal niet zoveel meer uit natuurlijk. Het is een zware week geweest. Een paar lange vluchten, emotionele momenten. En dan doet dit wel even deugd bij de man uit Bayonne. Wordt hij voor de tweede keer wereldkampioen als bondscoach. Nilsson. Elanga nog een bal in de box. En Svanberg probeert het nog een keer. Tweede keer een doelpoging van hem. Deze nu wel tussen de palen. En zo heeft Maignan zich toch niet helemaal verveeld in die tweede helft. Voilà, dat is het einde. Het was een demonstratie van Frankrijk bij momenten. Dat echt wel een paar maten te groot was dan Zweden. Of groter is dan Zweden. De felicitaties voor de bondscoach, maar zeker ook voor deze man die weer twee keer scoorde. Kylian Mbappé. Barcola maakte er ook eentje. En Olise zal misschien niet meer in beeld gebracht worden, maar was absoluut een van de smaakmakers met weer assists, met schitterende voorbereidende acties. Daar is hij dan toch, heeft zijn shirtje al uitgetrokken. Zij zijn de chouchous van het Franse volk op dit moment. Dat heeft genoten van de prestatie van Les Bleus. En dat al vooruit kijkt, hongerig is naar meer, naar de volgende rondes. Want met al dit talent zit er misschien nog wel wat moois aan te komen. Om te beginnen dus tegen Paraguay. Van de chouchous van het Franse volk naar de chouchou van de Sporza-redactie. Maarten van Gramberen.

0: en deuren. Red Bull geeft je vleugels.
1: Frankrijk wint overtuigend met 3-0 van Zweden en zit in de achtste finales. Dat wil zeggen dat we ondertussen 3 achtste finales kennen. Frankrijk-Paraguay, dat wordt een affiche in die achtste finales. En eerder kenden we ook al Brazilië, Noorwegen en ook nog Marokko-Canada. Arnar, heb je ervan genoten van dit Frankrijk?
2: Dit was toch wel tot nu toe voor mij de leukste wedstrijd van dit toernooi. Door de kwaliteit van Frankrijk.
1: Ja.
2: Fantastisch.
1: Beste van alle ploegen die al aan het werk hebt gezien. Dat hebben we nogal moeten zeggen natuurlijk. Hè, dat dit Frankrijk wellicht de beste ploeg is van allemaal op het toernooi. Wat niet betekent dat je per se wereldkampioen bent.
3: Nee. Maar dat wou ik net zeggen. Ik denk dat zowat iedereen voor het toernooi Frankrijk als grote favoriet heeft aangeduid. En die mensen die dat allemaal gezegd hebben, die lijken gelijk te kunnen gaan krijgen. Maar een zekerheid is dat natuurlijk niet. Want het kan ook op een groot toernooi ineens zomaar over zijn. Maar niks lijkt die kant uit te gaan. Hè. Ze hebben gewoon zoveel offensieve weelde. Elke speler daar is van absolute wereldklasse. Dus dat ze op elk moment een doelpunt kunnen maken. Minste ruimte dat je ze geeft, zijn ze bekwaam om toe te slaan.
1: Ja, en vooral het is ook een ploeg. Ze hangen aan elkaar. Hè. Dat is wel anders geweest natuurlijk in het verleden bij de Fransen.
4: Ja, ze verdedigen ook goed. Ook met het feit dat als je zo offensief speelt, dat je toch wel wat kansen weggeeft. Dat hebben ze ook gedaan in die vorige wedstrijden. Maar het is toch niet evident. Ook al geven ze wat kantjes weg om er tegen een doelpunt te maken. Dus dat ook nog eens erbij. Straf elftal.
3: Ja, en ik wil ook wel even bloemetjes gooien naar die twee die achter die 4 aanvallende wereldklasse spelers staan.
1: Benoem ze maar.
3: Rabiot, Tchouaméni. Vooral Rabiot vind ik ook al een heel erg goed toernooi aan het spelen. Terwijl, dus echt in dienst spelen van die 4 voor jou. Hè. Bal krijgen, spelen, ook af en toe uitpakken met een goede paas en zo. Dus niet zelf je nog eens in de kijker willen spelen, maar echt zo ten dienste van wat daar grote kwaliteit voor je.
1: Ja, en misschien de allergrootste kwaliteit, zagen we vandaag, was van Olise. Was ook weer betrokken bij de 2-0 van Barcola.
3: Ja, Olise, Arnar heeft het tijdens de rust nog eens gezegd. Het is onwaarschijnlijk wat hij creëert. En deze bal tussen de benen van Svensson was het, denk ik.
1: Wel geweldig afgewerkt van Barcola.
3: Ja, goed gelopen ook van Barcola. Maar Olise heeft het vermogen van hier tussen de lijnen goed aangespeeld. Onmiddellijk doordraaien ook. Weten van ik kan doordraaien. Ik heb die ruimte om dat te doen. En dan door de benen ook nog eens van Svensson om Barcola te bereiken. En hij maakt het heel erg geweldig af. Hier was van net ervoor Dembélé naar Koundé. Om maar eens aan te tonen, nog maar eens, voor zover dat nog moet, dat Olise dit soort ballen. Ja, dat is.
1: Met zijn linker.
3: Ja, daar heeft hij een patent op. Hè. Hij schakelt met die ballen 3, 4, 5 mensen uit van de tegenstander. Telkens weer. Ja, grandioos.
1: Ja, grandioos noem jij het. Jij noemde het waanzinnig aan de bal, Frankrijk.
4: Ja, absoluut. Wij zijn daar heel vaak over bezig. Als de Belgen moeten voetballen, dat we de kwaliteit moeten aan de bal leveren. Hier staat het 2-0. We hebben het moeten voorspoelen. 25 passes in totaal. Maar dat is kwaliteit aan de bal. En ook de juiste dingen doen, de juiste beslissingen, geduldig zijn. En op een gegeven moment, als je de ruimte voelt doordraaien en dan de juiste mensen in het laatste derde aan de bal krijgen. Hier is dat weer Olise en dan is dat hup naar binnen. En dan Koundé. Uiteindelijk, dat is wel jammer dat die fase niet kan afgerond worden, want dit is echt, was even zo genieten. En dat noemen wij kwaliteit aan de bal. Ja. Simpel.
1: Ik heb er een vinger gezien, Frank.
3: Ja,
1: ik heb het gezien. Ze hebben het ook allemaal gezien. Voilà, dus ik zie ze allemaal jaken.
3: Nee, maar dat laatste is een zeer herkenbaar patroon geworden. Ja. Het spel van Frankrijk. Koundé aan de binnenkant. En dan die balkjes die tussen twee mensen worden doorgespeeld om hem te bereiken. Waarbij de eerste wedstrijd nog Koundé dan heel vaak zelf de hoogste man was aan de buitenkant. En dat liep eigenlijk niet. En dat hebben ze toch ook
1: veranderd.
3: Ja, daar hebben ze ook voor
1: gezorgd. Ja, de man die dat doet is Deschamps. We hebben een camera staan waar wij de wedstrijd volgen. We kunnen die hele matchstrijd lang bekijken. Het lijkt een beetje oldschool coaching van Deschamps. Samen met zijn trouwe bondgenoot daar, de assistentcoach Guy Stéphan. We hebben ook al samengewerkt bij Marcel. Dit zie je de hele wedstrijd lang.
3: Ja, en rustig vooral. Ja, rustig, overleggen. Maar ook onder hun twee. Vaak bij ploegen zie je dat daar nog een derde met een iPad naast zit.
1: Ja, dat doen ze allemaal.
3: Het lijkt dat zij toch onder hun bijtjes alles beslissen. Niet moeten gaan vragen, hoe zit het? Kunnen we zien, van is die al moe? Moeten we die vervangen of niet? Mogen we die nog laten staan? Dus daar lijken ze allemaal niet mee bezig te zijn.
1: En het werkt, want ja, ze doen het uitstekend.
3: Natuurlijk, niet vergeten, hij was zeer rustig. Met het overlijden van zijn moeder zal er wel iets mee te maken hebben. Maar ze zijn vaak toch wel rustig.
1: Ja, wat je ook ziet, zijn hydration break. Je hebt soms van die coaches die dan iedereen samenroepen. Dat doet hij ook niet. Hij gaat altijd naar de belangrijkste spelers dan wat zeggen op zijn gemakje. Deschamps.
4: Ja, hier zegt hij, Kylian, qu'est-ce qu'il y a? On doit marquer le troisième. Oui, coach, mais je n'ai pas encore eu l'occasion pour le faire. Mais si l'occasion, j'arrive, je viens. Oui, évidemment, je vais le marquer, pas de problème. 3-0, we moeten even zeggen, Maarten. 3-0, nee, maar zo gaat het eraan toe. Hè. En je ziet dat dan te zeggen, maar 3-0, en zei, we moeten die derde maken, dan ben je rustig. Maar het ging ook over het feit dat Frankie had gezegd, dat moet 3-0 worden, want dat is mijn pronostiek vanavond.
1: Ja, en die 3-0, die kwam er van Mbappé.
4: Frankie is een visionair. Hè.
1: Klopt daar naar.
5: Ja, en weer al een fantastische aanval. Hier een kleine hakje van Mbappé. En weer al Olysee kappen naar zijn linkervoet. En dit is die pas tussen... Die breekt weer al de verdedigende linie van Zweden hier. Eerst even een klein choken.
1: Technisch vernuft, van Mbappé.
5: Maar hier, even de middenvelder van Zweden uitkappen. En dan direct...
1: Die pas geven.
5: En die afwerking is natuurlijk ongelooflijk. Ik kon zelf niet afwerken en kan het nog altijd niet. Maar dit is de manier...
1: Kijk naar Deschamps.
3: Ja, dat is zo mooi.
1: Ongelooflijk. Ja, dat doet mij eigenlijk een beetje denken aan jou, Frankie, daarnet. Ja. Voor televisie. Frankie zat, Wesley, het is waar, hij zat op zijn knieën.
4: Maarten, hadden we dat kunnen filmen, we hadden
1: we waren te laat.
4: We hadden het beeld van het WK.
1: Frankie zat op zijn knieën.
3: Dat was bij de derde goal. Bij de pas van...
4: De pronostiek.
3: Maar je moet er ook bij zeggen... Ik kreeg wel een kramp, man.
1: Ja, uw hamstrings. Ja, Frankie is in, hamstrings.
3: Krakte bijna in de rechter.
1: Frankie zijn hamstrings aan flarden. Maar we hebben een aantal cijfers van Mbappé. Dit is zijn 10e goal ooit op de wereldbeker in een knock-out fase. Niemand doet beter. Zijn 18e ooit. Alleen Messi heeft er nog eentje meer gemaakt. En zijn 6e goal al op dit WK. Dat zijn er evenveel als Messi voorlopig. We hebben ook een interview klaarstaan met de doelpuntenmaker van de Frans. Hier is Mbappé.
6: Bonsoir Kylian, 3 doublés sur cette Coupe du Monde. Attention, parce qu'on risque de s'y habituer. Personnellement, ça fait très très plaisir. Didier Deschamps nous a dit que vous êtes en mission, vous le confirmez?
7: Non, je dis toujours que je suis conscient de ce que je joue, conscient d'où je suis et ce que je dois faire. Mais ce n'est pas seulement moi, je pense que l'équipe est parfaitement consciente de ce qu'on doit faire ici. C'était une nouvelle compétition qui commence aujourd'hui, on a bien joué. On a une entame un peu timide. Je pense qu'on pouvait mieux entamer le match, mais après on s'est vu mid dedans. On a eu des occasions qu'on pouvait mettre avant, mais vous savez, ça fait partie du foot. On a réussi à marquer et on a contrôlé le match.
6: Dès que vous avez marqué votre premier but, vous avez couru dans les bras du sélectionneur. Ça a dû lui faire chaud au cœur. C'est quelque chose que vous aviez anticipé?
7: Non, je pense que c'est l'idée de ce groupe, c'est l'ADN de ce groupe. On est tous ensemble. On sait que le coach il a vécu une épreuve que malheureusement tout le monde va y passer. Et c'est très difficile, il y a des choses plus importantes que le foot. Mais il faut qu'il sache, et il le sait déjà, mais à travers ce geste de toute l'équipe, il sait qu'il ne sera jamais tout seul avec nous. Et quoi qu'il arrive, on va le soutenir.
6: Je vous sens très concentré, j'ai l'impression que vous êtes déjà tourné vers le Paraguay là.
7: Je suis déjà tourné vers le vestiaire et la clim un peu parce qu'il fait chaud, mais on va se mettre vers le Paraguay. Ils ont montré que c'était une équipe qu'il fallait prendre au sérieux, ils ont battu l'Allemagne. Donc il n'y a pas de match facile en Coupe du Monde, et on va aller là-bas pour essayer de gagner.
6: Merci Kylian, bravo encore.
1: Ja, wil absoluut natuurlijk winnen van Paraguay in die volgende wedstrijd. En hij liep na zijn goal naar de coach, want ze zeiden, ja, wij zijn hier als ploeg en er zijn belangrijke zaken dan voetbal. We willen de coach natuurlijk steunen, die is zijn moeder verloren. We kunnen misschien nog wel beter beginnen aan de wedstrijd. Ik weet wat ik moet doen, maar dat weet de hele ploeg. En het is de derde keer al dat hij twee keer scoort. Kylian Mbappé, fantastische voetballer. En het is nog niet gedaan, hè. Er kan nog wel wat bij komen, denk ik, Arnar, wat Mbappé betreft. Want de Fransen die gaan nog lang spelen en zoals ze zo blijven voetballen, gaan er nog goals vallen van de voeten van Mbappé.
5: Ja, absoluut. En je voelt ook wel aan hem, eigenlijk van in het begin van de eerste wedstrijd, hij is op zoek achter. Ja, ik denk dat hij echt in zijn hoofd heeft...
1: Een missie?
5: Ja, een Ballon d'Or. Ik wil de wereldbeker winnen, want hij heeft een ongelofelijke finale gespeeld 4 jaar geleden, maar verloren. En nu is het echt van, nu is het aan mij. Ik wil de beste worden van dit toernooi. Ik wil de Ballon d'Or winnen. Want na een seizoen die wel wat moeilijker is. En dat, iedereen praat natuurlijk over zijn aandeel in niet winnen van de Champions League met PSG. Dus je voelt echt aan hem dat hij gefocust is en dat is on a mission, ja, echt waar.
1: Absoluut. 8e finale tegen Paraguay. Ik geef ook nog het programma mee voor de komende uren. Vannacht om 3 uur kan u kijken hier op VRT1 naar de wedstrijd tussen Mexico en Ecuador. Morgen om 9 uur is er het WK-magazine. En morgen dan spelen de Belgen... Enfin, ik moet vanavond zeggen, want het is al morgen. Dus vanavond spelen de Belgen om 10 uur tegen Senegal. De uitzending die begint al om 9:15 op VRT1. Dat is met jou, Wesley?
4: Ja.
1: Ja, prima. Wanneer kom jij nog eens... Ja, dat is duidelijk. Arnar, wanneer kom jij nog eens een masterclass geven? Want het was heel interessant wat je had gebracht.
5: Ja, wij zullen een keer moeten kijken in die agenda's.
1: Oké, goed. Dat gaan we doen. En Frankie, ik zou zeggen, verzorg die hamstrings. Ja, want we rekenen op jou voor de rest van de wereldbeker.
3: Ik heb geen tijd om te fietsen, hè, Maarten.
1: Nee,
3: dat is veel te druk, hè.
1: Ja, meld die voetbalwedstrijden kijken. Zeker als je ook nog eens naar concerten gaat. Mannen, dankjewel Wesley, dankjewel Arnar, dankjewel Frankie. U bedankt voor het kijken. Ik ga mijn koffers pakken. Want zaterdag begint de Ronde van Frankrijk. Veel plezier nog met de Wereldbeker. Nog een fijne nacht en tot binnenkort.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de lichamen van Oekraïense